0: Omdat het zijn allemaal vrijwilligers, dus iedereen doet het naast zijn werk. Maar het is een reeks die ondertussen echt een zicht heeft gekregen, die een naam heeft gekregen ook, en die eigenlijk wel redelijk uniek is, denk ik, in de Nederlanden. Om een dergelijke reeks te brengen, dus inderdaad, het zijn, als ik me niet vergis, 17 à 18 boeken nu onder op dit moment. Het zijn allemaal monastieke auteurs. Er zijn nog heel veel dingen in de pijplijn die eraan gaan komen. Het zijn auteurs die eigenlijk in onze tijd amper nog gekend zijn, of als ze wel gekend zijn, niet meer gelezen worden, gezien het feit dat monastiek direct een bepaalde associatie heeft en bepaalde associaties oproept, waar veel mensen tegenwoordig eigenlijk vreemd tegenover staan. Maar tegelijkertijd is dat die auteurs hebben iets te zeggen. Ze zijn gedurende eeuwen gelezen en eigenlijk echt niet alleen maar door kwezels en zeer vrome mensjes. Integendeel zelfs, een van de typische zaken is Hildegard is heel vaak niet gelezen, lang niet gelezen. En dat was niet alleen omdat zij een vrouw was, maar dat was ook omdat wat zij schreef eigenlijk niet paste binnen het plaatje van vooral de 19e eeuwse kerk. Datzelfde geldt trouwens voor Bernardus. Bernardus, die dus ook al uitgegeven is in de reeks. Bernardus was een verboden auteur in de 19e en 20e eeuw. Binnen de trappistengemeenschap eigenlijk. Waarom? Omdat dat auteurs zijn die iets te zeggen hebben dat niet evident is en ook in onze tijd nog altijd niet evident is. Maar die gewoon diep hebben nagedacht, die diep hebben geleefd en die vanuit die diepte gesproken hebben.
1: Ik ga naar Hildegard van Bingen toe. Er zijn twee brieven die ik er even uit wil halen. Eén is een brief van Bernardus in het begin van haar carrière, om het zo maar te zeggen, of haar leven, waarin ze erg voorzichtig is, een beetje bijna kruiperig vind ik het dan. Het andere is aan Gibertus, een monnik van Gembloux. En daar vertelt ze in over de aard van haar visioen. Misschien kun je dat voorlezen. Want ik vind haar taalgebruik, en dan krijgen we een beetje de smaak te pakken van wie zij is.
0: Het is een hele lange brief, dus we zullen zien hoe ver we komen. Ik begin dus echt met de opening. Het is aan Gibertus, monnik van Gembloux. De woorden die volgen, zeg ik niet uit mezelf en ook niet uit een andere mens. Maar ik maak ze openbaar zoals ik ze in een bovennatuurlijk visioen vernomen heb. Jij bent een dienaar van God door de spiegel van het geloof waarin je God waarneemt en herkent. Je bent ook de zoon van God doordat je geschapen bent als een mens waarin God zijn wonderen neergelegd en bezegeld heeft. Zoals een spiegel waarin alles weerspiegeld wordt, in zijn vaas geplaatst wordt, zo wordt de rationele ziel ingepast in het lichaam als in een aardenvaas. Zo wordt het lichaam tijdens het leven door de ziel geleid en beschouwt de ziel door het geloof de hemelse dingen. Luisteren nu naar wat het onvergankelijke licht zegt. De mens is hemels en aards. Doordat zijn rationele ziel het goede kent, is hij hemels. En door zijn kennis van het kwade is hij broos en duister. En naarmate hij zich meer in het goede herkent, is zijn liefde tot God groter. Als hij in een spiegel ziet dat zijn gezicht vuil is en met stof bedekt, zal hij het wassen en afdrogen. En als hij beseft dat hij gezondigd heeft en in allerlei nutteloze zaken verstrikt is, zal hij zuchten, omdat hij door zijn kennis van het goede weet dat hij bezoedeld is. Dan moet hij met de psalmist klagen: O ongelukkige dochter van Babylon. Dat wil zeggen, het menselijke verlangen werd door slangen versuft. Het is arm en behoeftig, omdat het wat speculatieve kennis betreft over geen eerbaar oordeel beschikt. Dat oordeel, waaruit hij glorie van een eeuwig leven proeft door de kennis van het goede, verlangt hij niet bij God te zoeken. Hij is gelukkig die ervan overtuigd blijft dat hij door God leeft en die door zijn kennis weet dat God hem geschapen en gered heeft, en dat hij door die redding, waardoor God hem bevrijd heeft, alle slechte gewoontes van zijn zonden vernietigt. En alle ellende en armoede die hij samen met de hemelse rijkdom nog bezit, werpt hij op de steen die de basis van het geluk is. Wanneer een mens weet dat hij smerig vuil op zich heeft en de smaak van zonde op geen enkele manier kan weerstaan, en dan zullen pikzwarte vogels hem helemaal bezoedelen. Maar dan zal hij ook door zijn rationele ziel, die hij nog ziet, nog kent, geloven door op God te rekenen. Zelfs al weet een mens dat hij zo geschapen is en een eeuwig leven leidt, toch kan hij zich niet bedwingen en zondigt hij vaak. En daarom, hoe verwonderlijk en ook droef is het, dat God, die lemen vaten soms met de sterren van zijn wonderen tooit, hoewel ze hun zonden niet kunnen opgeven, tenzij ze ertoe verhinderd worden met Gods genade. Zelfs Petrus, die vurig beloofde dat hij de Zoon van God nooit zou verloochenen, was niet standvastig. Dat is ook zo voor vele andere heiligen die in zonde vervielen, maar later beter en volmaakter werden dan ze zonder dat zondige leven zouden geweest zijn. Trouwe dienaar, ik, een armzalig vrouwtje, zeg je ook nog het volgende op basis van een waar visioen. Als het God zou behagen dat mijn lichaam in dit visioen omhoog getild wordt, zoals mijn ziel, dan zou de angst niet uit mijn geest en hart verdwijnen, want ik weet dat ik een mens ben, al leef ik sinds mijn kindertijd in afzondering. Vele wijze mannen werden zo door wonderen overstelpt dat ze vele geheimen openbaarden, maar voor hun eigen ijdele roem schreven ze die aan zichzelf toe, en ze kwamen dan ook ten val. Maar zij die bij het opstijgen van hun ziel wijsheid aan God ontleenden en daarbij aan zichzelf geen rol toekenden, werden de zuilen van het hemelgewelf. Zo viel het Paulus te beurt, die de andere leerlingen met zijn preken overtrof, maar zichzelf vrijwel wegcijferde. Ook de evangelist Johannes was vervuld van zachtmoedige nederigheid en daardoor dronk hij veel van het goddelijke in.
1: Het is een apart taalgebruik, is het ook, hè?
0: Ja, en haar beelden zijn vreemd ook. Hè? Ik hoop dat je dat ook hoort. De spiegels die in vazen plaatst, dat zijn... En toch, dat is inderdaad de manier waarop ze spreekt. Ja, ze heeft een heel speciale manier om dingen met elkaar te combineren en dingen gelijk te stellen. De taalgebruik heeft natuurlijk... Ik weet, de vertalers hebben echt gezwoegd met die taal. Iedereen zwoegt met Hildegards taal, want het is niet altijd duidelijk wat ze wil zeggen. En dat heeft niet te maken met het feit dat ze geen Latijn kent, want dat beweert ze zelf al de hele tijd, maar dat is niet zo. Ze kent het Latijn eigenlijk goed genoeg. Maar ze probeert met haar taal iets nieuws te vangen. En ze probeert met haar taal iets te doen dat eigenlijk niet aan mensen, voor mensen is weggelegd. Een van haar vreemdste zaken, die ik wel heel fascinerend vind, ze heeft ook een eigen taal gecreëerd. We hebben een woordenlijst met woorden uit die taal. We hebben een paar zinnetjes, een paar maar, niet veel, vol met woorden die trouwens niet in de woordenlijst staan. Dus het is eigenlijk waar dus hele discussies over zijn, wat wil ze hier nu eigenlijk zeggen. Belangrijk is natuurlijk vooral voor haar dat zij probeerde, wat zij wilde meedelen, laat zich niet in menselijke taal vatten. Dat voel je dat ze eigenlijk ook in haar eigen taal, de taal die ze schrijft, dat dat hetzelfde meespeelt. Waarbij dan ook nog een keer komt, en dat is toch wel ook wel heel erg, ik denk toch wel heel belangrijk, dat ze inderdaad in het Latijn schrijft. In het Latijn dat eigenlijk op dat moment de taal van niemand is. En dus inderdaad een taal die later, veel, veel later zal een Spinoza om diezelfde reden Latijn gebruiken. Omdat het de taal van niemand is en je dus eigenlijk als het ware met die taal, je bent vrijer in die taal.
1: Ik vind vooral het begin, dat zegt ze, in de woorden die volgen zeg ik niet uit mezelf en ook niet uit een andere mens. Maar ik maak ze openbaar zoals ik ze in een bovennatuurlijk visioen vernomen heb. Ja, daar staan de meeste haren over in, denk ik dan.
0: Ja, dat klopt. En ook wat ze dan aan het eind van die paragraaf zegt, dan zegt ze dus inderdaad, luister nu naar wat het onvergankelijke licht zegt. En dan begint dus de brief, eigenlijk. Dat betekent dus dat, en dat is ongelooflijk bij Hildegard, je hebt bij Hildegard altijd de indruk dat zij gebruikt woorden die volgens haar niet van haar zijn. Dat wordt een beetje uitgelegd natuurlijk als een soort van autoriteitsprobleem. Dat zij als vrouw, door als vrouw te spreken, als vrouw zou er naar haar niet geluisterd worden, maar doordat zij als vrouw niet zelf spreekt, maar de stem van God laat horen, wordt er naar haar geluisterd. Ik denk dat er maar één zijde van het geheel is. Ik denk dat het veel verder gaat. Ik denk dat het ook heel sterk te maken heeft met wat ik daarnet net zei. Wat zij probeert te zeggen, laat zich ook niet zeggen. En dat maakt natuurlijk nog iets anders. En zij is eigenlijk degene die dat als een soort van een medium, maar eigenlijk misschien ook gewoon als een soort van toevoerkanaal. Het komt aan de ene kant binnen en bij haar komt het er weer uit. Het water zoals het eigenlijk er doorheen stroomt. Ze zegt het ook ergens anders. Hè. De woorden die zij spreekt zijn eigenlijk niet de woorden die zij hoort, want de woorden die zij hoort zijn eigenlijk geen woorden. Dat wordt ook in de inleiding ergens geciteerd, hè.
1: Dan zit er ook een brief bij, en dat vind ik wel leuk naar jou toe. Een brief van Bernardus, waar je meteen bedenkingen bij hebt waarschijnlijk.
0: Oh, ik heb daar niet zo echt bedenkingen bij. Ik weet dat er een beetje een probleem is bij die briefwisseling. Omdat vooral wat we weten, we hebben een brief aan Bernardus en we hebben ook een brief van Bernardus. Die zit er niet in, want in deze selectie zitten alleen de brieven van Hildegard. In haar brievencorpus, die opent dus echt met deze twee brieven, een brief aan Bernardus en dan het antwoord van Bernardus, waarin Bernardus haar toestemming zou geven en eigenlijk haar zou stimuleren om haar visioenen op te schrijven. Hoewel hij eigenlijk dat, en daar heb ik dus mijn bedenkingen bij, Bernardus is iemand die absoluut niet van visioenen hield. Hij heeft het waarschijnlijk wel gehad, zelf, als we de monnik om hem heen mogen geloven. Het is ook niet dat hij er tegen was, dat hij zegt van dat hij er niet in geloofde. Maar je zei, visioenen, dat is iets, als je dat krijgt, moet je daar dankbaar voor zijn, maar dat is iets voor jezelf. Je kunt daar geen beroep op doen om het naar de anderen toe. Dus dat hij dan, iemand als Hildegard, zou toestaan om haar visioenenboeken te schrijven, ja, daar kun je wel wat vragen bij stellen. Dat, of zij die brief, de brief die we hier hebben, ook, of Bernardus die ook zo gekregen heeft, daar kunnen we niks over zeggen, dat weten we gewoon niet. Dus ze zal zeker naar Bernardus geschreven hebben. Maar brieven in de middeleeuwen zijn natuurlijk iets heel anders dan brieven voordat de e-mails en de internets binnenkwamen. Het zijn zeker geen persoonlijke brieven, ze zijn sowieso publiek. De belangrijkste boodschap wordt meestal mondeling overgedragen. Dus het kan goed zijn dat ze de vraag eigenlijk mondeling heeft gesteld, maar dat de brief eigenlijk vooral bedoeld was als een soort van voorstelling en kennismaking. Maar natuurlijk, daar moet je dan iets mee doen. Want Hildegard heeft haar brievencorpus wel samengesteld. En ze wilde dus die brieven van Bernardus en van de Pauls, wilde zij vooraan, om te laten zien dat zij onder kerkelijke bescherming schreef. En dat zij ook eigenlijk als een woordvoerster van de kerk aan het woord komt.
1: Dus dat is wel een van de dingen die je in de gaten moet hebben, denk ik, dat zij onder bescherming stond van.
0: Ja, nu dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo. Hè. Als vrouw is dat natuurlijk in zoverre misschien iets sterker, omdat ze natuurlijk als vrouw altijd nood hebben aan priesterlijke begeleiding en een geestelijke superieur die hen eigenlijk als het ware de biechtvader is en de liturgische taken vervult. En dus dat hebben ze eigenlijk altijd. Elk klooster staat natuurlijk sowieso onder de bescherming van een bisschop meestal. Sommigen onder bescherming direct van de paus. Dat is bij Hildegard eigenlijk niet anders dan bij Bernardus, want Bernardus is hetzelfde. Maar Bernardus heeft dan natuurlijk, ja, iemand met zijn statuut kon op een gegeven moment wel dingen zelfstandig gaan doen. Maar officieel stond hij ook onder bescherming. Dus het is eigenlijk een heel normale situatie in die middeleeuwse samenleving die natuurlijk heel hiërarchisch is opgebouwd.
1: Kun je een klein stukje van die brieven lezen? Niet helemaal, het is een lange brief, maar gewoon even haar. Want zij, ik vind haar hier, ze begint net, laat ik het maar bescheidenheid noemen.
0: Ja, bescheidenheid. Dus ik zal beginnen lezen en dan zullen we het er daarna over hebben. Eerbiedwaardige vader Bernardus, op een buitengewone wijze boezemt u met toonbeelden van Gods deugdzaamheid daadkrachtig de ongeoorloofde dwaasheid van deze wereld angst in. Onder het vaandel van het Heilige Kruis verzamelt u met hemelhoge inzet en een vurige liefde voor Gods Zoon manschappen om in het christelijke leger oorlogen te vechten tegen de wreedheid van de heidenen. Ik vraag u bij de levende God dat u luistert naar wat ik u te vragen heb. Vader, ik ben erg verontrust door dit visioen dat me als een mysterie in de geest verscheen en dat ik nooit met de uiterlijke ogen van het lichaam zag. Ik heb, onbeduidend en als vrouw nog minder dan onbeduidend, vanaf mijn kindertijd grote wonderen gezien die ik niet over mijn tong kreeg, tenzij Gods geest mij erover onderwees tot ik erin geloofde. Geeft u, erg standvastig en ook mild, vader, in uw goedheid, een antwoord aan uw onwaardige dienares. Sinds mijn kindertijd heb ik niet één uur zorgeloos doorgebracht. Ga in uw vaderliefde en wijsheid te raden bij uw ziel, zoals de Heilige Geest u geleerd heeft, en troost uw dienares vanuit uw hart. Ik ken immers de diepere betekenis van de tekst van het Psalterium, het Evangelie en andere boeken die me in dit visioen getoond worden. Ze treft mijn hart en ziel als een verschroeiende vlam en biedt me toegang tot de diepte van haar verklaring. En toch onderwijst ze mij haar letteren niet in de Duitse taal. Ik begrijp de tekst niet, maar kan ze slechts onbeholpen lezen, niet ontleden. Zeg me daarom wat u erover denkt, want ik ben een mens zonder geleerdheid, zonder enig onderricht over de externe materie. Maar ik ben binnen in mijn ziel onderwezen, daarom spreek ik nogal onzeker. Maar sinds ik over uw wijsheid en vaderliefde heb gehoord, werd ik gerustgesteld. Ik heb hierover aan niemand iets durven zeggen, om de reden dat er onder de mensen veel meningsverschillen bestaan, zo heb ik mensen horen zeggen, behalve aan één monnik. Zijn voortreffelijke levenswandel was me in een gesprek opgevallen. Aan hem heb ik al mijn geheimen toevertrouwd. Hij heeft me echt getroost en gezegd dat het hier om grootse en ontzagwekkende dingen gaat.
1: Wat hoor ik hier?
0: We horen hier een zeer ontwikkelde vrouw, die zeer vertrouwd is met de Latijnse retorica, want dat is eigenlijk wat je hier voelt, die heel goed weet hoe zij naar iemand moet schrijven die op zich hoger staat in de hiërarchie, maar ook natuurlijk op dat moment een zeer gekende naam is. En vooral, we zitten in 1148, 1149, dus Bernardus is op dat moment heel bekend vanwege de kruistochtprediking, die fataal zal aflopen, die kruistocht, die tweede kruistocht. Maar die bovendien de leraar is geweest van de paus. En mogen we niet vergeten, paus Eugenius III was uiteindelijk een monnik in Clairvaux. Onder abt Bernardus, voordat hij zelf abt werd in Italië en dan als abt later als uitgekozen is tot paus. Dus we merken, Hildegard hier schrijft naar iemand die zij in elk opzicht als haar superieur moet erkennen. En dus past zij daar de retoriek aan toe. Dat is een retoriek. Als Bernardus schrijft naar een bisschop, bijvoorbeeld bisschop Malachias van Ierland, dan gebruikt hij dezelfde soort taal, diezelfde beelden, die nederigheid, dat, zoals je daar straks zei, bijna het kruiperige, dat je tegenkomt. Want dat hoort eigenlijk in die retorische briefwisseling, die stijl van je schrijft naar iemand die je ook niet kent persoonlijk. Ze zegt later weliswaar dat ze hem al wel een keer gezien heeft, maar ze kennen elkaar eigenlijk niet. Dus daar speelt veel mee. En vooral natuurlijk, ze wil een gunst van hem verkrijgen. En dat is natuurlijk, dan pas je dat natuurlijk aan. Als zij later, we zullen daar waarschijnlijk ook nog zo'n brief lezen, als zij later naar mensen schrijft die zij terecht wist, dan heeft ze een heel andere toon. Dan gebruikt ze die retorica niet. Je voelt ook direct, het is het hele grote verschil met die brief daarnet aan die Guibert van Jean Blou, waar zij heel nadrukkelijk zegt dat het is niet zij die spreekt. Het is God die spreekt. Hier hoor je daar niets van. En dat is natuurlijk evident, omdat zij beschouwt Bernardus als de stem van God. En dus zou zij daar dan haar goddelijke stem tegenover plaatsen, dan krijg je een beetje een conflict, een conflictueuze situatie.
1: Ja, ik heb hier zo'n stukje van een brief aan Kuno, de abt van Disibodenberg, dat is brief 74 of nummer 20 in het boek. Daarin is het toch vrij straf naar de man.
0: Dat kun je wel zeggen, want dat is iemand die het daar heel moeilijk heeft gemaakt. Hè? Ja. Die eigenlijk haar niet heeft willen laten vertrekken. Ten eerste, misschien kort daar iets over zeggen voor Hildegard. Zij leefde dus als recluse. Een recluse in een gemeenschap in Disibodenberg, zoals dat klooster oorspronkelijk was. Zij is daar ingetreden of gegeven. We weten natuurlijk niet, ze kan als oplaat zijn gegeven door haar familie. Zij heeft daar een zeer goede opleiding gehad, heel duidelijk. Haar meesteres was duidelijk een vrouw met een grote ontwikkeling, die ze ook heel erg vereerd heeft. Hildegard wordt op een gegeven moment het hoofd van die vrouwengemeenschap. Want we moeten ook niet denken, ze was dus een recluse, maar dat betekent dus niet dat ze alleen in een cel zat ingemetseld. Die waren er natuurlijk ook. Maar hier gaat het over gemeenschap, die geen contact had met de buitenwereld. En alleen via het klooster en via de kerk eigenlijk contact had met de mensen. En die dus volledig afhankelijk was van de mannengemeenschap, het mannenklooster dat in de buurt was. Op een gegeven moment wil Hildegard, om heel veel redenen, wil ze daar weg en wil ze een eigen klooster stichten. Dus zij weet dat voor elkaar te krijgen, wat al heel veel zegt, want het was tegen de wil van de abt. En de abt is natuurlijk iemand die dan natuurlijk ook de hele kerkelijke structuur achter zich krijgt. Ze heeft het toch doorgedrukt en ze heeft toestemming gekregen. Ze is erin geslaagd om een nieuw klooster te stichten met een gemeenschap. En daarna lag ze natuurlijk enorm conflict met die abt. Want ja, een klooster moet wel een inkomen hebben en moet financiële middelen hebben. En dus Hildegard vroeg gewoon de bruidschat van alle meisjes die meegegaan waren naar het nieuwe klooster. Ze vroeg die gewoon op, want ze zeiden, ja, jullie hebben daar geen recht meer op. Wat een klooster natuurlijk niet zomaar wil afgeven. Een mannenklooster. Dus zij met deze abt Kuno heeft zij dus de hele tijd eigenlijk overhoop gelegen. Dat was een tamelijk conflictueuze situatie. En dat lees je direct in de brief. Ik ga dat direct lezen inderdaad van hoe het opent. Hoe dwaas is de man die zichzelf niet berispt, maar in de boezem van anderen kijkt en de fouten die hij bij hen vindt niet tegenhoudt, zoals men met een aanstormende watervloed doet. Wie zo handelt, moet dus luisteren naar de woorden van de Heer. Mens, waarom slaap je in bij de aangename klank van goede werken, die openlijk voor God als een symfonie klinken? En waarom zweer je die uitgelaten losbandigheid niet af met een doorlichting van wat in jouw hart huist? Je slaat me in het gezicht wanneer je de wonden van mijn ledematen negeert en als je niet naar me omkijkt wanneer ik het verdwaalde schaap naar de kudde terugbreng. En daarom ben je mij verantwoording schuldig over wat in jouw hart huist en over de stad die ik gebouwd en gezuiverd heb met bloed van het lam. Waarom schrik je er niet voor terug een man te breken die je niet geschapen hebt? Je zalft hem niet, want je beschermt of verbergt hem niet, maar je wijst hem voor het minste terecht. Nu is de tijd van je afscheid nabij, maar God die je geschapen heeft, wil je niet laten verloren gaan. Maar neem deze dingen ter harte. Tot zover het citaat. Dan, nu kom ik bij je vraag, vader. Je wilde dat ik je zou schrijven wat ik over de heilige Disibodus, uw patroonheilige, gezien en vernomen heb. Over hem hoorde, zag en vernam ik in een geestelijk visioen wat volgt. Misschien stop ik hier heel even om even iets te zeggen wat hier gebeurd is. Want dan komt er eigenlijk een symfonie, dan komt een gedicht. Maar hiervoor, wat je heel duidelijk hoort, is dat Hildegard tegenover... Ze heeft een korte inleiding, waar ze direct zegt hoe dwaas is de man. En dan zegt... Wie zo handelt, moet luisteren naar de woorden van de Heer. En dan citeert ze de Heer. Maar dat zijn geen bijbelcitaten. Dat zijn eigenlijk haar eigen woorden. Maar die ze dus in de mond van God legt. Of andersom, ze legt de woorden van God in haar eigen mond. Alleen, die woorden kun je nergens vinden in geen enkele bijbeltekst. En dat is wat je hier voelt en wat Hildegard heel duidelijk doet. En hier dus de hardste woorden laat ze de Heer zeggen tegen Abkuno. Waardoor Abkuno niet tegen haar kan zeggen, ja, maar wie ben jij om op een dergelijke toon tegen mij te spreken? Waarbij ze zegt, maar nee, het zijn de woorden van de Heer. Het zijn de woorden van God die ik tot jou spreek. En daar voel je dan direct, hier neemt zij een autoriteit aan. Het wordt vaak, zoals ik daarnet al zei, het wordt vaak gezegd dat zij die autoriteit neemt om zich te doen gelden. Maar de autoriteit is eigenlijk veel groter. Wat heel vaak vergeten wordt, is Hildegard schrijft God voor wat hij te zeggen heeft. Dus haar autoriteit is, het is niet dat zij God gebruikt om zichzelf autoriteit te geven. Zij neemt een autoriteit die zichzelf zelfs boven God plaatst. Want het is zij die bepaalt wat God te zeggen heeft. En dat is eigenlijk iets wat men vaak vergeet. En dat is wat Hildegard heel sterk doet. Dus zij is zeker niet iemand die je eigenlijk als het ware kunt zeggen dat zij uit angst of uit nederigheid of uit een soort van neerbuigendheid beroep moet doen op de autoriteit van God. Maar nee, de woorden die ze hier aan Christus toeschrijft zijn haar woorden. En zij laat die Christus zeggen. En die herhaalt ze dan natuurlijk. Dus je krijgt hier een heel vreemde dialoog, een zeer vreemde dialectiek, waarin Hildegard als het ware God citeert, maar dan wel God citeert die de woorden zegt die Hildegard hem in de mond legt.
1: Is het daarmee manipulatief?
0: Zoals alle mensen die retorische trucjes gebruiken. En dat is natuurlijk ook wat ze wil. Manipulatief klinkt natuurlijk heel negatief, maar we mogen niet vergeten dat dat natuurlijk ook de bedoeling is van deze teksten. Deze teksten willen iets bereiken. Deze teksten zijn niet geschreven als avondlectuur. Deze teksten zijn geschreven met een bedoeling. En dus inderdaad, de mensen in de middeleeuwen waren veel sterker overtuigd van wij, veel sterker er ook van, wisten veel beter, dat een tekst is uiteindelijk een poging om bij iemand anders iets te bereiken. Vandaar dat de gewone brief, de brief die zij aan Kuno misschien geschreven heeft, die zal heel kort zijn geweest en daar zal dit misschien niet in zin gestaan hebben. Maar dan werd dat waarschijnlijk mondeling gezegd. Er werden dan mondeling dingen aan toegevoegd. Omdat het daarover ging en er werd er onderhandeld. Maar daarna heeft Hildegard die brieven opnieuw hernomen. Ze heeft daar een brievenkorpus van gemaakt. Een werk waar ze eigenlijk iets mee wil zeggen. Want het gaat echt niet over die losse brieven. Het gaat ook eigenlijk over de totaliteit van dat hele corpus. En waarmee zij hoopt mensen te kunnen een vorming te geven. Een vorming die zij in haar hoofd heeft als de beste vorming.
1: Het boek is onderverdeeld in een aantal secties van brieven. Ik vind het wel apart. Je hebt brieven dus die aan medebroeders, medezusters gaan, om het zo te zeggen. Maar ook aan pausen en aan koningen, waar ze ja, echt wel haar woordje... mannetje staat, zeg je niet. Maar goed, haar vrouwtje staat.
0: Ja, misschien ga ik eerst eventjes erop zeggen over dat haar mannetje staan. Want dat is eigenlijk... Met mijn studenten las ik altijd de inleiding tot de Scivias. Haar eerste visioenenboek. En die proloog is fantastisch. Omdat, daar doet zij hetzelfde als wat we net gezien hebben. Zij laat God spreken en zij zegt zogezegd herhaalt zij niet, doet ze niet anders dan de woorden van God herhalen. Maar het is heel opvallend dat God over haar spreekt. Als Hildegard zelf over zich spreekt, spreekt ze over zichzelf als vrouw, als meisje. Als God over haar spreekt, spreekt hij over haar als vrouw en als man. Hij heeft passages waar hij haar gewoon beschrijft alsof zij een man is. Opnieuw, het is niet God die dat doet, het is Hildegard die dat aan God toeschrijft, die woorden. Dus het staat wel degelijk aan mannetje. Ik wil erop terugkomen dat het eigenlijk iets is van waar veel jonge mensen natuurlijk tegenwoordig veel mee bezig zijn, genderfluiditeit en de genderovergang, de verschillende de genderopposities. Terwijl wij zien dat bij mensen als een Hildegard is dat eigenlijk iets dat evident is. Zij is soms man, zoals zij eigenlijk altijd vrouw is. Maar tegenover God maakt dat ook geen verschil meer. En dat laat ze heel nadrukkelijk voelen. Dus ze heeft ook totaal geen angst om haar mannetje te staan in dit geval. En dan bedoel ik dat hier dus inderdaad echt zoals Hildegard het bedoelt. Zij staat haar mannetje als vrouw, omdat ze vrouw is. En daardoor man. En zij doet dat inderdaad ook tegenover koningen en polsen. Zonder de minste angst. Het is ook geweten natuurlijk, dat is zeer uitzonderlijk. Heel uitzonderlijk mogen we wel zeggen. Hildegard heeft bepaalde preekroutes gedaan. Ze werd uitgenodigd om te preken. Wat voor een vrouw in de middeleeuwen echt ongezien is. Maar dat betekent, dat is niet dat zij zich heeft opgelegd. Dat betekent dat men haar op dat vlak ook niet meer beschouwde als het standaard vrouwtype dat men in de middeleeuwen had. Want het gender in de middeleeuwen was veel meer de rol die je vervulde in de samenleving. Maar zowel een monnik als een non vervulden een heel andere rol. Waardoor als Hildegard ging preken, werd zij eigenlijk uitgenodigd alsof zij een man was. Niet omdat zij daardoor een man was, maar omdat zij als vrouw en man de twee in één had. Dus dat is eigenlijk wat zij doet. En op die manier kan zij natuurlijk, zonder de minste problemen, pausen, koningen, abten, bisschoppen, aartsbisschoppen, ze kan iedereen eigenlijk de les bellen. Wat ze ook gedaan heeft.
1: Ik zal een brief pakken uit die ze aan een prelaat, een paus of een koning geschreven heeft.
0: Goed, ik had eigenlijk zelf een heel kort briefje om te laten zien eigenlijk aan Frederik Barbarossa. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, ik vind dat wel heel opvallend. Dat zijn vier regels, dus ik kan er gewoon eigenlijk heel even kort neer. Wat eigenlijk heel opvallend is hoe zij dat doet, dat is echt... Zij zegt dus aan de koning, zegt zij... Hij, en Frederik Barbarossa heeft natuurlijk veel problemen gehad met de paus. Er zijn heel wat strubbelingen geweest. Dit korte briefje schrijft Hildegard als volgt. Hij die is, zegt... Koppigheid vernietig, ik... En tegenspraak van wie mij veracht, verbrijzelijk eigenmachtig. Wee het kwaad van de tegenstanders die mij minachten. Luister hier naar koning als je wilt leven, anders zal mijn zwaardje treffen. Het zal je maar gezegd worden als koning. Hè? Dat is werkelijk, er zijn natuurlijk bijbelcitaten die erin zitten, maar het is eigenlijk Hildegard die dat opstuurt naar de keizer, Frederik Barbarossa.
1: Er is een reden dat hij niet kan reageren naar haar toe. Zij staat onder de bescherming van een andere keurvorst. Ik praat nu uit mijn hoofd, want is dat een belangrijke vraag geweest? Want er stonden bepaalde punten, dacht ik, nou, er staat op het punt geëxcommuniceerd of vermoord te worden.
0: Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Ja. Ik denk het heeft te maken met een groot stuk, dat is ook iets wat wij denken. Wij denken aan de middeleeuwen als een heel repressieve tijd vaak. Ja. En daar vergist we ons in. Zeker die 12e eeuw is eigenlijk absoluut geen repressieve tijd. Er is geweld. Het is een gewelddadige samenleving. Dus iedereen liep het risico vermoord te worden. Zo gauw je eigenlijk buiten je beschermde omgeving kwam. Er is natuurlijk veel strijd. Er is veel oorlog. De kruistochten zijn daar maar één van de vele voorbeelden van. Het is inderdaad ook de hele strijd tussen de keizer en de paus, is eigenlijk iets wat de hele tijd meespeelt. Maar ten eerste, dus ik moet terugkomen op wat ik daarnet gezegd heb. Ten eerste mogen we niet vergeten dat veel van deze brieven wel verstuurd zijn, maar eigenlijk als een soort van begeleidend schrijven. En heel veel van deze brieven dan ook nog eens een keer voor de publicatie herwerkt zijn. Dus het kan heel goed zijn dat dit een fragment is, wat ik hier net gelezen heb, uit een veel langere brief. Het kan ook goed zijn dat ze dit nooit gestuurd heeft. En dat ze dat heeft ingelast. Of misschien zelfs eigenlijk aan iemand anders gestuurd heeft. En dat is het eigenlijk op die manier. Dus we hebben daar heel weinig grip op en heel weinig kijk op hoe die brieven aan elkaar zitten. Maar hoe dan ook, zij wil laten zien in deze bundel dat zij de macht heeft om op die manier te spreken. En wij mogen ook niet vergeten, die mensen, ze genoten natuurlijk bescherming, maar een keurvorst... Ik weet niet of die genoeg bescherming kon bieden tegen de woede van de keizer. Dus dat is... Maar ik denk dat de keizer daar gewoon niet kwaad om werd. Ten eerste heeft de vraag natuurlijk, heeft Frederik Barbarossa zo brieven gelezen? Dat zoals overal natuurlijk. Zijn secretaris en zijn kanselarij zal er wel gelezen hebben en zal dat misschien ontvangen hebben. Hildegards naam zal misschien er wel voor gezorgd hebben dat hij het wel gekregen heeft en gelezen heeft. Maar natuurlijk, zijn politiek heeft ook een heel ander beleidsstandpunt. Dus hij moet ook een heel andere richting volgen. Dus dat zijn zaken waar we ook al weinig kijk op hebben. Belangrijk voor mij is vooral eigenlijk dat Hildegard wil laten zien dat wanneer jij gedreven wordt door God, wanneer jij gedragen wordt door God, dat je eigenlijk voor niets bang hoeft te zijn en voor niemand bang hoeft te zijn. Niet alleen niet voor keizers of pausen, maar heel eerlijk gezegd, ik heb het daarnet gezegd, Hildegard schrijft God voor wat hij via haar moet zeggen. Dus ze is ook niet bang voor God.
1: Ik wou naar een andere brief gaan die wat vriendelijker is. Want we zetten nu eigenlijk een zeer straffe Hildegard neer. Maar ze heeft ook een aantal hele zachte kanten.
0: Ja, die heeft ze zonder meer.
1: Dus dit is een brief aan Bertha, de koningin van Griekenland. De meeste vorsten in die tijd heeft zij geschreven, denk ik. Hè?
0: Ja, ze heeft aan heel veel mensen geschreven. Ze moet een enorme kanselarij hebben gehad, ook van een actieve zustergemeenschap. Want het ging natuurlijk al van die zustergemeenschappen uit. En natuurlijk ook met secretarissen, monniken die daar voor haar schreven. Dus zij moet inderdaad heel actief zijn geweest op dat vlak. Je zegt de zachte kant, ja, natuurlijk had ze die. Zij was abdis, zij was heel belangrijk. Zij had de opvoeding van haar zusters in handen. Zij was zelf opgevoed door haar vroegere abdis. Dat is haar voorbeeld gebleven. Dat zal ze ook in haar hoofd houden. En zij ziet dus ook eigenlijk al haar schrijven. En een heel groot gedeelte daarvan is pedagogisch bedoeld, didactisch bedoeld. Ook als zij streng is, ook als zij hard is, is dat bedoeld als pedagogie. Zij probeert eigenlijk de mensen, zelfs een keizer en een paus, probeert zij op te voeden. Probeert zij een weg te wijzen. En natuurlijk, bij keizer en paus moet je daar soms een harde taal gebruiken, omdat die zo hoog staan. En dat ze even nog terug naar beneden moeten worden gehaald. Maar bij anderen kan je natuurlijk een heel andere toon aanslaan. En dat is inderdaad heel duidelijk. Hè. Dat voel je ook aan de brieven van haar zusters, waar ze soms heel streng is, maar ook heel zacht tegelijkertijd. Lees ik de brief aan Bertha, de koningin van Griekenland? Het is ook een korte brief. De adem van de Heilige Geest zegt: God beschermt in de winter de tak waarvan hij houdt, en in de zomer laat hij hem groen worden en bloemen voortbrengen. Verziekte knoppen, waardoor hij zou verdorren, neemt hij weg. Een riviertje dat in het oosten uit een rots ontspringt, komt niet in contact met het schuim van andere waterlopen, omdat het sneller stroomt en heilzamer is dan andere wateren, omdat het ongerept is. Dit valt ook die mensen te beurt aan wie God de dag van het geluk en de rode dageraad van de roem schonk. Zij ondervinden geen last van de sterke noordenwind met zijn woeste vlagen van vijandige mensen. Kijk daarom op naar hem die jou geraakt heeft en die van je houdt en het brandoffer van je hart verlangt en de vervulling van zijn voorschriften. Verlang naar hem en hij zal je de vreugde van een nakomeling schenken, overeenkomstig je wens en de noodzaak van je vraag. Het levende oog kijkt en verlangt naar jou en in eeuwigheid zal je leven. Dat is mooi, hè?
1: Dat is zeker mooi. Hier krijg je toch een zekere genegenheid voor als je dit hoort. Wat ik in andere brieven niet altijd even makkelijk vind van haar.
0: Nee, dat klopt. Ik denk ook dat ze geen makkelijke vrouw was. Hè. Dat is, maar heeft dat niet ook altijd te maken met het feit dat deze mensen zich natuurlijk eigenlijk ook een beeld voor ogen scheppen? Ze scheppen een beeld naar jou als lezer. En vandaar is het ook heel belangrijk eigenlijk om veel brieven te lezen. Omdat zij richten zich altijd naar een mens. Ze laten daar een bepaald aspect van zien. Dat is altijd aangepast natuurlijk aan de geadresseerde. En de veelheid, de rijkdom aan schakeringen van de karakters van deze mensen, die komen eigenlijk maar tot uiting als je ze inderdaad langs alle kanten bekijkt. Maar wat hier ook weer duidelijk blijkt, is wat zij ook wel zegt, de adem van de Heilige Geest zegt. En dan krijg je een heel mooi beeld. Een vreemd beeld natuurlijk, hè? Water uit het oosten, waterloop uit het oosten. Je voelt dat zij denkt in visioenen. En dat is wat je ook in haar brieven tegenkomt de hele tijd. Zij denkt in visioenen, waarmee ik eigenlijk wil zeggen, zij denkt in beelden. En ze begeeft dan uitleg aan die beelden voor de mensen zelf. Dus als het ware creëert zij haar eigen visioenen. En die visioenen, die verkondigt zij dan aan de mensen. Maar die visioenen zijn altijd zeer concreet en praktisch toepasbaar.
1: Ja, ik heb hier nog eentje aan Wesselien, een leek in Bergen. Dus dan gaat het over leken en het gewone volk, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Het is gewoon een prachtig stukje.
0: Ja, het is ook een hele korte brief. Dus ik ga die ook lezen. Dus het is aan Wetzelin, Leek van Bergen. In een waar visioen zag ik wat volgt. Luister. In de vallei tegen een hoge berg zie ik een man staan die een wens koestert in het verlangen van zijn geest. De man stuurt die wens naar de top van de berg en de lucht van de berg neemt de wens op. Die bergtop neemt de kleur van vuur aan, zoals olie in het vuur opflakkert. Maar er komen reine vogels die van de onreine gescheiden zijn. En ze nemen die lucht op hun vleugels en worden daarom sneller in hun vlucht. De erg fatsoenlijke huisvader die dat ziet vraagt, van waar kom je? Ze antwoorden, een onbekende man die in de vallei van het gebergte stond, stuurde een zeer aangename bries onze richting uit, op de bergtop. Dat maakte ons snel om naar jou te vliegen. De huisvader zegt tot hen, die man staat wel ver van mij, maar ik wil van hem houden, omwille van de snelheid waarmee hij jullie naar mij stuurde. Wie echt waakzaam wil blijven, moet deze opvatting bewaren. God maakt door de gebeden van de heiligen dikwijls schapen van wolven en ook rechtvaardige mensen van tollenaars.
1: Een prachtige manier om het gebed te beschrijven.
0: Ja, inderdaad. Het is een prachtige manier om het gebed te beschrijven. En dat begint, en dat is ook wel heel mooi, het gaat over een man die een wens koest in het verlangen van zijn geest. En daar is eigenlijk, dat is de basis van het gebed. En dan, alles wat je denkt dan inderdaad, eigenlijk de rest wat ze beschrijft, is eigenlijk een beeld voor het verlangen. En dan helemaal aan het eind blijkt dat ze het over het gebed heeft. En daar kun je, zeker in die 12e eeuw, waar de mensen daar echt heel gevoelig voor zijn, voor dit soort taal, daar kun je iets mee doen.
1: Wat is gebed voor haar hier in deze manier? Want dat vind ik het bijzondere. Ik weet weinig mensen die het goed kunnen omschrijven, maar goed.
0: Ik denk dat wat hier gebeurt is eigenlijk het gebed. Ze heeft verschillende elementen in dit beeld natuurlijk. Gebed wordt geboren uit de wens in een verlangen. Dus de mens verlangt iets en uit dat verlangen komt een wens voort. Of andersom, maar ik denk eigenlijk vooral dat de mens wenst en daar komt een verlangen uit voort. Hoe dan ook, daar voel je dat het begint. Die stuurt hij eigenlijk naar de bergtop, dus die stuurt hij omhoog. Want van op aarde kan hij dat niet verwachten, maar het is ook fantastisch dat de bergtop nog altijd aarde is. Maar het is het hoogste punt van op aarde. Dus hij bidt eigenlijk tot datgene wat als het ware het hoogste is wat de aarde kan bereiken. En daar, dat is heel mooi, die bergtop wordt daarmee rood als vuur. En de lucht wordt rood als vuur. En dan wordt de lucht opgenomen door de vogels, die waarschijnlijk in haar gedachten de engelen zijn, die dat dan naar de huisvader brengen, dus naar God. Met andere woorden, wat is nu eigenlijk het gebed? Het gebed is voor deze man die zijn wens en zijn verlangen probeert uit te drukken, maar eigenlijk zelfs niet in woorden, die het gewoon wegstuurt naar het hoogste wat hij kan bereiken en dan vertrouwen heeft dat anderen het nog hoger zullen brengen. En dat daar eigenlijk het antwoord op komt.
1: Prachtige manier om gebed te omschrijven deze manier. Ik wou nog een ander stukje doen aan een zeker iemand. Een brief aan een zeker iemand. Nou, lees maar.
0: Ja, dat is dus inderdaad, dat staat gewoon in het Latijn, staat gewoon aan iemand. Dat is eigenlijk inderdaad, dat is anoniem. En dan de vraag is natuurlijk, van is dat een brief die ooit verstuurd is geweest? Of is het een brief die ze geschreven heeft, als reserve ook, hè, mogen we niet vergeten. Maar goed, wat zegt zij? Toen ik naar een waar visioen keek, besefte ik dat niets tegen God opgewassen is. Want voor God past het niet dat de duivel hem overwint. Hij wierp hem in de afgrond van waaruit hij niets tegen God kon beginnen. Sta nu vlug op en laat de peulvruchten van de varkens liggen, namelijk de vereering van de afgoden, en snel je naar je vader toe. Hij zal zich over jou verheugen in het bloed van het kalf en in de muziek van zijn verrijzenis. En kijk, vele wilden van God wegvluchten en de wil van zijn zoon trok ze naar zich toe. Want God ziet niet graag dat zijn schapen, die hij met zijn bloed gereinigd heeft, ten onder gaan. Maar ik zeg je, sta vlug op en God zal je opnemen, want je zonden waren eerder een vorm van dwaasheid dan van kwaadaardigheid.
1: Enorm liefdevol stukken.
0: Heel liefdevol. En je voelt ook, ik hoop dat je in al die brieven ook ondertussen gelezen hebt, ze heeft een bepaald systeem dat ze gebruikt. Die brieven beantwoorden bijna altijd aan een structuur. Structuur is altijd het visioen of de stem die ze hoort. Die geeft eigenlijk het beeld. En daarna, aan het eind, geeft ze altijd heel kort en heel concreet toepassing naar de geadresseerde. Hier is dat ook weer heel duidelijk. Ze zegt, ik zeg je, sta op en God zal je opnemen. Die zonde van jou, dat was dwaasheid, dat was geen kwaadaardigheid. En dat is waar het om gaat. En dan kan degene die de brief krijgt, terugkijken naar de rest wat ze gezegd heeft, naar het visioen. Naar het ware visioen, zoals ze dat zegt. En die beelden opnemen. En natuurlijk, hier is natuurlijk, staat de beeld van de verloren zoon helemaal. Dus dat eigenlijk, en dan als het ware zich daarin herkennen en beseffen dat ook als verloren zoon je eigenlijk alleen maar uit dwaasheid gehandeld hebt, niet uit kwaadaardigheid.
1: Ik vind ook zo'n klein zinnetje wat er staat. Hè. Kijk, velen wilden van God wegvluchten en de wil van zijn zoon trok ze naar zich toe. Dus dat ik zie hier een tomeloos verlangen in, maar dat is mijn gedachte.
0: Ja, dat is zeker een tomeloos verlangen. Je voelt inderdaad eigenlijk de... We zitten natuurlijk ook in een wereld, we mogen dat ook niet vergeten, een wereld waar de mensen gedreven worden door dat verlangen. Mm-hmm. Door een verlangen naar een werkelijkheid die de materiële en zichtbare werkelijkheid overstijgt. Ik denk dat eigenlijk iets is van altijd. Mensen hebben dat nu nog. Alleen, wij geloven niet meer, de meerderheid van de bevolking, of in onze streken toch althans, gelooft niet meer dat er werkelijkheid is buiten de zichtbare werkelijkheid. En dat maakt dat je verlangen eigenlijk ook binnen die zichtbare werkelijkheid blijft hangen. Terwijl voor de mensen in de 12e eeuw, die even hard als de mensen van nu bezig waren met het materiële, is er altijd die waarheid die daaraan voorbij gaat, die dat overstijgt. En die waarheid is natuurlijk zeer diep menselijk. Je wil eigenlijk dat je leven op een of andere manier een zin heeft. Dat kan een materiële zin zijn, dat kan een niet-materiële zin zijn. En in de 12e eeuw is het natuurlijk vooral die niet-materiële zin die men zoekt. En waaraan alles onderworpen wordt. En dat is wat je bij mensen als een Hildegard, ook een Bernardus, bij Aelred, je voelt dat bij heel veel van die mensen uit die tijd, bij een Guy de Carthuizers. Al die mensen schrijven eigenlijk voor anderen om hen te laten zien dat er inderdaad een andere werkelijkheid is.
1: Ook de richting die daarin zit vaak, dat lees ik wel bij de brieven, die richting is van God naar de mens toe. En niet omgekeerd, hè. Je kunt zeggen, ja, je bent... Want die volgende brief, dat is ook aan een leek, schrijft ze dat een leek van God grote zegeningen kan verwachten. Het is steeds... En die beweging die intrigeert me steeds meer, dat die beweging van God nu naar God, naar ons toe. En ze zeggen wel, Jezus zegt wel, ik ben licht, maar de snelheid van het licht is gigantisch natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is inderdaad, het is... God komt naar de mensen toe. Natuurlijk, bij Hildegard is het nog een beetje speciaal. Hè? Omdat je zou kunnen zeggen dat Hildegard ziet God de hele tijd. Maar zoals ik daarnet zei, zij bepaalt wel wat ze ziet en wat God zegt. Maar dus zij kan dat ook, en dat is totaal niet heiligschendend voor haar en voor niemand in hun tijd. De dood heeft al gegeven dat God naar de mens toe komt. En dat wanneer men geïnspireerd is, en beschouwt men dat als een ingeving van God, en beschouwt men dat inderdaad als een rijkdom die men gekregen heeft, en die ieder op de eigen manier kan verwoorden. En dat is eigenlijk een van de cruciale elementen waarbij God inderdaad de mens zoekt. Het is ooit iemand, de almozenier van Vorst, lang, lang geleden heeft in een lezing ooit een keer gezegd van het christendom is misschien de enige godsdienst waar God de mens van het begin zoekt. De eerste woorden die God tegen de mens zegt, die wij horen, is Adam, waar ben je? De mens, waar ben je? En dat voel je de hele tijd, dat is eigenlijk wat Hildegard, ze zegt niet anders. Ze zegt tegen iedereen die zij in haar brieven adresseert, waar ben je? Dat vraagt God jou. God vraagt jou, waar ben je? En ik vraag het in zijn naam. Dat is eigenlijk het enige wat ze zegt. En dus de hele tijd dat zoeken naar die ander. Dat is ook iets wat we heel sterk, denk ik, verkeerd begrijpen van die middeleeuwse mentaliteit. Je gaat niet in het klooster voor jezelf, je gaat in het klooster voor de wereld. En je bent in de klooster met de wereld, want je bent daar voor die ander.
1: Ik wou dat stukje nog lezen en dan heb ik een vraag over. Dus eigenlijk is die vraag over die serie. Is dit een beetje de reden ook dat jullie die serie uitgeven, of waar je nu mede verantwoordelijk voor bent, van monastieke teksten, zoals het heet, dat je daar eruit zet? Want ik proef het in veel van die monastieke teksten. Het is ook met een wereld in aanraking kom die niet anders is in de zin van, maar een wereld waarin, als ik het vergelijk met nu, lijkt het of we nu heel veel verloren hebben. Alsof de schepping daar is en ik hier, terwijl wij er een deel van zijn. Het feit, wat ik in de middeleeuwen steeds meer proef, steeds, maar ook na de middeleeuwen, dat God ons van meet af aan geschapen heeft. Dus wij zijn los van God niet verkrijgbaar. En we denken van wel hier in deze wereld.
0: Er is inderdaad een enorme breuk geweest tussen de middeleeuwen en de moderne tijden. Een breuk die eigenlijk niet door de renaissance wordt gemaakt, maar die eigenlijk wel in de 18e eeuw met de verlichting en daarna is gekomen. Waar men eigenlijk nog altijd in de verlichting nog altijd hetzelfde nastreeft. Laten we eerlijk zijn, men streeft alleen, men denkt dat het eigenlijk niet meer door God kan, niet meer met God hoeft. Hoewel de meeste verlichtingsfilosofen nog altijd dat gevoel wel hadden en dat geloof hadden. Maar het wordt minder noodzakelijk. De breuk is eigenlijk vooral, denk ik, 19e en 20e eeuw, omdat wij zo gevangen zijn geraakt in de materie. Omdat we het opeens allemaal zo gemakkelijk hadden. Zo gemakkelijk hebben gekregen.
1: Zitten wij gevangen in onze rijkdom?
0: Ja, zonder meer. Ja, daar twijfel ik niet aan. Dat voel je ook op alle vlakken. Dat is natuurlijk, we mogen ons alleen maar gelukkig prijzen dat we het hebben. En dat wij erin groot zijn geworden. En dat wij niet dagelijks moeten vechten voor ons brood. Dat is wat in de middeleeuwen natuurlijk het geval was. Wat eigenlijk in laat ons heel eerlijk zijn, 80% van de wereldbevolking nog altijd het geval heeft. Wij zitten

0: procent van de wereldbevolking nog altijd het geval heeft. Wij zitten hier in een heel luxueuze situatie. We vergeten dat een beetje. We vergeten ook dat ten koste van wat dat gaat. En ik denk dat daar een van de punten, een grote verschil met de vroegere tijden is, en dat is niet alleen middeleeuwen, dat is ook daarna, men zag het meer. Mensen die in de stad leefden en het goed hadden, die hoefden niet ver te kijken om de armoede te zien. En ze zagen het. Kloosters hebben, het wordt allemaal mooi en harmonieus beschreven, we zien dat hier ook. Maar uiteindelijk, kloosters hebben verschrikkelijk periodes doorgemaakt. Armoede, van dat het bijna niet voor te stellen is. En daartegenover staat ook dan dat kloosters dan toch doorgaan door die gemeenschapszin en dat gemeenschapswerk. En dan vaak weer, in periode dat anderen het moeilijk hebben, dat zij de bron zijn waar anderen uit kunnen putten. Die interactie tussen de mensen die niets hebben en de mensen die hebben, was veel intenser, omdat het ook veel nabijer was. En ik denk dat wij daar, wij zien niet meer wat, niet alleen de armoede is, alles wordt weggesloten achter slot en grendel, wat niet past in wat ons ongemakkelijk maakt, laat ik het zo zeggen. Dat gaat over oude mensen, dat gaat over de mensen die niet voldoen aan onze gezondheidsnormen. Het is alles wat wij eigenlijk niet graag zien, wordt weggesloten, omdat het ons in vraag stelt. En in de middeleeuwen en ook daarna en daarvoor werd dat niet weggesloten. Dat werd gezien.
1: Ja. Het enige al een stukje lezen, dan mag je iets over de serie nog zeggen.
0: Welke dagje?
1: Wat ik net zei, dat hij dit stukje waar ze zegt van dat ook een leek van God grote zegeningen kan verwachten. Ja. Ook een leek, hè? Dat vind ik het mooie ervan.
0: Ja. In een waarachtig visioen deelde de wijsheid mij het volgende mee. Mijn zoon, gemaakt naar Gods beeld, je geest is een trefpunt van brede wegen. Door allerlei zaken te willen en te verlangen, loop je roekeloos rond en ben je afwisselend op zoek naar vele nuttige en nutteloze zaken. Maar tijdens het onderzoek van de vele bronnen van afleiding die je geest bezetten, is het oog van je ziel onwillekeurig op de enge en smalle weg gericht. Let erop dat het voor iemand die op een brede weg staat onmogelijk is een smal pad te bewandelen, omdat hij met zijn breedgerichte geest geen smal pad kan inslaan, zoals zijn wil dat aangeeft. Maar je moet ook weten dat velen die de brede weg zagen en bewandelden, toch van hun ziel hielden en een grote gelukzaligheid konden ervaren, omdat ze de enge en smalle weg niet kunnen bewandelen. Zo is het ook met jou. De omhelzing van Gods armen wijst op de wereldlijke mensen en zijn oog wijst op de geestelijkheid. En God houdt veel van beide groepen als ze zijn voorschriften volgen. Als je dit begrijpt, zal je eeuwig leven. Toch zal je nog regelmatig in de wijnpers verplet worden, maar niet als een verbannen zoon van God, maar als zijn vriend.
1: Als zijn vriend. Ik ga toch naar die serie toe die wil je uitgeven. Wat wil je daarmee bereiken? Want het is nog een serie, want er komen weer nieuwe boeken aan, neem ik aan. Ze is een uitgever Damer in Eindhoven, een fantastische serie, mooi gebonden, mooi uitgegeven. Wat wil je verder nog bereiken? Wat wil je verder nog uitgeven?
0: Zelf zit ik natuurlijk nog aan de punten dat er nog twee delen van Bernardus Spreken op het Hooglied moeten komen. Wat wij vooral willen uitgeven, we willen eigenlijk die teksten die de middeleeuwen ons heeft overgeleverd en die van een onvoorstelbare rijkdom zijn. We willen die bereikbaar maken voor meer mensen. We willen die eigenlijk dat mensen die kunnen lezen, niet alleen dat die in kloosters gelezen worden, ook daar natuurlijk, maar niet alleen, maar dat ook anderen daarnaar kunnen grijpen. En dat is heel moeilijk, ik weet het. Ik weet het, want het is een taal die niet meer zo gangbaar is en die niet meer. Het is zijn taal en beelden die niet voor iedereen meer toegankelijk zijn. En toch willen we dat proberen. Daarom ook dat we een van de zaken die we ook echt wel proberen in te zetten, is dat de taal toegankelijk is en niet gewoon vervalt in een soort christelijk jargon, zoals het eigenlijk in de 19e eeuw gecreëerd is. Maar dat we toch ook proberen woorden die zinloos zijn geworden te vervangen door andere woorden die meer zin hebben in onze tijd. Die teksten, die wereld van de middeleeuwen, die teksten, die monniken, die hebben heel veel te zeggen. Die hebben heel veel te zeggen. En er zijn nog heel veel teksten. Wij richten ons natuurlijk vooral op middeleeuws monastiek. Dus het moet uit de kloosterwereld komen. Daar richten wij ons op. Wat natuurlijk al een vragen oproept naar bijvoorbeeld de Franciscanen of de Dominicanen. Wat niet echt de kloosterorde zijn. Bedelmonniken. Maar komen die er wel bij, niet bij? Waar zijn we eigenlijk nog niet? We hebben er eigenlijk nog genoeg voor anderen. Dus we hebben er al wel over.

0: gesproken of die erbij horen. We weten ook nog niet of we dat gaan doen. We hebben eigenlijk nog een hele lading hoor, van die we kunnen voorzien. Er zijn ongelooflijke auteurs die totaal vergeten zijn, ten onrechte. Iedereen kent natuurlijk de grote klassiekers uit de oudheid. De klassiekers uit de oudheid zijn makkelijk verteerbaar, want ze zijn zeer ver weg. Het probleem bij deze monastieke auteurs is dat ze ons direct aanspreken. En ze spreken niet over helden of over wezens die heel ver weg zijn. Ze spreken mij aan. Ze zeggen tegen mij, zoals je dat hoort bij Hildegard, die zegt van, jij moet dit nu doen. En dat is niet alleen aan die leek van toen, maar dat is evengoed aan die leek van nu. Dat is aan mij gericht. En dat maakt natuurlijk die monastieke literatuur heel confronterend. En dat is iets waar wij in onze wereld nu eenmaal niet graag mee te maken krijgen. Zoals ik daarnet zei, alles wat ons confronteert met onszelf, sluiten wij op en sluiten wij weg. We willen dat niet zien. En die monastieke literatuur heeft er een beetje mee te maken, maar het is juist daarom zo belangrijk dat die gelezen kan worden. Want er zijn genoeg mensen die zich wel willen confronteren.
1: Lijkt me ook gek wat hier belaten. Dankjewel.
0: Ik dank jou, Job, voor het interview.
1: Goed, we deden het aan de hand van de serie Monastieke Teksten, maar voornamelijk aan de hand van het boek van Hildegard van Bingen, Brieven, en het was een selectie. Het was een vertaling van Jeff Hector, en Jeroen de Gussum. En ik sprak met de eindredacteur van deze serie, Wim Verbaal. Het boek is uitgegeven, Brieven, een selectie van Hildegard van Bingen, is uitgegeven bij uitgeverij Damel in Eindhoven. Zoals u hoorde was het gewoon een aantal willekeurige teksten zijn het geweest. Er zat niet echt een hele bewuste lijn in. Maar goed, ik hoop dat u er iets van opgepikt heeft. Goed, nogmaals, dit is het zo voor dit gesprek met Wim Verbaal in deze uitzending van Emma Schouwers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Bidden we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader
0: en de Zoon,
1: de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 27e zondag door het jaar A, Matthäusjaar, lezen we uit het evangelie van Matthäus hoofdstuk 21, de verzen 33 tot en met 43. Ik lees het u voor. In die tijd sprak Jezus tot de hoge priesters en de oudsten van het volk, luistert naar een andere gelijkenis. Er was dus een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette de omheining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. En daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar de vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast, ze mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop stond die andere dienaren talrijker dan de eerste, maar ze behandelden hen op dezelfde manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam, vooruit laten we hem vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van die wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden hem, hij zal die ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. En toen sprak Jezus tot hen, hebt ge nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. Tot zover. We zitten in het evangelie van Matthäus, u weet. Het middendeel, het belangrijkste gedeelte, nee, het langste gedeelte, is van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan voorafgaand hoofdstukken 1 en 2, verhalen over de kindertijd van Jezus. En aan het eind 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding. En in het openbaar leven van Jezus, in het middendeel, weeft Matthäus 5 grote toespraken. Hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 7, de bergrede. Hoofdstuk 10, de zendingsrede. Hoofdstuk 13, gelijkenissen van het koningschap. Hoofdstuk 18, de gemeenterede. En hoofdstuk 24, 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus met hoofdstuk 21 tussen de gemeenterede en de gelijkenissen van het eindoordeel in. En ook in die tijd vertelt Jezus gelijkenissen en verhalen zoals we vandaag ook horen. En waar staan we dan nu? In de gang van het evangelie, als we tussen die twee toespraken in zitten. We herinneren ons, vorige week hadden we de gelijkenis van de vader met de twee kinderen, die aan zijn kinderen vroeg, ga in mijn wijngaard werken. De eerste zei ja, maar deed het niet. De tweede zei nee, maar die deed het wel. Het was een gelijkenis. Jezus doelde op degene die hij tegenover zich had, de hoge priesters en de oudsten. In zijn ogen hadden die weliswaar ja gezegd tegen Gods geboden, maar ze niet in praktijk gebracht. Terwijl degenen die eerst nee hadden gezegd tegen Gods geboden, de tollenaars en de pornovrouwen, die hadden zich bekeerd tot de prediking van Johannes de Doper en dus alsnog ja gezegd. En u herinnert zich waarom die hoge priesters en oudsten op Jezus waren afgestapt. Hij had zijn binnenkomst in Jeruzalem geënsceneerd als een koninklijke intocht op een ezeltje, naar het voorbeeld van koning Salomo destijds, zo'n 1000 jaar geleden, de zoon van David. Dat hadden zijn leerlingen dan ook geroepen, Hosanna, de zoon van David. Zo droomde het volk, zou ooit de Messias Jeruzalem binnenkomen om de vergoed Gods koningschap te gaan vestigen. Was Jezus dat misschien dan nu zoals dat zich voor hun ogen afspeelde? En Jezus had nog meer voedsel gegeven aan die droom door meteen daarna de tempel schoon te vegen, alle handelswaren en handelaren eruit gemept en toen waren de hoge priesters en de oudsten gekomen met de vraag op wiens gezag hij dit allemaal meende te kunnen doen. En daarop had Jezus hun met zijn gelijkenis van de vader met die twee kinderen laten zien, dat zij wel zeiden Gods wet te volbrengen, maar het in feite niet deden. En vandaag vertelt Jezus hun opnieuw zo'n gelijkenis. We gaan naar vers 33. En u weet, ik maak altijd mijn eigen vertaling, omdat ik probeer te proeven welke woorden Matthäus gebruikt en of daar misschien een bepaalde bijzondere gevoelswaarde aan zit. Hoort een andere gelijkenis. Er was eens een man een heer des huizes, die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen zette en een wijnpersgroef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Leuk hè, die manier van vertellen. Die een wijngaard aanplantte en er een omheining omheen en een wijngaardgroef en een toren bouwde en hem verpachtte aan landbouwers en vertrok naar de vreemde. Zo klinkt het in het Grieks. Een heer des huizes. Het is een beeld en laten we voorlopig maar even aannemen dat dat een beeld is voor God zelf. En als we deze gelijkenis horen, en zeker degene die tegenover Jezus stonden, die weten nu onmiddellijk, Jezus laat zich inspireren door het lied van de wijngaard uit de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 5, het begin. Daar worden dezelfde woorden gebruikt. Daar wordt een wijngaard aangelegd. Daar wordt een omheining omheen gebouwd. En Jezus gebruikt het woord lenios voor wijnpers en in de Septuagint, in de Griekse vertaling staat prolunios, een wijnpers. Allemaal woorden die aan de mensen die tegenover zich had bekend voorkwamen. En hij groeft er ook een put in uit. Dat zijn allemaal woorden die letterlijk overgenomen zijn uit Jesaja. Jezus speelt leentjebuur bij Jesaja, maar gaat er straks zijn eigen draai aan geven. En zijn toehoorders wisten onmiddellijk, oh, nou gaat hij dat lied zingen dat Jesaja toen zong, het lied van de wijngaard. Maar al gauw zal blijken dat Jezus daar toch een eigen invulling aan geeft. En dat blijkt straks aan het einde heel duidelijk en dan komen we er wel op terug. En nogmaals, met die landeigenaar zal God wel bedoeld worden, zoals dat bij Jesaja ook het geval was. En het is hier nog niet zo duidelijk waar nou die wijngaard precies voor staat. Is dat het land, zoals dat bij Jesaja het geval was, of is dat toch iets anders? En hij verpachtte hem. Dat woord verpachten, dat klinkt aan het einde weer terug. En dat is een trucje van de schrijver, om zo te zeggen. Een manier van schrijven, zoals wij dat ook wel deden. Hè, als we een opstel schreven op de lagere school. En s'morgens vroeg gingen we op de fiets. Nou ja, fietsen we vrolijk kwetterend naar het strand. En s'avonds kwamen we op de fiets weer thuis terug. En dat s'morgens en s'avonds en op de fiets heen en op de fiets terug. Het zijn niet alleen mededelingen in het verhaal, maar je weet als luisteraar ook, oh nou, dan is het verhaaltje uit. Dat zijn omlijstende woorden. Zoals hier dat verpachten, hij verpachtte die wijngaard en dan aan het eind zal klinken, nou, wat gaat hij nou met die verpachte wijngaard doen, nu het een mislukking blijkt geworden te zijn. En dan weten we, nou, dan is het verhaaltje dus ongeveer uit. En dan, daar staat er een beeld dat ik altijd heel erg indrukwekkend vind. Die landeigenaar, die vertrok naar de vreemde. Zo nu dan doet Jezus dat wel meer. Ook in Matthäus 25 wordt verteld, hè, dat is, talent, dat is de gelijkenis van de talenten. De Heer geeft talenten aan zijn dienaren en dan vertrekt hij zelf naar de vreemde. En in mijn ogen is dat een verwijzing naar de schijnbare afwezigheid van God in deze wereld. Want ja, hij is er gewoon niet. Althans niet zoals wij met onze ogen alle andere dingen kunnen waarnemen. En Jezus laat dus zien, hij is er wel degelijk, niet om zo te zeggen in eigen persoon, maar in de personen die hij achterlaat. En in de geschenken of in de kostbaarheden die hij aan die personen toevertrouwt wanneer hij zelf er zogenaamd niet is. Dat vind ik heel indrukwekkend. Dus Jezus kent onze ervaring van de schijnbare afwezigheid van God heel goed, maar zegt hij, hij is wel degelijk aanwezig in de kostbaarheden die wij hebben als het gaat over de keuzes die je moet maken, de wijze waarop je je moet gedragen, dan weet je eigenlijk van binnen wat het goede is. Of je ook beantwoordt aan dat goede dat jou wordt ingegeven, dat het jou wordt ingegeven, dat is Gods aanwezigheid in jouw persoon. Maar of jij daaraan beantwoordt, dat is aan jou. En daar heb je het nu, dat die eigenaar naar de vreemde vertrekt, dat zei Jesaja zo niet. Dat is typisch een toevoeging van Jezus, of misschien wel van de evangelist Matthäus. Dus Jesaja die had het niet meer over die, wat er met die wijngaard, die gaf die wijngaard, verpachtte die aan zijn volk in de hoop dat het vrucht zou voortbrengen. En dan is verder de nadruk wordt dan gelegd op het verhaal van die wijngaardeniers. En over God gaat het verder niet. Maar Jezus heeft altijd even die opmerking, hij vertrekt naar den vreemde. Dus ik vind dat steeds indrukwekkend. We gaan ervan uit dat met de eigenaar van de wijngaard God wordt bedoeld. De wijngaard is het land, of het volk, of het evangelie. De pachters zijn de bewoners van het land, het uitverkoren volk, met wie God een verbond had gesloten. Dat de eigenaar naar de vreemde vertrekt, is dan een aanduiding voor het feit dat God als zodanig onzichtbaar is. Hij, of liever zijn wet, zijn bedoeling is slechts aanwezig in zijn pachters. Aan hen wordt de verantwoording in handen gelegd om het bestaan van deze God waar te maken en uit te beelden door het nakomen van de Tora, van de wet van God. En dat wordt aangeduid met de oogst en de opbrengst. Als je vruchten voortbrengt, oogst voortbrengt, dan doe je wat God van je heeft gevraagd. We gaan naar vers 34. Toen het moment naderde van de vruchten, zond hij zijn slaven naar de landarbeiders om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Een heel klein detail. In de Griekse tekst staat er zijn vruchten. Jammer, in de gewone Nederlandse vertaling die in de kerk wordt voorgelezen, is dat weg om de opbrengst in ontvangst te nemen. Zo wordt er gewoonlijk vertaald. Maar er staat zijn opbrengst. En dat maakt het verhaaltje nog dramatischer. Hij kwam gewoon halen wat hem rechtens toekwam. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Vers 35. En de landbouwers, in ontvangst nemend zijn slaven, takelden ze de een toe, doden de ander en weer een ander stenigde zij. Dat is dan toch een dramatische woordspeling. Die man zendt zijn slaven om in ontvangst te nemen zijn vruchten. En de landbouwers nemen zijn slaven in ontvangst om ze toe te takelen, te doden en te stenigen. Dat is een woordspeling, maar wel met een dramatische ondertoon. En bovendien moet de wending die Jezus nu neemt in zijn verhaal voor de toehoorders van Jezus uitermate verrassend zijn geweest. Hij ging het verhaaltje over de wijngaard van Jesaja nog eens zingen. Nou, zo ging dat verhaaltje van Jesaja helemaal niet. Jezus geeft al meteen aan het begin een heel eigen draai aan zijn verhaaltje. Bij Jesaja gaat het erover dat ze geen vruchten voortbrachten. Maar hier zelfs dat degene die de vruchten kwamen halen, die rechtens, dat die zelfs worden gedood. En daarmee mogen ze alvast in de gaten hebben. Jezus heeft het over de actualiteit. Hij heeft het duidelijk over het lot van de profeten voor hem. Straks, in hoofdstuk 23, vers 37, zal Jezus een klacht uitspreken over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt die tot u zijn gezonden. Hoort u? Gebruikt hij dezelfde woorden. En dat is dus wat in zijn ogen Jeruzalem heeft gedaan. Profeten werden mishandeld en dat waren de slaven van God. We denken aan Jesaja die in ballingschap ging, aan de klachten van Jeremia. Eigenlijk kennen we uit het Oude Testament geen profeten die gedood zijn. Volgens de traditie echter werd Jesaja doormidden gezaagd, maar het staat niet in de Bijbel. Van steniging is alleen sprake bij Stefanus, niet de profeet voor Jezus uit, maar een van de eerste leerlingen van Jezus. Dat lezen we in de Handelingen, hoofdstuk 7, aan het eind. Wijst dat er nou op dat deze tekst na de dood van Stefanus is geredigeerd, want van hem kon je terecht zeggen dat hij gestenigd was. Van niemand die voor Jezus is uitgegaan, horen we dat. Dan zou dus het mishandelen van profeten ook kunnen verwijzen naar wat Herodes deed met enkele apostelen. Daar wordt verteld in het 12e hoofdstuk hoe de apostel Jacobus werd gedood en hoe Petrus alvast werd gevangen gezet om gedood te worden. Maar ja, die ontsnapt. Hoe dan ook, Jezus wilde de nadruk opleggen in zijn verhaaltje, of Matthäus, die het Jezus in de mond legt, dat degenen die bestemd waren om Gods wil te doen en vruchten voor te dragen, die doen het tegendeel, want ze doden degenen die door God worden gestuurd om te kijken wat er van terecht komt. Dat is nogal dramatisch. We gaan naar vers 36. Het kan zijn dat u heel in de verte een geruis hoort, een ruisend geluid. Dat komt van buiten, ja, die opnames moeten worden gemaakt. Dus ik hoop dat u zich er niet aan stoort. Vers 36. Wederom zond die andere slaven meer dan de eerste en ze deden hun op soortgelijke wijze. Op soortgelijke wijze. Dat woord hadden we al eens gehoord, maar juist in omgekeerde betekenis, in die gelijkenis van de vorige week. Met die vader, met die twee kinderen aan wie die vraagt, ga in mijn wijngaard werken. Hij vraagt het aan de eerste en die zegt ja en doet nee. Op soortgelijke wijze vraagt die vader het aan de tweede en die zegt nee, maar doet ja. Maar nu, Op soortgelijke wijze gaat men voort om de dienaren en de gezanten van de Heer te doden en uit de weg te ruimen. En dan in vers 37. Ten laatste zond hij naar hen toe zijn zoon, zeggend, zij zullen ontzien mijn zoon. Met die zoon, daar wordt natuurlijk Jezus mee bedoeld. En dat toont tegelijkertijd aan dat de gelijkenis is geschreven vanuit het perspectief van de generatie na Jezus, van de generatie van de eerste christenen. Want bij mijn weten hebben Jezus tegenstanders, in het verhaal wordt gezegd door de tegenstanders, dat is de zoon, laten we hem uit de weg ruimen. Maar ten tijde van Jezus zelf, tijdens zijn leven, heeft nooit een van de tegenstanders in Jezus Gods zoon herkend of erkend. Dus dit is echt een soort herschrijven van het verhaal vanuit het perspectief achteraf gezien. Zij zullen mijn zoon wel ontzien. Vers 38. De landbouwers, ziende de zoon, spraken in zichzelf, deze is de erfgenaam. Hierheen laten we hem doden en laten we hem zijn erfenis, laten we hebben zijn erfenis. En nemend hem, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. Als de pachters de zoon de wijngaard uitwerpen, moet met de wijngaard wel Jeruzalem bedoeld zijn. Jezus is immers buiten de stad terechtgesteld en daar gaat dit verhaaltje natuurlijk over. Ze hebben de zoon gedood en hem buiten geworpen. En dat klopt ook perfect met alle veronderstellingen die we hierboven hadden. Het verhaaltje gaat echt over de actualiteit ofwel van Jezus zelf ofwel de actualiteit herverteld door de leerlingen van Jezus en als het ware de diepere betekenis die ze misschien op het moment zelf nog niet in de gaten hadden, maar achteraf wel, nu ze achteraf kunnen terugkijken, vertellen ze het verhaaltje met de diepere betekenis er meteen in. En dan, heel mooi, in vers 40, wanneer de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij die landbouwers doen? Dat is typisch Jezus, een vraag stellen aan het eind. En nu staat er dus niet die Heer des Huizes, maar nu staat er werkelijk het woord Kyrios. In het eerste, die Heer des Huizes, dat stond ook letterlijk Heer des Huizes. Maar nu staat er Kyrios, het woord dat in het Oude Testament, in het Griekse Oude Testament herhaal ik, dat voor God zelf wordt gebruikt. En het woord waarmee soms Jezus wordt aangesproken in het evangelie. Dit is echt een woord dat hoge waardigheid aanduidt. Wanneer de Heer van de wijngaard komt, de hoogste waardigheid als het ware die denkbaar is, wat zal hij dan met die landbouwers doen?

Vers 41. Ze zeggen hem: hij zal die slechteringen op een slechte manier ten onder doen gaan. En de wijngaard verpachten aan andere landbouwers die hem de vruchten afgeven op hun momenten. Waar de Willibrordsvertaling, die in de kerk wordt voorgelezen, vertaalt ellendelingen en ellendige dood, geeft het Grieks slechterikken en lelijkerts, die een slechte, respectievelijk lelijke dood zullen sterven. Maar die woordspeling wordt gelukkig ook in onze vertaling gehandhaafd. Ellendelingen, ellendige dood, slechterikken, slechte dood, of lelijkerts met een lelijke dood. En drie keer achtereen klinkt het woord wijngaard. Dat hebben we nu al drie keer achter elkaar gehoord. Die trits, ja, dat geeft het themawoord aan. Het gaat over de wijngaard. En als gezegd, verpachten vormt een raamwoord, een omlijsting rondom dit hele verhaal. Dat geldt ook trouwens voor de wijngaard en de wijnbouwers. En bovendien is het thema van dit hele verhaal. Dus maakt Jezus daar als het ware de omlijsting van. Hij begint ermee en hij eindigt ermee. En laat het woord ook gedurende het verhaal een aantal keren terug horen. Jezus' toehoorders waren de hoogpriesters en de oudsten. En dat blijkt straks nog een keertje terug, verderop. Maar dat bleek ook al in het begin als we teruglezen. En die zullen de herkomst van deze gelijkenis wel herkend hebben. Het lied van Jesaja. In dat geval hebben ze ook geweten hoe bij Jesaja de gelijkenis afliep. Met de voorspelling dat het land als een verlaten wildernis zou eindigen. Hadden ze dat dan niet als antwoord moeten geven toen Jezus vroeg: wat zal nou die heer met die wijngaard gaan doen? Als ze Jesaja hadden gevolgd, dan hadden ze gezegd: nou, Jesaja zegt toch, het blijft als een wildernis achter. Maar het gaat anders, want ze hebben goed geluisterd. Jezus vertelt een ander verhaaltje dan het verhaaltje van Jesaja. Bij Jesaja ging het volk in ballingschap en bleef het land inderdaad verlaten achter. En dat was dus zoals het verhaaltje van Jesaja afliep. De wijngaard zal als een dorre woestijn achterblijven, omdat er niemand meer is om het te bewerken. En met die wijngaard werd dan het land zelf bedoeld. Maar nu Jezus vraagt wat gaat hij met die wijnbouwers doen, nu antwoorden ze: hij zal de ellendelingen een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard, nu zou je toch verwachten, blijft helaas als een wildernis achter. Nee, zal hij aan andere wijnbouwers verpachten die hem wel de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen. Kijk, dat is verrassend. En dat slaat natuurlijk op hoe het is verder gegaan met de boodschap van Jezus. Dat slaat op de volgelingen van Jezus. Want die nemen de belofte van het koningschap van God over. En met dat antwoord, als het ware, zij geven zelf het antwoord van hoe het verder zal gaan. Zij geven zelf het antwoord dat zij buitenspel worden gezet, omdat ze wel ja zeggen tegen Gods wet, maar hem niet doen en geen vruchten voortbrengen. En nu zeggen ze zelf:

0: Nou, dan gaat het naar anderen. Ze geven het zelf als antwoord. Terwijl ze het antwoord van Jesaja hadden kunnen geven. Nou ja, jammer, de wijngaard blijft als een wildernis achter. Maar zelf zeggen ze, nee, die wijngaard die wordt in handen gegeven van anderen die wel de opbrengst op. En dat gaat natuurlijk over de leerlingen van Jezus die straks het evangelie gaan verkondigen en de wereld ingaan. En dan in vers 42 gaat het ineens heel onverwacht verder. En laten we eerst maar eventjes de dingen tot ons door laten dringen. We zijn bij vers 42. Zegt hun Jezus tegen de schriftgeleerden en de oudsten die net hadden gezegd, hij zal die wijngaard geven aan anderen die wel de vruchten opbrengen. Zegt hun Jezus, kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouw die hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Vanwege de Heer is ze geworden en het is wonderbaar in onze ogen. Dus, ja, een tamelijk onverwachte voortzetting van het verhaal. Het ging over die wijngaard en die wordt uit handen genomen van degene voor wie die eerst bestemd was, omdat ze geen vruchten voortbrengen. En zelf, dat gaat natuurlijk over degene die Jezus voor zich heeft, aan wie die zijn vragen stelt. En zelf zeggen zij dan, nee, die wijngaard gaat over in handen van anderen. En dan zou je denken, nou gaat Jezus het toepassen van, nou ja, jullie denken dat je de wijngaard in de handen hebt, maar het is niet zo, maar mijn leerlingen, waarvan jullie vinden dat zij zondaars en tollenaars en ontuchtige vrouwen zijn, maar die wel. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt, kennen jullie niet in de schriften een steen welke de bouwlieden hadden afgekeurd, die is geworden de hoeksteen? Het is een citaat uit Psalm 118, als u het na wil zoeken, de versen 22 en 23. Psalm 118. Verwarrend. Want het doorbreekt de beeldspraak van de wijngaard. En Jezus komt erop omdat hij de reactie van zijn opponenten voorvoelt. Want straks, ietsje verderop, in vers 45, mogen we opmaken dat zij in de gaten hebben dat hij hen bedoelt met die onwaardige pachters. En dan hebben zij waarschijnlijk ook in de gaten dat de pachters aan wie de wijngaard overgaat, dat Jezus volgelingen zijn. Maar dat is vanuit hun perspectief natuurlijk absurd. Gekker moet het niet worden. Ten eerste, zij zijn de belangrijkste mensen in het land, de hoge priesters en de oudsten. De mensen die de meeste waardigheid verdienen, die de plek van God innemen en proberen die zo goed mogelijk te vervullen. En daar wordt nou tegen gezegd dat ze die plaats allang verloren hebben en dat het is overgegaan naar de mensen die in hun ogen hartstikke onrein zijn. Die alleen maar bij Jezus hun heil zoeken, omdat hij nu eenmaal met tollenaars en zondaars omgaat. En omdat ze nergens anders konden vinden. Waar halen zij de heiligschennende arrogantie vandaan te denken dat hun de belofte van God in handen zou worden gegeven? En omdat Jezus dus die reactie vervoelt, dat ze zullen zeggen, wat zullen we nou krijgen? Hij vervoelt het natuurlijk wel, gaat hij er alvast op in. Jullie zijn die bouwlieden en je hebt de belangrijkste steen, mij, als waardeloos weggegooid. Maar ik zal de sluitsteen en het fundament, ik zal dat blijken te zijn. Door mij blijft het hele bouwsel in zijn voegen. Precies de steen die jullie niet konden gebruiken, die is de hoeksteen geworden. En daarmee geeft hij alvast een soort samenvatting van de gelijkenis, want hij werd bedoeld met die zoon die namens de heer van de wijngaard kwam om vruchten op, en die werd dus gedood en dan dachten die wijngaardeniers, nou zal de wijngaard voor ons zijn. Maar het tegendeel is dus het geval, dat voelden die mensen zelf ook wel aan. Alleen, gaandeweg krijgen ze in de gaten, hij heeft het over ons. Jeetje, hoe durft Jezus dat nou te doen tegenover die kerels? En ten tweede, wat moet daar voor een sfeer zijn ontstaan? En dan, daarom zeg ik jullie, en nu spreekt hij hen dus rechtstreeks aan, ik zit in vers 43, daarom zeg ik jullie, opgeheven van jullie zal worden het koningschap van God en gegeven worden aan een volk doende de vruchten ervan. Daarom zeg ik jullie, ineens is het verhaaltje uit en is de toepassing aan de orde. Daarom zeg ik jullie, nu spreekt Jezus niet meer in de derde persoon, een verhaaltje, maar in de tweede. Hij spreekt zijn opponenten rechtstreeks aan. Het koninkrijk zal jullie ontnomen worden en gegeven worden aan anderen, en wel zijn volgelingen, mijn volgelingen, die wel godsbarmhartigheid en naastenliefde in praktijk brengen. En daarmee is de lezing van vandaag als het ware afgerond. En tegelijkertijd heb ik toch, om toch even terug te kijken, want het is dus, we noemen dit evangelie. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets heel dramatisch. Die mensen van wie ik echt aanneem, de hoge priesters en de oudsten, die naar hun diepste overtuiging probeerden God zo goed mogelijk te dienen, die werden nu ongelooflijk op hun nummer gezet en er werd tegen gezegd, ja, je denkt wel dat je God dient, maar het is helemaal niet zo. En hoe komt dat? Omdat God dienen eigenlijk gebeurt via het volbrengen van naastliefde en barmhartigheid, maar jullie hebben er harteloosheid van gemaakt, want je denkt dat het belangrijkste in het leven is om de dingen van God zo te doen dat jij zuiver bent en dat jij degene bent die het allemaal heel goed doet en dat je voor God kunt gaan staan en kunt zeggen, nou, kom op met je beloning, want ik heb het allemaal goed gedaan. Dus het betrachten van de wet is hoogmoed geworden. En het betrachten van de zuiverheid om de dingen zo voor God zo goed mogelijk te doen en je door niks verkeerds te laten beïnvloeden, dat is harteloosheid en discriminatie geworden, want de mensen die dit allemaal niet halen, die hebben jullie niet met barmhartigheid behandeld, wat wel degelijk de bedoeling was, want wie zijn jullie dat je denkt dat je Gods genade niet nodig zou hebben? Nou, deze mensen hebben Gods genade des te meer nodig. Hij had jullie gevraagd om dat in praktijk te brengen en jullie doen het niet. Ja, en dan wij maar denken dat als dat één keer gezegd is aan die mensen die hun leven lang proberen op die manier God te dienen, dat dat tot hun doordringt en dat ze zeggen, oh ja, Jezus, nou je dat zegt, nou zien we zelf ook dat het fout is. Wel nee, in hun ogen zat Jezus fout. En daarom, wij noemen het blijde boodschap, omdat wij mogen geloven dat de genade en de barmhartigheid, waar het steeds over gaat bij Jezus, dat die ook aan ons gegeven wordt, ook als wij stommiteiten uithalen, fouten maken, bewust of onbewust, en dingen niet doen, dan is er die genade, en daar gaat het uiteindelijk om, en niet hoe goed ik het doe. Daar gaat het helemaal niet om. En niet dat ik precies de geboden nakom. Daar gaat het niet om. Het gaat om de barmhartigheid. Alsof ik de woorden van onze huidige paus hoor, die dan zegt, nou, ik heb toch liever dat de mensen in mijn kerk vuile handen maken, omdat ze nou eenmaal de mensen mee moeten wandelen, en niet dat ze vanuit een ivoren toren gaan zitten te oordelen. Van, ja, jullie doen het allemaal verkeerd, wij zijn de enigen die het goed doen. Wij weten precies wanneer andere mensen het fout doen, maar gelukkig doen wij dat allemaal niet, wij doen er niet aan mee. Niet oordelen, geef ze te eten. En te eten geven is, laat ze voelen wat het dan is om barmhartigheid te krijgen. In plaats van zo onbarmhartig te oordelen over mensen die, net als ik, fouten maken. En het drama is dus dat mensen die menen het goed te doen, die blijken dat helemaal niet zo te doen. En dat heb je alleen maar in de gaten op het moment dat je bescheiden genoeg bent om aan Jezus te vragen, Jezus, laat mij zien. Laat mij zien waar mijn fouten zitten. Maar als ik van mezelf overtuigd ben dat ik het allemaal goed doe, hoeft niemand mij te komen vertellen dat het verkeerd is. Dat is het drama van die hoge priesters en die oudsten. Die menen het gewoon allemaal goed te doen. En die kwamen dus met de vraag, met welk gezag sta je dit hier allemaal te doen? Wat denk je van wie je bent? Ja, achteraf wij kunnen zeggen, ja, als ze hadden geweten tegen wie ze het zeiden. Maar dat, zelfs als ze het geweten, ze hadden dat gewoon niet geloofd. En het stemt mij persoonlijk, mag u best weten, heel, ja, om zo te zeggen, heel, heel bescheiden. Zelfs dat uitspreken is al een beetje onbescheiden. Maar het stemt mij heel voorzichtig, omdat soms meen je het goed te doen en dan blijkt toch dat je een tijd lang op de verkeerde weg was. En dan is het een vraag dat zoveel nederigheid om je door iemand die je dat in alle hartelijkheid en liefde en medeleven komt duidelijk maken. En om het dan te accepteren. Maar daar hoort wel hartelijkheid en medeleven bij. Anders accepteer je het natuurlijk helemaal nooit. We noemen het evangelie. Het is blijde boodschap. Maar het is blijde boodschap die alleen maar gewonnen wordt na innerlijke strijd en strijd met de krachten die van buiten komen. Tot slot de volgende week. Dan lezen we nog altijd uit Matteüs, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met vers 14. Matteüs 22, 1 tot 14, volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: U gaat luisteren naar een lezing over het gevaar van de geestelijke lauwheid. De spreker vandaag is meneer Eugen Graas, priester van het Opus Dei.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik geloof vast dat u hier aanwezig bent. Dat u mij ziet, dat u mij hoort. Ik aanbid u met diepe eerbied. Ik vraag u vergiffenis voor mijn zonden en genade om deze tijd van gebed met vrucht te volbrengen. Maria, mijn onbevlekte moeder, heilige Jozef, mijn vader en heer, mijn engelbewaarder, bid voor mij. In deze meditatie zullen we ons gesprek met de Heer, met u Heer, hier aanwezig in het tabernakel, voeren over de innerlijke strijd en de geestelijke lauwheid, het gevaar van de geestelijke lauwheid. We zullen overwegen wat deze lauwheid inhoudt, met wat voor tekenen zij gepaard gaat en ook hoe we daartegen kunnen strijden. Of misschien positiever gezegd, hoe kunnen wij onze liefde tot de Heer brandend houden? Wat houdt geestelijke lauwheid in? Lauwheid in het geestelijk leven is een toestand van een zekere verslapping, een zekere verflauwing na een eerdere periode van ijver en van liefde, van vuur. De idealen die we hebben, die begeesteren niet meer zo. Onze wil verslapt. De kracht ook om offers te brengen ontbreekt. De heilige Jozef Maria Scriva, de stichter van het Opus Dei, schrijft in zijn meditatieboek De Weg: je bent lauw als je traag en met tegenzin de dingen doet die betrekking hebben op de Heer. Als je met berekening of sluwheid probeert je plichten te verminderen. Als je alleen maar aan jezelf en aan je gemak denkt. Als je gesprekken ledig en nutteloos zijn. Als je de dagelijkse zonde niet verafschuwt. Als je handelt uit menselijke beweegredenen. Ons geloofsleven bestaat uit het koesteren van een hechte vriendschapsband met Christus. Hij heeft zijn grenzeloze liefde met ons betoond door zichzelf op te offeren aan een kruis. En dan mag hij van ons een edelmoedige beantwoording verwachten. Dat geldt trouwens ook in iedere menselijke vriendschaps- en liefderelatie, tussen ons mensen onderling. Wil je die levendig houden, wil je die laten groeien, dan moet je eraan werken. En verwaarloos je dat, dan ontstaat een vervlakking, ontstaat een verflauwing en dat kan op den duur funest zijn voor iedere relatie. Welke zijn nu de oorzaken van die geestelijke lauwheid? De zalige Titus Brandsma, we kennen hem wel, hij was een Nederlandse karmeliet, hij verzette zich tegen het nazisme. En in 1942 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetter. En hij vond in het concentratiekamp Dachau zijn dood. In 1985 werd hij als martelaar door de nu ook heilige Johannes Paulus II zalig verklaard. En deze Titus Brandsma die schrijft: de oorzaak van de lauwheid is ofwel groeiende gehechtheid aan één of meer zonden, ofwel de verwaarlozing van de geestelijke oefeningen van lezing, overweging, gewetensonderzoek, onderwerping aan leiding. De ene oorzaak versterkt de andere. Gevolg is een grotere zinnelijkheid en onverstorvenheid, een verlangen naar meer gemak en genieting en het steeds meer opgaan in uiterlijk werk en de eer daaraan verbonden. In feite geeft Titus Brandsma hetzelfde aan wat we zojuist ook gehoord hebben van de heilige Jozef Maria Escriva. Want ook die noemde onder andere al traagheid met betrekking tot de zaken van God. Het aan jezelf en aan je gemak denken, je eigen gemak. ook het niet verafschuwen van de zonde en ook het handelen uit menselijke overwegingen of beweegredenen. Tyfus Bransma die gaat dan verder. In het begin gaat zij gepaard met milder beoordeling van dagelijkse zonde. Ten slotte met vergoeilijking ook van doodzonden. Het is een geestelijke tering, noodlottiger dan een enkele diepe val, waaruit men gemakkelijker opstaat. Dus zoals Bransma al aangeeft, gaat het niet om een plotselinge val, maar om een soort sluipend proces. Dat we denken van, ja, wat maakt het eigenlijk uit als ik wat minder bid? Of als ik een keer niet naar de kerk ga? Of als ik het er nogal eens neem hè, van, met eten, met drinken, met de sensualiteit? De bekende Bijbelse passage of tekst die waarschuwt tegen de geestelijke lauwheid, dat is een passage uit het boek Openbaring, de Apocalyps. En die is dan gericht tot de plaatselijke kerk van Laodicea. Jezus, die in de Apocalyps wordt omschreven als iemand met ogen die vlammen als vuur, en die alles ook ziet en doorgrondt, die zegt tegen deze plaatselijke kerk: ik ken uw daden, u bent nog koud, nog heet. Was u maar koud of heet. Omdat u lauw bent en heet nog koud, zal ik u uitbraken uit mijn mond. Dit zijn harde en duidelijke woorden. Om deze waarschuwing beter te begrijpen en daarvan ook conclusies te trekken voor ons eigen geestelijke leven en ook ons werk in de evangelisatie, het apostolaat, is het de moeite waard hè, om de context van deze woorden wat nader te bekijken. Kijken we dan naar de stad Laodicea, dat was een rijke hoofdstad van de provincie Frigië en dat lag dan in het midden van het huidige Turkije. Laodicea stond in die tijd bekend om verschillende redenen. Er was een welvarend bankwezen, er waren veel bankiers, ook was er een bloeiende kledingindustrie. En er werden ook allerlei medicijnen en zalfjes geproduceerd. De stad lag aan een riviertje, de Lykos. En dat was een riviertje met schoon ijskoud smeltwater uit de Anatolische bergen. Maar eenmaal in de stad Laodicea aangekomen was dat water inmiddels lauw, brak en zout geworden. En hoezo? Wat was daar de oorzaak van? Bij de stad Laodicea waren er hete bronnen daar in de bergen. En die waren rijk aan zouten en aan calcium. En dat ijskoude water van dat riviertje en dat hete water van de bronnen, dat kwam dan samen in de stad en die vermengde zich dan tot lauw, zout en ondrinkbaar water. De burgers van Laodicea die werden volledig in beslag genomen door de welvaart. De mensen werkten hard. Ze produceerden, ze handelden, ze verkochten. En alles werd ook goed gefinancierd door de bankiers. Dus het winst maken, dat bepaalde hun kijk op het leven. Dus daar ging het om. Die sfeer daar in Laodicea en de levenshouding van zijn bevolking, die roepen eigenlijk wel herkenning op, ook met onze huidige atmosfeer van materialisme en hedonisme. Sprekend over de eindtijd, waarin de mensenzoon zal terugkomen, waarschuwde Jezus al eerder voor deze mentaliteit. En zo lezen we dat bij de evangelist Lucas. Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten en dronken, ze huwden en werden uitgehuwelijkd, tot de dag dat Noach de ark inging en de watervloed kwam die allen verdelgde. Of zoals het ging in de dagen van Lot. Ze aten en dronken, kochten en verkochten, planten en bouwden, maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het vuur en zwavel uit de hemel die allen verdelgden. Net zo zal het zijn op de dag dat de mensenzoon zich zal openbaren. Deze woorden die waarschuwen ons dat in zulk een atmosfeer veel christenen groot gevaar lopen om geestelijk lauw te worden. Jezus, die in het boek Openbaring ogen van vuur heeft die alles zien en doorgronden, die heeft een klacht tegen Laodicea. Daarbij moeten we goed beseffen, hij had geen klacht tegen de ongelovige burgers van de stad. Nee, hij had een klacht tegen de christenen uit die stad. Als wij namelijk de passage uit Openbaring goed lezen, dan komen daarin de karakteristieken van de stad Laodicea terug. Namelijk het bankwezen, de kledingindustrie, de cosmetica-industrie en ook het lauwe water. Want direct na deze verse over de lauwheid lezen we in de Apocalyps: u zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Ofwel, in Laodicea is er een situatie van geestelijke armoede ontstaan, juist bij materiële welvaart. En de geestelijke goederen die men daar dan als het ware moet kopen, die zinspelen ook met een ironische ondertoon op de banken en op de fabricage van wollen stoffen en oogzalf, waarom de stad bekend was. Dus deze passage uit Openbaring, die zinspeelt hier op de natuurlijke dingen om ons een geestelijke boodschap door te geven. En waarom heeft Jezus deze klacht? Omdat de christenen van Laodicea de manier van denken, van leven en van werken van de ongelovige burgers van die stad hebben overgenomen. Ze doen volop mee met geld verdienen. Ze zijn bezig met mooie kleding en het bereiden van medicijnen, van zalfjes en cosmetica. Goed, nu is daar op zich helemaal niks op tegen. Maar kennelijk laten ze zich zozeer daardoor in beslag nemen dat ze dat alles van een middel tot een doel op zich maken. Dat ze daardoor hun geestelijke leven verwaarlozen. En dat ze niet meer bezig zijn met het verkondigen van het evangelie. Ofwel, hun liefde voor Jezus Christus is lauw geworden en vervangen door liefde voor materiële zaken. En terwijl door hen juist het levende water met hoofdletter zou moeten worden doorgegeven aan dorstige, aan verloren mensen, was dat water nu lauw en zout geworden. Ofwel ondrinkbaar. Dus in wezen zijn ze alleen nog maar christenen aan de buitenkant. En in de ogen van God ben je dan alleen maar, zoals we dat ook net lazen, ellendig, arm, blind en naakt. Je bent zodanig verachtelijk geworden dat hij je uit zijn mond zal spuwen of braken. Ze dachten dat ze rijk waren en geen gebrek hadden, maar ze waren in werkelijkheid arm en jammerlijk en ellendig. Dachten ze inderdaad dat ze niks tekort kwamen. En in plaats van mooi gekleed, waren ze naakt. En Jezus zegt ook dat ze blind zijn. En waarom? Omdat ze hun eigen armzalige geestelijke toestand niet eens herkennen. De christenen van Laodicea die denken dus ten onrechte dat het wel goed met hun zit. En dat ze nog steeds rechtvaardig zijn. Maar Jezus zelf zegt dat ze lauw zijn. En dat is inderdaad, zoals we eigenlijk al gezien hebben, een probleem bij het lauw worden. Het is vaak een heel geleidelijk, vrijwel onzichtbaar proces. De geestelijke rijkdom die je aanvankelijk hebt ontvangen, die laat je geleidelijk aan verdampen, doordat je je te veel in beslag laat nemen door het materiële, doordat je aan die zaken te veel uitgeeft, te veel belang hecht. En dit gaat ook op voor onze geestelijke rijkdommen. Nou, als je die gaat verwaarlozen en opofferen aan aardse zaken. En zo zegt de heilige Jozef Maria Escrivá in zijn meditatieboek De Voor. Als je niet meer bidt, leef je aanvankelijk nog op je geestelijke reserves en daarna van bedrog. En daarom moeten we onszelf en ook de mensen om ons heen alert houden. Moeten we ons niet laten verslinden door de afgod van geld en van materialisme. Door ook te veel gemak, hobby's, vakanties, noem maar op. We kunnen in dit verband ook denken aan de andere 6 plaatselijke kerken van Klein-Azië, die ook worden aangeschreven in de Apocalyps. En een van die 6 steden, van die plaatselijke kerken, is Efeze. Daarover wordt geschreven: ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechts slechte mensen niet kunt verdragen. Hen die zich apostelen noemen, maar het niet zijn, hebt u op de proef gesteld. En u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. U bent standvastig, u hebt zware lasten gedragen omwille van mijn naam. En u bent niet bezweken. Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven. Bedenk van hoe hoog u gevallen bent. De stad Efeze was het centrum van de verering van Artemis of Diana. En zij was dan de godin van de jacht, van de vruchtbaarheid en de maan. Je had daar een enorme Artemis-tempel. Dat was een van de 7 wereldwonderen van de antieke wereld. En Efezische zilversmeden die maakten daar destijds replica's van de tempel en ook van het Artemisbeeld dat in de tempel stond. Uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 19, kennen we ook het volksoproer daar in Efeze, hoe dat ontstond. Want de zilversmid Demetrius, die had de mensen tegen Paulus opgeruid. Waarom? Omdat hij door de prediking van Paulus broodroof vreesde. Wat lezen we daar in de Handelingen? Daardoor dreigt niet alleen ons beroep in diskrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat de tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal dalen en dat zij zelf, die in heel Azië en in de hele wereld wordt vereerd, van haar luister zal worden beroofd. Nu zouden we over de christenen in Efeze kunnen zeggen: ze waren door de durf en de standvastigheid van Paulus zelf ook door de wol gewassen. En door zijn voorbeeld waren ze gesterkt en zijn ze niet bezweken. En ze zijn dus niet in lauwheid vervallen. Omdat ze niet, zoals de christenen in Laodicea, wereldconform zijn gaan leven. Maar toch, het vuur en het enthousiasme van het eerste begin zijn ze verloren. En dat kan een begin inluiden van lauwheid. En hier kunnen wij ook mee geconfronteerd worden. En dat je misschien zelfs verschillende keren hebt geprobeerd om werk te maken van je geloof. Door regelmatig te bidden. Ook in je omgeving uit te komen voor je geloof. Maar ja, het komt niet zo goed van de grond. Je bent wat teleurgesteld in de mensen die niet goed reageren. Je bent wat teleurgesteld in jezelf. En dat je je afvraagt van: waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Mijn inspanningen die halen toch niks uit. En die teleurstelling die kan zich dan ontwikkelen tot een wat cynische houding. En dat is dan weer een goede voedingsbodem voor de geestelijke lauwheid. Het is dus een houding van een zekere ontmoediging. En die doet ook denken aan die houding van de Emmausgangers uit het evangelie. Ze bespraken de dingen die er gebeurd waren. In het bijzonder natuurlijk dat Jezus was gestorven. Maar ja, hij was dus blijkbaar niet de man van wie ze gehoopt hadden dat hij ze van de Romeinen zou verlossen. En deze Emmausgangers waren zodanig teleurgesteld dat zij Jeruzalem hadden verlaten om hun oude levensstijl in Emmaus maar weer op te pakken. Maar wat zien we dan? Jezus laat ze niet in de steek. Hij stelt ze niet teleur. Dus Jezus' liefde is zo groot dat hij deze teleurgestelde mannen na zijn verrijzenis als een van de eerste gaat opzoeken. Wat is het gevolg van hun teleurstelling? Dat is dat ze Jezus niet direct herkennen, terwijl hij toch bij hen is en vergezeld op hun tocht. Dus de

heeft ze verblind. En nu zijn ze als het ware op weg naar de lauwheid van Emmaus. En we lezen ook de oorzaak van hun teleurstelling. Over Jezus zeggen ze: hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. Ze tonen hier dus niet een volledig geloof of een volledig vertrouwen. Ze hadden gehoopt dat Jezus de verlosser van Israël zou zijn, de Messias. Maar helaas, dat was allemaal tevergeefs gebleken en dat was nu allemaal al voorbij. Het was nu zelfs al 3 dagen geleden dat hij was gestorven. Dus er was eigenlijk niks meer aan te doen. En ze waren zo in alles teleurgesteld dat ze maar weer naar Emmaus teruggingen. Maar dan verwijt Jezus ze traagheid van begrip en ook gebrek aan geloof in alles wat de profeten hadden gezegd. En zo zegt hij: moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Dus Jezus doet dus impliciet een appel op ze om opnieuw op hem te vertrouwen. Ontmoediging, een begin van lauwheid, kan dus duiden op gebrek aan geloof en gebrek aan vertrouwen op de Heer. En wat is dan de weg om daarvan verlost te worden? Aan de christenen van Efeze wordt de oproep gedaan: bekeer u, gedraag u weer zoals vroeger. En we kunnen ook de raad van Jezus aan de christenen van Laodicea aantrekken. Wat zegt hij tegen ze? Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Dus dat zijn de materiële, of juist niet de materiële, maar juist de geestelijke schatten die Jezus ons aanbiedt. Dus allereerst dat we onze intenties, onze mening zuiveren. Dat we ons voornemen: ik wil louter en alleen werken voor het Rijk van God, het Rijk van Christus. En niet voor welk aards rijk dan ook. En ook niet voor mijn eigen eer of voor mijn eigen gemak. Niet voor mijn eigen genot of misschien voor een goede naam bij anderen. Maar ik werk alleen voor jouw eer, Jezus. We kunnen ook denken aan een ander punt uit het meditatieboek De Weg van de heilige Jozef Maria. Zeg met mij: ik wil niet lauw zijn. Geef me, mijn God, een kinderlijke vrees die mij wakker maakt. We zien dan dat de ogen van de leerlingen van Emmaus opengaan en dat hun hart gaat branden van verlangen bij het breken van het brood. En dat zal ook bij ons gebeuren als wij meer gaan leven uit de Eucharistie. Wanneer we, zoals de Emmausgangers, volledige oprechtheid betrachten naar Jezus, ook in de biecht en ook in de geestelijke leiding. En ook wanneer we een geest van gewetensonderzoek proberen te beleven, waardoor we ook kleine koersafwijkingen al in een vroeg stadium kunnen signaleren, ontdekken en die kunnen corrigeren. En ook wanneer we een gezonde afstand houden van alles wat ons kan hechten aan materiële zaken. En voorst natuurlijk ook dat we echt leven uit het gebed, uit verbondenheid met de Heer. In Klein-Azië heb je ook nog een plaatselijke kerk van Smyrna. In tegenstelling tot Laodicea was deze gemeente niet rijk. Dat lezen we ook in de Apocalyps. Ik ken uw verdrukking en uw armoede. Maar toch voert de Apocalyps aan deze woorden toe: maar u bent rijk. Dus door hun verdrukking, door hun armoede, zijn de christenen daar toch of juist geestelijk rijk. Jezus die voorspelt ze dat ze zullen lijden. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis zetten om u te beproeven. Maar hij laat daarop dan volgen: vrees niet, het lijden.

0: dat u te wachten staat, wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Dus dat stelt Jezus ons in het vooruitzicht en dat willen wij ook zijn. Trouw tot in de dood, nadat wij alles hebben gegeven. En als we ons daarvoor inspannen, dan zal God ons die hemelse glorie geven. De hemelse glorie zal ons te wachten staan. Ik dank u, mijn God, voor de goede voornemens, gevoelens en ingevingen die u mij deze overweging hebt gegeven. Ik vraag uw hulp om ze te verwezenlijken. Maria, mijn onbevlekte moeder, heilige Jozef, mijn vader en heer, mijn engelbewaarder, bid voor mij.
1: Voor deze lezing over de geestelijke lauwheid zijn we vandaag dankbaar aan meneer Eugène Graas, priester van het Opus Dei.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Vorige week mocht ik een kindje dopen met de prachtige naam Eden. Bij een doopnaam denk je natuurlijk meteen, waarom precies die naam? Ouders kiezen meestal een naam omdat ze hem mooi vinden, omdat er iemand in de familie zo heet, of misschien omdat ze er een bijzondere persoon willen mee eren. Soms is het gewoon ook simpelweg, wij vonden het een mooie naam. En eerlijk, daar is niets mis mee. Je moet tenslotte ook nog 9 maanden kunnen wachten op een naam waar je het samen over eens bent. Maar bij dit meisje was het anders. Haar ouders hadden heel bewust gekozen voor een naam die verbonden is met hun katholieke geloof. En ze legden het ook heel mooi uit in de doopliturgie. Aan het begin van de plechtigheid stelde ik hen de officiële vraag: ouders, welke naam hebt u aan uw kind gegeven? En hun antwoord was bijzonder mooi. Eden. Voor ons betekent die naam in zijn aanwezigheid. Nergens was God zo dicht bij de mens als in de tuin van Eden, een vredevolle en volmaakte plaats. Wij geloven dat God, waar ze ook gaat, over haar waakt en dat ze altijd onder zijn bescherming staat. Ik vond dat prachtig. En eerlijk gezegd, die naam bleef nog een tijdje in mijn hoofd hangen. Want wat weten we eigenlijk nog over Eden? Ik stelde die vraag de voorbije dagen aan verschillende mensen. Wat weet je over Eden? Het antwoord kwam meestal vrij snel. Ja, Adam en Eva zeker. Juist. En daarmee is het voor de meeste mensen het Bijbelverhaal ongeveer verteld. Adam en Eva, een slang, een appel. Al moet ik er als priester misschien meteen bij zeggen, de Bijbel zegt eigenlijk nergens dat het om een appel ging. De appel heeft gewoon een uitstekende PR-afdeling gehad doorheen de eeuwen. Maar wie het verhaal van Eden wat aandachtiger leest, ontdekt dat er veel meer in zit. We vinden het verhaal helemaal aan het begin van de Bijbel, in het boek Genesis, hoofdstukken 2 en 3. Eden is de plaats waar God de mens schept en hem een leven schenkt in harmonie, harmonie met God, met de ander en met de hele schepping. In het midden van de tuin staat de boom van kennis van goed en kwaad. Die boom maakt duidelijk dat de mens geen God is. De mens is geschapen om in vrijheid te leven, maar ook om te vertrouwen, om te zeggen: God, ik vertrouw erop dat gij weet wat goed is voor mij. En dan loopt het mis. De mens kiest ervoor om God niet langer te vertrouwen. De harmonie wordt verbroken, de vriendschap tussen God en mens raakt beschadigd. Vanaf dat moment kennen we in ons eigen leven maar al te goed wat er gebeurt wanneer mensen zich van God, van elkaar en van het goede verwijderen. Zonde, verdriet, lijden en uiteindelijk de dood. Eden wordt zo het verhaal van wat een mens verliest wanneer hij Gods nabijheid achter zich laat. Maar, en dat vind ik misschien wel het mooiste van heel het verhaal, daar stopt God niet. God zegt niet, trek uw plan maar. Integendeel, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel klinkt al de belofte dat God zijn mens niet loslaat. Heel de Bijbel kan je eigenlijk lezen als één groot verhaal van God die telkens opnieuw op zoek gaat naar de mens. En uiteindelijk komt God zelf naar ons toe. In Jezus Christus wordt God mens. Hij komt midden in onze gebroken wereld staan. Hij neemt onze zonde en ons lijden op zich en opent opnieuw de weg naar God. Wat in Eden verloren ging, wordt door Christus niet zomaar met een mooie pleister bedekt, maar werkelijk tot nieuw leven gebracht. En dan wordt het helemaal mooi. Want als je de Bijbel van het begin tot het einde leest, ontdek je één grote boog. Aan het begin is er de tuin van Eden. En helemaal op het einde, in het boek Openbaring, hoofdstuk 22, lezen we opnieuw over een tuin, over de rivier van het leven en over de boom des levens. De Bijbel begint met de mens die uit Gods nabijheid weggaat. En de Bijbel eindigt met de mens die opnieuw in Gods aanwezigheid mag leven. Dat is geen toevalligheid. Dat is de grote beweging van ons geloof. God laat de mens niet verloren lopen. Hij blijft zoeken, roepen, uitnodigen en thuiskomen. En misschien is dat precies waarom de naam Eden zo mooi past bij een doop. Een klein meisje krijgt een naam mee voor haar leven. Een naam die haar elke keer opnieuw kan herinneren aan iets wat groter is dan zijzelf. Je bent niet alleen. God is nabij. Hij waakt over jou. En hij roept je om in zijn aanwezigheid te leven. De doop van dit kleine meisje Eden bracht mij er ook toe om zelf opnieuw mijn Bijbel ter hand te nemen en nog eens stil te staan bij dat oude verhaal van Eden. En plots kreeg die naam voor mij nog een diepere betekenis. Eden in zijn aanwezigheid. Wat een prachtige naam om een mensenleven mee te beginnen. En eigenlijk ook een prachtige richting voor een heel mensenleven. Want uiteindelijk is dat misschien wel waar het allemaal om draait. Leren leven in Gods aanwezigheid. Weten dat Hij ons nooit loslaat. En altijd opnieuw de weg met hem naar Hem durven gaan. Welkom op deze wereld, kleine Eden. En mogen je heel je leven lang ontdekken wat jouw naam je vandaag al toefluistert. Je mag leven in zijn aanwezigheid.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

staat er tussen haakjes bij dat het grootste deel is beschreven volgens een oude stafkaart. De werkelijke situatie kan ervan afwijken. Jongens, dit klinkt mij allemaal veel te vaag. Ik heb geen zin in weer zo'n dwaaltocht als die van gisteren. Vraag eens aan de hotelbaas wat hij ervan denkt, stelde Sanne praktisch voor. Toen de man de kaart bekeken had en hoorde welke route was uitgestippeld, schudde hij beslist zijn hoofd. Onmogelijk, zei hij. Te ingewikkeld voor iemand die de streek niet kent. Bovendien veel te zwaar. Het gaat bergop, bergaf, over een hoogte van 1326 meter. Dat is niks voor jou, pap, zei Sanne vlug. Als je maar in de buurt van de 1000 komt, begin je al te piepen. Ik krijg het daar zelf telkens benauwd van. Rob knikte heftig met volle mond. En Eefje bekende, ik vind het ook telkens hartstikke eng. Doe het alsjeblieft niet. Goed, we doen het niet, besloot pap. Het moet plezierig blijven. Maar wat dan? Ik heb ook nog een andere route. Die heb ik in de tijd met mama gelopen. Ik herken hem vast nog wel. Zullen we die dan maar nemen? Ze knikten alle drie van ja. Alleen Eefje was zo snugger op te merken dat ze hoe dan ook over de bergen heen moesten om in het volgende dal te komen. Nee, dat hoeft niet, zei pap. We kunnen er ook omheen en dat doen we per bus. Eerst naar Terni. Dat is een vrij grote, moderne stad. Daar kunnen we boodschappen doen, bij de bank geld halen, naar huis bellen, eten, slapen en dan morgen per trein naar Narni. Dan zijn we in het Rieti-dal. Eigenlijk hadden we in Poggio Bustone moeten beginnen en in Narni zullen eindigen, maar nu draaien we de route om. Eefje begon ineens te lachen. Ik heb nog nooit zo'n rommelige vakantie meegemaakt. Het lijkt nergens op, zei ze, maar ik vind het heerlijk. Bedankt, Eefje, zei pa. Ik zal het maar opvatten als een compliment. Ja, zei Rob verbaasd. Eigenlijk is het een zootje. Niks voor jou, pap. Anders ben je altijd zo'n muggenzifterige Pietje precies. Jij ook, bedankt, zei pa droog. En toen lachten ze zo hard dat iedereen ervan opkeek. De goede sfeer was er weer. De bus liet op zich wachten. Daarom dwaalden ze wat door het dorp en keken vol ontzag naar de hoge, omringende bergen. Rob nam er een paar foto's van. Later zet je er zeker een kruisje op, veronderstelde Sanne. Hier stortte ik in een metersdiepe ravijn. Daar zaten we als vliegen tegen de wand geplakt. Natuurlijk, grinnikte Rob. Al mijn vrienden moeten straks achterover slaan van verbazing en bewondering over de avonturen die wij hebben beleefd. En scheelkijken van jaloezie, omdat ze hun eigen vakantie zo verschrikkelijk saai was, zei Eefje met innige voldoening. Ik zou maar niet te veel overdrijven, adviseerde pa. Anders mag Eefje van haar ouders nooit meer op vakantie. Tegen 11:00 kwamen ze in Terni aan. Ze werden bij het station afgezet. We zullen om te beginnen naar een hotel informeren, besloot pa. Dan gaan we er naartoe en laten onze rugzakken daarachter. Het leek zo'n goed idee, maar het pakte anders uit. Ze werden verwezen naar Hotel de Paris, dat precies voldeed aan hun eisen. Het lag dicht bij het station en de prijs was redelijk, maar toen ze er aankwamen bleek het vol te zijn. Er zullen toch wel meer hotels zijn, zei Sanne. Ze leunde tegen de balie en lonkte naar de receptionist. Wat een stuk! De stadsjongens waren duidelijk veel knapper dan wat ze in Polino en Patricio hadden gezien. Dit was het goedkoopste, zei pa. We moesten maar eens naar een VVV gaan. Die hebben hele lijsten van hotels. De receptionist gaf een stadsplattegrond en kruiste aan waar ze het kantoor van de VVV konden vinden. Het lag een eindje uit de buurt en het was warm. Met een diepe zucht hezen ze hun rugzakken weer op hun schouders. Weet je wat?
zei pa. We gaan terug naar het station en geven onze bagage zo lang in bewaring. Dan lopen we ook niemand met die dingen overhoop. Kijk uit, Rob, je tackelde bijna dat oude dametje. Bij het station moesten ze lang wachten, eer er eindelijk een man verscheen die een rugzak in ontvangst nam. Daarna liepen ze opnieuw het centrum in. Bij de VVV zat een meneer die kennelijk met zijn talenkennis wilde pronken. Maar zo'n eigenaardige uitspraak had dat pa niet goed wist welke taal hij sprak. Maar toen hij eenmaal doorhad dat het Duits was, begreep hij dat de prijzen van de andere hotels 2 keer zo hoog waren. Nou, laten we dan eerst maar zien dat we geld krijgen, zei hij. De eerste bank nam geen eurochecks aan. De tweede bank sloot net voor hun neus zijn deuren, siesta. Heb je nog wel geld voor een lunch? Vroeg Sanne bezorgd toen ze zag dat pa zijn lires stond te tellen. Voor Rob en mij is er net genoeg, zei pa. Eefje en jij moeten wachten tot na de siesta. Eefje keek verbijsterd, maar Sanne zei, grapje, pa heeft soms een beetje vreemd gevoel voor humor. Maar ook verschillende restaurants hadden hun deuren gesloten. In een ongezellige pizzeria konden ze alleen nog maar pizza krijgen die waarschijnlijk 2 dagen oud was en naar karton smaakte. De kelner deed narrig, tot pa opeens aan hem vroeg, zijn er veel Hollandse toeristen? En toen draaide hij om als een blad aan een boom. Hij had gedacht dat ze Duitsers waren, verklaarde hij. Kennelijk mocht hij die niet zo. Toen ze na het eten weggingen, riep hij na, goodbye, en verduidelijkte, this is English. Waarom dacht die man dat wij Duitsers waren? Vroeg Eefje. Misschien komen hier wel veel Duitsers, veronderstelde pa, en horen ze het verschil niet tussen Nederlands en Duits. Wat een stelletje oene, smaalde Rob. Ken jij het verschil tussen Spaans, Italiaans en Portugees? Informeerde Sanne niet erg vriendelijk. Nou dan, klets majoor. Jongens, zei pa nadrukkelijk, geen naamkaartjes wisselen. De stemming werd wat geprikkeld. Ze wisten niet goed hoe ze hun tijd moesten doorbrengen. De straten zojuist nog overvol van voetgangers en toeterende auto's waren nu uitgestorven. Veel winkels hadden hun rolluiken neergelaten. In een plantsoentje zochten ze de schaduw op van een paar brede bomen en daar lagen ze landerig in het spaarzame gras. Ze waren het hardgrondig met elkaar eens dat Terni een saaie stad was, waar weinig moois te zien viel en al helemaal niets opwindends te beleven was. Dat hadden ze tot nu toe nog niet meegemaakt. Weet je wat, jongens, zei pa nadat hij een poos in allerlei foldertjes had zitten bladeren. We gaan door naar Narni. Het heeft geen zin om hier langer te blijven wachten. Als we nu vertrekken, zijn we na de siesta in Narni. We kunnen daar net zo goed onze boodschappen doen. Het is waarschijnlijk ook nog minder duur. En dan gaan we morgen weer op stap. Wat vinden jullie daarvan? Oh, alsjeblieft, zuchtte Sanne. Laten we gauw weggaan. Zo kwamen ze de 3de keer bij het station. De bagagemeneer was er weer niet. Die lag natuurlijk ergens te pitten. Maar het maakte geen verschil, want de trein vertrok toch pas om 3 uur. Wachten, wachten, wachten. De tijd kroop. Zal ik jullie eens wat voorspellen? Zei Rob optimistisch. Als die trein eindelijk komt, hebben we onze bagage nog niet terug. Als die vent er om 3:10 nog niet is, krijs ik alles bij elkaar tot iemand ons helpt, beloofde Sanne. We kunnen net zo goed de deur intrappen en onze rugzakken gewoon meenemen, stelde Eefje voor. Maar 3:11 ging de deur van het bagagedepot open en kregen ze om een of andere duistere reden hun rugzakken zomaar gratis terug. De trein kwam
en vertrok precies op tijd. Er kwam niemand de kaartjes controleren en ze zaten helemaal alleen in de coupé. Het is net een droom, lachte Eefje, toch wat verontrust. Ja, net of we in een spooktrein zitten, gaf Sanne toe. Hij stopt nergens, zei Rob, en hij voelde zich ook niet erg op zijn gemak. Het was zo'n rare dag vandaag. En pap trok zich nergens iets van aan. Die zat maar stil naar buiten te kijken. Zo dadelijk word ik wakker, dacht Rob, en dan lig ik thuis in mijn bed. Dan heb ik alles, de hele vakantie, gewoon gedroomd. Even later stopte de trein en bij een klein stationnetje. We zijn er, zei pa, opschrikkend uit zijn gepeins. Dit is het, Narni Skalo. Hey, dat komt mooi uit, want onze tocht begint morgen niet vanuit het stadscentrum, maar hier vandaan.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar Kroetje en Tuam, gezongen door de gemeenschap van Thézé. Heer, ik verlang bij u te komen. Laat uw geest in mij ademen. Laat uw vrede mijn hart vullen. Ik geef mij over aan u.

0: lezing van vandaag is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 25, vanaf vers 6.
1: Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Het kleed dat alle volken bedekt. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, Hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. De hand van de Heer rust op deze berg. Maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden.

God vertelt via zijn profeet over het koninkrijk als een groot feest. Hoe voelt het voor jou om dit te horen? Wat hield je aandacht vast in de beschrijving? Hoe reageer je op de beelden en de woorden?

Richt nu je aandacht op een specifiek deel van de beschrijving. Geef het de ruimte in je fantasie. Neem de tijd. Wat roept dit bij je op? Waar ga je hierdoor naar verlangen?

0: Luister nogmaals naar de lezing. Zou je daar aanwezig willen zijn, willen deelnemen aan het feestmaal?
1: Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Het kleed dat alle volken bedekt. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, Hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. De hand van de Heer rust op deze berg. Maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden.

Vertel je gevoelens bij deze lezing aan God. Vertel hem over de verlangens die door deze vertelling bij jou worden opgeroepen.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Tegen de hoogmoed. Wrok niet tegen uw naaste, wat voor onrecht hij ook heeft gedaan, en zoek het nooit in eigenmachtige daden. Hoogmoed is gehaat bij de Heer en bij de mensen, en voor beiden is onrecht een wanklank. De heerschappij verplaatst zich van volk naar volk door onrechtvaardigheden, door misdaden en door het geld. Waarom is stof en as zo verwaand? Al tijdens het leven van een mens zitten zijn ingewanden vol bederf. Een onbeduidende ziekte. De dokter vindt het niet ernstig, maar wie vandaag koning is, sterft morgen. En als de mens sterft, worden maden, ongedierte en wormen zijn erfdeel. Het begin van de hoogmoed bestaat hierin, dat de mens de Heer verlaat en dat zijn hart zich afwendt van zijn Maker. Want het begin van de hoogmoed is de zonde. Wie zich in de zonde vastbijt, loopt van afschuwelijkheid over. Daarom heeft de Heer hem overrompeld met zijn kastijdingen en heeft hij hem totaal vernietigd. Tronen van heersers heeft de Heer omvergeworpen en in hun plaats de zachtmoedigen neerdoen zitten. De Heer heeft volkeren ontworteld en in hun plaats de nederigen geplant. De Heer heeft de woonplaatsen van de volkeren verwoest en ze vernietigt tot op hun fundamenten in de aarde. Hij heeft de trotsen uit de mensenwereld weggerukt en hen vernietigd, en zelfs hun aandenken heeft hij van de aarde doen verdwijnen. Hoogmoed hoort niet bij de mensen, en heftige toorn niet bij de kinderen van vrouwen. Tweede lezing. Uit een brief van Hadewig. De verheven ziel wendt zich liefdevol tot de mensen. Het schouwen dat van nature in de ziel geschapen is, is de liefde tot God. Dit schouwen bezit twee ogen, de minne en de rede. De rede kan God niet schouwen, tenzij in wat hij niet is. De minne vindt geen rust, tenzij in wat hij is. De rede heeft haar veilige paden waarlangs ze voorwaarts gaat, terwijl de minne weet dat ze tekort schiet. Dit helpt haar echter meer vooruit dan de rede. De rede leidt tot God door wat God niet is, maar de minne merkt niet op wat niet God is. Zij verheugt zich om haar onvermogen tegenover hem. De rede kent meer voldoening dan de minne, maar de minne smaakt, meer dan de rede, de heerlijkheid van het geluk. Toch helpen zij elkander zeer, want de rede toont aan de minne wat ze weten moet en de minne verlicht de rede. Als de rede zich dan overgeeft aan de gloed van de minne en zich, binnen redelijke perken, door de minne dwingen laat en binden, zijn ze samen in staat tot zeer grote dingen. Maar dit kan men niet leren, tenzij door ervaring. Want de wijsheid laat er zich niet mee in, te peilen naar die wonderlijke en grondeloze hartstocht, verborgen voor ieder wezen dat het smaken van de minne niet kent. In deze vreugde kan zich geen vreemde mengen, nog iemand die de minne niet kent. Alleen maar de ziel die moederlijk gevoed is door de tucht van vaderlijke barmhartigheid, zodat ze met God onafscheidelijk verbonden is en in zijn gelaat haar vonnissen leest en in vrede aanvaardt. Maar als die verheven ziel terugkeert tot de mensen en tot menselijke dingen, vertoont ze een gelaat, zo stralend blij en verheerlijkt door de balsem van de liefde, dat zij in al wat de minne verlangt,
zich liefdevol tot de mensen wendt. Door de oprechtheid echter en rechtvaardigheid van de beschikkingen die zij in Gods aanschijn gelezen heeft, komt ze bij onedele mensen over als angstwekkend en zonderling. Want als laaggestemde zien dat ze geheel geworteld is in waarheid en in alle opzichten een ingetogen leven leidt, hoe ontstellend en verschrikkelijk lijkt zij hun dan te zijn.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: deze zondag, beste luisteraars, willen we weer van harte de zondag openen met de Laudet kerkelijk morgengebed. En dat wordt over heel de wereld, wordt hetzelfde gebed gebeden. Natuurlijk niet allemaal op dezelfde tijd, maar wel het gebed is hetzelfde in de hele wereldkerk. En dan gaan we even kijken naar de bladzijde. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 365. We zitten op de 28e zondag door het jaar en we zitten zijn de vierde week ingegaan. 365. En dan loopt dat verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed, dat staat dus niet in het Klein Getijdenboek. Daarom is het ook een Klein Getijdenboek. Daar zijn eerst alleen de belangrijkste gebeden staan erin. Dan komen we bij het Groot Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 1100. En daar vindt u dus de antifoon voor de openingspsalm. 1100. Kunt u even een lintje bijleggen. De hymne die staat op bladzijde 697. 697. En dan gaan we verder, waar we eigenlijk al begonnen zijn ook. We zijn begonnen op 1100 en dan gaan we verder op bladzijde 1103. Als u linkjes heeft, dan is het makkelijk als je dat erbij zet. En dan hebben we nog één bladzijde nodig en dat is voorin bladzijde 634. Daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Zacharias, dat is antifoon A. En ook het slotgebed op dezelfde bladzijde is ook slotgebed A. Nou, u heeft weer een aantal bladzijden gekregen, maar ik ga tussendoor de bladzijde ook nog een keer noemen, zodat we samen dit gebed kunnen bidden. En mogen elkaar ook een heel mooi gebedsmoment wensen. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 365 en in het Groot Getijdenboek op 1100. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, werp we ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al starrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: De hymne staat in het Grootgetijdenboek op bladzijde 697. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
1: Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven.
0: Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer, door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. In het Grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1103. Breng dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad. Die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef Gij ons uw heil. Ach Heer, geef Gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons.
0: Begeeft in optocht met lovertakken. Tot bij de hoorns van het altaar.
1: Mijn God zijt Gij, en ik dank U. Mijn God, ik verkondig Uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is Zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Breng dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia.
0: Alleluia, loof de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Geprezen zijt Gij, Heer, God, onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt Gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt Gij die de diepte doorschouwt. Tronend op kerubs in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft Hem eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alleluia, loof de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia.
0: Al wat ademt, loof de Heer. Alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Loof hem in zijn hoge hemel.
1: Loof hem om zijn grote daden. Loof hem om zijn majesteit.
0: Loof hem met bazuingeschal. Loof de Heer met harp en citer.
1: Loof hem met timpaan en rijdans. Loof hem met gitaar en fluit.
0: Loof hem met geklep van bekkens. Loof hem met cymbaal gerinkel. Al wat ademt, loof de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Al wat ademt, loof de Heer.
0: Alleluia.
1: Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet.

0: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
1: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
0: Uw wonderdaden verhalen wij.
1: En prijzen uw naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
0: Voor de antifoon van de lofzang van Zacharias gaan we in het Grootgetijdenboek naar bladzijde 634. Zegt aan de genodigde: zie, ik heb mijn maaltijd klaar. Kom dus naar de bruiloft. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zegt aan de genodigde: zie, ik heb mijn maaltijd klaar. Kom dus naar de bruiloft. Het Grootgetijdenboek gaan we nu voor de slotgebeden terug naar bladzijde 1107. De almachtige en goede God heeft ons lief en weet wat wij nodig hebben. Stellen wij met vreugde ons hart open voor hem.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: Geprezen zijt gij, Heer, van al wat bestaat. Toen wij nog zondaars waren, hebt ge ons geroepen om uw waarheid te kennen en u met toewijding te dienen.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: De poort van uw barmhartigheid houdt gij voor ons geopend. Laat ons nooit afdwalen van de weg die leidt naar het leven.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: Wij mogen de verrijzenis vieren van uw beminde Zoon. Laat deze dag om hem een dag van vreugde zijn.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: Schenk ons, Heer, de geest die in ons bidt en u verheerlijkt. Laat alles wat wij vandaag doen getuigen van onze dankbaarheid jegens u.
1: U, Heer, prijzen wij, op u vertrouwen wij.
0: In stilte kunt u nu, als u wilt, bidden voor uw eigen intenties.

0: U, Heer, prijzen wij. Op U vertrouwen wij.
1: In het Groot Getijdenboek gaan we nu voor het... We gaan eerst nog het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Voor het slotgebed gaan we dus naar bladzijde 634, slotgebed A in het Groot Getijdenboek. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij wacht en staat gereed om, als de weg is afgelegd en alle leed geleden, iedereen zijn plaats te geven bij de maaltijd die gij hebt aangericht. Laat ons niet onverschillig worden en in liefdeloosheid vervallen. Wek in ons het geloof dat er een weergaloze toekomst wacht voor wie ingaat op uw uitnodiging. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 28e zondag door het jaar luidt de tekst van de introïtus: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Als we afgerekend zouden worden op wat we misdaan hebben, dan zouden we toch helemaal nergens meer zijn. Maar als we in onze boosheid zelfs die toegestoken hand zouden afwijzen, als we zelfs de genade zouden afwijzen, als we zelfs die uitnodiging voor het bruiloftsmaal zouden afwijzen, ja, dan brengen we onszelf in een toestand gelijk aan het lot van de moordenaars die door de koning verstraft worden omgebracht. En dan zou je gelijk zijn aan de mensen van wie hij ook nog de stad in brand liet steken. Ja, dan is ons lot gelijk aan die man zonder bruiloftskleed, aan handen en voeten gebonden, geworpen in de duisternis, een eeuwigheid lang van geween en tandengeknars. Maar laten wij ons vergeving schenken, steeds weer opnieuw. Dan is ons lot gelijk aan wat de profeet Jesaja in de eerste lezing voorhoudt. Aanzitten aan een maaltijd met heerlijke spijzen, voor altijd mogen delen in de liefde van God. Dan mogen we zeggen, dat is onze God. Op hem hebben wij onze hoop gesteld. Hij heeft ons gered. Dat is de Heer op wie wij vertrouwden. Laat ons jubelen en ons verheugen om de redding die hij ons gebracht heeft. En dan maakt het ons niet meer uit, zoals Paulus kan bevestigen, of we nu in armoede worden gedompeld of in overvloed zwelgen. Overvloed of gebrek, het maakt ons niets meer uit als we hem maar hebben. Zijn liefde, zijn genade. Dat is wat ons ten deel gevallen is, in de schoot geworpen bij ons doopsel. Het nieuwe leven, genade en vergeving. Maar bovenal het nieuwe leven, overvloed. De dood voor eeuwig vernietigd, alle tranen gewist van ons aangezicht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen, tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Hij zei, het Rijk der Hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar ze wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaren met de opdracht, zegt aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat gereed, komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zij dienaren vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaren, het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaren gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden. En de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem, vriend, hoe zijt ge hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden, bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Dit is het woord van God. Voordat ik begin te bidden, laat ik eerst de geest wat rusten bij hem. De eerstgenodigden bleven om zichzelf heen draaien. De een ging naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Om te kunnen bidden moet ik mijn zaken loslaten en me begeven naar het bruiloftsfeest voor de Zoon van God, de Heilige Eucharistie. Mijn eigen rijkje, waarmee ik het zo druk heb
om het in stand te houden, te verdedigen, uit te breiden, dat eigen rijkje loslaten voor het rijk van God. Bij de plaats van het gebed, een paar passen ervoor, de blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Zien hoe hij mij ziet als een genodigde voor het bruiloftsmaal met zijn zoon. Hij heeft mij in zekere zin nodig om zijn feest luister bij te zetten. Ik maak een gebaar van eerbied, zodat het besef van zijn tegenwoordigheid nog dieper in mij kan doordringen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik me kan richten op wat hij aan mij doet. In die houding vraag ik dan om de genade dat alles in mijn leven afgestemd mag zijn op dat waartoe God me roept, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik vat de geschiedenis kort samen. In deze parabel wordt de geschiedenis verhaald van de roeping van de mensheid tot het bruiloftsmaal van God met de mensen. Die roeping verloopt volgens deze parabel in drie tijdperken. Ten eerste de tijd van de profeten, dat zijn de eerste dienaren van vers 3. De tweede periode is die van de eerste christelijke missionarissen, dat zijn de tweede dienaren van vers 4. En de stad die door de troepen van de koning met de grond gelijk wordt gemaakt, is Jeruzalem, door de Romeinen verwoest. En dan de derde fase, de periode van de gevestigde kerk. De dienaren zijn diakens geworden, wat in het Nederlands vertaald wordt met bedienden. Het bruiloftskleed is het witte kleed van het christelijk doopsel, en in dit evangelie zien we dat het steeds God is die een nieuw initiatief neemt. Als er bij ons mensen iets gebeurt, dan gebeurt dat ook altijd op een bepaalde plaats. En daarom stel ik me de plaats voor. De zaal van voor het bruiloftsfeest van de koning. En de stad van de eerste genodigden. En aan de andere kant de kruispunten der wegen waar zich degenen bevinden die naar de rand werden uitgenodigd. Ik zie ook het verschil tussen de prachtige stad en de stoffige kruispunten der wegen. En dan aan God vragen wat ik zoek en verlang, de bijzondere genade. En dat kan hier zijn dat ik mij zo mag gaan hechten aan God en zijn roeping, dat ik in staat zal zijn om op zijn roeping in te gaan met loslating van alles wat mij bindt. De overweging. Het Rijk der Hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Het begint zo mooi. Maar hoe gauw heet het, nu ontstak de koning in toren, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. En of dat nog niet genoeg is, wordt iemand zonder bruiloftskleed aan handen en voeten gebonden en buiten in de duisternis geworpen. En dan wordt de maat nog eens vol gemaakt, tot een droevige balans velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Het begint zo mooi, maar als ze niet willen komen, als ze aan de uitnodiging geen gehoor willen geven, dan kan het niet mooi eindigen. Het begint zo mooi. Het begint daar waar het Oude Testament in de dagen van de profeet Jesaja juist op dat moment aan toe was. Het volk in verdrukking, versmaad, een sluier over alle volkeren, de vloers die alle naties bedekt, maar God veegt de tranen van alle gezichten. Op heel de aarde wist hij de smaad van zijn volk uit. Letterlijk, in die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken een maaltijd aanrichten. Dat is een troostvol woord van God, een bevestiging, een heerlijk vooruitzicht dat je alleen krijgt als het je slecht gaat en je je daarbij hebt neergelegd en het aanvaard hebt. Is je dat nooit opgevallen? Toen de leerlingen terugkwamen van hun missiereis en aan Jezus verslag uitbrachten over de vele wonderen die ze gedaan hadden en over de vele genaden die ze ontvangen hadden, maar ook over het veelvuldig afgewezen worden,
over de onverschilligheid die ze tegengekomen waren, toen jubelde Jezus het uit in troostvolle woorden voor de kleinen. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Matteüs 11. En wat zijn dat dan voor mensen voor wie het verborgen wordt gehouden? Dat zijn de mensen die het zo druk hebben met hun zaken, met hun akker, met hun bedoening. Mensen die opgaan in het hier en nu. Ook als dat opgaan zaken van godsdienst betreft. Ook in het kerkelijk bedrijf kan men opgaan en ondergaan. En druk hebben met je ambt, met je bedoelingen, met je bezigheden. De troost van Jezus, als hij zijn leerlingen mislukt ziet, verworpen, die troost jubelt hij uit in de Heilige Geest. Als Jezus iets moeilijks vraagt, als je het zwaar te verduren krijgt in je leven, dan laat hij altijd eerst zijn liefde voelen. Denk maar eens aan de rijke man. Hij moest alles opgeven. Zijn grote rijkdommen, naar de armen daarmee. Maar voordat Jezus dat harde woord ging zeggen, keek hij hem eerst liefdevol aan. Liet hij hem eerst zijn liefde voelen. En is dat ook niet de zin van het evangelische leven? Je zoveel mogelijk aardse troost ontzeggen, aardse zekerheid, eigen wil, gezelschap, om zo God ertoe te brengen je hemelse troost te geven. Als je aardse troost ontvangt, dan ben je geneigd de uitnodiging voor het hemels gastmaal af te slaan, zoals die mensen die het te druk hadden met hun bezigheden. En vandaar soms die dreigementen, je wordt gewaarschuwd, eenmaal zal het er toch van komen. Eenmaal zal het er toch van komen dat je al die aardse troostgevers vaarwel moet zeggen. En zul je dan voor hem kiezen? Als het de mens voor de wind gaat, als het hem goed gaat, als hij de wind mee heeft, is hij geneigd om overmoedig te worden. En daar zijn die waarschuwingen voor. Die zeggen, zo blijft het niet. Als je hem in de steek laat, als je opgaat in je succes, dan laat hij je niet in de steek. Dan is hij op een andere manier bij je. Niet met troost, want dan zou je doorgaan met je in slaap te wiegen, met op te gaan in het hier en nu. Maar hij is bij je met schokkende waarschuwingen en dreigementen. Pas op. Je moet dus zo vertrouwen dat je door een donker gebeuren niet troosteloos wordt. En je moet zo vertrouwen dat je niet overmoedig wordt als het goed gaat. Kortom, blijf in hem. Zoals Paulus zegt, die allebei heeft meegemaakt, armoede en rijkdom, gebrek en overvloed. En toch ervaart hij dat niet als de dingen van deze wereld, maar van God. Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. God laat je nooit in de steek. Hij is toch in je? Hij is in je als een onuitputtelijke bron van kracht, van troost, van vrede, van vreugde. Maar doe je meer je eigen wil dan de zijne, dan word je gewaarschuwd. Dan krijg je een vermaning. Aan het eind moet ik ervoor waken dat mijn gebed niet op een zakelijke manier afloopt. En daarom is het goed te eindigen met gesprekjes. Met Jezus als vrienden onder elkaar. Of zoals een dienaar met zijn Heer. De uitnodiging voor het bruiloftsmaal opnieuw uit zijn mond ontvangen. En deze dan ook heel bewust aannemen. En dan me door Jezus naar zijn Vader laten brengen. De Vader bedanken dat hij zoveel geduld heeft met de mensen en met mij. En onze Vader bidden. Met meer nadruk op dat ene woordje, uw rijk komen.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In het programma De paus aan het woord laten we de paus aan het woord. En dat is onze paus, paus Leo de 14e. Deze keer een korte uitzending. Het is namelijk een gebed. En het is een gebed gericht aan de Heilige Maagd Maria. Dat was tijdens zijn bezoek aan Lourdes bij de grot van de verschijningen van Massabielle, bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En dat vond plaats op 26 september 2026. En het is dus inderdaad een gebed. En zo laten we dan ook onze paus al biddend aan het woord. De volledige tekst is terug te vinden op de website van rkdocumenten.nl. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de onbevlekte ontvangenis, op deze gezegende plaats waar u met zoveel zachtheid en tederheid tot de heilige Bernadette, een nederige dochter van het Franse volk, hebt gesproken om de wereld een stralende boodschap van gebed, bekering en hoop te brengen, snellen wij vol vertrouwen naar u toe. Want gij bent de moeder die Jezus ons gegeven heeft, en gij hebt oog voor al onze noden. Wij bidden tot u, onze lieve vrouw, voor Frankrijk, waarvan gij de patroonheilige bent, en dat gij al zoveel eeuwen lang met uw bescherming hebt omringd. Verkrijg voor haar volk de gave van broederlijke eendracht. Moge het een harmonieuze samenleving opbouwen, waarin alle geweld en alle haat worden verbannen, en waarin iedereen kan werken, een gezin kan stichten en zijn leven tot het einde toe in rust en sereniteit kan volbrengen. Mogen de meest ongelukkigen en de allerarmste altijd gesteund worden. Verkrijg voor Frankrijk wijze en edelmoedige leiders, bereid tot zelfopoffering, in staat om de uitdagingen het hoofd te bieden en bereid om het algemeen welzijn te dienen. Mogen zij het land in vrede bewaren binnen de gemeenschap van naties. Mogen zij zijn stem laten horen om de verdediging van de fundamentele mensenrechten en de vrede in de wereld te bevorderen en de logica van de oorlog voorgoed verwerpen. Heilige Maagd Maria, wij brengen het volk van God voor u, dat zijn weg gaat in dit land dat u zo sterk hebt getekend door uw nabijheid. Vernieuw het geloof en de ijver van de christelijke gezinnen die u zo dierbaar zijn, opdat zij dagelijks mogen leven vanuit de aanwezigheid van Jezus, zijn genade en zijn steun in de moeilijkheden die zij doormaken. Mogen zij ruimhartig openstaan voor het leven en mogen God in hen roepingen doen ontwaken, met name tot het priesterschap en het religieuze leven. Schenk aan uw kerk in Frankrijk de kracht om, met name aan de jongeren, de verlichtende weg van het evangelie te wijzen, opdat zij de rechtvaardige en broederlijke samenleving kunnen opbouwen waarnaar zij verlangen. Ten slotte, zeer geliefde, zeer liefdevolle moeder, leggen wij u onze meest dringende persoonlijke intenties voor, in het bijzonder die van de zieken en lijdenden, evenals van alle die hen begeleiden en die kracht en genezing zijn komen putten uit de bron van Massabielle. Wij vertrouwen u onze naaste en onze geliefde overledenen toe. Neem alstublieft alle hindernissen weg die ons nog scheiden van uw geliefde zoon en zorg ervoor dat hij in alle harten heerst. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo mogen we met de woorden van de paus, die bidt, die zich richt tot moeder Maria, samen met hem ook bidden. Tot zover deze uitzending van De Paus aan het Woord. Dit gebed is gebeden door paus Leo XIV op 26 september 2026... bij de grot van de verschijningen van Massabielle, bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dank u wel voor het luisteren.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

Ook vandaag, zusters en broeders, luistert u weer naar Musica Sacra bij Radio Maria. Het gaat om dat ik iedere keer weer iets wil laten horen van religieuze muziek. En dat kan heel wisselend zijn. Hè? Ik laat van alles en nog wat horen. En om van alles en nog wat te kunnen laten horen, moet ik zelf ook naar heel veel dingen luisteren. Anders vind ik niks nieuws. Dan was ik kort geleden naar een concert van Maarten Engeltjens in de Oosterpoort in Groningen, waar hij onder andere het Stabat Mater van Pergolesi heeft gezongen en het Nisi Dominus van Vivaldi. Beide werken geweldig. Van die avond laat ik u binnenkort, niet vandaag, het Nisi Dominus horen. Ik was daar toch wel erg door geraakt. Ik laat me graag raken door muziek. En ik hoop u ook. Vandaag wil ik beginnen met uit de mis, Son of God, Zoon van God, het Kyrie. Het is een mis van James Whitehorn. En de Westminster Williamson voices zingen het. En dit Kyrie is echt bedoeld tot verstilling. Laten we stil worden en luisteren.

Kyrie eleison. Addison of God Mass van James Whitburn. Muziek om bij thuis te komen in je ziel. Thuiskomen in je ziel doe je ook bij het bidden van het Onze Vader. En in wat voor taal je het Onze Vader ook bidt, het is altijd toch wel herkenbaar, ervaarbaar dat het Onze Vader het gebed is van Jezus Christus, wat Hij ons leerde toen de leerlingen aan Hem vroegen: Heer, leer ons bidden. En toen leerde Hij hen het Onze Vader. En dat kan in zoveel talen. En vandaag gaan we luisteren naar het Kievs Kamerkoor. Die zingt The Lord's Prayer.

Ja, over heel de wereld bidden we dit, onze Vader. En wat prachtig dat wij met Jezus samen mogen zeggen, onze Vader. Zijn Vader, maar ook jouw Vader, uw Vader, mijn Vader. Hij is ons aller Vader. En dat vind ik altijd wel mooi als ik me dat realiseer. En dat kan ik soms zo hebben als ik in de mis ben. En we bidden ter afsluiting van het Eucharistisch gebed, het Onze Vader. Vooral als we het zingen in het Latijn, het Pater Noster, dan denk ik, ja, wereldwijd kunnen we ditzelfde gebed bidden. Afijn, zomaar wat gedachten weer. Save to Port, een werk van Michael Hoppe. En het wordt hier gezongen door het Sedona Academy of Chamber Singers. En uitgevoerd samen met het Tetra String Quartet. Ik ben vergeten waar het nou precies over gaat. Maar weet u, u onthoudt dat toch allemaal niet. En dat hoeft ook niet. Het is vooral belangrijk dat we ook genieten van de mooie muziek. En de boodschap van Christus in ons hart toelaten.

Save to Ports. En dan kom ik weer iets heel anders. Maranatha, kom, Heer Jezus. Als u naar deze uitzending van Musica Sacra luistert, dan ben ik te gast bij de zusters van Bethlehem in Opgrimby, België. En dat is voor mij een hele fijne plek om te zijn, in de rust en de stilte en de prachtige liturgie die ze hebben. Ik vind dat een hele, ja, heel mooi om daar ook elke avond met de zusters de Eucharistie te vieren. Al hun gebedsdiensten, zowel 's morgens dus de Mette en Laude als de Vespers, sluiten ze af met Maranatha, kom Heer Jezus. Is de roep die wij hebben dat hij moet komen, dat hij moet terugkomen hier op aarde te midden van ons. En dat Maranatha, kom Heer Jezus, wordt hier gezongen door Keith Duke.

Maranatha. Ja, mag de Heer weer onder ons komen. Mag Hij ook de mensheid redden en bevrijden. U weet dat ik het af en toe leuk vind. Leuk is niet het goede woord, het is niet leuk. Dat ik het wel bijzonder vind om u te laten horen wat een heel lang werk is. Ik kies wel eens een keer iets van 12 minuten. En vandaag spant het denk ik wel de kroon met 16 minuten één werk. Een van mijn favoriete componisten is, zoals u dat allemaal weet, is Arvo Pärt. En Arvo Pärt, vooral als het wordt gezongen door het Estonian Philharmonisch Kamerkoor, is voor mij, ja, ik wou zeggen de hemel op aarde, maar dat kan je niet zeggen. Maar is voor mij wel zoals het religieuze werk bedoeld is. Volgens mij dan, hè? En van Arvo Pärt heb ik deze keer uitgezocht het Salve Regina. De Moeder Gods, die we loven en eren en vragen om voor ons te bidden. Zij is toch immers de moeder van de heiland, de moeder van de verlosser. En tot verbazing van de hele schepping is zij de moeder van de Heer geworden. Je kan het Salve Regina zingen in 2 minuten, maar je kan het ook doen in een werk zoals Arvo Pärt het geschreven heeft. En dan wordt het 16 minuten. Ga er rustig voor zitten. Sluit uw ogen. Open uw hart en open uw oren. En ga zitten en luister.

uw ogen maar weer open. En land maar weer op aarde naar dit prachtige Salve Regina van Arvo Pärt. Goed. Nou, zusters en broeders. Selah die zingt, en dan gaan we toch een hele andere kant uit dan net met het Est Philharmonisch Kamerkoor. Het gebed voor de werkdag. Ik denk, hoeveel mensen bidden nou aan het begin van hun werkdag? Zo van, Heer, wees bij en met mij deze dag dat ik weer de arbeid ga verrichten. Wilt u mij zegenen, opdat ik mijn werk goed mag doen? Wilt u nabij zijn? Mag al mijn werk gezegend zijn? En geef mij vandaag de rust en de kracht. En laat in mijn hart uw vrede zijn. Nou, dat is ongeveer de strekking van het lied van Selah. Als zij zingen, gebed voor de werkdag.

Gebed voor de werkdag, ja. Misschien is dat wel een mooi voornemen om elke dag, voordat je aan het werk gaat, de Heer te vragen om zegen. Dat je werk ook mag zijn ter meerdere eer en glorie van Hem, want Hij is toch ook degene die ons de mogelijkheid geeft om te werken. Om datgene te doen wat je die dag gaat doen. En of je nou binnenshuis werkt, zorg voor het huishouden, dat er weer eten op tafel komt, dat de was weer schoon is. Dan mag je ook vragen, Heer, zegen mij vandaag als ik weer de maaltijd voor het gezin ga bereiden, mag het ons innerlijke krachten voeding geven en mogen we zo ook gevoed worden om vanuit u te leven. Maar ook bijvoorbeeld als je IT'er bent, hè, dat je kan bidden 's morgens voordat je aan het werk gaat. Heer, zegen mij bij de arbeid die ik ga doen, dat al het computerwerk wat ik ga doen ook mag dienen ter meerdere eer en glorie van u. Zoals denk ik Carlo Goed is dat ook gedaan heeft toen hij als jonge jongen in de IT wat ging doen en een website gemaakt heeft met allerlei eucharistische wonderen. Afijn, zomaar wat gedachten bij gebed voor de werkdag. Zal Maria ook gebeden hebben 's morgens voordat ze thuis aan het werk ging? We gaan nu luisteren naar het Ave Maristella van Philip Stopford en het Caritas Chamber Choir onder leiding van Benedict Priest zingen dit Ave Maristella, gegroet Maria, ster van de zee.

Ave Maristella. En dan komen we bij de afsluiting met een gebed om zegen. Op de 1e januari dan vierden we altijd de feestdag van de heilige moeder van God, Maria. Dat staat zo nou eenmaal in de kalender van de heiligen. De eerste dag van het nieuwe jaar is toegewijd aan Maria, moeder van God. En dan horen we in de eerste lezing altijd de zegen van Aaron. Die Aaron moest uitspreken in opdracht van God. En die Mozes aan Aaron moest doorgeven. Want als we naar de schriftlezing kijken, dan staat daar: de Heer sprak tot Mozes: zeg aan Aaron en zijn zonen, als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: moge de Heer u zegenen en u behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken.

is a Blessing of Aaron werd hier gezongen door het McFarland High School a cappella koor. Met deze blessing van Aaron, de zegen van God, zijn we aan het eind van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Maar we hebben wel geluisterd naar de zegen van Aaron. Laten we nu ook bidden om Gods zegen over ons. Goede God, daal met uw zegen en uw kracht neer over alle medewerkers van Radio Maria. Zij die in de studio van Radio Maria werken, maar ook al die vrijwilligers verspreid over heel het land, die meewerken om uw boodschap via Radio Maria in de ether te brengen. Wilt u hen zegenen en bemoedigen? Wilt u hen bijstaan met de kracht en de hulp van uw zegen? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Een hele goede morgen. U bent verbonden met de parochie Franciscus en Clara uit Druten. Ik wens u veel devotie toe.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, de openingstekst die net door het Herenkoor is gezongen gaat over de vergeving van God. We hebben net gehoord in het Latijn, bij u is vergeving, God van Israël. En we zijn op deze zondagochtend hier in de kerk bij elkaar gekomen om juist die vergeving van God op te zoeken. Op het moment dat wij de Eucharistie vieren, dan vieren we de kruisdood van Jezus die God met ons heeft verzoend. Het is inderdaad zo dat God zijn vergeving wil aanreiken, maar die vergeving moeten we natuurlijk wel opzoeken. We moeten met onze vrije wil naar God toekeren. Voor die momenten dat we dat niet gedaan hebben, voor die momenten dat we hebben gezondigd, zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God aan elkaar om vergeving vragen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb. In woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Lezing uit het boek Jesaja. De Heer van de hemelse machten zal op deze berg voor alle volken een maaltijd aanrichten. Een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen. Een maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van uitgelezen wijnen. Op deze berg zal hij de sluier verscheuren die ligt over alle volken en de bedekking die alle naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle gezichten zal hij, de Heer God, de tranen afwissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer gesproken. Op die dag zal men zeggen, dat is onze God. Wij hoopten op hem, dat hij ons zou redden. Dat is de Heer, op wie wij steunden. Laat ons jubelen en ons verheugen om zijn heil. Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg. Woord van de Heer. Lezen we samen Psalm 23. Ik mag wonen in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij naar rustig water. Daar geeft hij mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op het rechte spoor omwille van zijn naam. Al ga ik door dalen van duisternis en dood, ik vrees geen onheil, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Gij dekt voor mij de tafel, voor de ogen van mijn belagers. Met olie zalft gij mijn hoofd, mijn beker vloeit over. Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen, alle dagen van mijn leven. Ik zal wonen in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Broeders en zusters, ik weet wat het is om vernederd te worden. En ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in het zich verzadigen als in het honger lijden. Zowel in het overvloed hebben als in het gebrek lijden. Alles kan ik aan door hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan deelgenoot te zijn in mijn verdrukking. Maar mijn God zal elke behoefte van u vervullen overeenkomstig zijn rijkdom, de heerlijkheid in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen. Woord van de Heer.

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Hij zei: het koninkrijk der hemelen gelijkt op een mens, een koning die een bruiloftsmaal aanrichtte voor zijn zoon. Hij zond zijn dienaren uit om de genodigden tot het bruiloftsmaal te roepen, maar ze wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaren uit en sprak: zegt aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht en alles is gereed. Komt naar het bruiloftsmaal. Maar zij negeerden het en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overige grepen zijn dienaren, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in toorn en stuurde zijn troepen om die moordenaars te gronden te richten en hun stad in brand te steken. Toen zei hij tot zijn dienaren: het bruiloftsmaal is gereed, maar de genodigden waren niet waardig. Ga dus naar de kruispunten van de wegen en roept wie gij maar vindt tot het bruiloftsmaal. En die dienaren gingen naar de wegen en verzamelden alle die zij vonden, slechte zowel als goede. En de bruiloftsdis liep vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om de aanliggende te zien, zag hij daar een man die niet gekleed was in een bruiloftskleding. En hij zei tot hem: vriend, hoe zijt ge hier binnengekomen zonder bruiloftskleding? Maar hij zweeg. Toen zei de koning tot de bediende: bind hem aan handen en voeten en werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen immers zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Woord van de Heer.

Broeders en zusters in Christus, beste mensen die thuis met ons verbonden bent via de radio of via de livestream. Sinds een paar maanden heb ik het voorrecht om een klein groepje jongvolwassenen te begeleiden op weg naar hun doopsel. Het is ontzettend mooi om te doen. Het is inmiddels een groepje van 6 mensen. 4 worden met Pasen gedoopt. En 2 die zullen dan de overige sacramenten, behalve doopsel, ontvangen. Dus het sacrament van het vormsel en de eerste heilige communie. En op het moment dat je met jonge volwassenen in gesprek bent over de betekenis van het geloof, dan is het heel mooi als het voor sommige mensen nog helemaal nieuw is om dan zelf ook weer even helemaal terug te gaan naar de basis. Nou, dat hebben we de afgelopen weken ook gedaan. We hebben over de echte kernzaken van ons geloof gesproken. En ik heb natuurlijk ook verteld, als je de katholieke kerk binnenkomt, hoe dat dan gaat. Gewoon heel praktisch. Je komt binnen, je maakt een kruistekentje met wijwater. Vervolgens ga je naar je kerkbank toe. En dan maak je een kniebuiging. En daar zit eigenlijk al ontzettend veel in. Het zijn hele eenvoudige rituelen, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd zegt dat al heel veel over ons geloof. Op het moment dat we een kruisteken maken met het wijwater, dan is dat tegelijkertijd een herinnering natuurlijk aan ons doopsel. En dat doopsel is natuurlijk meteen een verwijzing naar het feit dat Jezus Christus ons heeft vrijgekocht aan het kruis. Dat we een nieuw leven van hem hebben ontvangen. Dus in zo'n hele eenvoudige handeling zit al heel veel rijkdom. Nou, vervolgens loop je de kerk in en je maakt een kniebuiging naar het tabernakel. Nou, ook daaruit spreekt geloof. Dat doen we namelijk alleen maar als we geloven dat in het tabernakel God zelf aanwezig is. Ja, anders zou het een rare handeling zijn die we verrichten. Nee, we knielen omdat we geloven dat de God, de schepper van hemel en aarde, dat hij verborgen is in dat eucharistische brood. En daarom maken we die kniebuiging. Nou, het is ontzettend mooi om zelf, ook al zijn wij allemaal misschien doorgewinterde katholieken, ook weer af en toe terug te gaan naar die basis. Als je een leven lang naar de kerk gaat, dan kan het zijn dat je steeds weer dat kruisteken maakt, maar dat je eigenlijk steeds minder bewust bent van datgene wat je nou eigenlijk doet. En daarom is het goed om met jonge mensen die met nieuwe ogen, met nieuw vuur naar dat geloof kijken, om daarmee in gesprek te gaan. Nou, we hebben gisteren ook weer een catechesemiddag gehad. Ontzettend mooi, ontzettend leerzaam voor ons allemaal. En daarna had ik ook een doop van een klein meisje. En dat is het dochtertje van een van de jongens die volgend jaar zelf gedoopt gaat worden. Dus dat is ook bijzonder. En in dat doopsel, en dat sluit eigenlijk perfect aan bij het evangelie van vandaag. In dat doopsel zien we wat Jezus vandaag in het evangelie wil zeggen. Jezus spreekt, zoals we weten, vaak in gelijkenissen. En dat is om iets duidelijk te maken wat een hele diepe rijkdom heeft, maar wat hij als het ware met verstaanbare woorden wil vertellen aan de mensen van zijn tijd, maar ook aan ons. Hij heeft het over een bruiloftsmaal. Nou, we hebben net gehoord, de eerste genodigden voor dat maal, die zijn allemaal uitgenodigd, maar ze komen niet opdagen. Nou, we weten, dat zijn natuurlijk de Joden. De Joden die niet allemaal hebben afgehaakt natuurlijk, want er was ook een grote groep Joden die Christus wel volgden. Maar degenen die hem niet hebben aanvaard als hun koning, als hun Messias, dat zijn degenen die als eerste genodigd waren voor dat bruiloftsmaal, maar die uiteindelijk nee hebben geantwoord. En vervolgens zien we dan in het evangelie van vandaag dat God dat grote mysterie openmaakt als het ware voor heel de wereld. Niet alleen voor de Joden, voor het uitverkoren volk, maar voor iedereen die die redding verlangt. Dus iedereen wordt uiteindelijk uitgenodigd tot dat bruiloftsmaal. Maar, en dat hebben we net ook gelezen, op het moment dat je die bruiloftszaal binnenstapt en je hebt niet de goede kleding aan, dan word je er toch nog uitgegooid. Nou, wat wil God of wat wil Jezus daarmee zeggen? Nou, heel eenvoudig, en ik zei het net al, gisteren had ik een doopsel. Bij dat doopsel zie je dat, wat dat bruiloftskleed is. Het is namelijk het witte kleed dat je krijgt opgelegd tijdens je doopsel. U bent allemaal als klein babytje waarschijnlijk gedoopt, maar als u volwassen bent en u wordt dan gedoopt, dan gebeurt hetzelfde. Net na het doopsel wordt dan een kleed over je heen gelegd, een spierwit kleed, om aan te geven, je bent nu helemaal rein gewassen van die erfzonde van Adam en Eva en je bent een totaal nieuwe mens geworden. Dus dat bruiloftskleed is uiteindelijk het kleed dat we met het doopsel ontvangen. En terecht stelde een van de jongeren gisteren de vraag, ja, maar dat kleed kan ook weer vies worden, toch? Dat kan bezoedeld worden. Ja, dat klopt, er kunnen weer vlekken op dat kleed komen. En deze jongen moet nog gedoopt worden, maar hij zei ook terecht, en is het dan zo, want dat heb ik gehoord, dat je dan langs de weg van het sacrament van de biecht uiteindelijk weer dat kleed schoon kunt krijgen? Ik zeg, dat is helemaal raak gezegd, want dat is inderdaad waar. En het is heel mooi om te zien dat jonge mensen die tot geloof komen, dat die openstaan ook voor de volledige waarheid van het geloof. En onze tijd, sinds de jaren 60, 70, is er natuurlijk over veel van ons geloof, wat wel belangrijk is, toch weinig gesproken. Zeker over dat belangrijke sacrament van de biecht.
waardoor in de beleving van veel mensen die biecht eigenlijk volledig is verdwenen of zelfs is afgeschaft, wat je soms wel eens hoort. Maar als je dan ziet dat nieuwe mensen tot geloof komen, dan kunnen we daar eigenlijk een voorbeeld aan nemen. Ze zeggen niet dat de kerk 6 sacramenten heeft, maar 7 sacramenten, het heilige getal. En dat 7e sacrament is inderdaad het sacrament van boete en verzoening. En dat is een heel hoopvol sacrament, want als we daar even bij stilstaan, dan wil dat eigenlijk zeggen dat op het moment dat wij gedoopt zijn en dat nieuwe leven hebben ontvangen, dat we zelfs daarna nog altijd de mogelijkheid hebben om weer thuis te komen bij God. Dat is de kracht van dat sacrament. En de kerk die leert ons dat we inderdaad geen heiligen zijn, dat we inderdaad gebrekkig blijven, ook na ons doopsel, maar dat er steeds weer een weg terug is. Nou, het is natuurlijk wel belangrijk dat we die weg zelf blijven zoeken. En dat is ook wat Jezus vandaag aangeeft in het evangelie. We moeten daar niet met een oud kloffie in die bruiloftszaal gaan zitten. We moeten daar met fris gewassen bruiloftskleding gaan zitten. Dus met een schoon gewassen doopkleed, om het zo te noemen. Dan blijft natuurlijk nog die vraag overeind. Ja, wat voor maaltijd hebben we het eigenlijk over? Er wordt gesproken over een bruiloft. Ja, Jezus die spreekt wel vaker met van die mysterieuze woorden. Wat bedoelt hij precies met die bruiloft? Waarom zouden we daar zo graag bij willen zijn? Nou, we weten, we komen elke zondag bij elkaar hier in de kerk. En dan komen we bij elkaar om de Eucharistie te vieren. En de Eucharistie, vanaf de absolute begintijd van onze kerk, werd ook wel eens genoemd de bruilofts, het bruiloftsmaal van het Lam. En dus die bruiloft van Jezus Christus met zijn volk, met de kerk, speelt zich af hier aan het altaar. En Jezus laat dus zien dat we inderdaad eerst gedoopt moeten zijn, dat we eerst rein moeten zijn gewassen in dat bloed van Christus aan het kruis. En dat we vervolgens langs die weg van dat sacrament van de biecht steeds weer opnieuw dat doopkleed moeten schoon blijven wassen. En dat we dan inderdaad genodigd zijn aan die maaltijd des Heren. Dat is wel een voorwaarde. En daar is in de afgelopen tientallen jaren ook helaas weinig over gesproken. Maar waarom is het belangrijk om dat toch te doen? Waarom zou je dit soort dingen noemen? Om de mensen het leven nog moeilijker te maken dan het al is? Nee, uiteindelijk moeten we dit soort dingen noemen omdat Jezus zelf ook zegt, de waarheid zal u vrijmaken. En als we de waarheid niet durven uit te spreken als kerk, dan blijven we onvrij. Dan zitten we nog steeds vast in ons oude leven. Dan zitten we vast in onze zondigheid. Dan zitten we als het ware met dat bevlekte doopkleed. En daarom is het belangrijk dat we die vrijheid ook aanvaarden van God. Dat we hem opzoeken en dat we dat dankbaar in ons leven toelaten. Als we dat doen, dan zullen we met een heel ander hart, een nieuw hart, zullen we naderen tot het altaar. Want aan het altaar geeft Jezus Christus het eeuwige leven. Niks minder dan dat. Op het moment dat wij neerknielen voor het ontvangen van de heilige hostie, dan ontvangen we Gods leven, het eeuwige leven dat geen einde kent, ontvangen we in onze ziel, in ons hart. En dat is het grootste geschenk dat er bestaat. Nou, gelukkig zien we wereldwijd dat de kerk weer beetje bij beetje begint op te staan. Het gaat moeizaam natuurlijk, het gaat langzaam, maar tegelijkertijd zien we ook wel hele hoopvolle tekenen. En het is natuurlijk prachtig dat ook in onze eigen parochie jonge mensen weer die openheid hebben, die zoektocht naar de waarheid werkelijk durven aan te gaan. En uiteindelijk is het ook aan ons de verantwoordelijkheid, als we al lang naar de kerk gaan, om deze mensen met een open hart en met een open houding welkom te heten. Want het gebeurt wel vaker in parochies tegenwoordig dat de nieuwe mensen in de kerk binnenkomen en dat er toch iets van een beetje een frictie ontstaat. Omdat er natuurlijk oude gebruiken zijn, nieuwe gebruiken zijn. Maar uiteindelijk dienen we allemaal diezelfde, die ene Heer. En dat is belangrijk om dat voor ogen te houden. En dat we ook elkaar blijven opzoeken en dat we elkaar blijven vergeven waar dat nodig is. Dat we uiteindelijk beseffen, als je gedoopt bent, als je katholiek wordt, dan ben je dat niet alleen voor jezelf. Dan ben je dat voor de gemeenschap wereldwijd. Dan word je lid van dat grote lichaam van de kerk van Jezus Christus. Nou, tot slot, als wij zelf hier wat over nadenken, als we hier wat vaker bij stilstaan, dan zullen we zien dat ook die genade van het doopsel in ons eigen leven weer opnieuw tot leven komt. En dat dat geloof wat je misschien al dacht te kennen ineens weer hele nieuwe inzichten geeft en nieuwe rijkdom geeft. En dat het geloof ineens ook iets wordt wat je dagelijkse leven gaat vervullen en gaat, als het ware, gaat leiden. Nou, als we dat zien gebeuren, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde als wat met deze jonge mensen gebeurt. We krijgen een springlevend geloof. En dat geloof is iets wat je wil delen. Dat geloof is iets wat je naar buiten wil brengen. En dat geloof zullen we voorbidden, heel bijzonder ook in onze eigen parochie. Amen.

0: Voor de zusters bidden wij tot God die ons uitnodigt tot het bruiloftsfeest van zijn Zoon.
1: Dat alle gedoopten steeds waardig en met eerbied naderen tot de maaltijd van de Heer en hem danken om de redding die hij ons gebracht heeft. Laat ons zingend bidden.

dat iedereen, in het bijzonder wie verantwoordelijk is op politiek en economisch terrein, zorg draagt voor gerechtigheid en behoud van de schepping. Laat ons zingen bidden. Dat de kinderen de noodzakelijke zorg mogen ontvangen voor hun menselijke en christelijke vorming. Laat ons zingend bidden. Dat wij in overvloed en in gebrek altijd blijven vertrouwen op Hem die ons kracht geeft. Laat ons zingend bidden. Dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren. En vandaag bidden wij voor een bijzondere intentie. En we bidden ook voor onze overledenen. En vandaag noemen we met name Annie de Jong Roelofs, Wim Loderes en Paul Oostvogel. Dat al onze dierbare overledenen bij God mogen zijn in eeuwige vrede en vreugde. En dat God mag blijven omzien naar hen die verder moeten met een lege plaats in hun midden. Laat ons zingend bidden.

God, Vader van onze Heer Jezus Christus, door de dood en de opstanding van uw Zoon is de dood voor eeuwig vernietigd en wist gij de tranen van ieders aangezicht. Wij bidden u, doe ons vandaag met vreugde aanzitten aan zijn bruiloftsmaal, dat wij ondertekenen gaan vieren. En laat ons eens gehuld in het witte bruiloftskleed deel hebben aan de hemelse maaltijd van het Lam, door Christus onze Heer. Broeders en zusters, we gaan over tot de liturgie van de Eucharistie. De gaven van brood en wijn worden naar het altaar gebracht. En u kunt zich bij die gaven aansluiten door uw gaven in de collecte.

Het Heilige Christusgebed is een ander gebed dan in de boekjes staat. Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om zijn u toe te wijden. En al oud moet vragen u ze te heiligen door uw geest. En zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Of wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood. En sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker. Hij sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat we mogen worden verkwikt door het nuttige van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen wij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de Heilige Maagd en Moeder van God. Met de Heilige Jozef, haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren. Met de Heilige Franciscus en Clara. En met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, zijn hulpbisschop Robertus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid, en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

0: nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed sa malo.
1: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in

In uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Broeders en zusters, we zijn gekomen aan het einde van deze Eucharistieviering. Tot slot enkele mededelingen. Volgende week zal er een tweede collecte worden gehouden in verband met Missie Zondag. Deze hele maand staat in het teken van de missie, maar volgende week dus in het bijzonder. Dan zal er een tweede collecte zijn. Dan de mededeling dat op woensdag 21 oktober weer de koffie-inloopochtend is op de pastorie. De vorige keer liep het nog niet zo storm, dus bij deze nogmaals van harte welkom allemaal. Dus woensdag van 10 tot 11 ongeveer, op woensdag 21 oktober, van harte welkom voor een kopje koffie op de pastorie. Dan zitten we natuurlijk nog volop in de rozenkransmaand. Dat betekent dat we aanstaande dinsdag ook weer de rozenkrans gaan bidden. En dat zullen we doen in Deest. Dat is het verste punt vanaf hier, maar het is zeer de moeite waard om daar naartoe te gaan. En dan gaan we in het kapelletje op het kerkhof gaan we samen het rozenhoedje bidden. En dat doen we ongeveer om 7:15, dus aanstaande dinsdag. Sinds een paar weken is er ook een nieuw klein gebedsgroepje ontstaan en dat is op woensdagochtend. En nou ja, daar bent u ook van harte voor uitgenodigd, dan bidden we ook de rozenkrans. Dat betekent dat we op woensdag na de heilige mis van 9 uur samen hier bij het Maria-altaar de rozenkrans bidden. Dus u bent ook daar voor uitgenodigd. Dan de mededeling dat de derde maandag van de maand weer de filmavond is. Dan zouden we eigenlijk gaan beginnen met een serie Sicamore. Dat gaan we ook nog wel doen, maar dat wordt niet de volgende keer. Want we hebben de vorige keer een film gekeken over Moeder Teresa. En die duurde nogal lang, 2 delen. En ik begon zelf bijna in slaap te vallen. Ik kwam niet door de film, maar omdat het laat begon te worden. En dat wil ik u natuurlijk niet aandoen. Dus we gaan het tweede deel binnenkort kijken, de derde maandag. En dan beginnen we daarna, dus in november beginnen we dan met de serie van Sicamore, de geloofscursus. Goed, dan wens ik u een hele mooie en goede zondag toe. En dan zal ik u tot slot Gods zegen schenken. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede.

0: Luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de parochie Franciscus en Clara vanuit Druten. Het is vandaag zondag 11 oktober 2026 en de 28e zondag door het jaar. Ik bedank u voor het meedoen van de dienst. Ik wens u een hele fijne zondag toe. Ik heb nog een gebed van vrede van Franciscus voor u, als u wilt meedoen. Ik wens u een hele fijne zondag nogmaals toe. Vrede en alle goeds. Gebed om vrede. Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde brengen. Waar fouten zijn, laat mij de geest van vergeving brengen. Waar tweedracht is, laat mij eengezindheid brengen. Waar dwaling is, laat mij waarheid brengen. Waar twijfel is, laat mij geloof brengen. Waar wanhoop is, laat mij hoop brengen. Waar duister is, laat mij licht brengen. Waar droefheid is, laat mij vreugde brengen. Heer, verleen mij de gunst, liever te troosten dan getroost te worden. Liever te begrijpen dan begrepen te worden. Liever te beminnen dan bemind te worden, want door te vergeten zal men vinden, door te vergeven wordt men vergeven, door te sterven zal men ontwaken tot eeuwig leven. Amen.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Weet je wat het probleem met mensen is? Zo leerde in 1907 de toen 26-jarige Italiaanse priester Angelo Roncalli, een stel seminaristen. Weet je, het probleem met mensen is, ze zien heiligen als een soort van wondermensen. Zo weggelopen uit een of andere film of roman. In plaats van als buren bij ons in de straat. Maar heiligheid is in werkelijkheid de kunst jezelf wegschenkende liefde aan te leren. Heiligen zijn geen grotere sterren dan eenvoudige zondaars. Maar zij geven God de kans hen lief te hebben zoals zij zijn. Wist deze oudste boerenzoon, vierde van 13 kinderen, als jong priester, wist hij veel dat hij 41 jaar later paus zou worden gekozen. En 54 jaar later, in 1962, het Tweede Vaticaans Concilie zou openen. En 107 jaar later, in 2014, zelf heilig zou worden verklaard. 2 dagen nadat Paus Pius XII op 9 oktober 1958 naar zijn scheppen terugkeerde, zat de patriarch van Venetië, kardinaal Angelo Roncalli, thuis voor de tv naar de uitvaartmis te kijken. Op de tafel voor hem lag reeds zijn treinkaartje naar Rome, waar hij met alle kardinalen zou samenkomen om een opvolger voor de stoel van Petrus te kiezen. Het treinkaartje was een retourtje. De terugreis zou hij echter nooit maken, want op 28 oktober werd hij om 4 uur 's middags, bijna 77 jaar oud, na 11 stemrondes, uitverkoren om als paus Johannes de 23e de katholieke kerk te leiden. Op het balkon van de oude Sint-Pieter zegende hij de juichende, samengestroomde menigte. Maar eenmaal weer binnen sprak hij, ik heb hem wel gehoord, maar niet gezien, want zo hadden de lampen hem verblind. De nieuwe paus was zo anders dan de vorige. Tegen een vrouw die spontaan riep, mijn God, wat is hij dik, sprak hij, mevrouw, het kon... Het conclaaf was nou niet bepaald een schoonheidswedstrijd. Spontaan nodigde hij leden van de Zwitserse garde uit die hem moesten bewaken, met andere leden van de bediening, om met hem een glas wijn te drinken. De boerenzoon moest af en toe naar buiten, buiten de hoge muren van het Vaticaan. Geregeld slipte hij dan ook weg, zonder iemand iets te vertellen. Zonder begeleiding wandelde hij dan door de straten van Rome, waar hij zich mengde onder de gewone mensen. Want bij hen voelde hij zich het meest op zijn gemak. 2 maanden na de pauskeuze, op Kerstmis 1958, ging hij erop uit. Want, zo zei hij, mijn moeder heeft mij geleerd dat wij op feestdagen niet alleen naar de heilige mis moeten, maar ook werken van barmhartigheid moeten verrichten. En zo ging hij op eerste kerstdag naar het Bambino Gesù kinderziekenhuis in Rome. En de kinderen stonden daar te springen op een bed van enthousiasme. De paus, de paus! Een van de meisjes bleef echter stil op haar bed, waarop de paus naast haar op de rand ging zitten. Zij voelde zijn gezicht, vroeg Bent u de paus? Ik ben ook blij hoor, maar ik kan u niet zien, want ik ben blind. Liefdevol omarmde Johannes de 23e het stakketje. Carmine, we zijn allemaal een beetje blind. Wij moeten de Heer bidden dat hij ons met ons hart leert kijken. Dat we elkaar zien als broertjes en zusjes. De volgende dag volgde de Regina Coeli gevangenis. Heilige Vader, ik ben een misdadiger. Is er nog hoop voor mij? Op de paus antwoordde: er is hoop voor iedereen, ook voor jou. Wees maar niet bang. Een andere gevangene bekende dat hij zijn vrouw had vermoord. Op de paus met een troostende lach op zijn gezicht hem in de oren fluisterde: weet je, ik ben nooit getrouwd geweest. Maar had ik dat wel, dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat ook ik mijn vrouw had vermoord. De paus vertelde met liefde over zijn jeugd, de warme haard thuis op de boerderij. Ik was nog maar klein toen mijn moeder, zwanger van haar 6e kindje, ons op het feest van de opdracht van de heilige Maagd Maria in de tempel naar de kapel bracht. De heilige mis was al begonnen en wij konden niet meer naar binnen. Toen tilde moeder mij op en zei: kijk Angelino, kijk eens hoe mooi de Madonna is. Ik heb jou aan haar toegewijd. De jaren verstreken, maar deze vroegste herinneringen was nooit vervaagd. Wel groeide zijn liefde voor de moeder gods en verdiepte zijn gebed. Hij vertelde: de rozenkrans is mij zo dierbaar geworden. Nooit zal ik een dag overslaan. De rozenkrans vat, wanneer die goed wordt gebeden en overwogen, niet alleen in een boeiende opeenvolging de episoden samen die betrekking hebben op het leven van Jezus en Maria, maar betrekt daarin ook onze persoonlijke omstandigheden en tegelijkertijd de bijzondere intenties van de gehele kerk. Er zijn moeilijke tijden geweest in de geschiedenis, zeer moeilijke tijden. Vele droevige gebeurtenissen volgden elkaar op, lieten een spoor van bloed en tranen na bij alle veranderingen die plaatsgrepen in vele machtige staten van Europa. Wie goed de historische gebeurtenissen en politieke omwentelingen in het verleden kijkt, zal niet de liefdevolle voorspraak en hulp van Maria ontgaan. Zo sprak de paus. Een goede vriend van paus Johannes was de Amerikaanse televisiebisschop Fulton Sheen, wiens zaalverklaringsproces reeds jaren geleden is afgerond en die nog altijd niet is zaalverklaard omdat bisschoppen om zijn gebeenten vechten. Maar dat is voor een andere keer. De paus zei tegen monsieur Fulton Sheen: voor alle eeuwigheid wist God dat ik paus zou worden. 80 jaar lang had hij de tijd om van mij iets te maken. Waarom maakte hij mij dan zo lelijk? En, zo sprak ik tegen Fulton Sheen: kom, dan gaan we samen op de foto. Dan worden er weer een paar in de kerk jaloers. En daar moet ik dan altijd zo om lachen. De paus hield van guitige streken. Zo had hij de sproeiers van de tuinen van het Vaticaan zo gericht dat als hij een hoge bezoeker meenam voor een wandeling, die onverwacht een gratis wasbeurt kreeg. Zo was hij als paus. Zo was hij altijd geweest. Johannes de 23e speelde graag naar voor Christus. Maar tegelijkertijd wilde hij een liefdevolle vader zijn. Mijn armen spreid ik wijd open, zoals Christus aan het kruis, om iedereen te omhelzen, iedereen met liefde. Maar dat hield ook liefdevol terechtwijzen in, maar wel op zijn eigen wijze. Een voorbeeld daarvan komt vanuit de tijd dat hij nog apostolisch nuncius was in Parijs. Tijdens het diner bood hij zijn tafeldame, met een diep uitgesneden décolleté, een appel aan. Mevrouw, zo sprak hij, wilt u zo goed zijn deze van mij te aanvaarden? Immers, pas nadat Eva van de appel had gegeten, besefte zij hoe weinig zij aan had. Kort voor zijn dood, op 3 juni 1963, deed de oude paus Johannes de 23e echter een bekentenis. Hij zei: ik weet dat het vaak niet meevalt om met volle aandacht de rozenkrans te bidden. En toch moeten wij daar tenminste eenmaal per dag tijd voor vrij proberen te maken. En ik wil er natuurlijk niets van zeggen als iemand iets te doen heeft dat hij niet uit kan stellen, of als er gevaar dreigt. Maar meestal is het toch alleen maar laksheid die ons de rozenkrans doet verwaarlozen. Als je ouder bent en als je de betekenis van de rozenkrans hebt leren inzien, bid je ook veel ijveriger. Want door de rozenkrans krijgen we troost, sterkte en vertrouwen. En eigenlijk moeten we dit gebed al in onze jeugd liefhebben. Maar helaas moet ook ik bekennen dat ik als jongen ook ben weggelopen. Dat ik liever buiten rondstruinde dat ik thuis de rozenkrans bad. De Tweede Vaticaans Concilie, Gods wil was, daar was hij van overtuigd. Ook al was het niet allemaal heiligheid wat hij daar zag en om zich heen hoorde. En als hij na een zoveelste tumultueuze bijeenkomst weer uitgeput thuis kwam, knielde hij in zijn slaapkamer neer voor het beeld van de gekruisigde. Keek hij op naar Jezus en sprak: Heer, het is uw kerk en ik ga nu naar bed. En via het leven van paus Johannes de 23e, echter niet op 3 juni, de dag dat hij in 1963 ging hemelen, zoals gebruikelijk is in de kerk, maar op 11 oktober, de verjaardag van zijn opening van het Tweede Vaticaans Concilie in 1962. Vandaag dus. Heilige Johannes de 23e, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: op zondag. Van harte welkom weer hier bij Radio Maria. Het is vandaag de gedachtenis van de heilige Theresia van Avila. Maar dat wordt op de zondag dus niet gevierd. Maar het is gewoon toch goed om te weten. We gaan het Angelusgebed en het middaggebed bidden. De bladzijden daarvoor zijn bladzijde 371 in het kleingetijdenboek. We zijn de vierde week ingegaan, bladzijde 371. En dan gaan we naar het grootgetijdenboek. Daar vinden we de hymne op bladzijde 758. 758. De psalmen, die vindt u op bladzijde 1108. De vierde week dus, 1108. En wilt u het slotgebed meebidden, dat kan in het grootgetijdenboek. En dat slotgebed is van de 28e zondag door het jaar. Het schiet al aardig weer op. En dat staat op bladzijde 634. 634. Mogen we samen weer een mooi gebedsmoment hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 371 in het kleingetijdenboek en 758 in het grootgetijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Bladzijde 1108. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer is mijn herder. niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed.
0: Mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam.
1: Al voert mijn weg door donkere kloven. Ik vrees geen onheil waar gij mij leidt.
0: Uw stok en uw herderstaf. Geef mij moed en vertrouwen.
1: Gij nodigt mij aan uw tafel. Tot ergernis van mijn bestrijders.
0: Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol.
1: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven.
0: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.
0: Alleluia. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam.
1: Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf.
0: Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig.
1: Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen.
0: Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen. Machteloos liggen zij neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden.
1: Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Volbrengt uw gelofte en biedt de Heer uw God uw offers aan. Alleluia. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren?
1: Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag.
0: Toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Tot heil der geringen in heel het land.
1: Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u.
0: Volbrengt voor de Heer uw gelofte. En biedt de geduchte uw offers aan.
1: Die machtige vorsten de moed beneemt. En schrik verwekt bij de heersers der aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Volbrengt uw gelofte en biedt de Heer uw God uw offers aan. Alleluia.
1: Wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat gij hem vreest en zijn wegen gaat? Dat gij hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel.
0: Heer, wie mag de gast zijn in uw tent?
1: Wie eerbaar leeft en geen bedrog pleegt met zijn tong.
0: Bladzijde 634 in het Grootgetijdenboek. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, gij wacht en staat gereed om, als de weg is afgelegd en alle leed geleden, iedereen zijn plaats te geven bij de maaltijd die gij hebt aangericht. Laat ons niet onverschillig worden en in liefdeloosheid vervallen. Wek in ons het geloof dat er een weergaloze toekomst wacht voor wie ingaat op uw uitnodiging door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Daan, daar zijn we weer. Welkom ook, beste luisteraars, in deze uitzending van Aanvaard door God. Vorige week hebben we een onderwerp besproken, een heel heftig, een heel pittig onderwerp, erfzonde. Ook natuurlijk een onderwerp wat gepaard gaat met heel veel misverstanden of onjuiste ideeën. En ik denk dat je ons goed hebt geholpen om daar goed beter licht op te werpen. En beter ook zelfs weer met praktische handvatten. En ik ben heel benieuwd waar we vandaag mee verder gaan.
2: Ja, in de komende uitzendingen wil ik eigenlijk dat thema van erfzonde verder uitdiepen. Mm-hmm. En toepassen op drie verschillende gebieden. En de eerste is eigenlijk de gebroken wereld waarin we ons bevinden. Het tweede zal gaan over de gebroken relatie met onszelf. En de derde over de gebroken relatie met God. Zeg maar wereld, zelf en God. Ja. Dat is waar we verder in gaan verdiepen. En ik kom daarbij vanuit een andere filosoof die ik ook bestudeer. Eigenlijk, ik heb eerder verteld over Leonardo Polo, die ik bestudeer in mijn proefschrift. En ik probeer hem ook in dialoog te brengen met een aantal andere filosofen. Mm-hmm. Een ervan is Paul Ricoeur. Dat is een Franse protestantse filosoof.
1: Ja. Die... Van de verlichting, of niet?
2: Nou, hij is niet echt een verlichtingsdenker. Hij is een... hij heeft een beetje een eigen methode. Hij doet hermeneutiek. Dat wil zeggen tekstverklaring. Mm. Een beetje fenomenologie. Dat is een bepaalde vorm van filosofie die ook heel erg bij de ervaring begint. Mm-hmm. Hij is wel iemand die bezig is met het geloof op zijn manier. En daarom ook veel nadenkt over het thema van erfzonde.
1: Ja.
2: Maar ik ga niet per se hebben over zijn idee van erfzonde. Maar meer over een boek wat hij heeft geschreven over symbolen van het kwaad, heet dat. En dat zijn twee delen, dat boek. En ik wil het vooral hebben over het tweede deel, waarin hij eigenlijk de mythes, de oude mythes leest als een soort van symbool, één groot symbool voor de ervaring die mensen hebben gehad van het kwaad. Hij zegt, het kwaad is, filosofisch gezien, is dat een heel moeilijk onderwerp.
1: Hmm.
2: En waarom is het een moeilijk onderwerp? Ja, dat zei eigenlijk Augustinus al, van het is de afwezigheid van het goede. Het kwaad is de afwezigheid van het goede. En als iets afwezig is, dan is dat heel moeilijk om in taal te vatten.
1: Mm.
2: En dat is eigenlijk wat filosofen proberen te doen. Ergens een begrippenkader aangeven of zo. Iets proberen uit te leggen.
1: Ja.
2: Maar hoe kan je nou iets uitleggen wat er juist niet is?
1: Ja, juist het gebrek van...
2: Ja. Ja, dus hoe kan je nou een gebrek uitleggen? Dus hij zegt, ja, dat is heel moeilijk te doen. Ook is het best wel lastig om naar binnen te keren. Ja, je kan er wel wat over zeggen. Hè. We hebben het bijvoorbeeld gehad over piekeren en over... Ja. Bepaalde angsten en zo. Dus dat zijn natuurlijk ook in zekere zin ervaringen van een kwaad, zou je kunnen zeggen. Maar hij zegt, het is eigenlijk, er zijn bepaalde verhalen die in cultuur heel veel zijn gaan betekenen, die ook een soort van cultuurdragende verhalen zijn. En die verhalen die zeggen ons iets over hoe wij de wereld, onszelf en God ervaren. En die kunnen ons dus ook iets vertellen over... hij zegt, die verhalen geven ons te denken over. Het is niet zo dat zij het laatste antwoord hebben over het kwaad of zo. Maar het is wel zo dat ze ons bepaalde richting opwijzen. Een richting die ook dus breed cultureel gedragen wordt.
1: Mm-hmm.
2: Nou, ik vind dat een fascinerende suggestie. En ik wil eigenlijk in deze afleveringen daar iets meer op ingaan. Over wat zijn die verhalen en hoe wijzen ze ons naar bepaalde gevolgen van de erfzonde... voor onze relatie tot de wereld, tot onszelf en tot God.
1: Oké, ben benieuwd.
2: Ja, goed idee. Okay.
1: Ja, goed idee, akkoord.
2: De eerste, dus voor de relatie tot de wereld. is Ricoeur die bespreekt op een gegeven moment de Enuma Elish. Dat is een Babylonische ontstaansmythe.
1: Okay.
2: Hij noemt het zelf, Ricoeur noemt het een scheppingsmythe. Ik vind dat een beetje een ongelukkig woord, want ik denk niet dat het echt gaat over schepping. Schepping is eigenlijk een specifiek christelijk begrip waarin God iets anders maakt dan hemzelf. Dat zie je in deze mythe niet. Maar je ziet hoe de goden, het is wel een ontstaansmythe, dus waar de wereld ontstaat. En je ziet dat er dus in het begin een soort chaos is. En dat uit die chaos komt een strijd uit voort. De goden beginnen te strijden tegen elkaar. En in die strijd komen macht en vijandschap komen centraal te staan. Maar die zijn wel, die leiden wel ergens toe. Dus het is eigenlijk de strijd en het conflict tussen de goden, waardoor langzaam maar zeker de wereld tot stand komt en er allerlei dingen gaan gebeuren in die strijd en dat conflict.
1: Je hebt het nu niet over de Babylonische spraakverwarring, of wel?
2: Nee, dat is iets wat, dat is een verhaal uit de Bijbel.
1: Ja, precies.
2: Dit is een mythe uit het oude Babylon.
1: Oké. Okay. En je noemt dat Enula Emish?
2: Nou, moet ik het zelf even opzoeken. Enuma Elish. Enuma Elish. Ja. Dat is, je kan het ook vinden. Op internet kan je nalezen hoe dat verhaal ging.
1: We zullen het in de radiogidsen bij vermelden.
2: Ja. Maar het hoofdpunt wat ik eigenlijk wil aanhalen is dat in dit verhaal eigenlijk dus conflict aan de basis staat van
1: de mens,
2: van de wereld, van de mens, van alles. Ja. Ricoeur zegt dus dat ook, dat wat je heel makkelijk krijgt op basis van zo'n verhaal is bijvoorbeeld een theologie van oorlog. Ja, dus dat een leider kan gaan zeggen van, kijk, alles komt uit conflict, daar is heel veel goeds uit voortgekomen. Ik ga nu orde op zaken stellen door middel van de oorlog. Mm-hmm. En dat is, ja, want dat is nou eenmaal hoe de wereld tot stand is gekomen. En daar ga ik gewoon lekker in verder.
1: Ja.
2: En dus dan kan hij op die manier die oorlog kan hij rechtvaardigen. Want het is toch nooit anders geweest dan dit.
1: Ja.
2: De goden doen het ook.
1: Ja.
2: Uh-huh.
1: Of conflict zelfs met jezelf. Hè? Dus dat kan ook dan een uitleg zijn van het is dat conflict is staat aan de basis van hoe we gewoven zijn.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee, precies. En ik denk dat als je dus even een stap terugkijkt en dit dus ziet als een symbool, kan je dus zien dat dit verhaal ook iets zegt over hoe zeg maar het kwaad en dus ook de erfzonde waarin we staan, misschien soms ook ook de duivel, ons een soort van de blik die het ons geeft ook op de schepping. Dus als wij zeg maar als je even in een dal zit, hè? Als je even niet meer ziet zitten, als je even, dan zie je ook overal dat conflict. En dan zie je ook, dan kan je ook het gevoel hebben van, oh, het kwade is ook overal. Alles komt voort uit het kwade en we gaan toe naar het kwade. Hè? Dus dat is een soort van in dat dal zitten, het gevoel van de hele wereld valt over me heen of zo.
1: Mm. Alles is zinloos en het komt nooit meer goed.
2: Precies, ja.
1: Ja.
2: Dus dat gevoel, ik denk dat dit verhaal ook daar naartoe verwijst. Dus die ervaring die we hebben. En dus Ricoeur zegt eigenlijk van ja, die ervaring die delen we dus met heel veel mensen.
1: Ja.
2: En dat verhaal vertaalt een gevoel dat heel veel mensen hebben ervaren.
1: Ervaren, ja. Oké.
2: En op zich is dat ook al iets, denk ik, wat in ieder geval enigszins troost geeft. Het is net zoiets als je naar een soapserie kijkt en je ziet van, oh wacht, ik ben niet de enige die er slecht aan toe is.
1: Of het NOS-journaal kijken.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Soms kan je daar dus down van worden. Aan de andere kant kan het je misschien wat troost geven van, ja, ik ben niet de enige die dat op deze manier beleeft. Nou, het is natuurlijk wel zo dat het christelijke verhaal dit beeld doorprikt.
1: Hè?
2: En dat zien we dan ook. Dus Ricoeur bespreekt op een gegeven moment ook de scheppingsmythe, hè, noemt hij dat. Wat in Adam en Eva, dus het verhaal van Adam en Eva. Overigens is hij is een heel genuanceerde filosoof en ook een gelovig iemand. En hij zegt niet, Hij zegt, ik ga ver van mij om te zeggen dat Genesis alleen maar een mythe is. Hè? Dus dat is, dat zou hij niet per se zo zeggen. Maar het is wel zo dat je, als je het ook zo leest en dus vergelijkt met die andere mythes, dat je dan ook al opvallende verschillen ziet. En dus wat is eigenlijk het verschil tussen het scheppingsverhaal in Genesis en zo'n mythe als dat van Enuma Elish? Nou, een van de grote verschillen is natuurlijk dat we zien in het scheppingsverhaal dat de scheppende God is ten eerste geen chaos, is ten tweede goed. En, dus, en hij schept de dingen ook uit goedheid en uit liefde. Er is een theoloog die heet Scott Haan, die spreekt erover, die zegt, ja, in Genesis is God eigenlijk een huis aan het bouwen voor zijn volk. Het hele Bijbelse verhaal is een verhaal van de relatie tussen God en zijn volk. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament ook, maar daar wordt het nog persoonlijker. Eigenlijk dat eerste verhaal is het verhaal waar God de wereld mooi maakt. En het scheppingsverhaal, of het verhaal daarna, daar komt dus de gebrokenheid komt er wel, maar die komt pas. Het is eigenlijk iets wat in de tijd gebeurt. Dus het is niet iets oorspronkelijks, maar het is een soort van iets wat misgaat. Dus terwijl we dus zien vanuit die een beetje filosofische lezing van zo'n mythe, dat het dus lijkt alsof het kwaad heeft de potentie dat het alles is, prikt dus het christelijke verhaal door en zegt, nee, het is niet alles. Het is iets wat begint in de tijd. Het is iets wat beperkt is. En wat ook niet het laatste woord heeft. En dus dat is heel erg belangrijk. Ook al kunnen we dat soms zo ervaren, ook al wordt die ervaring breed gedeeld, uiteindelijk zegt de christelijke godsdienst, het is niet waar. Er is iets dieper dan alleen het kwaad. God is groter dan dit alles. En we kunnen dus ook de nood in de wereld, dat doen we ook in de Heilige Mis, brengen we de nood van de wereld, brengen we juist bij God.
1: Dus die gebroken wereld inderdaad, dat heeft ook een plek in de liturgie, zeg jij.
2: Ja, zeker. We kunnen ook de liturgie, als je het boek leest van Jozef Ratzinger bijvoorbeeld over de geest van de liturgie, daar zegt hij ook dat het liturgie heeft ook iets kosmisch. Bijvoorbeeld, waarom vieren we Kerstmis op 25 december?
1: Dat is de zonnewende.
2: Het is ook, ja. het licht komt in de wereld. Dat is een kosmisch gegeven. En dat heeft de katholieke kerk altijd ook zo ervaren. Dus dat er een kosmische dimensie is van de liturgie. Dat mensen gaan bidden bijvoorbeeld bij zonsopgang. Dat deden ze in de kloosters of zo. Dus dat zijn dingen die... er zit iets kosmisch ook in ons geloof. En we zijn dus ook de kosmos aan het verlossen. Als we bezig zijn met de christelijke eredienst.
1: Aha. Wauw. Ja, nog nooit zo tegenaan gekeken, nee.
2: Ah. Nee, en dat is dus ook het herstellen van de gevolgen van de erfzonde. Mm-hmm. De hele schepping is gevallen. En de hele schepping moet ook weer opgericht worden. En we krijgen natuurlijk in de hemel ook een nieuwe aarde. En dus de schepping wordt ook nu al hernieuwd. Maar in de hemel zal het ook volledig zo zijn.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En ik denk als misschien als afsluiting of als...
1: We hebben nog 2 minuten.
2: Ja. Dus een concreet punt wat we misschien kunnen doen. Ik heb al eerder gezegd, we kunnen natuurlijk naar onszelf gaan. En daar leren beseffen van wat is hier voor gebrokenheid. En dat bij God brengen. Maar ik heb eigenlijk geleerd de afgelopen tijd dat het ook een heel mooie manier van gebed is. Om juist ook de gebrokenheid in de wereld. Die we zien in, goed kan zijn in andere mensen. Maar ook, we hebben natuurlijk nu veel oorlogen. We hebben net een grote droogte achter de rug. Vond ik ook heel mooi. Dat is even een tussendoortje. Maar

0: Heel mooi, dat is even een tussendoortje, maar Monsieur Hendricks had natuurlijk opgeroepen om te bidden voor regen. Mm-hmm. En de eerste dag dat de regen kwam op het feest, bovendien van 15 augustus, Maria ten Hemelopneming, kwam er veel regen en vooral in zijn bisdom.
1: Ja.
0: Ja, dat was gewoon zo.
1: Dat is bijzonder, dus, hè? Ja.
0: Ja, ja. Ook in Utrecht trouwens, maar ja. Maar nu is het gelukkig in het hele land meer het geval. Maar in ieder geval, we kunnen dus aanwezig blijven of aandacht hebben voor die gebrokenheid van de wereld. En dat op die manier met rust ook bij God brengen. Zeggen, nou Heer, Jezus, help ons. Maria, help ons. Heilige Geest, help ons. God de Vader, help ons. In die noden van de wereld, waar natuurlijk de kerk ook voor bidt in de voorbeden. Hè, dus dat is, in die zin is het niks nieuws. Maar dat we wel ook daar ook met rust aandacht voor kunnen hebben. En die aandacht is al iets waar we in zekere zin ook de deur mee openen voor God. Hè. Dus dat God ook met onze aandacht kan werken. Hij wil dat ook. Daar kunnen we ook later nog over hebben. Maar het is ook eigenlijk zijn barmhartigheid dat hij met ons mee wil werken. Maar als wij dus aandacht hebben voor die dingen die misgaan, dan kunnen we ook hem uitnodigen om daarbij te komen en dat te verlossen.
1: Ja, we mogen aandacht, we mogen in ons gebed ook die gebroken wereld bij God brengen.
0: Precies, ja.
1: Ja, dat is zeker een mooi handvat. En dank weer voor deze uitzending. Ik ben heel benieuwd wat je nog verder nog meer gaat vertellen over die andere aspecten van de erfzonde.
0: Ja, nou, daar komen we volgende keer op terug.
1: Graag tot de volgende keer.

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonden en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?

in het programma De Paus aan het Woord. Laten we de paus aan het woord. En dat is onze paus, paus Leo de 14e. Deze keer een korte uitzending. Het is namelijk een gebed. En het is een gebed gericht aan de heilige maagd Maria. Dat was tijdens zijn bezoek aan Lourdes bij de grot van de verschijningen van Massabielle bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En dat vond plaats op 26 september 2026. En het is dus inderdaad een gebed. En zo laten we dan ook onze paus al biddend aan het woord. De volledige tekst is terug te vinden op de website van rkdocumenten.nl. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de onbevlekte ontvangenis, op deze gezegende plaats waar u met zoveel zachtheid en tederheid tot de heilige Bernadette, een nederige dochter van het Franse volk, hebt gesproken om de wereld een stralende boodschap van gebed, bekering en hoop te brengen, snellen wij vol vertrouwen naar u toe. Want gij bent de moeder die Jezus ons gegeven heeft en gij hebt oog voor al onze noden. Wij bidden tot u, onze lieve vrouw, voor Frankrijk, waarvan gij de patroonheilige bent en dat gij al zoveel eeuwen lang met uw bescherming hebt omringd. Verkrijg voor haar volk de gave van broederlijke eendracht. Moge het een harmonieuze samenleving opbouwen waarin alle geweld en alle haat worden verbannen en waarin iedereen kan werken, een gezin kan stichten en zijn leven tot het einde toe in rust en sereniteit kan volbrengen. Mogen de meest ongelukkigen en de allerarmste altijd gesteund worden. Verkrijg voor Frankrijk wijze en edelmoedige leiders, bereid tot zelfopoffering, in staat om de uitdagingen het hoofd te bieden en bereid om het algemeen welzijn te dienen. Mogen zij het land in vrede bewaren binnen de gemeenschap van naties. Mogen zij zijn stem laten horen om de verdediging van de fundamentele mensenrechten en de vrede in de wereld te bevorderen en de logica van de oorlog voorgoed verwerpen. Heilige Maagd Maria, wij brengen het volk van God voor u, dat zijn weg gaat in dit land dat u zo sterk hebt getekend door uw nabijheid. Vernieuw het geloof en de ijver van de christelijke gezinnen die u zo dierbaar zijn, opdat zij dagelijks mogen leven vanuit de aanwezigheid van Jezus, zijn genade en zijn steun in de moeilijkheden die zij doormaken. Mogen zij ruimhartig openstaan voor het leven en mogen God in hen roepingen doen ontwaken, met name tot het priesterschap en het religieuze leven. Schenk aan uw kerk in Frankrijk de kracht om, met name aan de jongeren, de verlichtende weg van het evangelie te wijzen, opdat zij de rechtvaardige en broederlijke samenleving kunnen opbouwen waarnaar zij verlangen. Ten slotte, zeer geliefde, zeer liefdevolle moeder, leggen wij u onze meest dringende persoonlijke intenties voor, in het bijzonder die van de zieken en lijdenden, evenals van alle die hen begeleiden en die kracht en genezing zijn komen putten uit de bron van Massabielle. Wij vertrouwen u onze naaste en onze geliefde overledenen toe. Neem alstublieft alle hindernissen weg die ons nog scheiden van uw geliefde zoon en zorg ervoor dat hij in alle harten heerst. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo mogen we met de woorden van de paus die bidt, die zich richt tot Moeder Maria, samen met hem ook bidden. Tot zover deze uitzending van De Paus aan het Woord.
Dit gebed is gebeden door Paus Leo XIV op 26 september 2026... bij de grot van de verschijningen van Massabielle, bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dank u wel voor het luisteren.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

staat er tussen haakjes bij dat het grootste deel is beschreven volgens een oude stafkaart. De werkelijke situatie kan ervan afwijken. Jongens, dit klinkt mij allemaal veel te vaag. Ik heb geen zin in weer zo'n dwaaltocht als die van gisteren. Vraag eens aan de hotelbaas wat hij ervan denkt, stelde Sanne praktisch voor. Toen de man de kaart bekeken had en hoorde welke route was uitgestippeld, schudde hij beslist zijn hoofd. Onmogelijk, zei hij. Te ingewikkeld voor iemand die de streek niet kent. Bovendien veel te zwaar. Het gaat bergop, bergaf, over een hoogte van 1326 meter. Dat is niks voor jou, pap, zei Sanne vlug. Als je maar in de buurt van de 1000 komt, begin je al te piepen. Ik krijg het daar zelf telkens benauwd van. Rob knikte heftig met volle mond. En Eefje bekende, ik vind het ook telkens hartstikke eng. Doe het alsjeblieft niet. Goed, we doen het niet, besloot pap. Het moet plezierig blijven. Maar wat dan? Ik heb ook nog een andere route. Die heb ik in de tijd met mama gelopen. Ik herken hem vast nog wel. Zullen we die dan maar nemen? Ze knikten alle drie van ja. Alleen Eefje was zo snugger op te merken dat ze hoe dan ook over de bergen heen moesten om in het volgende dal te komen. Nee, dat hoeft niet, zei pap. We kunnen er ook omheen en dat doen we per bus. Eerst naar Terni. Dat is een vrij grote, moderne stad. Daar kunnen we boodschappen doen, bij de bank geld halen, naar huis bellen, eten, slapen en dan morgen per trein naar Narni. Dan zijn we in het Rieti-dal. Eigenlijk hadden we in Poggio Bustone moeten beginnen en in Narni zullen eindigen, maar nu draaien we de route om. Eefje begon ineens te lachen. Ik heb nog nooit zo'n rommelige vakantie meegemaakt. Het lijkt nergens op, zei ze, maar ik vind het heerlijk. Bedankt, Eefje, zei pa. Ik zal het maar opvatten als een compliment. Ja, zei Rob verbaasd. Eigenlijk is het een zootje. Niks voor jou, pap. Anders ben je altijd zo'n muggenzifterige Pietje precies. Jij ook, bedankt, zei pa droog. En toen lachten ze zo hard dat iedereen ervan opkeek. De goede sfeer was er weer. De bus liet op zich wachten. Daarom dwaalden ze wat door het dorp en keken vol ontzag naar de hoge, omringende bergen. Rob nam er een paar foto's van. Later zet je er zeker een kruisje op, veronderstelde Sanne. Hier stortte ik in een metersdiepe ravijn. Daar zaten we als vliegen tegen de wand geplakt. Natuurlijk, grinnikte Rob. Al mijn vrienden moeten straks achterover slaan van verbazing en bewondering over de avonturen die wij hebben beleefd. En scheel kijken van jaloezie omdat ze hun eigen vakantie zo verschrikkelijk saai was, zei Eefje met innige voldoening. Ik zou maar niet te veel overdrijven, adviseerde pa. Anders mag Eefje van haar ouders nooit meer op vakantie. Tegen 11:00 kwamen ze in Terni aan. Ze werden bij het station afgezet. We zullen om te beginnen naar een hotel informeren, besloot pa. Dan gaan we er naartoe en laten onze rugzakken daarachter. Het leek zo'n goed idee, maar het pakte anders uit. Ze werden verwezen naar Hotel de Paris, dat precies voldeed aan hun eisen. Het lag dicht bij het station en de prijs was redelijk, maar toen ze er aankwamen bleek het vol te zijn. Er zullen toch wel meer hotels zijn, zei Sanne. Ze leunde tegen de balie en lonkte naar de receptionist. Wat een stuk! De stadsjongens waren duidelijk veel knapper dan wat ze in Polino en Patricio hadden gezien. Dit was het goedkoopste, zei pa. We moesten maar eens naar een VVV gaan. Die hebben hele lijsten van hotels. De receptionist gaf een stadsplattegrond en kruiste aan waar ze het kantoor van de VVV konden vinden. Het lag een eindje uit de buurt en het was warm. Met een diepe zucht hezen ze hun rugzakken weer op hun schouders. Weet je wat?
zei pa. We gaan terug naar het station en geven onze bagage zo lang in bewaring. Dan lopen we ook niemand met die dingen overhoop. Kijk uit, Rob. Je tackelde bijna dat oude dametje. Bij het station moesten ze lang wachten, eer er eindelijk een man verscheen die een rugzak in ontvangst nam. Daarna liepen ze opnieuw het centrum in. Bij de VVV zat een meneer die kennelijk met zijn talenkennis wilde pronken. Maar zo'n eigenaardige uitspraak had dat pa niet goed wist welke taal hij sprak. Maar toen hij eenmaal doorhad dat het Duits was, begreep hij dat de prijzen van de andere hotels 2 keer zo hoog waren. Nou, laten we dan eerst maar zien dat we geld krijgen, zei hij. De eerste bank nam geen eurochecks aan. De tweede bank sloot net voor hun neus zijn deuren, siesta. Heb je nog wel geld voor een lunch? Vroeg Sanne bezorgd toen ze zag dat pa zijn lires stond te tellen. Voor Rob en mij is er net genoeg, zei pa. Eefje en jij moeten wachten tot na de siesta. Eefje keek verbijsterd, maar Sanne zei, grapje, pa heeft soms een beetje vreemd gevoel voor humor. Maar ook verschillende restaurants hadden hun deuren gesloten. In een ongezellige pizzeria konden ze alleen nog maar pizza krijgen die waarschijnlijk 2 dagen oud was en naar karton smaakte. De kelner deed narrig, tot pa opeens aan hem vroeg, zijn er veel Hollandse toeristen? En toen draaide hij om als een blad aan een boom. Hij had gedacht dat ze Duitsers waren, verklaarde hij. Kennelijk mocht hij die niet zo. Toen ze na het eten weggingen, riep hij na, goodbye, en verduidelijkte, this is English. Waarom dacht die man dat wij Duitsers waren? Vroeg Eefje. Misschien komen hier wel veel Duitsers, veronderstelde pa, en horen ze het verschil niet tussen Nederlands en Duits. Wat een stelletje oene, smaalde Rob. Ken jij het verschil tussen Spaans, Italiaans en Portugees? Informeerde Sanne niet erg vriendelijk. Nou dan, kletsmajor. Jongens, zei pa nadrukkelijk, geen naamkaartjes wisselen. De stemming werd wat geprikkeld. Ze wisten niet goed hoe ze hun tijd moesten doorbrengen. De straten zojuist nog overvol van voetgangers en toeterende auto's waren nu uitgestorven. Veel winkels hadden hun rolluiken neergelaten. In een plantsoentje zochten ze de schaduw op van een paar brede bomen en daar lagen ze landerig in het spaarzame gras. Ze waren het hardgrondig met elkaar eens dat Terni een saaie stad was, waar weinig moois te zien viel en al helemaal niets opwindends te beleven was. Dat hadden ze tot nu toe nog niet meegemaakt. Weet je wat, jongens? Zei pa, nadat hij een poos in allerlei foldertjes had zitten bladeren. We gaan door naar Narni. Het heeft geen zin om hier langer te blijven wachten. Als we nu vertrekken, zijn we na de siesta in Narni. We kunnen daar net zo goed onze boodschappen doen. Het is waarschijnlijk ook nog minder duur. En dan gaan we morgen weer op stap. Wat vinden jullie daarvan? Oh, alsjeblieft, zuchtte Sanne. Laten we gauw weggaan. Zo kwamen ze de 3de keer bij het station. De bagagemeneer was er weer niet. Die lag natuurlijk ergens te pitten. Maar het maakte geen verschil, want de trein vertrok toch pas om 3 uur. Wachten, wachten, wachten. De tijd kroop. Zal ik jullie eens wat voorspellen? Zei Rob optimistisch. Als die trein eindelijk komt, hebben we onze bagage nog niet terug. Als die vent er om 3:10 nog niet is, krijs ik alles bij elkaar tot iemand ons helpt, beloofde Sanne. We kunnen net zo goed de deur intrappen en onze rugzakken gewoon meenemen, stelde Eefje voor. Maar 3:11 ging de deur van het bagagedepot open en kregen ze om een of andere duistere reden hun rugzakken zomaar gratis terug. De trein kwam
en vertrok precies op tijd. Er kwam niemand de kaartjes controleren en ze zaten helemaal alleen in de coupé. Het is net een droom, lachte Eefje, toch wat verontrust. Ja, net of we in een spooktrein zitten, gaf Sanne toe. Hij stopt nergens, zei Rob, en hij voelde zich ook niet erg op zijn gemak. Het was zo'n rare dag vandaag. En pap trok zich nergens iets van aan. Die zat maar stil naar buiten te kijken. Zo dadelijk word ik wakker, dacht Rob, en dan lig ik thuis in mijn bed. Dan heb ik alles, de hele vakantie, gewoon gedroomd. Even later stopte de trein en bij een klein stationnetje. We zijn er, zei pa, opschrikkend uit zijn gepeins. Dit is het, Narni Skalo. Hé, dat komt mooi uit, want onze tocht begint morgen niet vanuit het stadscentrum, maar hier vandaan.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. Vandaag een door omstandigheden vertraagd programma van 2 weken geleden, waardoor ik helaas niet meer weet waarom ik had gekozen voor het eerste werk dat ik u ga laten horen. En dat is het eerste deel van het vioolconcert opus 53 van Antonín Dvořák. Maar voor mooie dingen hoeven we toch niet al te ingewikkeld te doen en daarom krijgt u het alsnog van mij. In een uitvoering van Isabella Faust en het Praags Philharmonisch Orkest.

Maar nu ga ik toch bewust een verdere terugblik geven op mijn ervaringen bij het festival Oude Muziek, begin september. U hoort het daar al eerder over. Ik was erg gecharmeerd van de oude liederen van Hadewig en Hildegard. En daarom ga ik daar nog maar even mee verder. Deze keer met uitvoeringen van het aloude, want al zo'n 50 jaar bestaande, Utrechtse gezelschap Camerata Traiectina. Maar allereerst een mooie crossover, als ik dat zo mag noemen, naar een moderne componist, Robert Zuidam, die zich liet inspireren door de oude liederen. Op het album dat hij samen met het Asko Schoenberg maakte, Zuster Bertken, vond ik Mie kwam een schoon geluid. Daarna hoort u van het album Paksken van Minnen, middeleeuwse muziek uit de Nederlanden, van Camerata, Ai, in welken zo verbaart die tijd, van Hadewig. Daarna gaan we luisteren naar twee liederen van Constantijn Huygens op muziek van Jan Pieterszoon Swelinck. Onder de Linde Groen en 's nachts rusten meest de dieren.

Op het laatste album van Huygens, Dutch Music in the 17th Century, trof ik ook twee versies van het Onze Vader aan, die ik u niet wil onthouden. Onze Vader in Hemelrijk.

Ik beloofde u onlangs meer van Yuri Egorov, naar aanleiding van het bericht dat over zijn leven binnenkort een film uitkomt, waaraan Jan Brokken veel van zijn tijd heeft besteed. Een bijproduct daarvan is ook een uitgave van een cd-box, Yuri Egorov, A Portrait. Daarvan ga ik u laten horen van Robert Schumann, Kreisleriana, opus 16, deel 6, zeer langzaam, en deel 8, snel und spielend. Dat wordt gevolgd door Chopin's Nocturne nummer 19 in E-minor, opus 72, nummer 1.

Ik probeer de aflevering doorgaans af te sluiten met een afronding van iets wat eerder in het programma voorkwam. En bij voorkeur een Maria-lied. Dat zou in oktober heel mooi zijn. Maar deze keer ga ik terug naar de oude Nederlandse middeleeuwse liederen. En wel naar mijn absolute lievelingstekst. Egidius, waar best u bleven. Milang na die gezelle mien. Dus nogmaals... Camerata, volgende keer zeker veel Maria. Ik wens u nog een mooi vervolg van de zondag. Dit was Adelle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader, vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid van ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel.

0: Van harte welkom hier bij het Franciscusuur in deze maanden waarin bij Radio Maria speciaal aandacht wordt besteed aan Franciscus zelf, de heilige Franciscus, en ook alles natuurlijk wat er is ontstaan in de loop van de eeuwen naar aanleiding van zijn spiritualiteit, naar aanleiding van zijn diepe verbondenheid met Christus. Het is dan ook dit jaar een Franciscus jubeljaar uitgeroepen door paus Leo de 14e. Vanwege natuurlijk de 800ste sterfdag, 4 oktober. Het gebed dat paus Leo heeft gemaakt voor dit jubeljaar. Heilige Franciscus, onze broeder. U die 800 jaar geleden in vrede zusterdood tegemoet ging, bid voor ons bij de Heer. U hebt de ware vrede leren kennen bij het kruis van San Damiano. Leer ons in de gekruisigde Christus de bron te zoeken van alle verzoening die alle muren afbreekt. U die ongewapend de grenzen van oorlog en onbegrip bent overgestoken, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd, geteisterd door conflicten en verdeeldheid, bid voor ons dat wij vredebrengers worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede van Christus. Amen. Het Franciscusuur. We gaan in dit Franciscusuur weer een aantal mensen aan het woord laten die iets hebben met of Franciscus zelf of met zeg maar het gedachtegoed waar ook de heilige Franciscus natuurlijk onbekend staat. En we hebben net zijn eeuwfeest, het 8e eeuwfeest van zijn overlijden mogen vieren, 4 oktober, dat is net geweest. Daar is ook bijvoorbeeld de musical Franciscus in première gegaan op die datum. Dat komt later in het programma voorbij. Maar we willen graag beginnen met de rubriek Hof van Lof. U weet het misschien inmiddels wel, de rubriek waarin de natuur en dan met name het dierenrijk centraal staat. Dit keer met een nieuwe gast die Antoon gaat interviewen en het zal gaan over vogels. Nou, ook heel interessant. Dus daar gaan we naar luisteren. Het interview dat Antoon heeft gehouden in de rubriek Hof van Lof.
1: Welkom beste luisteraars in dit deel van het Franciscusuur Hof van Lof. We mogen ons samen verwonderen over de schoonheid van de schepping. En over de verwondering mogen we naar voren halen. En vandaag gaan we dat doen met Diederik Schonebaum. Welkom hier in de studio.
2: Dank je.
1: Fijn dat je er bent. Na jaren dat we elkaar weer voor het laatst gezien hebben in het orkest. Toen de tijd met Jacob Slachter. Ja? Staat hij nog altijd ervoor?
2: Die staat er nog altijd voor, maar ik ben zelf na 40 jaar toch afgehaakt.
1: Ah, je bent er ook mee gestopt. Ja. Aha. Ja, ik ook inderdaad. Dus, maar daar kennen we elkaar van. Het orkest, een prachtig symfonieorkest in Amsterdam. En ik mocht daar op klarinet spelen. Jij hebt viool,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: En nou zien we elkaar na al die jaren weer voor iets heel anders. Een andere passie die jij ook hebt.
2: Ja.
1: Zou je heel kort willen voorstellen, Diederik?
2: Ja, dus Diederik Schonebaum. Ik ben 67 jaar oud. En ik heb na een hele mooie carrière in het buitenland, in het binnenland, in de ANM-rij. Ben ik gestopt met werken en heb ik twee hele grote passies. Dat is inderdaad de muziek en de tweede is de natuur. En dan in het bijzonder de vogels.
1: Ja.
2: En dat is heel leuk dat ik daar iets over kan vertellen.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Steek van wal.
2: Ja, nou, hoe begint zoiets? Hè? Ik was 12 jaar oud en toen zaten we in een vakantiehuisje in Laren, ergens in het bos. En dan zie je op het grasveld twee donkere vogels. En denk je, die zijn toch verschillend.
1: Mm.
2: Nou, de ene bleek een spreeuw te zijn en de andere bleek een merel te zijn.
1: Oh, dat zijn wel heel gangbare vogels,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, die zijn heel gangbaar, maar ik weet dat nog, dan dan zit je af te vragen van, ja, dat is toch verschillend?
1: Ja, precies.
2: Nou, dat was de trigger om ermee te beginnen. Ik moet zeggen, mijn jongste broertje was ook geïnteresseerd en mijn zus later ook, dus dat is ook leuk.
1: Ja.
2: Maar toen had mijn vader een collega op zijn werk en dat was echt een top ornitholoog, hè, dat is een vogelkundige in Nederland.
1: Okay, mooi woord.
2: En die nam ons mee naar de Flevopolders, die waren toen net nieuw en dat was een walhalla voor vogels. Dus ja, zo is eigenlijk werd dat enorm gestimuleerd. En die man wist er natuurlijk heel veel van. Dus dat, ja, dat was gewoon heel inspirerend. En wat ook leuk was, ja, je krijgt dan een vogelboekje. Dat was een vrij simpel boekje, maar dat had mijn grootmoeder ook gehad. Dat is zien is kennen. En dan lees je dat en dan ben je echt verwonderd over hoeveel verschillende vogelsoorten alleen in Nederland al voorkomen. En dan denk je van, eigenlijk wil ik die allemaal wel zien. Nou, dat duurt wel een hele tijd voordat je die allemaal gaat zien. Ja, dus zo is dat eigenlijk ontstaan.
1: Ja, je trok echt de velden in, de Flevopolder, samen met deze
2: Nico Marra. Ja, Nico Marra. En dat was een, en die man die kon dus van hele grote afstand, kon die allerlei vogels herkennen. Hij kende de geluiden ook allemaal. En dan denk je, nou, hoe doet die man dat?
1: Ja.
2: Nou, dat is dan leuk als je dan 55 jaar verder bent. Dan merk je dat je intussen ontzettend veel ervaring hebt.
1: Ja.
2: En dat is als je een heleboel mensen zijn, die zeggen, ik zie nooit wat. Maar de grap is als je ervoor openstelt, voor de schoonheid.
1: Dat is het verschil.
2: De natuur, hè? Ja. Dan ga je inderdaad vogels zien.
1: Ja.
2: Kleine vogeltjes zie je bewegen. Dus ik heb altijd iets, als ik iets zie bewegen, ik zie meteen een vogel of ik zie hem in de lucht. Maar dat is wel jarenlang doen. En wat nog veel belangrijker is eigenlijk alle geluiden. En de geluiden zijn altijd best ingewikkeld, hè, want die vogels maken allemaal ander geluid.
1: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is heel fijn dat alle trekvogels in het voorjaar niet gelijk terugkomen. Want ik moet altijd weer even oefenen. Dat begint dan vaak met het winterkoninkje en dan de hegemus en dan het roodborstje. En dan het zwartkopje, zo kan je al die geluiden. Maar als je daarop als je die voldoende in je systeem hebt zitten, ja, dan is er zo ontzettend veel te beleven in de natuur. En dat is ook heel leuk om dat weer aan andere mensen over te brengen. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen en... Ja, ik moet zeggen, 55 jaar is een hele tijd. Er zijn ook periodes geweest dat ik wat minder aandacht ervoor had. En je moet natuurlijk werken.
1: Ja.
2: Een gezin met jonge kinderen is heel gezellig, maar niet ideaal om vogels te kijken.
1: Ja.
2: Dus,
1: kost ook tijd, hè? Ja.
2: Ja, precies. Dus na verloop van tijd, toen ik gestopt ben met fulltime werken, had ik er weer meer tijd voor. Heb ik ook een paar prachtige vogelreizen gemaakt. En dan kom je eigenlijk in de mooiste gebieden. Ja. Dus ik heb ook heel veel prachtige buitenlandse vogels gezien. Maar het leuke is dat wij natuurlijk in Nederland hebben we ook gewoon hartstikke mooie vogels.
1: Ja.
2: En het leuke is, sommige mensen die denken van ja, nou dat heb je dan op honk wel gezien. Maar dat is het leuke eigenlijk van als je interesse in de natuur hebt. Je stelt je daarvoor open. Er zijn altijd weer gebeuren onverwachte dingen, zie je bijzondere dingen. Dus het blijft gewoon hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Ik kan
1: het is ook dat je dan daarop verheugt, toch?
2: Ja,
1: ik was een keer met een wandeling bezig. Dat was volgens mij ook het trekvogelpad. En die gaat daar door de Grebbeberg, daar net voorbij Arnhem, of vlak voor Arnhem. Ik haal nu twee dingen door elkaar. Maar in ieder geval, dat was een heel veld. Ja, dat was wel bij de Grebbeberg. Zo'n heel veld heb je daar. En daar zitten blijkbaar heel veel vogels. Want daar komen dus die vogelaars.
2: Ja.
1: Die komen daar naartoe. Die zetten hun auto ergens in de berm. Dan hebben ze zo'n statief met zo'n enorme toeter erop.
2: Ja. Telescoop.
1: Of
2: een fotostel, ja.
1: Ja. En dan turen ze zo de hele horizon af. En dan zeggen ze, oh kijk, en daar is een... En dan samen, ja, er is er zo'n sfeer van... Oh, daar is dat en daar is dat.
2: Ja. Ja, wat een heleboel mensen doen. Kijk, ik zelf ben eigenlijk meer van gewoon door de natuur lopen en ervan genieten. Maar met alle internet en alles kan je tegenwoordig precies zien waar wie welke vogel gezien heeft. En met name de zeldzaamheden. Er zijn een heleboel mensen die het dan leuk vinden om echt al die zeldzaamheden ook op een lijst te hebben.
1: Ja.
2: En dat noem je twitchen. En dan zie je inderdaad een hele bos telescopen staan. Nou, dan als je inderdaad vogelen bent, is het altijd handig om er even heen te lopen. Want jongens, wat zien jullie hier?
1: Ja.
2: Je kan dat ook in de app zien. Maar ik vind zelf, ja, dan ga je een heleboel kilometers maken. Ik vind het eigenlijk toch leuker om ze zelf te ontdekken.
1: Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, als ik bijvoorbeeld naar mijn jongste boer ga vogels kijken, dan kijk ik van tevoren wel even waar gaan we heen? Waar hebben we kans op bijzondere dingen? En dus dat hou je wel een beetje rekening mee. Maar het mooiste is, en dat is denk ik ook een beetje, gewoon je loopt ergens en dan zie je toch hele onverwachte dingen. En dat is, dat is eigenlijk iedere keer als je gaat, weet je dat je 1, 2 of 3 leuke dingen ziet. Als je je er maar voor openstelt. En dat, dus dat doe ik heel graag. Ja, dan kan ik er bijvoorbeeld een paar voorbeelden noemen.
1: Ja, noem eens een voorbeeld.
2: Het is heel, heel... Waarom met vrienden in de Mercantour ergens in Frankrijk aan het lopen. En wat daar natuurlijk heel mooi is, als je dan een kudde gemzen ziet. Maar wat helemaal spectaculair is, als je dan een steenarend ziet. Wat natuurlijk een gigantische vogel is.
1: Ja.
2: Die dan inderdaad op die gemzen jaagt.
1: Is dat een soort gans? Een gemzen?
2: Nee, gemzen is gewoon een hoefdier. Dus okay. Je hebt steenbokken en gemzen.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nee, die vliegt niet.
2: Ja, nee, die vliegt niet. Maar die steenarend, die jagen dus echt zo'n jong beest.
1: Echt waar?
2: Jagen ze naar de klif. En dan pakt, vaak jagen ze met z'n tweeën, dan pakt de ene hem. En dan laten ze hem gewoon naar beneden vallen.
1: Ja, ja, dan is
2: hebben
1: de pooi,
2: ze lekker te eten. Ja. Nou, dat is heel bijzonder om hetzelfde te zien. Maar zo was ik laatst met een vriend in de Brabantse Venne aan het lopen. En dan loop je daar lekker door het bos, natuurlijk mooi. Een kleine vogeltje. En dan komen in één keer twee zwarte ooievaars langs vliegen. Mm-hmm. Gewoon door het bos. Ja, ooievaar kennen we intussen. Hè. Die is gelukkig weer helemaal hersteld in Nederland. Maar mm-hmm. zwarte ooievaar is echt nog een bijzondere vogel. En ja, dat zijn gewoon magische momenten dat gewoon vlak voor je langs vliegt. Ja, de kraanvogel is natuurlijk ook een bijzondere vogel in Nederland. Die was uitgestorven, maar die is in het Vochteloverveen is die weer begonnen.
1: Okay.
2: En toen zaten we op gewoon zat ik met mijn vrouw en met een vriendin van ons zaten ergens op een bankje. En ik zat even niet op te letten, maar goed, mijn vrouw had twee grijze vogels zien landen. En ze maakte ook geluid, dus die vriendin dacht dat zijn grauwe ganzen. Er zijn natuurlijk heel veel van. Maar ik denk, dat lijkt me een beetje vreemd. Dus ik ging kijken en nou, ik zeg, het zal toch niet waar zijn. Stonden er twee kraanvogels.
1: Wauw.
2: En het mooiste is, die kraanvogels gingen ook nog balsen. Als kraanvogels balsen, dat is één grote dans.
1: Ja, dat is heel, sowieso al een heel sierlijke vogel, toch?
2: Ja, dat is een
1: hele
2: mooie.
1: Kun je een beetje beschrijven? Wat, hoe
2: ja, die hebben een hele lange nek. En die kunnen met die nek, ja, ze maken echt een soort symmetrische paringsdans.
1: Mm-hmm.
2: En daar maken ze ook nog hele bijzondere, ja, een beetje voorwereldelijke geluiden bij. Maar het feit dat je dus nu in Nederland weer op een bankje zit, ergens op de hei. En dat komt ook wel gelukkig door een stuk natuurherstel. Ze hebben natuurlijk dat allemaal veel natter gemaakt. En dan kunnen die beesten komen daar gewoon terecht. Dus dat zijn...
1: Ja, want ik ken de kraanvogel alleen van de dierentuin. Ik geloof in dierenpark Amersfoort hebben ze daar ook kraanvogels.
2: Ja.
1: Maar jij kwam hem gewoon in het wild tegen.
2: Ja, die komen er. Dus die zijn gewoon lekker terug in Nederland.
1: Ja.
2: Ja, misschien even een uitstapje gewoon naar dicht bij huis. Wat in de natuur gewoon heel belangrijk is. Kijk, we hebben dat hele land natuurlijk aangeharkt. Dat heeft overigens ook wel een aantal vogelsoorten opgeleverd. Maar waar natuur goed bij gedijt is natuurlijk gewoon die beroemde biodiversiteit. En dat klinkt misschien gek als je naar je tuin kijkt. Ja, je kan je tuin keurig aanharken of met asfalt vol soorten. Maar als je dat gewoon lekker tegels laat groeien, daar echt een zootje van maakt. Hè? Mm-hmm. Dus daar vinden de buren soms ook wat van. Nou, wij hebben dus een relatief wilde tuin. Als je weet wat alleen in die tuin, dat is helemaal geen grote tuin. Wat daar al aan broedvogels zit, dat is gewoon echt ontzettend leuk om te zien. Want er zitten dus heel veel insecten, er zitten vogels, maar er zit ook een ringslang, egels. Nou, dat zijn ontzettend leuke dingen. En als je gewoon vanuit je huis, kan je natuurlijk, als je gewoon aan de keukentafel zit te eten. Ja, ik kan gewoon van 3 meter afstand kan je die vogeltjes waarnemen. Er zit dan als het ware een grote schuilhut. Dus ook dicht bij huis kun je enorm van de vogels genieten.
1: Ja.
2: En dan word je 's nachts wakker en denk je, hé, er zit notabene een bosuil zit op het balkon van de slaapkamer.
1: En die kun je horen, hè? Dat is een heel typische roep.
2: Ja.
1: Kijk eens aan, daar is
2: dus die. Dat is wordt bij iedere horrorfilm of spookfilm is dat geluid op.
1: Ja,
2: dat is natuurlijk gewoon prachtig dat die beesten jouw tuin opzoeken om lekker te gaan broeden.
1: En die jagen dan op muisjes of...
2: Ja, nou, als je het over de muizen hebt, dat is... het is dit jaar een heel goed muizenjaar. Er zijn natuurlijk een aantal boeren misschien wat minder blij mee. Maar de torenvalken en de uilen, die zijn er heel blij mee. Want die kunnen dus meer dan voldoende voedsel voor een jongen. En dan gaat zo'n stand, die roofvogelstand, die gaat ook weer enorm omhoog.
1: Ja, en dat zie je dan ook vanwege dat diverse vogelaars in den landen, die maken daar een melding van.
2: Je ziet bijvoorbeeld velduilen. Dat is ook echt een vogel die doet het op het ogenblik heel goed. Maar dat is gewoon omdat er heel veel te eten is.
1: Ja.
2: En als er dus weer slechte muizenjaren zijn, dan krijgen ze hun jongen niet groot. Dus dan loopt het weer wat terug. Dus zo zie je dat. Wat dan nog even een ander leuk voorbeeld is van de tuin is... Ja, dan maak ik misschien even een klein bruggetje naar Franciscus, die dus ook praatte met de vogels. Hè?
1: Ja, klopt ja. Preekte tegen vogels. En de...
2: Dus wij kwamen een keer terug van vakantie en dan hebben we een aantal tuinstoelen op het terras staan. En die waren in bezit genomen door een groep kauwen. En die kauwen die vonden dat, die zaten daar gezellig met elkaar te kletsen. Die kauwen, dat ken je wel, die groepen ook tegen de avond, die van waanzinnig mooie verhalen. wat ze zeggen, ik weet het niet. Ja. Iemand heeft er een studie naar gedaan. Het schijnt dat je, als je dat 40 jaar naar luistert, allemaal verschillende geluiden hoort. Dus dan weet je ook een beetje wat ze tegen elkaar zeggen. Ja, maar goed, wij kwamen terug van vakantie. En die beesten zaten echt zo. En wij gingen weer naar het terras. Dus natuurlijk hadden alles ondergepoept. Maar die zaten echt, die gingen vlakbij ons zitten. Zo van, ja jongens, hallo, dit is nu ons terras. Dus,
1: ja, ja.
2: Dus zo heb je ook echt een soort communicatie met die dieren.
1: Wauw, ja.
2: En dat zijn hele leuke dingen.
1: Ja.
2: En misschien nog even een bruggetje naar de muziek.
1: Ja.
2: Nou, dat orkest waar wij samen in speelden. Ik weet niet of jij daar nog bij was. Toen gingen we in Tsjechië op tournee.
1: Nee, Polen ben ik wel mee Polen geweest.
2: Oké, okay. Maar goed.
1: Tsjechië was denk ik daarvoor, hè? Of juist daarna?
2: Ja, toen zaten we op een of andere heuvel. Daar was een klooster bovenop. En ik sliep daar ook met de dirigent. En we zaten 's ochtends vroeg. Nou, Alexander Vakulski, heb je wel eens van gehoord.
1: Ja.
2: Wij zaten daar 's ochtends vroeg en toen zat er een wielewaal te zingen. En een wielewaal is echt een schitterend geluid.
1: Hmm.
2: Maar het leuke is, een wielewaal, als je die nadoet, dan gaat die dus antwoorden. Dus
1: oh,
2: dan
1: ja,
2: kun je
1: ja.
2: er echt mee praten.
1: Ja. Ja, je deed net de bosuil heel goed na, ja, maar dat durf je de wielewaal ook aan?
2: Ja, eigenlijk moet ik dat geluid even laten horen. Maar
1: nou, je hebt het op je telefoon?
2: Ja, ik heb het wel op mijn telefoon. Dus
1: die gaan we erin monteren.
2: Ja, dat is misschien leuk om dat straks even te

0: Ja. Maar toen zei dus Alexander Schools, ja, een groot muzikus, die zei, dat mooie Russisch van, die praat met jou. Ik zei, ja, de wielerwaal is de hobo van het bos. Hè.
1: Wow,
0: zo'n schitterend geluid. Nou, die man was echt diep onder de indruk, dat het was hem nooit opgevallen. Nou, zo kan ik me ook herinneren dat wij een keer, toen hadden wij een concert gegeven, dat was op een tournee, misschien was dat wel in Polen. Toen hadden we s'avonds kwamen we naar buiten naar de bus. En toen zat er een nachtegaal te zingen.
1: Oh.
0: En ik weet wel, ja, onze orkestleden zijn natuurlijk muzikaal. Nou, laten we zeggen, ze zijn best geïnteresseerd volgens mij de meeste. Maar als dan zo'n nachtegaal in de nacht zit te zingen. Nou, daar waren echt mensen diep van onder de indruk. Oh. Dat beest ging maar door. Dus dat is ook een heel mooi geluid om te horen.
1: Ja, het is echt een concert, hè, wat zo'n vogel dan geeft.
0: Ja, dus dat sloopt mooi aan bij het concert wat wij gegeven hadden. Ja. Er zijn overigens natuurlijk een heleboel componisten die zich hebben laten
1: inspireren. Messiaen, denk ik dan aan. Ja, Messiaen, dus, Franse componist.
0: Ja, en wat ik zelf dus ook heel leuk vind is, omdat je natuurlijk langzaam heel veel ervaring hebt, ik doe ook excursies. En dat is ontzettend leuk om met allerlei verschillende mensen om die gewoon enthousiast te maken. En mensen schrijven ze ook bij zijn excursie, maar het is ook met vrienden of zo. En dan zijn ze altijd onder de indruk van wat je dan zien ze opeens veel meer. Hè? Dus normaal lopen zij door het bos of door een weiland. En dan, als je er niet op gespitst bent, dan zie je het niet. Maar dan gaat er een hele wereld voor je open.
1: Ja.
0: Aan vogels die je hoort en die je ziet. En dat is ontzettend leuk om die mensen ook te triggeren, die interesse mee te geven. En dan is het allerleukste als ze dan op groen zelf op vakantie zijn en zeggen van, goh, ik heb nu een geluid of ik heb nu een vogel gezien. Zeker wel, stuur maar een fotootje of een opname.
1: Ja.
0: En dat zijn voor mij weer de puzzeltjes. Dan moet ik natuurlijk even uitzoeken wat het is. Waar zitten ze in Frankrijk of zitten ze in Denemarken? Om daar dan de juiste vogel bij te zoeken.
1: Interessant, ja.
0: Dus dat is ook heel leuk om te doen. Dus dat zijn voor mij gewoon ook echt een aantal puzzeltjes. Even los van de interesse van de natuur. Je moet natuurlijk al je zintuigen gebruiken. Hè. Je moet je ogen, maar je moet ook nadenken van, komt deze vogel hiervoor? Is het de goede tijd van het jaar? Zit hij in dit land of hoort hij wel in een weiland? Nou, dat soort dingen.
1: Ja, dat hangt dan ook samen natuurlijk met de hele beweging van een vogel of een groep vogels.
0: Precies,
1: of een vogelsoort.
0: Ja. Ja. Dus wat dat betreft ook heel inspirerend. En ook als je wat ouder wordt, is het heel goed om je geest scherp te houden.
1: En je gehoor ook scherp te houden.
0: Ja.
1: Diederik, ik moet je een klein beetje afremmen. Want volgens mij heb je nog veel meer voorbeelden. Maar dan komen we een andere keer.
0: Ja, is helemaal goed.
1: Dus we gaan volgende keer verder. Kijken wat jij nog meer voor voorbeelden. En ik heb ook nog een paar vragen voor
0: je. Goed zo, helemaal goed.
1: Dankjewel, Diederik. Graag tot de volgende keer.
0: Ja, niet te danken.
2: Weet je, je hebt al eens van die ochtenden dat je denkt, goeiemorgen, hoe kom ik de dag door? En weet je wat je dan moet doen? Even denken aan je vader in de hemel. Want die haalt zo lekker veel van je. En dan is het net alsof het zonnetje gaat schijnen.

0: En dat was Herman Boon met zijn lied De Zon Breekt Door. Nou, een mooie aanvulling op het gesprek dat Antoon heeft gehouden met Diederik Schoonenbaum over dus vogels en waar we de volgende keer nog meer over te horen zullen krijgen.
1: Ja, en deze keer in het Franciscusuur mag ik verwelkomen priester Philip de Rijke vanuit België helemaal. Maar goed, telefonisch maakt dat niet zoveel uit. Van harte welkom in de uitzending.
2: Dank u wel. Groeten aan iedereen vanuit België. Inderdaad, de buurt van Brussel zit ik. Heb ik een parochie.
1: Ja, ja. Nou, de naam is niet onbekend, want ook op Radio Maria heeft u ook al diverse keren of een lezing verzorgd. Maar ook vanuit natuurlijk Bethsaida, dat is eventjes de aanleiding, de uitgeverij Bethsaida. Daar werkt u natuurlijk met nog een aantal andere mensen hard voor. Nog steeds dus, ook eerst hier in Nederland, maar ook vanuit België. Jullie hebben een stripboek uitgebracht over Franciscus en Clara, als ik het goed heb.
2: Ja, exact. Dus het is niet ons eerste stripboek. We hebben al een verschillende over Theresia van Lisieux, Pater Kolbe, enfin, Paus Johannes Paulus II. Maar dus nu, in het Franciscusjaar, is er een stripverhaal gekomen over Franciscus en Clara van Assisi. Dat is een gemeenschappelijk project van Bethsaida met de Franciscaanse beweging en Kumi.
1: Oké.
2: Dus dat is de drie hebben dat gezamenlijk opgepakt, omdat dus natuurlijk Kumi nu die Franciscus musical heeft.
1: Ja.
2: In samenwerking met de Franciscaanse beweging. En daarom kwamen we eigenlijk van hen uit het idee, het zou toch wel mooi zijn, moest er ook een stripverhaal komen. En dus ze hebben ons gecontacteerd en toen is de bal gaan rollen.
1: Ja.
2: En we zijn trots dat er eigenlijk een mooi boek uitgekomen is.
1: Oké. En is dat dan helemaal speciaal geschreven voor dit jubileumjaar? Of is het een bestaand verhaal? Kunt u daar iets over vertellen?
2: Goeie vraag. Dus opmerkelijk genoeg, dus toen ze ons contacteerden, zijn wij gaan zoeken. En toen viel eigenlijk op dat er helemaal niet zoveel stripverhalen zijn over Franciscus.
1: Oh.
2: Terwijl dat hij een van de meest populaire heiligen is en bekend, ja, ook buiten de katholieke kring. Maar er zijn er helemaal niet zoveel. Dus we zijn maar gaan zoeken. En dan viel ons oog op dit boek. Dat is van oorsprong een Catalaans boek.
1: Oh.
2: Dus geschreven door een scenarist en een striptekenaar, allebei uit Catalonië. Nu, het boek is wel vertaald ook in het Italiaans en onder andere in het Frans. Dus het heeft een ruimere verspreiding gekregen. En dus wij zijn dan ook, hebben het dan ook nu vertaald in het Nederlands. Dus het is een bestaand boek dat wij nu vertaald hebben en uitgegeven hebben. We hebben dit boek gekozen omdat de tekenaar is in Catalonië, in Spanje, een bekende persoon. Hij is gestorven een paar jaar geleden.
1: Och,
2: zijn zowel
1: de
2: scenario schrijver als de tekenaar overleden,
1: mm-hmm,
2: in de coronatijd.
1: Och.
2: Maar dus die de tekenaar met name is bekend in Catalonië, omdat hij een figuurtje heeft ontwikkeld, ja, een soort tovenaartje.
1: Mm-hmm.
2: Die jarenlang in de krant is gekomen, in zo'n kleine strip, in de krant elke,
1: ja,
2: dag. En dus daarmee, dat verschijnt nog steeds volop in Catalonië. Er zijn beeldjes van en weet ik wat. Maar het interessante is dat die tekenaar, ja, Picagnol heet die, dat die als stijl zich heeft laten inspireren door onze Hergé van Kuifje.
1: Mm.
2: Dus dat is binnen, dus er zijn verschillende soorten van striptekenen. Dus je hebt de meer, zeggen, de wat wildere stijl rond Gust Vlater bijvoorbeeld en Robbedoes.
1: Ja, ja.
2: Vol met beweging en nee. Maar dan is er anderzijds, de andere school, is wat men noemt de klare lijn, die ontworpen is door Hergé met Kuifje.
1: Uh-huh.
2: En dan ook nagevolgd is door de tekenaars die in het weekblad Kuifje tekende. En zoals Blake en Mortimer, de stripjes in die stijl. Maar ook Willy van der Steen met zijn zusje, mm-hmm, en Wiske ligt een,
1: ja,
2: beetje in die lijn.
1: Ja.
2: Dat zijn dus eenvoudige tekeningen, gewoon klare lijnen. Achtergrond is beperkt. Ook kleurvlakken zijn eenvoudig. Dat heeft een hele

0: direct toegankelijke stijl. En dus het sluit een beetje aan bij wat wij hier gewoon zijn in onze lage landen. En dus daarom hebben wij ook gekozen omdat het een qua opzet is een helder boek, maar ook de tekenstijl is voor ons herkenbaar.
1: Ja.
0: Via Kuifje en Suske en Wiske enzovoort.
1: Ja, ja. Ja, en het is, want ik neem aan, een stripboek is toch voor kinderen vooral. Ik bedoel, iedereen kan ervan genieten. Maar het is toch met name bedoeld voor kinderen, neem ik aan.
0: Ja, dus natuurlijk zijn er ook stripverhalen voor volwassenen. En ik denk eerlijk gezegd ook onze stripverhalen over Theresia van Lisieux, over de ouders Louis en Zélie Martin, die zijn misschien zelfs meer gericht op een wat volwassen publiek. Dit is zowel qua stijl, maar ook qua inhoud duidelijk ook veel meer toegankelijk voor kinderen. Dus het boek is ook qua opzet heel, heel helder. Het is onderverdeeld in twee grote delen. Dus één over Franciscus van Assisi, één over Clara van Assisi. Nu, dat van Franciscus is veel uitgebreider dan dat van Clara. Dus het totaal is een 80-tal bladzijden. Dat is ook ons dikste stripboek tot nu toe.
1: Ja. Ja.
0: Daarvan zijn er 60 over Franciscus en dan een kleine 20 over Clara. Maar dus die twee grote delen zijn opnieuw onderverdeeld in kleinere thematische eenheden. Zoals één over het loflied van Broeder Zon, dan over de jeugd als zoon van Pietro di Bernardone, zijn dromen van ridder worden, het kruisbeeld van San Damiano en het kapelletje dat hij gaat herstellen, dan hoe de broeders leven, hoe hij naar de sultan in Egypte gaat, de wolf, het stalletje, hoe hij dan de stigmata krijgt. Enfin, dus dat is telkens twee of vier bladzijden rond zo één thema.
1: Okay.
0: Hij is chronologisch opgebouwd, maar wel heel overzichtelijk het leven van Franciscus. En het mooie is, dat is in dat stuk over Sint Franciscus, daar loopt de heilige Clara al doorheen.
1: Ach.
0: Maar in het begin nog ongemerkt.
1: Ja, ja.
0: Maar wanneer dat je dan op het einde komt, en zeker het stuk over Clara, dan zie je van, och, we hebben die daar en daar en daar ook al gezien.
1: Ah, wat leuk.
0: Dat is heel leuk. Ja, dat die daar verweven is door dat verhaal. Maar dus het stuk over Clara is qua omvang wat beperkter. Maar geeft ook een goed beeld van wie zij was en haar spiritualiteit.
1: Ja, ja. Weet u eigenlijk, hè, want er zijn meerdere stripboeken over heiligen. Vindt dat inderdaad goed aftrek? Is dat iets waar kinderen en hun ouders dan natuurlijk ook graag gebruik van maken? Om dat aan hun kinderen voor te lezen, te geven. Werkt dat goed?
0: Ja, ik ga u een geheim verklappen, maar het boek is verschenen 2 dagen geleden en de eerste druk is al bijna uitverkocht. Dus we zijn al aan het herdrukken. Dus dat is zo. Nu, er is wel een verschil, dus we merken zo qua cultuur. Dus zo in België leeft stripverhalen iets meer nog dan in Nederland.
1: Okay.
0: Omdat natuurlijk, dat is toch een Franse cultuur, hè. Zo de stripcultuur komt toch eigenlijk uit Frankrijk.
1: Ja, ja.
0: En is dus zo doorgecijpeld naar België. En dus hier is het echt verworteld in de cultuur. Maar we merken ook in Nederland verkopen we vanzelf. Hè. Maar dus we merken daar wel enig cultuurverschil.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel toch wel leuk om te vermelden. Dus het boek begint met het loflied van Broeder Zon, het zonnelied van Franciscus. Het eindigt met zijn bekende gebed om vrede. Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. Maar voor die sleutelteksten hebben we de vertaling overgenomen van Kumi.
1: Ah.
0: Dus de kinderen die meezingen in de Kumi musical, of die zijn gaan luisteren, gaan meteen die liederen herkennen. Want dus we hebben die vertaling overgenomen in ons stripverhaal.
1: Ja, ja.
0: Dus het sluit echt naadloos aan bij de Kumi musical.
1: Dat is inderdaad eigenlijk wel heel slim, hè, om dat dan zo te doen. Want er zijn, denk ik, heel wat mensen. De uitvoeringen daarvan zijn er al heel wat uitverkocht in ieder geval. Dus er gaan ook een heleboel gezinnen naartoe om te kijken. Dus ze horen die liederen. En er zal ook achteraf de cd met de liederen, neem ik aan, ook door heel wat gezinnen worden aangeschaft of gehoord worden. En dan sluit dit inderdaad heel mooi aan. Leuk. Ja, en zit er dan naast het eigenlijke verhaal, natuurlijk, hè, want zo leer je de heiligen kennen, zit er in een stripboek dan ook

0: nog een wat diepere boodschap? Komt dat er op een bepaalde manier uit?
1: Ja, heel duidelijk. En dat groeit ook naarmate het leven van Sint Franciscus vordert. Bijvoorbeeld helemaal op het einde, dan zien we hoe hij de stigmata krijgt en hoe hij dan eigenlijk gelijkvormig wordt aan Jezus. Hè. Dus het wordt ook helemaal uitgelegd hoe hij daar naartoe leeft, hè, via de Heilige Schrift. Hoe hij via de Heilige Schrift uitgenodigd wordt om zich te verenigen met Jezus in zijn lijden, in zijn sterven en in zijn verrijzen. En dus we zien dan hoe de gekruisigde Jezus aan hem verschijnt en dan Sint Franciscus ook de wondtekenen van Jezus in zijn lichaam krijgt. Dus de wonden in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde. Net zoals Jezus die had op het kruis. Hij is trouwens de eerste heilige in de loop van de geschiedenis, tenminste van wie men weet, dat hij de stigmata, zoals dat heet, ontvangen heeft. Er zijn er later nog anderen gekomen, waaronder bijvoorbeeld in onze tijd Pater Pio en zo.
0: Ja.
1: Maar dus Sint Franciscus was de eerste van hen. En dus ook dat wordt in het boek, komt aan de orde. Dus ik moet eerlijk zeggen, het is geen zoet verhaal. Dus het is natuurlijk op kinderniveau. Mm. Het is heel toegankelijk en vriendelijk. Maar het is niet per se geromantiseerd. Dus het wordt ook gewoon, het leven van Franciscus wordt verteld. Ook de moeilijkheden, dus op het einde van zijn leven heeft Franciscus moeilijkheden gehad met de orde. Van zijn broeders vonden hem veel te radicaal en zo. En die zeiden van, ga maar ergens anders wonen. Ja, dat is niet weggemoffeld. Dus dat wordt gewoon eerlijk aan bod gebracht. Maar tegelijkertijd wordt het dan het uitgangspunt van wat bij Franciscus ook een centraal thema is, namelijk waarin bestaat de volmaakte vreugde.
0: Ja.
1: En dan zegt hij, de volmaakte vreugde bestaat er niet in dat je, weet ik wat, alle rijkdommen van de aarde krijgt. Zelfs niet dat alle koningen of pausen lid zouden worden van onze orde. Maar wel, de volmaakte vreugde bestaat erin dat je lijden en tegenwerking met geduld kunt vertrouwen. Zonder ergernis, gewoon dat je kunt verdragen in vertrouwen op God.
0: Ja.
1: Dus zodoende wordt zijn leven een kapstok om zijn spiritualiteit dan op te hangen.
0: Ja, inderdaad. En dat is ook, gelukkig horen we deze periode, hè, rondom natuurlijk die 8e eeuwfeest van zijn sterven, horen we veel over Franciscus. En inderdaad die totale overgave, wat u eigenlijk zegt, hè, dat verdragen in totaal vertrouwen, dat is zo'n sterk voorbeeld voor nu ook. Want uiteindelijk is dat ook wat aan ons eigenlijk gevraagd wordt. Hè? Om totaal op ons Lieve Heer te vertrouwen in ieder geval.
1: Ja, en dus dat komt heel duidelijk naar voren uit het stripverhaal. Hoe hij alles achterlaat. Tot zijn hele carrière, de toch het makkelijke leven dat hij had kunnen hebben als hij gewoon zijn vader was opgevolgd als een rijke lakenkoopman. Hij laat het allemaal achter om te leven in vertrouwen op God, in overgave dat God voor hem zorgt. En daardoor volgt hij heel radicaal Jezus na. En daardoor kan God door hem heen de kerk vernieuwen. En ook, laat ik zeggen, doorheen die 800 jaar mensen blijven inspireren en aantrekken.
0: Ja. Nou, en dat stripboek mag daar dus aan bijdragen. Want ik weet zeker dat niet alleen de kinderen erdoor aangesproken zullen worden, maar ook de volwassenen. Want het is altijd leuk om om door een stripboek eigenlijk te gaan. Het is dus verkrijgbaar bij Bethsaida. En is dat dan, je bestelt het via de website, neem ik aan.
1: Dat kan. Dus het kan ook gekocht worden bij de opvoeringen van Kizi, van Kumi.
0: Ja.
1: Dus daar wordt het ook aangeboden. Het kan besteld worden gewoon via onze website. Dat is geen enkel probleem. Het kost €16,50. En dus ja, als het besteld wordt via de website, komen daar de portokosten bij. Mm-hmm. Tenzij men iets kan regelen op een of andere manier. Dat is dezelfde prijs van al onze stripverhalen. En moet ik toch even zeggen, dat is dankzij vele vrijwilligers dat we dat kunnen doen. En dat we toch in deze tijd, nu alles zo duur wordt, democratische prijzen kunnen blijven handhaven.
0: Ja, dat klopt. Ja, want zelfs, ik bedoel, iets als papier en dergelijke, alles wordt duurder natuurlijk.
1: Aanzienlijk, ja. Aanzienlijk. Dus dat merken we ook. Dus het drukwerk wordt echt duurder. Maar dus dit is tot stand gekomen dankzij een hele grote groep vrijwilligers die de layout doen en controleren en vertalen en weet ik wat allemaal. En dus dan, dat biedt ons de mogelijkheid om een boek zo toch redelijk goedkoop op de markt te brengen.
0: Nou, geweldig. Echt heel fijn om te horen. En ik hoop dat het ook heel veel mensen mag inspireren natuurlijk. Ik zal even de website noemen. En dat is inderdaad gewoon betsaida.org. Hè? En dan kun je daar vanzelf dus het religieus stripboek Franciscus en Clara van Assisi vinden. U heeft het zelf, neem ik aan, ook doorgebladerd, doorgelezen, doorgekeken. Wat was hetgeen dat het meeste u heeft of geraakt of is opgevallen?
1: Ja, dus van de ene kant zo de bekende passages, zoals de wolf van Gubbio, dat je dat dan getekend ziet en je zegt, dat is eigenlijk wel echt mooi. En het stalletje, de eerste kerststal, dus het is Franciscus ook die onze kerststal heeft uitgevonden, mm-hmm. om het zo te zeggen. Dus die bekende passages die dan mooi zijn om getekend te zien. Maar dan ook toch wel indrukwekkend, die passage met de stigmata, dat hij ook de wonden van Jezus krijgt en tot in zijn lichaam gelijkvormig wordt. Aan Jezus is toch wel indrukwekkend hoe dus zijn vereenzelviging met Jezus zo ver gaat dat hij tot in zijn lichaam draagt.
0: Ja.
1: En dus deelt in het lijden, het sterven en het verrijzen van Jezus.
0: Ja. Nou, mensen zullen zelf het boek moeten bestellen of kopen bij een van de uitvoeringen van de Kumi, de musical natuurlijk, Franciscus. En ik wil u danken, priester Philip de Rijke van Betsaida, voor de toelichting op dit stripboek. En ja, ik zou zeggen gewoon, ik hoop dat er nog een heleboel herdrukken moeten komen.
1: Ja, dank jullie wel voor de aandacht en veel zegen met jullie zending van Radio Maria.
0: Oké, bedankt en tot de volgende keer.

En dat was het lied Maan en Sterren, gezongen door het Adam Project. Ook weer heel passend natuurlijk bij de heilige Franciscus. Ja, en dan vorderen we al aardig hier in het programma. We willen u natuurlijk ook weer wat laten horen over de musical Franciscus. Zoals ik al aan het begin van het programma zei, is de première geweest afgelopen zondag 4 oktober op het eeuwfeest van de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus. Nou, de musical heeft plaatsgevonden in Den Bosch in het theater aan de Parade. Daar waren veel mensen bij aanwezig. Het was ook al heel snel uitverkocht. En u kunt gaan luisteren naar een kort commentaar van broeder Jan ter Maat. Ook Anton heeft dat interview opgenomen. Hij was erbij zelf bij de première. En dus deze eerste reactie van vele meer. Maar die andere reacties die gaan we u laten horen in een ander programma. Maar Jan ter Maat, broeder Jan ter Maat, u weet het. Degene die ook voor u op Radio Maria de lessen van de heilige Franciscus verzorgt. Daar kunt u naar luisteren. Zijn eerste reactie na dus de première van de musical Franciscus door Kumi.

0: Broeder Jan ter Maat, vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
1: Nederland en Vlaanderen.
0: Nederland en Vlaanderen. We hebben net die musical voor het eerst, de première, meegemaakt.
1: Ja, geweldig. Dus er staat hier een dankbaar mens op het feest van Sint Franciscus. En nee, we zijn echt heel blij. Ik persoonlijk, maar ik denk dat ik namens mijn broeders spreek van hoe eigenlijk het verhaal van Franciscus op toneel is gebracht. De diepgang van de teksten, maar ook de Franciscaanse luchtigheid zit er ook in. En ja, echt heel mooi. Ik denk dat het een heel toegankelijk verhaal is geworden, waarmee we ook heel veel mensen kunnen weten te raken. En dat is eigenlijk ook het begin van dit initiatief geweest. Dat was de bedoeling van mijn oudere medebroeder die bedacht van, misschien moeten we een musical maken. Die had echt zo van, dat is de vorm om veel mensen te kunnen raken.
0: Ja, dat is prachtig. U hebt inderdaad na afloop van de musical, toen iedereen bedankt was, nog kort het publiek toegesproken. Hè?
1: Ja.
0: En daarin hebt u ook inderdaad verteld dat een oudere medebroeder eigenlijk met dit idee is gekomen. En hoe bijzonder dat dan, dat zaadje zo daar klein zo begint. En dat het zo uitgroeit tot zoiets prachtigs. En dan vandaag de première. Hoe voelt dat nou?
1: Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. En tegelijkertijd weet je natuurlijk dat dat in de kerk kan gebeuren, hè, dit soort dingen. Dus wij geloven in wonderen. En ik denk ook door de hele goede samenwerking die we met Kumi hebben gehad, is er gewoon iets heel moois gekomen. Maar dat is natuurlijk de menselijke samenwerking. En de Heilige Geest speelt daar natuurlijk ook een rol. Hè? Dus dat is, dat moeten we niet vergeten. Zeker niet omdat deze musical wordt gemaakt door allemaal geïnspireerde mensen. En dat merk je ook. Ik denk dat je dat ook in het publiek heel duidelijk merkt. Van dat daar iets gebeurt op dat podium.
0: Ja. Ja. En wat betekent dat voor de Franciscanen in Nederland? Voor de Franciscaanse spiritualiteit?
1: Nou, wij hopen dat je daardoor een heel breed publiek kunt bereiken. Maar het is sowieso ook al een hoogtepunt voor onszelf. In een heel bijzonder jaar, 800 jaar geleden, stierf Sint Franciscus. Het is denk ik heel belangrijk dat wij ook manieren vinden om onze eigen spiritualiteit, om die voor het voetlicht te brengen. En als je dan merkt dat dat lukt, dat is heel bevredigend en daar word je heel gelukkig van.
0: Begrijp ik. Waar heeft u het meest van genoten? Welk stukje van de musical of welk lied? Wat vond u het mooiste?
1: De situatie in Greccio, dus dat is het navertellen of het naspelen van het kerstverhaal. Dat was een stuk wat ik al tijdens een repetitie heb gezien en waar ik toen al heel erg door geraakt werd. Omdat daar de verbinding wordt gelegd eigenlijk tussen de geboorte van Christus en wat er dagelijks eigenlijk in de Eucharistie gebeurt. Dus dat God neerdaalt naar de mensen en dat hij bij ons wil zijn. En die verbinding werd ook heel mooi verbeeld door een gevulde monstrans. Natuurlijk niet met een geconsecreerde hostie, maar door die te laten neerdalen in de kribbe. En dat was een prachtige verbeelding. En dat denk ik dat ook een hele. Dat laat ook de diepte van onze spiritualiteit, denk ik, zien. Franciscanen zijn meer gericht op het kerstfeest, dus de menswording, dan op Pasen. Natuurlijk horen die bij elkaar. Maar dat werd daar heel mooi verbeeld. En ook de verbinding met de Eucharistie.
0: Ja, dat was echt prachtig. En ook de liefde van heilige Franciscus voor. Ja. Jezus en voor de Eucharistie. Hè?
1: Ja.
0: En ik meen dat daar ook een stukje de muziek die werd gezongen door het karakter van de heilige Franciscus. En dat die melodie werd overgenomen door de groep. Hè? Wat eigenlijk ook misschien symbool mag staan voor dat zijn liefde ook wordt voortgebracht, zeg maar, naar de mensen.
1: Ja, dat was tijdens zijn leven al, dat hij heel veel mensen wist te inspireren. En je merkt dat dat nog steeds gebeurt. Er zijn zoveel mensen geïnspireerd door Sint Franciscus. Binnen de kerk, mannen, vrouwen, gewijden, religieuzen. Maar ook buiten de kerk merk je dat Franciscus een hele aansprekende en toegankelijke persoon is. Die mensen denk ik ook kennis kan laten maken met het evangelie. Ja. Omdat hij juist het evangelie in het midden zet. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor deze tijd.
0: Om evangelisch te leven eigenlijk, hè? Dat, wat hij...
1: evangelisch te leven, maar ook... het evangelie te verspreiden door het te leven. Hè? Dus niet zozeer door te preken met woorden, maar wat ik nu al een tijdje aan het doen ben, maar vooral ook te preken met je daden. En dat is waar Franciscus ons toe oproept.
0: Desnoods met woorden, hè?
1: Desnoods met woorden, inderdaad.
0: Is er nog iets tot slot wat u graag wil delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
1: Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat deze musical vandaag in Den Bosch speelde en nu het land doorgaat. Maar mocht je de behoefte hebben om daar naartoe te gaan, dan is het denk ik heel belangrijk om daar snel tickets te boeken, want het gaat ontzettend snel.
0: Er zijn al verschillende uitzendingen.
1: Er zijn verschillende uitverkocht. Maar er zijn ook nog kaarten en het is echt de moeite waard.
0: Broeder Jan ter Maat, veel dank.
1: Graag gedaan.
2: Na deze prachtige reactie van broeder Jan ter Maat sluiten we deze uitzending van het Franciscusuur af met het zonnelied, ook heel toepasselijk natuurlijk. En dit keer is het zonnelied niet gezongen, maar gebeden door Antoon. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zij de lof, de roem, de eer en alle zegening. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig U te noemen. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooraleer Heer, Broeder Zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht. En Hij is mooi en stralend met grote luister. Van U, Allerhoogste, draagt Hij het zinnenbeeld. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren, aan de hemel hebt Ge ze gemaakt, schitterend, kostbaar en mooi. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht en de wolken, het helder weer en iedere jaargetijde, waardoor Gij uw schepselen in leven houdt. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht, en Hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder die ons in leven houdt en leidt, en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door hen die vergiffenis schenken door uw liefde en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig zij die dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, waaraan geen levend mens kan ontsnappen. Wee hen die sterven in doodzonde. Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Looft en zegen mijn Heer en dank en dien hem met grote nederigheid. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 28e zondag door het jaar luidt de tekst van de introitus: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Als we afgerekend zouden worden op wat we misdaan hebben, dan zouden we toch helemaal nergens meer zijn. Maar als we in onze boosheid zelfs die toegestoken hand zouden afwijzen, als we zelfs de genade zouden afwijzen, als we zelfs die uitnodiging voor het bruiloftsmaal zouden afwijzen, ja, dan brengen we onszelf in een toestand gelijk aan het lot van de moordenaars die door de koning voor straf worden omgebracht. En dan zou je gelijk zijn aan de mensen van wie hij ook nog de stad in brand liet steken. Ja, dan is ons lot gelijk aan die man zonder bruiloftskleed, aan handen en voeten gebonden, geworpen in de duisternis, een eeuwigheid lang van geween en tandengrinners. Maar laten wij ons vergeving schenken, steeds weer opnieuw. Dan is ons lot gelijk aan wat de profeet Jesaja in de eerste lezing voorhoudt. Aanzitten aan een maaltijd met heerlijke spijzen, voor altijd mogen delen in de liefde van God. Dan mogen we zeggen, dat is onze God. Op hem hebben wij onze hoop gesteld. Hij heeft ons gered. Dat is de Heer op wie wij vertrouwden. Laat ons jubelen en ons verheugen om de redding die hij ons gebracht heeft. En dan maakt het ons niet meer uit, zoals Paulus kan bevestigen, of we nu in armoede worden gedompeld of in overvloed zwelgen. Overvloed of gebrek, het maakt ons niets meer uit als we hem maar hebben. Zijn liefde, zijn genade. Dat is wat ons ten deel gevallen is, in de schoot geworpen bij ons doopsel. Het nieuwe leven, genade en vergeving. Maar bovenal het nieuwe leven, overvloed. De dood voor eeuwig vernietigd, alle tranen gewist van ons aangezicht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw tot hen in gelijkenissen, tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Hij zei, het Rijk der Hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar ze wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaren met de opdracht, zegt aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat gereed, komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren, gingen zij weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zij dienaren vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaren, het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaren gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden. En de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen hij de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem, vriend, hoe zijt ge hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden, bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Dit is het woord van God. Voordat ik begin te bidden, laat ik eerst de geest wat rusten bij hem. De eerstgenodigden bleven om zichzelf heen draaien. De een ging naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Om te kunnen bidden moet ik mijn zaken loslaten en me begeven naar het bruiloftsfeest voor de Zoon van God, de Heilige Eucharistie. Mijn eigen rijkje, waarmee ik het zo druk heb
om het in stand te houden, te verdedigen, uit te breiden, dat eigen rijkje loslaten voor het rijk van God. Bij de plaats van het gebed, een paar passen ervoor, de blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Zien hoe hij mij ziet als een genodigde voor het bruiloftsmaal met zijn zoon. Hij heeft mij in zekere zin nodig om zijn feest luister bij te zetten. Ik maak een gebaar van eerbied, zodat het besef van zijn tegenwoordigheid nog dieper in mij kan doordringen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik me kan richten op wat hij aan mij doet. In die houding vraag ik dan om de genade dat alles in mijn leven afgestemd mag zijn op dat waartoe God me roept, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik vat de geschiedenis kort samen. In deze parabel wordt de geschiedenis verhaald van de roeping van de mensheid tot het bruiloftsmaal van God met de mensen. Die roeping verloopt volgens deze parabel in drie tijdperken. Ten eerste de tijd van de profeten, dat zijn de eerste dienaren van vers 3. De tweede periode is die van de eerste christelijke missionarissen, dat zijn de tweede dienaren van vers 4. En de stad die door de troepen van de koning met de grond gelijk wordt gemaakt, is Jeruzalem, door de Romeinen verwoest. En dan de derde fase, de periode van de gevestigde kerk. De dienaren zijn diakens geworden, wat in het Nederlands vertaald wordt met bedienden. Het bruiloftskleed is het witte kleed van het christelijk doopsel, en in dit evangelie zien we dat het steeds God is die een nieuw initiatief neemt. Als er bij ons mensen iets gebeurt, dan gebeurt dat ook altijd op een bepaalde plaats. En daarom stel ik me de plaats voor. De zaal van voor het bruiloftsfeest van de koning en de stad van de eerste genodigden en aan de andere kant de kruispunten der wegen waar ze degene bevinden die naar de rand werden uitgenodigd. Ik zie ook het verschil tussen de prachtige stad en de stoffige kruispunten der wegen. En dan aan God vragen wat ik zoek en verlang, de bijzondere genade. En dat kan hier zijn dat ik mij zo mag gaan hechten aan God en zijn roeping, dat ik in staat zal zijn om op zijn roeping in te gaan met loslating van alles wat mij bindt. De overweging. Het Rijk der Hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Het begint zo mooi. Maar hoe gauw heet het, nu ontstak de koning in toren, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. En of dat nog niet genoeg is, wordt iemand zonder bruiloftskleed aan handen en voeten gebonden en buiten in de duisternis geworpen. En dan wordt de maat nog eens vol gemaakt, tot een droevige balans velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Het begint zo mooi, maar als ze niet willen komen, als ze aan de uitnodiging geen gehoor willen geven, dan kan het niet mooi eindigen. Het begint zo mooi. Het begint daar waar het Oude Testament in de dagen van de profeet Jesaja juist op dat moment aan toe was. Het volk in verdrukking, versmaad, een sluier over alle volkeren, de vloers die alle naties bedekt, maar God veegt de tranen van alle gezichten. Op heel de aarde wist hij de smaad van zijn volk uit. Letterlijk, in die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken een maaltijd aanrichten. Dat is een troostvol woord van God, een bevestiging, een heerlijk vooruitzicht dat je alleen krijgt als het je slecht gaat en je daarbij hebt neergelegd en het aanvaard hebt. Is je dat nooit opgevallen? Toen de leerlingen terugkwamen van hun missiereis en aan Jezus verslag uitbrachten over de vele wonderen die ze gedaan hadden en over de vele genaden die ze ontvangen hadden, maar ook over het veelvuldig afgewezen worden,
over de onverschilligheid die ze tegengekomen waren, toen jubelde Jezus het uit in troostvolle woorden voor de kleinen. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Matthäus 11. En wat zijn dat dan voor mensen voor wie het verborgen wordt gehouden? Dat zijn de mensen die het zo druk hebben met hun zaken, met hun akker, met hun bedoeling. Mensen die opgaan in het hier en nu. Ook als dat opgaan zaken van godsdienst betreft. Ook in het kerkelijk bedrijf kan men opgaan en ondergaan. En druk hebben met je ambt, met je bedoelingen, met je bezigheden. De troost van Jezus, als hij zijn leerlingen mislukt ziet, verworpen, die troost jubelt hij uit in de Heilige Geest. Als Jezus iets moeilijks vraagt, als je het zwaar te verduren krijgt in je leven, dan laat hij altijd eerst zijn liefde voelen. Denk maar eens aan de rijke man. Hij moest alles opgeven. Zijn grote rijkdommen, naar de armen daarmee. Maar voordat Jezus dat harde woord ging zeggen, keek hij hem eerst liefdevol aan. Liet hij hem eerst zijn liefde voelen. En is dat ook niet de zin van het evangelische leven? Je zoveel mogelijk aardse troost ontzeggen, aardse zekerheid, eigen wil, gezelschap, om zo God ertoe te brengen je hemelse troost te geven. Als je aardse troost ontvangt, dan ben je geneigd de uitnodiging voor het hemels gastmaal af te slaan, zoals die mensen die het te druk hadden met hun bezigheden. En vandaar soms die dreigementen, je wordt gewaarschuwd, eenmaal zal het er toch van komen. Eenmaal zal het er toch van komen dat je al die aardse troostgevers vaarwel moet zeggen. En zul je dan voor hem kiezen? Als het de mens voor de wind gaat, als het hem goed gaat, als hij de wind mee heeft, is hij geneigd om overmoedig te worden. En daar zijn die waarschuwingen voor. Die zeggen, zo blijft het niet. Als je hem in de steek laat, als je opgaat in je succes, dan laat hij je niet in de steek. Dan is hij op een andere manier bij je. Niet met troost, want dan zou je doorgaan met je in slaap te wiegen, met op te gaan in het hier en nu. Maar hij is bij je met schokkende waarschuwingen en dreigementen. Pas op. Je moet dus zo vertrouwen dat je door een donker gebeuren niet troosteloos wordt. En je moet zo vertrouwen dat je niet overmoedig wordt als het goed gaat. Kortom, blijft in hem. Zoals Paulus zegt, die allebei heeft meegemaakt, armoede en rijkdom, gebrek en overvloed. En toch ervaart hij dat niet als de dingen van deze wereld, maar van God. Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. God laat je nooit in de steek. Hij is toch in je? Hij is in je als een onuitputtelijke bron van kracht, van troost, van vrede, van vreugde. Maar doe je meer je eigen wil dan de zijne, dan word je gewaarschuwd. Dan krijg je een vermaning. Aan het eind moet ik ervoor waken dat mijn gebed niet op een zakelijke manier afloopt. En daarom is het goed te eindigen met gesprekjes. Met Jezus als vrienden onder elkaar, of zoals een dienaar met zijn Heer. De uitnodiging voor het bruiloftsmaal opnieuw uit zijn mond ontvangen en deze dan ook heel bewust aannemen. En dan me door Jezus naar zijn Vader laten brengen. De Vader bedanken dat hij zoveel geduld heeft met de mensen en met mij. En onze Vader bidden, met meer nadruk op dat ene woordje, uw rijk komen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng

0: Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Erende Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon,
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En we mogen samen weer gaan bidden. Oftewel de tweede Vespers. Fijn dat u ingeschakeld hebt, want het is altijd fijn als je weet dat we met elkaar mogen bidden. En dan heeft u natuurlijk, tenminste degene die een klein en een groot getijdenboek hebben, die hebben even de bladzijde nodig. En die ga ik graag geven. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 374. 374. En dan loopt het gewoon door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat is van de 28e zondag door het jaar. Dus dat staat niet in het klein getijdenboek. In het groot getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 699. We zitten in de vierde week. 699. Daarna volgen de antifonen en de psalm en de korte schriftlezing met een heel mooi cijfer. 4 keer een 1, 1111. 1111, kunt u eventueel ook een lintje bijleggen. En dan hebben we nog de bladzijde voorin, voor de antifoon van de lofzang van Maria. Dat staat op bladzijde 635, de avond. Daarvan pakken we de A. 635. Nou, wilt u het slotgebed ook nog meebidden? Dan is dat op het einde, gaat u één bladzijde terug, 634. Daar vindt u het slotgebed, ook slotgebed A. En dat doen we omdat we nog in het A-jaar zitten. We beginnen dus in het klein getijdenboek op bladzijde 374. En in het groot getijdenboek op bladzijde 699. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O zalig licht, drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht. O licht, houd in ons hart de wacht.
1: U loven we in de dageraad. U smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Tot Vader, Zoon stijgt ons gezang. Tot beider geest gelijk in rang. Eén God, één macht, te alle tijd. Bescherm ons thans drievuldigheid. In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1111. Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia.
0: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden.
1: Zijn kroost zal matig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.
0: Welvaart en rijkdom sieren zijn huis. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
1: Hij is voor de vromen een licht in de nacht. Weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
0: Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Die eerlijk zijn zaken behartigt.
1: In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk. Men blijft hem voor eeuwig gedenken.
0: Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
1: Standvastig en zonder vrees zet hij door. Tot hij op zijn vijanden neerziet.
0: Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
1: Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen.
0: Hij knarst met de tanden, verteerd van nijd. Het streven van zondaars zal falen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
0: Looft God al zijn dienaars, gij kleine en grote. Alleluia. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia, looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten, alleluia.
0: Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard, alleluia.
1: Alleluia, laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen, alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Looft God, al zijn dienaars, gij kleinen en groten, alleluia. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen, die in de hemel zijn ingeschreven tot God, de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel.

0: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: Hij is almachtig.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 635. Toen zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten mee wie ze er vonden. Slechts zoveel als goede en de bruiloftzaal liep vol met gasten. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten mee wie zij er vonden. Slechten zowel als goeden. En de bruiloftszaal liep vol met gasten.
0: Groot getijdenboek gaan we terug naar bladzijde 1114. Verheugen wij ons in de Heer, van wie elke goede gave komt. Bidden wij met een oprecht hart tot Hem.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Heer, Vader van al wat leeft, Gij hebt uw Zoon gezonden, opdat overal op aarde uw naam verheerlijkt wordt. Versterk het getuigenis van uw kerk onder alle volken.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Open onze oren voor de prediking van de apostelen. Maak ons ontvankelijk voor de waarheid van het geloof.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Onthoud de rechtvaardige uw liefde niet. Verschaf de verdrukte recht.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Geef de gevangenen vrijheid. Open de ogen van de blinden. Richt de gebrokenen weer op. En behoed de ontheemden.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Vervul het verlangen van allen die in uw vrede ontslapen zijn. Breng hen door de verrijzenis van uw Zoon tot het leven dat geen einde kent.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intentie.

0: Heer, verhoor ons gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Grootgetijdenboek op bladzijde 634. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, gij wacht en staat gereed om, als de weg is afgelegd en alle leed geleden, iedereen zijn plaats te geven bij de maaltijd die gij hebt aangericht. Laat ons niet onverschillig worden en in liefdeloosheid vervallen. Wek in ons het geloof dat er een weergaloze toekomst wacht voor wie ingaat op uw uitnodiging. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: en te genieten van het zijn.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 28e zondag door het jaar van het jaar A is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 22, 1 tot 14. Ik lees het u voor. In die tijd nam Jezus het woord en sprak tot de hoge priester en de oudste van het volk in gelijkenissen. Hij zei, het Rijk der Hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om alle te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar die wilden niet komen. Daarop stond die andere dienaars met de opdracht, zegt aan de genodigde, zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht, alles staat gereed, kom dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen ze weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars, het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de drukke verkeerswegen en nodig wie je er maar vindt tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten alle mee die ze daar aantroffen, slechte zowel als goede. En de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om de aanliggende te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem, vriend, hoe zijt ge hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover. We zitten nog altijd in het evangelie van Matteüs. U weet, bestaat uit een groot middendeel, het hoofddeel, dat is het openbare leven van Jezus. Dat loopt van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. De eerste twee hoofdstukken gaan over de kindertijd van Jezus en de laatste drie hoofdstukken gaan over zijn lijden, dood en opstanding. En in zijn openbare leven, in het grote middengedeelte, daar past Matteüs 5 grote redenvoeringen in. Hoofdstuk 5 tot 7, de bergreden. Hoofdstuk 10, de zendingsreden. Hoofdstuk 13, de gelijkenissen van het koningschap. Hoofdstuk 18, de gemeentereden. En hoofdstuk 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus, als we in hoofdstuk 22 zitten, zitten dus tussen de gemeentereden en de gelijkenissen over het eindoordeel in. En net als vorige week lijkt ook het verhaal van vandaag nog altijd te behoren tot het gesprek van Jezus met de hoge priesters en de oudsten. U herinnert zich dat Jezus zijn binnenkomst in Jeruzalem had geënsceneerd als een koninklijke intocht op een ezeltje, precies zoals bijna 1000 jaar eerder koning Salomo, de zoon van David, dat had gedaan. Dat hadden de mensen dan ook Jezus toegeroepen, Hosanna, de zoon van David, gezegend die komt in de naam van de Heer. En daarmee hadden ze gesuggereerd dat Jezus de lang verwachte Messias was, immers de profeet Jesaja had in het Oude Testament aangekondigd dat God zelf naar Jeruzalem zou komen in de persoon van zijn Messias om daar voorgoed zijn koningschap te vestigen. Wel nu, dat was precies wat Jezus had gedaan namens God, het koningschap gevestigd in Jeruzalem. Hij moest dus wel de Messias zijn. Bovendien had hij kort daarna de tempel schoongeveegd, alle handelaren en handels waren eruit gemept en toen waren de hoge priesters en de oudsten opgedaagd met de vraag met welke volmacht hij dat nou allemaal deed. Voor de hand had gelegen dat Jezus had gezegd, ja, ik ben immers door God gezonden. Maar dat had geen zin, want dat was precies wat die hoge priesters en oudsten niet geloofden. En Jezus zelf bracht die houding van ongeloof eens te meer aan het licht door te antwoorden met de vraag met welke volmacht Johannes de Doper doopte. Met een volmacht van God of van de mensen? De hoge priesters en de oudsten wensten ook van Johannes niet te geloven dat hij namens God optrad, maar het volk geloofde dat wel. Dus als ze zouden zeggen dat het louter een menselijke volmacht was, zouden ze het volk op hun dak krijgen. Ze wensten dus geen antwoord te geven. Dan had het dus ook geen zin dat Jezus antwoord gaf op hun vraag naar zijn volmacht. En daarop vertelt Jezus de gelijkenis van de man die elk van zijn beide kinderen naar zijn wijngaard stuurde. De eerste zei ja, maar deed nee. Daar werden de hoge priesters en de oudsten mee bedoeld. Zij behoorden immers van oudsher tot de kinderen gods, waren de oudsten. En van de kinderen gods in het Oude Testament kon inderdaad herhaaldelijk gezegd worden dat zij Gods geboden niet naleefden, of, om in de taal van Jezus gelijkenis te blijven, niet in de wijngaard wensen te werken, dus wel ja suggereerden, maar nee deden. Het jongste kind zei aanvankelijk nee, maar het deed uiteindelijk ja. En daar werden Jezus' leerlingen mee bedoeld. Die waren in hun vorige leven vaak zondaars en tollenaars geweest, maar hadden zich bekeerd. En vervolgens vertelde hij hetzelfde nog eens in een andere gelijkenis, nu over een heer des huizes die zijn wijngaard verpachtte aan pachters. Daar werd natuurlijk God mee bedoeld, die de geheimen van zijn koninkrijk aan zijn volk had toevertrouwd. Maar ze droegen geen vrucht en wilden niets weten van de gezanten van die heer die zijn vruchten kwam ophalen. Ze doden ze. Daar werd het volk van het Oude Testament mee bedoeld, waarvan Jezus bij meerdere gelegenheden zei dat het de profeten niet alleen had doodgezwegen, maar ook doodgemaakt. Ja, ze gingen zo ver dat ze ook de zoon van de Heer des huizes doden. En daar werd natuurlijk Jezus zelf mee bedoeld. Het einde van het liedje was dat die wijngaard gegeven zou worden aan huurders die wel op tijd vruchten droegen en de opbrengst afleverden. En daar werden natuurlijk Jezus' leerlingen mee bedoeld, die de geheimen van het koningschap hadden overgenomen nadat de Joodse overheden en het volk Jezus hadden verworpen en gedood. En vandaag een derde gelijkenis, nu over een mensenkoning. Wat betreft de hoofdpersoon vormen de drie verhalen een soort van climax. Eerst is het een man die twee kinderen heeft en een wijngaard. Vervolgens is het een heer des huizes, dat is iets hogers dan alleen maar een man. En tenslotte is het vandaag een mensenkoning. Dat is weer een graadje hoger dan een heer des huizes. En het verwijst nog duidelijk naar het feit dat het eigenlijk over God gaat. Hij begint zijn gelijkenis immers met: vergeleken kan worden het koningschap der hemelen met een mensenkoning. Dus het goddelijke koningschap gaat hij vergelijken met een mensenkoning. Laten we naar de tekst zelf gaan van vandaag. U weet, ik maak altijd een eigen vertaling, omdat ik zo benieuwd ben naar de woorden die Matteüs gebruikt en of die niet een bijzondere betekenis of inhoud hebben. Daar gaat hij. En antwoordend sprak Jezus wederom in gelijkenissen tot hen zeggend. Antwoordend. Dat staat er in het Grieks, antwoordend. Opmerkelijk, waarop is de gelijkenis van Jezus dan een antwoord? De laatste zin in het vorige verhaal eindigt met de mededeling dat de hoge priesters en oudsten naar een gelegenheid zochten om hem te pakken te krijgen, maar dat ze bang waren voor de scharen. Geeft Jezus daar antwoord op? Of is deze gelijkenis nog altijd een antwoord op de vraag van de hoge priesters en de oudsten met welke volmacht Jezus de dingen deed? Wil Matteüs met dat woord antwoord eraan herinneren dat Jezus nog altijd ingaat op hun vraag met welke volmacht hij dit alles doet. Hoe dan ook, vers 2, Jezus gaat dus in gelijkenissen spreken zeggend: vergeleken wordt het koningschap der hemelen met een mensenkoning die een bruiloft maakte voor zijn zoon. Ze vergeleken wordt het koningschap der hemelen. Dat is een bekende opening, die hebben we al een aantal keren eerder in het evangelie van Matteüs teruggehoord, in het 13e hoofdstuk, in het 18e hoofdstuk, vandaag in het 22e hoofdstuk en het komt nog een keertje terug straks in het 25e hoofdstuk. Vergeleken wordt het koningschap der hemelen met. En dan vergelijkt hij hem met een bruiloft voor de zoon van de koning. In de eerste gelijkenis gebruikte Jezus, of Matteüs, het beeld van de eigenaar van de wijngaard die aan zijn kinderen vraagt daar te gaan werken. In de tweede gelijkenis gebruikt hij weer het beeld van de wijngaard in navolging van Jesaja. En nu is het zelfs een bruiloft. Wijngaard, wijngaard, bruiloft, fruit, vrucht, allemaal beelden die iets feestelijks hebben. De wijngaard immers zorgt voor wijn die iets extra's geeft aan het dagelijkse leven of bestemd is voor feestelijke gelegenheden. En steeds wordt bedoeld dat God het beste voor heeft met zijn mensen, maar dat die mensen daar geen prijs op lijken te stellen. Vers 3. En hij zond zijn slaven uit om de geroepenen te roepen voor de bruiloft en ze wilden niet komen. Hoort u wel hoe interessant het is om het Grieks te horen van Matteüs? Hij zond zijn slaven uit. Dat uitzenden, dat is het werkwoord waarvan het woord apostel is afgeleid. Apostelein. En dat is inderdaad het werkwoord waarvan het woord apostel. Dus hij maakt van zijn slaven apostelen. En zijn slaven, U weet, in de wereld van de Romeinen en de Grieken en de wereld van de Bijbel hebben die slaven niet die slechte naam die ze bij ons in de 17e, 18e eeuw hebben gekregen. Integendeel, een slaaf maakte deel uit van de huishouding. Je kunt ze het beste vergelijken met huishoudelijke apparaten. Je zei dat ze iets moesten doen en dan deden ze het. En daarom onderhield je ze ook goed, want daar had je ook het meeste aan ze. Een slaaf had het helemaal niet slecht. Zijn bestaan was verzorgd en als zijn heer ook goed was, dan werd die slaaf geprezen voor zijn goede gedrag, omdat hij de dingen deed die zijn heer hem opdroeg. En die dingen waren goed, omdat die heer nou eenmaal goed was. He, dat zegt Maria, die zich tot slavin van de heer maakt. Zie, de slavin van de heer. Wij vertalen brave dienares, maar er staat slavin van de heer. En dan zingt ze, straks in haar Magnificat, iedereen prijst mij zalig, omdat hij grote dingen doet. Want zij doet dan wat hij zegt, dat is wat een slaaf nou eenmaal doet. En iedereen is onder de indruk en dan gaan ze zeggen, goh, wat ben jij een geweldig mens. Maar ze doet gewoon wat God van haar vraagt te doen. Dat is wat een slaaf is. De slaven gaan erop uit, zijn apostelen geworden, om de geroepenen te roepen. Hoort u wat een interessant woord? In het Nederlands, in de gewone vertaling, staat er de gasten die uitgenodigd zijn. Nee, daar staat geroepen. In de taal van Jezus, of Matthäus, is er sprake van roeping als God aan zijn mensen iets vraagt. De bedoeling van een mensleven is volgens deze gelijkenis dat zijn volgelingen zich op zijn bruiloft laten uitnodigen en daar met graagte aan deelnemen. Dat is de bedoeling van het mensleven volgens deze gelijkenis. Nog iets, God organiseert een bruiloft voor zijn zoon. Ja, die zoon is Jezus, dat nemen we wel aan, maar wie is de bruid? Of wordt hier Jezus' komst in de wereld te midden van de mensen vergeleken met een bruiloft? En is dan zijn volk de bruid? In het evangelie van Matthäus gebruikt Jezus herhaaldelijk voor zichzelf het beeld van de bruidegom. In hoofdstuk 9, vers 15, daar vragen de fariseeën aan de leerlingen waarom zij niet vasten zoals iedereen. En Jezus antwoordt, ze kunnen toch als vrienden van de bruidegom niet vasten, zolang de bruidegom in hun midden is? Hoort u wel? Jezus vergelijkt zichzelf met de bruidegom en de leerlingen met de vrienden van de bruidegom, degene die op het feest zijn uitgenodigd. En iets verderop in Matthäus, in hoofdstuk 25, dat komt nog, zal Jezus de gelijkenis vertellen van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. En ook in dat verhaal is er sprake van een bruidegom die midden in de nacht terugkeert van een bruiloftsfeest. En wat ik zo grappig vind, van een bruid is geen sprake, het is een hele gekke bruidegom. Maar Jezus is de bruidegom. En Paulus zal later uitleggen dat Christus' bruid de geloofsgemeenschap is, de kerk, de geroepenen. Maar wat in het verhaal van Jezus een bruiloftsfeest had moeten worden, loopt uit op een ramp. Want de geroepenen, die wilden niet. Waarschijnlijk lezen we dit verhaaltje met in ons achterhoofd al de diepere betekenis. Het Joodse volk, of in ieder geval de leiders daarvan, wensen niet van de partij te zijn als God zelf te midden van zijn mensen verschijnt. En stellen zich te weer tegen Jezus. Ja, het laatste wat ze zojuist van hen hoorden was dat ze erop uit waren om Jezus zelfs te pakken te krijgen. Dat waren de genodigden op de bruiloft. Op zich is het verhaaltje zelf al absurd. Wie heeft er nou ooit gehoord dat genodigden voor een bruiloft op het laatste moment afzeiden? Normaler is toch dat iedere genodigde zich lang van tevoren erop begint te verheugen en ernaartoe leeft. En vergeten we niet dat het in dit geval om een koninklijke bruiloft gaat. Wie zou daar nou niet bij willen horen? Hoe houdt het in je hoofd om nee te zeggen?

0: Vers 4. Wederom zond die andere slaven uit, zeggend, spreek tot de geroepene, zie, ik heb het beste van mij gereed. Mijn stieren, het vetgemeste vee, alles geslacht en in gereedheid, hierheen naar de bruiloft. Hij zond andere slaven, weer slaven die apostel zijn. En dan geeft de gewone vertaling, die in de kerk wordt voorgelezen, zie, ik heb mijn maaltijd klaar. Maar in het Grieks staat er iets anders. Er staat, ik heb het beste van mij gereed. Het allerbeste, het neusje van de zalm, het staat allemaal voor jullie klaar. Waar blijven jullie nou? Er zit iets aandoenlijks in de smeekbeden van die koning. Kom nou, alles is in gereedheid. Dat woord wordt door 2 keer toegebruikt. In gereedheid, tast toe. God biedt zijn hemel en zijn geluk aan zijn mensen, maar zijn mensen geven niet thuis. Grappig, het is een bruiloft. Het is niet van kom mijn zoon feliciteren, nee, kom van de maaltijd genieten. Vers 5. Maar onbekommerd gingen ze weg, de een naar zijn eigen akker, de ander naar zijn zaken. De geroepenen hebben er geen enkele boodschap aan. Onbekommerd staat er in het Grieks. Zou je zelfs mogen vertalen meedogenloos? Ik geloof het wel. Meedogenloos gingen ze weg, de een naar zijn eigen akker, de ander naar zijn zaken. En in vers 6, de overige, vastgrijpend zijn slaven, mishandelden en doodden hen. Ja, dit element in het verhaal hadden we ook al gehoord in de gelijkenis van die misdadige wijnbouwers. Daar worden ook de afgezanten gedood. En daar bedoelt Jezus steeds die profeten mee uit het Oude Testament. En grappig, nou ja, in het Oude Testament vinden we nergens het verhaal dat een profeet wordt gedood. Maar in de traditie is Jeremia is gestenigd en is Jesaja doormidden gezaagd. Maar dat staat niet in de Bijbel, dat was een mondelinge traditie. En terug naar het verhaaltje, intussen wordt het wel hoe langer hoe gekker. Genodigden voor een koninklijke bruiloft, mishandelen en doden de slaven die hen namens de koning komen uitnodigen. Dat is dus Jezus' interpretatie van de houding van de Joodse religieuze leiders in de geschiedenis tot in zijn dagen aan toe. En in vers 7, de koning werd vertorend en zendend zijn troepen deed hij ten onder gaan die moordenaars en liet hun stad in brand steken. Dat laatste geeft mij te denken. En liet hun stad in brand steken. Dat doet God natuurlijk eigenlijk niet. Hoe kwaad hij ook is. Maar het staat wel in dit verhaal. En misschien is er ook wel een aanleiding voor geweest. Zou op de achtergrond het idee spelen van de tijd waarin Matthäus zelf leeft, als hij dit verhaal schrijft. Schrijft hij bijvoorbeeld na het jaar 70. Het jaar waarin Jeruzalem door Titus onder de voet werd gelopen en volkomen met de grond werd gelijk gemaakt. Is de ondergang van Jeruzalem al achter de rug als Matthäus dit schrijft? En schrijft hij dus in de gelijkenis van Jezus en liet hun stad in brand steken met de vernietiging van Jeruzalem voor ogen? En is dit dus zijn theologische verklaring voor die ramp? Ja, ze hebben ook nooit naar God geluisterd en dan roep je je eigen ellende over je af. Dat wisten we uit het Oude Testament ook al. Het is mogelijk. Maar het blijft wel een raar element in het verhaal van Jezus zelf. In vers 8. Toen zegt hij aan zijn slaven, de bruiloft is gereed, maar de geroepenen waren er niet waardig. 9. Trek dus naar de wegkruisingen naar wegen en zoveel als jullie maar kunnen vinden, roep ze naar de bruiloft. Ja, vers 9. Dus de Heer zegt aan zijn slaven, nou de geroepenen die waren er niet waardig. Trek dus, het staat er, trekt dus naar de wegkruisingen. Zou dat nou het eerste zijn waarop u en ik gekomen zouden zijn? Al in de absurde situatie dat de gasten die kwamen, dat je dan dus naar de wegkruisingen gaat en daar zeg maar, de bedelaars bij elkaar veegt. Alsof het voor de hand ligt dat de koning dus aan bedelaars denkt wanneer zijn officiële gasten niet komen. Oké, ze zijn natuurlijk beeld voor het volk dat Jezus volgde, waar allerlei formale gespuis tussen zat. Goede en boze, wordt er dan ook in de gelijkenis gezegd. Niet alleen maar de goede, ook de boze. In dit opzicht loopt dit verhaal parallel met het vorige verhaal over de misdadige wijnbouwers. Ook daar werden de eerstgeroepenen uiteindelijk gestraft en gedood en werd de wijngaard aan anderen gegeven. En ik wijs er nog maar een keertje op, en dat wordt in het Nederlands niet vertaald, maar het staat er in het Grieks echt, roept ze naar de bruiloft. Het is een kwestie van roeping om je op Gods bruiloft te laten uitnodigen. Vers 10. En weggaande die slaven naar de wegen, brachten zij samen alle die ze vonden, boze zowel als goede, en vervuld werd de bruiloftszaal van aanliggenden. Ziet u, en nou staat er in het Grieks een opvallend woord. Het werkwoord dat daar wordt gebruikt voor die slaven die allerlei mensen samenbrengen, dat samenbrengen, dat is het woord synagoge. Dat is natuurlijk een Grieks woord en dat betekent inderdaad waar de mensen samenkomen. Maar vandaag staat het in dit verhaal. En het is alsof Jezus zegt dat hij, nadat de eerstgeroepenen van de eerste synagoge de uitnodiging hebben afgeslagen, nu gaat God of Jezus een eigen synagoge beginnen. Met bozen zowel als goede. Ook dat is een opvallende aanvulling. En dan in vers 11. Binnenkomend de koning om de aanliggende in ogenschouw te nemen, zag hij ginds een man niet gekleed in een bruiloftskleed. En 12. En hij zegt hem, kameraad, hoe ben je zo binnengekomen, niet hebbend een bruiloftskleed? Maar hij deed er het zwijgen toe. Dat bruiloftskleed, daar kom ik straks wel op terug, want dat is natuurlijk een heel vreemd element in dit verhaal. Om niet te zeggen, eigenlijk een onbegrijpelijk element. Maar hij deed er het zwijgen toe. Dat gebeurt nog een keertje als Jezus met de Sadduceeën spreekt en die een strikvraag stellen en Jezus weet daar een prachtig antwoord op te geven. Dan heeft hij hen het zwijgen opgelegd en dan wordt hetzelfde woord gebruikt als wat hier staat. Hij deed er het zwijgen toe. En toen zei de koning tot zijn dienaren in vers 13, bindend zijn handen en voeten werpt hem uit de buitenste duisternis in. Daar is geween en tandengeknars. Wat heeft die man nou toch fout gedaan? Dan heeft hij geen bruiloftskleed aan. In plaats dat Jezus dan had verteld en bij het binnenkomen kreeg iedereen een bruiloftskleed, maar dat vertelt hij dus niet. Hoe moet dat nou? Er zijn wel uitleggers die zeggen, nee, maar bij zo'n gelegenheid, als je binnenkwam, dan kreeg je een kleed om, dan was je feestelijk gekleed. Maar Jezus vertelt het niet. Dit is toch een heel onverwachte wending in zijn verhaal. En dan besluit hij ook nog met die mededeling, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Alsof hij zegt, velen die zijn geroepen om het rijexamen te doen, maar er zijn maar weinigen die het halen. Zoiets. Ik ga met u terugblikken en dan wordt onze aandacht vooral getrokken door die man die dat kleed niet aan heeft. Maar laten we even overzien. Een gelijkenis over een koning. We gaan ervan uit dat daarmee God zelf bedoeld is. In de tijden van het Oude Testament werd God al beschouwd als een ware koning van zijn volk en door Jezus eigenlijk ook. En die richt een bruiloft aan voor zijn zoon. Kijk, dat God een zoon zou hebben, dat was nog nooit in het hoofd van de traditionele Joden opgekomen. Dat is een vondst van Jezus' leerlingen die, als we hen mogen geloven, waarschijnlijk op Jezus zelf teruggaat. Jezus heeft zich steeds mensenzoon genoemd, maar de evangelie zijn er duidelijk in, je kon hem ook zoon van God noemen. En dat kwam omdat hij precies de dingen deed waarvan verteld werd dat God ze deed in het Oude Testament. En dat hij daar consequent in was. En dat hij dus, om zo te zeggen, hetzelfde DNA als God had. Maar in de Bijbelse taal is het dat hij de zoon van God was. Ja, het paste nergens in de Joodse traditie dat God een zoon zou hebben. Maar vooruit. Dat is al een vreemd element en daar moeten we ons steeds over blijven verbazen. Dat God dus meer is dan één persoon of welke woorden we ook gebruiken. Het mysterie is ontegenzeggelijk groter dan onze woorden kunnen reiken. En dat is de bedoeling van het evangelie, om dat ons duidelijk te maken. En daarom spreken we over de Vader en de Zoon. Maar dat is dus geen definitie, maar een bijbenadering aanwijzen van hoe groot en hoe wijds het mysterie van God eigenlijk is. Oké, de vader, de koning, geeft een bruiloft voor zijn zoon, de prins. En hoe dan ook, er is sprake van geroepenen op de bruiloft. En daarmee moet het volk van God bedoeld zijn, de Joden. Maar die geven niet thuis, ze komen niet. Dat is een afspiegeling van wat Jezus overkwam tijdens zijn optreden te midden van zijn volk. Ze moesten hem niet. In de gelijkenis wordt verteld dat ze allemaal een, in hun eigen ogen, goede reden hebben om niet te komen. En daar staat dan die koning met alles waarop hij zijn gasten wilde trakteren. En in armoede worden dus mensen uitgenodigd die aanvankelijk helemaal niet tot de geroepenen behoorden. In het verhaal worden ze letterlijk van de straat gehaald, zowel goede als slechte. En met hen worden zeer waarschijnlijk bedoeld de leerlingen van Jezus. Zij waren immers aanvankelijk zondaars en tollenaars, maar hebben zich door Jezus bekeerd en zijn alsnog gaan doen wat God van hen vroeg. Maar dan dat bruiloftskleed. Wat moeten we nou aan met het slot van die gelijkenis? Iemand heeft geen bruiloftskleed aan en wordt er dus uitgegooid. Dat is toch een raar element in het verhaal. Hoe had hij aan zo'n bruiloftskleed moeten komen? Hij is van de straat geplukt. Er zijn uitleggers geweest die veronderstelden dat je bij binnenkomst zo'n kleed aangereikt kreeg en dat deze daar dus geen gebruik van had gemaakt. Maar zelfs als dat klopt met de traditie, dan vraag je je nog af of de consequentie wel in verhouding staat met het niet aanhebben van zo'n kleed. Was het dan zo erg? Wat was er nou zo erg dat de maatregel die erop volgde enigszins verklaard kan worden? Zelf word ik daarbij geholpen door een Nederlandse uitdrukking, een zegswijze. Immers, de van de straat gehaalden mogen blij zijn dat ze overweldigd worden met zoveel goedheid. En stel nou dat iemand desondanks zegt, nou, mij niet gezien, ik trek mij er niks van aan. Of beeldender, ik trek het kleed van de goedheid niet aan. Ik trek mij er niets van aan. Dan zeg je dus nee tegen de genade. Ik trek mij van de genade niets aan. Onze Nederlandse taal is daar heel gelukkig, want die gebruikt een spreekwoord of een zegswijze dat met kleding te maken heeft. Ik trek mij er niets van aan. Ik heb dat kleed niet aan. Dan ben je er wel, maar je doet niet mee. En waarmee? Met de genade, met de liefde, met de ontvankelijkheid van onze God. Ik trek mij daar niks van aan. Laat ik nog even op Matthäus' woordgebruik letten. Hij spreekt van een kleed van de bruiloft. En duma, dat is het kleed, gamu, van de bruiloft. En duma, kleed. En bij het woord en duma hoort het werkwoord en duo, kleden. Bekleden, kleding aantrekken. En dat woord herinnert mij aan wat Paulus schrijft. En dan moet u voor naar Romeinen 13, 14. Bekleed u met de Heer Jezus Christus. En daar wordt het woord en duo gebruikt, waarvan het woord kleed en duma is afgeleid. Bekleed u met de Heer Jezus Christus. Als het bruiloftskleed uit Matthäus' evangelie net zoiets is als Christus zelf, dan is het duidelijk dat iemand die zich niet met Christus bekleedt, er niet bij hoort. In de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 27, staat het er nog duidelijker. Gij alle immers die gedoopt zijt in Christus, hebt u met Christus bekleed. Mogen we inderdaad aannemen dat met het bruiloftskleed Christus zelf wordt bedoeld in de gelijkenis? En als we ons niks van Christus aantrekken, ja, dan is het logisch dat iemand er buiten gezet wordt, want dat is dan vloeken in de kerk. Zoals dat in de eerste eeuwen van het christendom werd uitgebeeld in het ritueel van een volwassene die zich liet dopen. Hij of zij werd afgezonderd in de doopkapel, waar was een bassin, kleedde zich aan de rand van het bassin uit tot op het blote lijf, liet de kleding die hij of zij tot dan toe had gedragen achter als een teken van vaarwel aan het oude leven, daalde af in het water, liet zich 3 mijl onderdompelen in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest en kwam als een nieuw mens uit het water tevoorschijn die voortaan zou doen wat Christus zou doen. En aan de andere kant van het doopbassin stond de diaken, als het een man betrof of als het een vrouw betrof een diakones, klaar met een hagelwit kleed, het doopkleed, symbool van Christus zelf, waarmee de nieuwe mens werd bekleed om voortaan iemand als Christus te zijn, een alter Christus. En daarmee werd men bekleed en trad men de kerkruimte binnen waar de gelovigen verzameld waren. En dat kleed hielden ze dan een week lang na de paasnacht, want daarin werd gedoopt, hielden ze een week lang aan tot de eerste zondag na Pasen. En stel nou dat iemand dat witte doopkleed zou weigeren. Ik trek mij daar niks van aan. Ik trek dat niet aan. Dat zou toch een symbolische daad zijn? Daarmee zou men te kennen geven dat met Christus alsnog niet wenste te ontvangen, zelfs niet na de doop. Zou zoiets aan de hand zijn in het evangelieverhaal met die bruiloftsgast die geen bruiloftskleed had? Hij trok zich, letterlijk en figuurlijk, van Gods genade, van Christus zelf, niks aan. Het is duidelijk dat in die gelijkenissen van Jezus, we hebben er nu 3 gehoord, de man met de wijngaard die 2 kinderen heeft, de misdadige wijnbouwers en de onwillige bruiloftsgasten, dat zijn steeds spiegels van wat Jezus zelf in zijn eigen tijd beleefde en meemaakte. Dat er een groep was die tot de oorspronkelijk genodigde, dat de geroepenen van God behoorden, maar die God niet moesten. Dat wil zeggen, Jezus was van God af gezonden, hij deed wat God zou vragen en wat God zou gedaan hebben, maar de mensen moesten hem niet. Dat is steeds de inhoud van die gelijkenissen die Jezus gebruikt. En om maar even bij de laatste gelijkenis te blijven, en hij trok zich er niets van aan, ja, dat roept onmiddellijk de vraag op, en ik dan? Doe ik dat wel? En doe ik het consequent? Of trek ik me alleen iets van Christus aan als me dat goed uitkomt, en laat ik het achterwege wanneer het niet zo gemakkelijk is, of wanneer ik vind dat het beter anders kan? Dat is een mooie vraag voor de overweging. Wat trek ik mij eigenlijk van Christus aan? Heb ik een bruiloftskleed aan? En kunnen de mensen dat aan mij merken op de een of andere manier? Tot slot volgende week, de 29e zondag door het jaar, jaar A, Matthäusjaar. Dan blijven we in het 22e hoofdstuk en dan lezen we verder van vers 15 tot en met vers 21. Volgende week, Matthäus 22, 15 tot 21.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastor Mennen hier in de studio. Welkom Pastor Mennen, die is nog bezig met zijn telefoon.
1: Ja, ik ben even aan het zoeken wat er op je telefoon staat. Ik weet niet of iedereen zich van bewust is van het belang van deze dag. Het is Paarse Vrijdag.
0: Ja.
1: Dat wist jij, hè?
0: Oh ja, dat wist ik van een bericht van mijn, de juf van mijn nichtje. Die heeft dat mijn kinderen mogen zich paars kleren en zo.
1: Want je moet je mogen voelen zoals je voelt en zoals je bent.
0: Nou,
1: en je moet niet uitgesloten voelen. Alles is inclusief.
0: Nou, dat is wel goed om je niet uitgesloten. Zou je uitgesloten willen voelen?
1: Nee, maar het is toch zo'n onzin.
0: Dat is het zo.
1: Het is pure onzin. En dat wij er allemaal aan meedoen en aan mee betalen.
0: Ja,
1: want het wordt natuurlijk door de overheid gesubsidieerd. Al die gekke dingen worden door de overheid gesubsidieerd. En de belastingen maar verhogen. Maar ik mag niet over politiek hebben, dus ik zal het niet doen.
0: Heeft u al gehad?
1: Ja. Ik begin gewoon met de vragen. Mag een kruisbeeld ondersteboven hangen? Wat is dat voor een rare vraag?
0: Want dat komt van u. Want u klaagde, u zei dat vroeger waren allemaal vragen over bijvoorbeeld mag een kruisbeeld ondersteboven gehangen worden.
1: Heb ik dat gezegd?
0: Ja, ja. En die persoon zei ja, dat is een goede vraag.
1: Natuurlijk een onzinnige vraag. Je mag een kruisbeeld niet ondersteboven hangen, klaar.
0: Waarom niet?
1: Omdat je niet spotten moet met het kruis, dat doe je dan.
0: Zo,
1: Nou, we gaan verder. Erna Pijnenburg is de eerste vrouwelijke bisschop in Nederland. Een kans voor een hoopvol signaal, kopt het Katholiek Nieuwsblad deze week over de oud-katholieke kerk. Waarom is dit een hoopvol signaal? En waarom komt het Katholiek Nieuwsblad ermee? Ik vind het zorgelijk dat Andoen de Wit als hoofddirecteur dit soort artikelen plaatst in het Katholiek Nieuwsblad. Wat is hier katholiek aan? Nou, dan moeten we wel even, want ik heb het natuurlijk gelezen. Die mevrouw Pijnenburg, die zegt zelf dat ze misschien een hoopvol signaal is. Dus dat staat dus aanhalingstekens in het artikel. Dan heeft het Katholiek Nieuwsblad erboven als kop gezet. Dus daar lijkt het een beetje alsof het Katholiek Nieuwsblad zelf zegt.
0: Ja.
1: Dat het een, ja, het is dus wel een beetje vreemd.
0: Journalisme en het framen, dat doen ze wel. En in dit geval ook. Het is bewust gekozen.
1: Ja. In ieder geval staat er weinig kritiek in het hele artikel. Kijk, je zou als Katholiek Nieuwsblad moeten zeggen dat de katholieke kerk deze wijding van nul en geen waarde beschouwt. He? Ik bedoel, je kunt, om het nou heel goed te zeggen, je kunt een wijding niet aan een vrouw toedienen. Dat heeft geen enkel. Je kunt het net zo een koe toedienen, zou ik maar zeggen. Nou wordt iedereen boos als ik dat zeg. Maar, en terecht, want ik ga geen vrouwen zeggen.
0: Je kunt zelfs een bloem niet wijden.
1: Ja,
0: maar je heeft een koe gekozen. Dus het is net ook een keuze.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg. Ik neem het meteen terug. Maar het is duidelijk dus dat

0: kerk niet vrouwen kan wijden en dat... Ja, dat je wel kunt doen alsof je wijdt. Bonnie zou het kunnen doen, vrouwen wijden. Maar dat betekent dat die vrouwen, daar verandert niks. Die kunnen niet consecreren, die kunnen sacrament doen, dat is helemaal niks. Ze kunnen wel doen alsof, maar dat is niet zo. Dus het is... mevrouw Erna Pijnenburg, die blijft leek. Na de priesterwijding die ze al ontvangen heeft. En na de bisschopswijding is ze nog niet meer dan een leek. In de ogen van de katholieke kerk. En dus van... de echte kerk.
1: Is het een zonde om je te laten wijden?
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: En zeker voor haar. Kijk, als je nou in de oud-katholieke kerk bent opgegroeid... en je bent in die secte, ben je groot geworden... nou ja, dan is het iets anders. Maar mevrouw Erna Pijnenburg, die is katholiek geweest... en die is pastorale werkster geweest... maar die had de onbedwingbare neiging om priester te worden. Dat ging natuurlijk niet in de katholieke kerk. Toen werd ze toch maar oud-katholiek... En oud-katholieken, die waren ooit katholiek.
1: Ja.
0: Je zou ze nou nieuw-protestant kunnen noemen. Want het is, ze hebben gewoon geen katholieke opvattingen meer. Zeker over het ambt niet. En dus geen apostolische successie meer. Al wat mevrouw Erna Pijnenburg aan priesters gaat wijden. Die zijn geen priester. Dus wij herkennen dus op een gegeven moment de eucharistie ook niet meer. Van de, wat vroeger nog wel was van de oud-katholieken. Dus ik vind het Katholiek Nieuwsblad zegt daar niks kritisch over. Doet maar of het gewoon is dat een vrouw afvalt van het katholieke geloof... en zich laat wijden tot bisschop in een secte. Laat ik maar zeggen, een secte.
1: Ja, dat...
0: van 5000 mensen of meer zijn het niet.
1: En dan een artikel van 2 pagina's zo schrijven.
0: Ja.
1: Nou.
0: En zonder enige kritiek. Hè? Het is net of het heel gewoon is. En het is net hetzelfde als dat rare mens... dat nou de aartsbisschop van Canterbury is...
1: Sarah Mulally,
0: ja. Die dan een prijs gaat uitreiken aan een oorlogszuchtige en imam voor de vredesprijs. Die heeft ze ook al gedaan. Die mensen zijn allemaal knettergek.
1: Ja.
0: Hun eigen kerk helpen ze de vernieling in. Want je denkt nog niet dat er veel overblijft van de Anglicaanse kerk.
1: Dat is niet veel.
0: Nee, de hele wereldorganisatie daar heeft... De Afrikanen hebben zich al afgescheiden en zo. Die willen er niks mee te maken hebben met mevrouw Mulally.
1: Ja, dat klopt. Daar hebben ze verschillende groeperingen gevormd binnen de Anglicaanse kerk.
0: Ja, ik bedoel...
1: Ik weet niet van wie is dan de hoofd, koning Charles van
0: ja,
1: de
0: officiële. Ja, dat is van Engeland. Maar van de Anglicaanse gemeenschap was het mevrouw Mulally. Althans, de aartsbisschop van Canterbury.
1: Ja.
0: Dat is de ereprimaat van al die Anglicanen. En die zijn verspreid over heel de wereld door die Engelse kolonies en zo. En dat zijn allemaal plaatselijke kerken.
1: Ja.
0: Maar die voelden zich wel één en kwamen ook altijd samen om te overleggen. Nou, dat doen ze niet meer. Afrika zegt de pot op, kunnen jullie, mevrouw Mulally?
1: Ja.
0: En dat is dus, er komt allemaal scheiding in die kerken nog meer dan er al was. Door dit soort rare gedrag. Toen de eerste vrouwelijke priester werd gewijd in de Anglicaanse kerk... heeft de paus ook gezegd dat er weer een grotere drempel voor de ecumene was. He? Want het is natuurlijk zo. Zo gauw als je vrouwen gaat wijden en doet alsof vrouwen priester kunnen worden... ja, dan is de drempel met de Oosterse orthodoxie en met de katholieke kerk... die wordt enorm hoog.
1: Ja.
0: De Oosterlingen die moeten er ook niks van hebben van die vrouwen in het ambt. Omdat Christus het niet gewild heeft. Maar wij zijn, ja, dat is in onze kerk nou ook... Hè, want wij zijn ook aan de tekenen van de tijd onderhevig. Dus er zijn een hele hoop mensen die ook vrouwen tot bisschop willen wijden. Of tot priester in eerste instantie, maar dat is maar een beginstapje. Ook een heleboel van die progressieve nonnen... Hè, die nou in het Vaticaan benoemd worden. Ik las trouwens dat een van die hoofdnonnen daar... Dat hij nou eens, die is theologe natuurlijk. En die heeft gezegd dat Jezus en de Samaritaanse vrouw... dat Jezus daar aan het...
1: versieren was?
0: Ja,
1: nee, dat kan
0: het flirten, flirten noemt ze het.
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Ja, nee, maar, ja.
1: Die was een praatje aan het maken,
0: ja.
1: Kun je zeggen.
0: Nou, maar ze zegt dus, ja, er was een het is een Dominicanes, een Dominicaanse geleerde, ja, had haar uitgevonden.
1: Dat is een reden waar de Dominicanen waren de preekheren, maar de Dominicanessen nooit preekdames. ik denk dat ze moeten gewoon hun roeping hier weer moeten ontdekken.
0: En niet gaan preken.
1: En niet gaan preken, maar kinderen joeven zijn en zo, dat kan.
0: Ja.
1: Maar preken moeten ze, dat, als dat zoiets kunnen bedenken, dan ik zou denken.
0: Ja, maar het had een broeder, medebroeder had dat bedacht. En dat,
1: dat kwam van de mannelijke kant. Oh.
0: Ja, het is, ze weten van gekkigheid niet wat ze allemaal doen.
1: Ja, ja.
0: En de kerk wordt daarmee vergiftigd met al die rare verhaaltjes. Enfin, we gaan verder. Dus ook met het hoopvolle signaal van mevrouw Erna Pijnenburg. Met grote verbazing hebben wij tijdens de Israëlische herdenking van de week kunnen zien dat de paliwappies, jullie weten wat de paliwappies zijn?
1: Ik ben vergeten.
0: Nou, wappies, ja, dat waren...
1: Oh, Palestina, oh ja, ja.
0: En nou zijn, ja, ja. Dat waren dus de mensen die niet in de...
1: Ja,
0: in de dingen geloofden, dus die niet mee... Nou, in ieder geval, nou gaat het over de Palestijnse wappies. Dus nee, degenen die voor Palestina zijn.
1: Ja, ja.
0: En die alsmaar met sjaals en dingen demonstreren tegen Israël. Dat de paliwappies en de partij DENK totaal geen respect tonen voor de vreselijke gebeurtenis in Israël en alleen maar met hun eigen agenda bezig zijn. Helaas moeten wij constateren dat de islamisering steeds verder oprukt ten opzichte van het christendom. Wij zijn bezorgd over deze ontwikkeling en graag willen wij uw wijze mening, hoe wij ons tegen deze mensen kunnen verweren, want de wereld lijkt steeds gekker te worden. Bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet. Ja, de wereld wordt steeds gekker. Dat is ook zo. En als je dus ziet hoeveel mensen in de Kamer dit allemaal goed praten. He, ik geloof de PRO heeft aangenomen een motie op hun congres, geloof ik, dat de Joden aan, of de Israëli's aan, hoe heet het, volkerenmoord doen. Wat natuurlijk allemaal onzin is. Dat is allemaal de Joden die, ik zeg niet die allemaal hele mooie dingen doen daar in die Gazastrook, oorlog, maar ze zijn tamelijk fatsoenlijk. Als een oorlog verzoenlijk is, daar bezig. Ze waarschuwen iedere keer. Zeggen, haal die mensen uit die centra. Nee, maar wat doen die Hamas-strijders? Die zetten in die ziekenhuizen allemaal en een hoop mensen bij elkaar. Ja. Zodat er burgerslachtoffers vallen. Dan kunnen zij wel zeggen, kijk eens. En wij trappen hier allemaal in.
1: Ja. Nou, ik heb van de weken iets gezien wat misschien van waarde is om naar te kijken. Als iemand Netflix heeft, dan kun je kijken naar het zesde seizoen van Fuada.
0: Van Fuada?
1: Fuada, zo heet het de serie, Fuada. Het gaat over het conflict. Het gaat over dat zesde seizoen gaat over 7 oktober, wat er daar is gebeurd. En, nou ja.
0: Het is te gek dat wij inderdaad 7 oktober... Dat gisteren, was eergisteren, yes, dat 7 oktober, waar de meest verschrikkelijke van alle dingen gebeurd is. Want het is te gek, ja, je kunt het bijna niet beschrijven, ja, zo bruut.
1: Een baby in een magnetron zetten.
0: Ja.
1: Wie doet dat?
0: Ja, het is verschrikkelijk. En dat wordt verheerlijkt door Hamas en door die mensen met die sjaals om. Want dat is verdediging. Zeggen ze dan. Het heeft niks met verdediging te maken. En er was even verontwaardiging over. Maar na de hand heeft Hamas en al die Arabieren hebben weer volop de steun gekregen hier van inderdaad een heleboel
1: politici.
0: Dus linkse politici en islamisten en islamieten. Want de islam is tegen de Joden. Als er iets in antisemitische godsdienst is, dan is het de islam. Mm. Dat is al van het begin af aan zo. Maar ja, links heeft zich daarmee verbonden. Je ziet nu zelfs maar dat wordt hier nauwelijks als nieuws verkondigd. In Berlijn hebben de oude communisten gewonnen met de verkiezingen van de stadsstaat. In vereniging met de islamisten en de antisemieten. Die hebben het gedaan. En maar toch gaat de socialisten en de groenen gaan daarmee samenwerken.
1: Dat vind ik wel vreemd, van de oude communisten. Die waren niet antisemitisch. Een deel was wel communist.
0: Nee, maar de communisten die halen hun stemmen bij de grote groepen.
1: Ja, maar ik denk aan
0: islamieten in de stad.
1: Ja, maar
0: en dan
1: ik
0: moeten
1: denk
0: ze
1: aan
0: mee.
1: De Sovjet-Unie en ook Roemenië en anderen. Nou, de stichters van de communistische partij waren
0: Joden.
1: Joden.
0: Nee, maar het gaat hier over.
1: Ja, het is veranderd.
0: Het is allemaal veranderd.
1: Maar ja.
0: Goed. Hoe kunnen we ons verweren tegen dit gebeuren? Tegen die islamisering? Door christen te zijn. En actief christen te zijn. Op te komen voor christelijke waarden. Ook in het maatschappelijk leven. Dus door je te verzetten tegen een Paarse Vrijdag. Als vandaag.
1: Ja.
0: En zeggen als christen, daar doen wij niet aan mee. Wij zijn een christelijke beschaving. En in deze decadente dingen gaan wij niet mee. Maar dat durft bijna niemand te zeggen.
1: Nee.
0: Want, ja, wat zal ik zeggen? De algemene mening, dat we dit soort dingen goed moeten vinden. Want we moeten toch inclusief zijn en alle mensen zijn toch gelijk. Maar niet alles wat we doen is gelijk. Hm. En mensen hebben decadent gedrag. Kijk, dan zeg je, ja, dus ben je tegen homo's? Nee, we zijn helemaal niet tegen homo's. Maar homoseksueel gedrag normaal en gelijkstellen met gewoonheid, dat is natuurlijk decadent. Dat hoort niet zo. Je hoeft ze niet van het hoogste gebouw af te gooien zoals de islamieten doen. Maar een beetje dat overdreven homogedrag uit openbare orde, op de openbare orde weren, lijkt me wel. Zo'n gekke pride toestanden en gesubsidieerde Paarse Vrijdag enzovoorts allemaal. Heel veel mensen uit de homokringen zijn daar zelfs ook tegen. Want ze willen niet geassocieerd worden met die gekke figuren op die boten in die pride. He? Er zijn ook nog gewone homo's, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, die zich vrij normaal gewoon in de maatschappij bewegen, zonder rare dingen te doen. Nou, kijk, en dan zeggen wij natuurlijk als christenen, het homoseksuele gedrag is intrinsiek ongeordend. Het gaat in tegen de natuur en tegen de natuurwet van God. Dus je moet proberen kuis te leven. Maar je kunt er niks aan doen als je die neiging hebt. Je moet alleen proberen je daartegen te verzetten. En kuis te leven. Dat is de opdracht van een christen. En daar moeten wij voor uitkomen. Zonder mensen in de goot te trappen die dat niet kunnen. Of die dat niet doen. Of die niet christen zijn. Maar dat wij goed moeten vinden wat homoseksualiteit betreft en homoseksueel gedrag betreft, dat is natuurlijk onzin. En men wil men ons eigenlijk dwingen dat we dat goed vinden.
1: Ja.
0: En anders zijn wij anti-homo. Dat is helemaal niet zo. We zijn helemaal niet anti-homo. We zijn anti-homoseksueel gedrag. Dat zijn wij. Althans, dat vinden wij moreel niet aanvaardbaar. Net zo goed als we abortus niet moreel aanvaardbaar vinden. En echtscheiding eigenlijk ook niet.
1: Nee.
0: En een tweede huwelijk alleen nu ook niet.
1: Ongehuwd samenwonen.
0: Ongehuwd samenwonen, ook niet.
1: En al die dingen.
0: Mogen wij daar niet van zeggen?
1: Ja.
0: Beperken we dan de vrijheid van anderen? Nee. Wij worden in onze vrijheid beperkt door die anderen die zeggen, je mag het niet zeggen. Want dat zijn de waarden van onze cultuur. De waarde van onze cultuur is dat niet. De waarde van onze cultuur waarop Europa gebouwd is, zijn de christelijke waarden en geen andere. En als we die loslaten, dan gaat het de goot in. En dat zie je dus overal gebeuren. Ik bedoel, kijk maar die opstanden in Frankrijk, hè, die er nou aan de hand zijn. Wat in onze grote steden gebeurt. Ik hoorde gisteren nog, je moet eens in Brussel lopen.
1: Ja,
0: wat je daar allemaal meemaakt. Nou, dat is het verlies van onze cultuur. Dat hebben we zelf gedaan. Hè? We zijn te weinig weerbaar. We hebben het gewoon laten gebeuren en we doen het nog hier. Die hele massa-immigratie uit dat soort landen. Ja, dat wordt bewust gedaan door bepaalde politieke stromingen. En dan kunnen wij zuchten en klagen. Maar als we niet heel anders gaan stemmen, dan gaat hij gewoon door.
1: Ja.
0: Nou, afijn, ik heb het weer over politiek. Het mag helemaal niet. Christina, blijf dicht bij jezelf. De pastoor kan wel tegen een stootje. Beetje weerstand is wel goed voor hem. Jullie vullen elkaar mooi aan. Ga weer naar jullie luisteren. Ach.
1: Nou, je kunt wel een stootje.
0: Dat is Corrie.
1: Kent u haar?
0: Oh. Ja, natuurlijk ken ik die. De groeten aan Corrie.
1: Nou, dat is goed. Nou.
0: Niemand weet toch wie dat is. Want wij leven in het geheim, zal ik maar zeggen. Andere vraag. Wanneer tijdens de heilige mis de priester zegt, wens elkaar de vrede, zie je soms dat mensen hun bank verlaten om anderen voor of achter een hand te geven en vrede te wensen. Ik vind dat soms storend. Zijn daar richtlijnen voor en waar zijn die te vinden? Nee, de enige richtlijn is dat mensen, de mensen in de buurt elkaar een teken van vrede geven. Dat kan per cultuur een hand geven. Of, ja, sommigen kussen ze en weet ik wat allemaal. Het kan van alles zijn. Wel is er een duidelijke regel dat de priester niet van het altaar af mag komen. Niet van het priesterkoor af.
1: Huh.
0: Dat gebeurde op een gegeven moment ook. En toen is er een regel gekomen in Rome dat dat niet mag. Omdat het toch erg onerbiedig is om het sacrament alleen te laten op het altaar. Die hele vredeswens is een raar gebeuren. Laat ik het maar even duidelijk zeggen. Tenminste, zoals het gebeurt. Op zich is het natuurlijk, ook in de oude rites was het zo, dat men een vredeswens gaf op het altaar. Dus de priester, de diaken en subdiaken, die gaven elkaar de vredeswens. In kloosters en abdijen, daar werd het doorgegeven in het koor aan de broeders. Maar die gingen niet iedereen een hand geven. Degene die dichtbij hem stond ontving de vredeswens, zo'n accolade, en gaf die door aan de volgende. Dus het was ritueel beperkt, zal ik maar zeggen. Dus je kon zien dat het een ritueel gebeuren was. Wat we er nu van maken is een spontaan vriendschapsgebeuren of weet ik wat allemaal. Dat is helemaal niet nodig. Het is een ritueel gebeuren om aan te geven dat wij met iedereen broederschap hebben en dat we geen vijandschap koesteren, anders kun je niet de communie gaan. Dus ook de kerkelijke overheid heeft gezien dat die hele vredeswens natuurlijk toch een hele verstoring is van de eucharistische eerbied. Juist op dat moment. En die hebben dus, maar dat is al heel lang geleden, al 15 jaar, 20 jaar geleden, in een enquête onder bisschoppen geweest, wat ze vinden van die vredeswens en of die misschien niet moest veranderen. En of die niet verplaatst moest worden naar de offeranden.
1: Ja.
0: Zoals het in de Oosterse kerk ook is. De
1: Oosters, misschien is dat een betere plek.
0: Dat is een betere plek. Dan is het vlak voordat de eigenlijke eucharistie begint. Maar de eucharistische gedaanten nog niet op het altaar zijn. Dan zou dat misschien beter zijn dan. Dit is in ieder geval. Als ik ergens de mis doe. Ik zeg nooit meer wens elkaar tevreden. Ik wil die wilde beweging wil ik niet hebben. Pas als ze het beter geregeld hebben. Maar ja, ze zijn vol automatisch soms. Hè? De gelovigen die lopen nooit de banken, ze gaan overal naartoe.
1: Maar is er een verplichting op zondag of niet?
0: Nee, de priester kan zeggen.
1: Oké, dus zelfs op zondag kan die.
0: Het hoeft helemaal niet.
1: Oké.
0: Nee. En er zijn ook lang niet overal waar ze doen.
1: Nee.
0: Maar het is zo fijn, bij sommigen vinden dat zo fijn.
1: Ja, maar daarna ga je toch koffie drinken met elkaar na de mis.
0: Ja. Dus ik ben er niet tegen als het in de mis op een rituele manier gebeurt. Dus degene die naast je zit geeft je een hand en zegt de vrede van Christus. Maar niet voor en achter en alle kanten, dat is nergens voor nodig.
1: Ja.
0: Je geeft het aan elkaar door. En daarin laat je zien dat we één gemeenschap zijn van broeders. Dat is ook niks op tegen. Maar zo'n wilde beweging en de mensen lopen nog uit de bank en gaan weer naar tante Mina die nu verderop zit. Die gaan ze ook even een hand geven. Nou, ik word er helemaal niet goed van. Maar fijn. Doe maar. Mijn vraag is, wij maken schoon in een voormalig klooster in Haarlem dat nu dienst doet als kinderopvang. Ikzelf en mijn personeel ervaren onafhankelijk van elkaar dat er geesten ronddwalen. Schimmen, geluiden, deuren en liften die spontaan open en dicht gaan. Ik doe zelf een advies om het Onze Vader te bidden en vertrouw erop dat we beschermd zijn. Maar moet ik me zorgen maken of zijn het best wolkendekgeesten? Nou, ik weet niet wat de wolkendekgeesten zijn, dat weet ik niet. Nou, soms gebeurt het zo, ik heb daar wel meer gehoord van mensen, dat er rare dingen in gebouwen gebeuren. Inderdaad, wat hier staat, liftdeuren open, spontaan, deuren dicht, rare geluiden, koude windstromen enzovoorts. Dan is er in ieder geval een slechte, een kwade entiteit. Wat, dat weet ik ook niet. Dan is het mogelijk om, je kunt het zelf doen. Dus onze vader bidden en eventueel wijwater besprenkelen. Dat kan iedere gelovige doen. Je kunt natuurlijk ook een priester vragen. Om een soort exorcisme over een gebouw uit te spreken. Daar zijn gebeden voor. Dus niet over mensen, maar over een gebouw. Je kunt ook een gebouw gewoon zegenen. Mm-hmm. Met wijwater enzovoorts overal sprenkelen. En het kwade, dat helpt ook heel vaak wel. Dus dat is het enige.
1: Maar die persoon is dus, die is medewerker, die werkt in de schoonmaak en een gebouw. Dus dan kun je niet een priester vragen om in een gebouw te komen, want je bent de schoonmaker. Als ik het
0: ja, dat is zeker. Dat kan niet, maar dan moet je dus.
1: Kun je van buiten, als de priester buiten staat, daarvan.
0: Nee,
1: volgens mij.
0: Kijk, dan zou je overleg moeten. Of dat het personeel van die kinderopvang, of die dezelfde ervaring heeft.
1: Ja.
0: Dan zou je dat samen moeten doen. En anders zou je zelf, want die maken schoon als er die mensen niet zijn. Dan zou je dus met wijwater, dat kun je als leek ook hoor. Een Onze Vader en een Wees Gegroet bidden en wijwater sprenkelen.
1: Ja.
0: Dat deden wij vroeger ook als het onweerde. Weet je, dan gingen we het huis besprenkelen met wijwater. Om te zorgen dat de bliksem niet insloeg.
1: Ja.
0: Goed, ben ik uit mijn telefoon. Dan hebben we weer, Bonnie is weer aan de orde. Die hadden we al het vorige week ook al. Het celibaat zou de oorzaak zijn van weinig roepingen. Met die logica zouden dan ook geen roepingen tekort zijn van predikanten in de protestantse kerk. En ook daar zitten ze met tekort en vergrijzing. Het heeft met geloof te maken natuurlijk. Niet zozeer met het al of niet man of vrouw. Dat is gewoon onzin. Ook priesterroepingen hebben wij meer als er bisschoppen zijn die daar een actiever beleid en een actiever beroep op mensen doen. Zelfs als dat niet gebeurt, dan is in onze tijd komen er vanzelf weer roepingen. Ik hoorde op Sint-Janscentrum dat er 4 seminaristen zitten ineens.
1: Oh.
0: Dus dat is niet omdat de bisschop zo nadrukkelijk aan het werven is. Dus de Heilige Geest werkt toch.
1: Ja, ja. Oh, dat is mooi om te horen.
0: Ja.
1: Maar ik las gisteren dat in Bisdom Haarlem-Amsterdam wordt er 5 mannen gewijd.
0: Ja, maar Haarlem-Amsterdam is ook altijd wel actief geweest om priesters te werken. Okay. Priesterstudenten te. Als je dat hebt en je biedt daar een goede dingen voor, je kunt dan niet zeggen een of ander modernistisch seminarium waar je voor vrouwenwijding bent, want dan komen ze niet.
1: Nee, dat is.
0: Het probleem is dat in het verleden heel veel bisschoppen, ook in België, die hadden geen duidelijk beeld van wat priester moest zijn. Die hadden een of ander vaag modernistisch priesterbeeld. Daar komen geen jongeren op af. Toen Leonard in
1: Mechelen,
0: Brussel zat, kwamen er wel. Die had een duidelijk beeld. Maar zijn opvolger die heeft het beeld weer verduisterd. Dus dan krijg je het niet meer. En die vragen ook niet zich af hoe dat er komt. Nee, die zijn zo overtuigd van hun eigen modernistisch gelijk, dat ze niet eens veranderen. Het bisdom Gent dan nou al heel lang op een bisschop zitten wachten. Ik geloof dat er de eerste 8 jaar of zo geen priester gewijd kan worden, omdat er geen enkele student is. Al die tijd al niet. Maar dat ligt bijna altijd mede, en misschien wel helemaal, aan de bisschop. Want hij is verantwoordelijk voor de roepingen pastoraal en hoe die het inricht en hoe die priesters opgevangen worden enzovoorts allemaal. Ik durf het gerust te zeggen. We hebben hetzelfde gehad in Zuid-Amerika, dat er een van de Zuid-Amerikaanse bisschop was met een Duitse naam. Er zijn heel veel Duitsers vroeger geëmigreerd, er zitten nog wat Duitse namen. En die man was bisschop en die beroemde zich op dat hij heel zijn priesterleven nooit iemand gedoopt had. Want hij was meer voor de bevrijding van dingen. Dat deed hij niet aan. En die moest ook gehuwde priesters hebben, want hij had geen priesters. En toen had paus Benedictus gezegd, je moet eens voor priesters gaan bidden. En een actie, nee, dat doen we niet. Ik moet getrouwde priesters hebben. Dus ja. Je ziet hoe het met elkaar samenhangt.
1: Ja.
0: Dus het ligt aan de geest waarin die mensen zijn. Je kunt gewoon zeggen, ze hebben geen kandidaten als ze zelf niet deugen. Nou, heb ik nou duidelijk genoeg gezegd waar het op zit?
1: Nou, als er bisschoppen luisteren, dan weet u het wel.
0: Ja, maar in Nederland deugen ze wel, hoor. Ja, het zijn brave bisschoppen hier.
1: Ja, ja.
0: Beetje laf af en toe, maar wel braaf.
1: Mag je dat zeggen?
0: Nee, mag ik niet zeggen. Maar...
1: Niet. Nou ja.
0: De Synodale Commissie Kanoniek Recht stelt wijzigingen voor aan het kerkelijk wetboek om meer ruimte te geven aan leken. Hier begint het dan. Meer ruimte te geven aan leken. Het is gewoon onzin. Leken hebben alle ruimte op binnen het normale kerkelijk wetboek om invloed uit te oefenen. Hè? We hebben bisdomsynodes als mogelijkheid. Bisschop kan een synode bij elkaar roepen. En daar zitten niet alleen priesters in, bepaalde groeperingen voor vertegenwoordigers, maar ook leken. En religieuzen die ook leken zijn, die zitten daarin. En dan kun je over allerlei dingen beraden die van belang zijn voor de praktijk van het bisdom. Natuurlijk niet over de moraal. Daar gaat zo'n synode niet over. Die gaat er niet over of gescheiden hertrouwden mogen picht of mogen de communie mogen. Daar gaat helemaal niet over. Of homoseksualiteit, maar daar gaan ze niet over. Maar wel hoe de priesteropleiding moet ingericht worden, hoe de parochiële structuren enzovoort zijn. En, of de kerk, hoe dat met kerksluiting enzovoort. Nou, uiteindelijk is het de bisschop die natuurlijk de beslissingen neemt. Maar die zal natuurlijk naar de raad van heel zo'n synode luisteren. Als die daar verstandige mensen bij elkaar heeft. Bisschoppen hebben er geen belang bij om tegen het kerkvolk in iets te doen. Dus dat is al synodaal wat bestaat. Wat ze nu allemaal willen is dat synodaal besproken moet worden. Dingen die niet besproken kunnen worden. En dat leken dan de doorslag geven. Die zeggen, nou bisschop luister naar ons, want je moet het zo doen. Nou, dat is in tegenspraak met de inrichting van de katholieke kerk. Bisschoppen zijn degene die de opvolgers zijn van de apostelen. En de apostelen die leiden de kerk. En die geven leiding. En als ze dat niet doen, die leiding, dan wordt het ook een chaos. Hetzelfde is dan met de pastoor in de parochie. De pastoor is de leider van de parochie. Dat wil niet zeggen dat hij het alleen doet. Als hij verstandig is, dan heeft hij overleg met allerlei parochianen. Om het samen met de gelovigen te doen. Maar hij is wel de verantwoordelijke. En hij is dat niet per ongeluk. Hij is dat op grond van zijn wijding en zijn apostolische ambt. Zo zit onze kerk in elkaar. Even kijken, ik lees de vraag verder door. Ze moeten gemakkelijker diocesaan rechter kunnen worden. Nou, dat kan tegenwoordig al, maar dat is eigenlijk al tegen de dingen in. Want een rechter is natuurlijk een uitoefening van het bestuursambt van de kerk. En dat hoort eigenlijk bij het gewijde ambt.
1: Nou, dat mag tegenwoordig wel.
0: Ja, dat is tegen eigenlijk wat het concilie gezegd heeft. Heeft Paulus VI dat goed gevonden? Dat er in een terna, in een driezits rechtbank, dat er één leek zou zijn. Mm-hmm. Nou heeft Franciscus daar weer iets simpels van gemaakt. Ik weet het niet, want de Franciscus heeft van alles. Sindsdien volg ik kerkrecht niet meer, sinds de gekkigheden van Paus Franciscus. Dus ik weet het niet meer.
1: Ja. Maar je kunt niet een rechtbank volledig uit leken.
0: Nee.
1: Dat is onmogelijk.
0: Nee. Kijk, dat komt ook omdat het bestuur in de kerk door Christus en dus door het gewijde ambt gebeurt. Het is zo logisch als maar zijn kan. Leken zijn niet voor niks leken.
1: Ja, maar ze dachten waarschijnlijk dat, dat is wel een goede invloed. Iemand die leek is.
0: Waarom?
1: Die heeft een andere...
0: Een goede invloed is een kennis van het kerkelijk recht. Dat is een goede invloed. En die hebben ze meestal niet.
1: Maar als het goed is wel, als ze de goede opleiding...
0: Ja, maar sommigen hebben ze helemaal geen opleiding. En worden ze dan benoemd omdat ze leek zijn?
1: Nee, dat kan toch niet. Maar op een normale, gewone rechtbank word je niet benoemd, rechter benoemd als je geen rechter hebt gestudeerd. Maar
0: denk je in de kerk? Officieel moet dat ook. Je kunt geen rechter zijn als je denkt, maar dat kan allemaal in gedispenseerd worden. Die bisschop kunnen overal dispenseren als ze zin hebben.
1: Nou, dat lijkt me niet goed.
0: Maar ja. Nee, dat is ook niet goed.
1: Want
0: het is belangrijker of het een man of vrouw is dat ze verstand hebben van het recht.
1: Ja, sowieso.
0: Dat zou ik zeggen, ja. Dat is
1: heel belangrijk.
0: Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Maar, ja. Maar er wordt nog eens gouden hand mee gelicht, hoor. En het verleden was er zeker. In het jongste verleden. Bij huwelijken kunnen assisteren. Dat kan al. Dus volgens het kerkrecht kunnen op plaatsen waar geen priesters zijn, dus zeg maar in de missie waar ze een paar maanden geen priester kan komen enzovoorts allemaal, kunnen leken gedelegeerd worden door de bisschop als officiële getuige van het huwelijk. Dus dan kunnen mensen hoeven dan niet te wachten tot de priester komt, maar, of tot de diaken, want die hebben ze dan meestal niet. Maar dan kan dat een leek, kan officiële getuige zijn. Maar daar gaat het ze niet om. Er zijn hier nog priesters genoeg om huwelijken te doen. Zoveel huwelijken zijn er niet. Maar het gaat meer om de aardigheid dat leken dat ook graag willen doen. Dus net als mevrouw, hoe heet ze ook weer?
1: Erna.
0: Erna, die wou dat ook. Die wou priestertje spelen. En nou speelt ze bisschopje. Nou, daar zijn natuurlijk met leken die dat willen. Die willen de plaats van de priester innemen. Dat is heel raar.
1: Ja, dat is het ergste.
0: Dat is toch zoiets raars. Als ze leek zijn, zijn ze leek. En dan moeten ze gebruik maken van het ambt wat priester is en zo, om goed leek te kunnen zijn. En als de priester verstand heeft, vraagt hij af en toe raad van die leken. Want dat is natuurlijk zo. En de bisschop ook. Maar dat doet niks af aan die verantwoordelijkheid van de bisschop en de priester. Voorgesteld wordt onder meer een pastoraat in elke parochie, een diocesane synode om de 10 jaar... en bredere deelname aan kerkelijke concilies. Ja, dat kan allemaal, daar is helemaal niks op tegen. Professor Torfs vraagt zich af of in België nog wel voldoende mensen en energie zijn om al die organen op te tuigen. Nee, die zijn er niet, die zijn er hier ook niet. We hebben dit allemaal gehad. Progieraden enzovoorts allemaal, maar daar kun je geen mensen meer voor krijgen. Nee.
1: Nee.
0: Maar geen paniek. De fundamentele machtsverhoudingen veranderen volgens de voorstellen niet. De bestuursmacht blijft voorbehouden aan het gewijde ambt. Ja, dat is zeker. Dat moet ook wel. Bisschoppen behouden eindbeslissing in hun bisdom en de paus behoudt onveranderd zijn universele absolute gezag. Ook over de voorwaarden voor diaconaat en priesterschap verandert voorlopig niets. Nog niets is definitief. Paus Leo XIV moet de voorstellen eerst goedkeuren. Dat is nu correct de vraag. Wat verwacht je dat de paus gaat doen? Nee, ik ken die voorstellen niet precies, maar wat ik er hieruit lees, zal je dat wel goedkeuren, want het is gewoon, hoeft niks aangepast te worden. Het is er eigenlijk allemaal al. Alleen, als het verplicht wordt, een progieraad is niet verplicht op het moment. Het kan. Maar als het verplicht wordt, is het een grote moeite voor progies om zo'n progieraad bij elkaar te krijgen. Want we hebben mensen voor zin om daar eindeloos te gaan zitten praten over.
1: Ze hebben moeite om mensen voor het bestuur, kerkbestuur te krijgen.
0: Ja, ja, dus dat is allemaal onzin. Nou, een andere vraag. Oud-rector en professor kerkelijk recht Dick Torfs reageert op de ophef rond de openingsmis van de academiejaar van de Katholieke Universiteit Leuven op 16 september in de Sint-Pieterskerk in Leuven. Tijdens deze openingsmis van de universiteit waren naast de gewone katholieke liturgische gebeden ook islamitische gezangen en joodse zegengebed en gebeden van protestantse en anglicaanse voorgangers.
1: Tijdens de mis?
0: Tijdens de mis, ja.
1: Oei.
0: Volgens de universitaire parochie doet de KU Leuven dit in overleg met het rectoraat en de Vlaamse Bisschoppenconferentie. Professor Torfs wijst er echter op dat gebeden van andere godsdiensten in de Eucharistieviering kanoniek niet zijn toegelaten. Ook niet met toestemming van de bisschop. De bisschop kan daar niet eens voor dispenseren. Dat is gewoon zo, dat kan niet. Allahu Akbar kun je niet in een katholieke eredienst roepen.
1: Nee, maar dat is logisch, want die geloven niet in Jezus en de katholieke mis.
0: Natuurlijk niet, ja, maar ik bedoel, je bent toch ook niet katholiek meer als je dat wilt doen.
1: Nee, dat
0: die mensen zijn helemaal gek.
1: Nee.
0: Dus op de universitaire parochie, die mensen, daar zou ik, als ik katholiek was, nooit naartoe gaan. Nee. Want die mensen zijn niet te vertrouwen als ze dit soort dingen doen.
1: Maar waarom niet een aparte viering? Zo een islamitische viering? Snap dat de islamitische...
0: Het is een katholieke universiteit. Oh, ja. Laat ze trots zijn op een katholieke universiteit. Dan hoeven ze alleen maar katholieke dingen te doen.
1: Ja, ja.
0: En verder moeten ze bidden voor de islamieten, dat ze katholiek worden enzovoorts allemaal. Maar verder hoeven ze dan niks te doen.
1: Maar als er islamitische studenten... Ja, maar
0: waar, denk je dat de islamitische universiteit in Cairo een katholieke kapel gaat inrichten? Natuurlijk niet, ze zijn wel wijzer.
1: Of dat ze in de moskee het toelaten dat er een gebed tot Jezus wordt.
0: Natuurlijk, het is toch te gek voor woorden. Nee. Dus wij zijn knettergek, we zijn van het geloof af. Dit is geloofsafval. Het heeft niks met todos, is geloofsafval. Dus de bisschoppen kunnen het ook niet toestaan. De Belgische bisschoppen zullen het misschien wel toestaan. Want ja, of er ene fatsoenlijke bisschop in België is, ik weet het niet. Ik ken ze ook niet allemaal. Maar... Wel blijft de misgeldigd, zegt Rick Torfs, als de voorganger priester is. Maar wie de regel overtreedt, loopt in België weinig risico op een sanctie. Ja, natuurlijk. De bisschop moet erop toezien dat dit niet gebeurt. En die zullen bij het oordeel
1: zich moeten
0: verrijken over het feit... hebben zij het toezicht gehouden. Want dat is hun voornaamste taak, toezicht houden. Niet allerlei vrome praatjes verkopen... maar toezicht houden op het kerkelijk leven. Dat hebben ze niet gedaan. Wat moeten we van deze ergernis denken... en wat kunnen we doen als zelfs de bisschoppen ongeoorloofd... toch toestemming geven voor iets dat feitelijk verboden is? De nuntjes inschakelen? Ze schijnen in België een hele goede nuntjes te hebben... dus ik denk, als een heleboel mensen gaan schrijven naar de nuntjes... nuntjes zal het zelf al wel weten... dat heeft waarschijnlijk wel invloed. Dat de bisschop het goedgekeurd hebben... dat wordt gezegd, maar dat weten we nog niet eens zeker. Hè? Dus in de universiteit zeggen ze dat... maar als je het dan bij de bisschop gaat vragen... dan weet je het weer niet. Dus ik denk, het enige wat je kunt doen... is inderdaad de nuntjes inschakelen... of rechtstreeks naar Rome schrijven... zeggen dat dit allemaal niet kan... en vragen om de bescherming van het katholieke geloof op de universiteit, de KU Leuven. Dan hebben we het over het pausbezoek in Frankrijk, overweldigend en bemoedigend. Ik moest denken, zegt de vraagsteller, aan het pausbezoek in Nederland. Ja, dan moet je al oud zijn om dat tegenwoordig te weten nog. Dat was in 1985, dus hoe lang is dat nou al geleden?
1: 41 jaar.
0: Moet eens kijken. Wij weten dat nog, wij oude knaren.
1: Je was nog een jonge man.
0: Ja. Nou, dat was verschrikkelijk. Dat werd geboycott door iedereen. Ook door de kerkelijke kaders. He, dus iedereen zei, blijf thuis, ga er niet naartoe, enzovoorts allemaal. Dus degene die het moest organiseren, die wilde dat mislukt. Zo erg is het.
1: Maar waarom?
0: Waarom? Ze waren tegen de paus.
1: Maar waarom?
0: Waarom? Die waren toen al... van de synodale weg, zal ik maar zeggen. Oh. Al die dingen die nou geëist worden, die werden toen ook al geëist. He? Gescheiden, getrouwde, homo's, priester, vrouwen, noem maar op. Al die dingen, het werd toen ook al geëist. En Johannes Paulus was daar een fervent tegenstander van. En die kwam op voor de katholieke moraal. Je moet er weer dingen uithalen.
1: Ja, de herfst is er weer.
0: Ja. En dat was enorm protest tegen. Je weet zelfs dat toen de tijd Ruud Lubbers was de katholieke premier van Nederland. Katholieke premier die bij officiële verwelkoming van de paus kritiek op de paus had. En zei in Nederland moeten we jou niet, zoiets. Zou je toch niet kunnen?
1: Dat is eigenlijk niet Nederlands. Want als je een gast ontvangt thuis. Hè?
0: Nederlanders zijn lomp. Dat weten toch alle buitenlanders. En dit was het toppunt van lompheid. Ja, eerlijkheid noemen ze dat, maar lompheid.
1: Het is direct zijn.
0: Lompheid. Daar heb ik soms ook een beetje last van.
1: Ja, ja.
0: Ik ben door de Hollanders besmet, maar goed. Ze wilden de kerk slopen. Hè? Er was in die tijd de 8 mei-beweging opgericht tegen de paus.
1: Nou, de jaren 80 was de 8 mei-beweging er nog steeds.
0: Dit is op het pausbezoek is er opgericht. Het is de met aanleiding van het pausbezoek. Ja, als verzet tegen het pausbezoek.
1: Ik dacht dat het eerder was.
0: Nee.
1: Oké.
0: En toen hebben die, hoe heette die, 8 mei bijeenkomst, iedere week met gekke missen waar vrouwen in kon celebreren. Dan weet ik wat allemaal van die gekke toestand. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk een... ze wilden daarmee de kerk natuurlijk veranderen. Dat is niet gelukt. Ze zijn zelf een stille dood gestorven ondertussen. Al die mensen die zijn allemaal verdwenen. En hun erfenis is ook verdwenen.
1: Ja.
0: Dus er staat hier ook, het is niet gelukt. Het werd een loutering, naar ik hoop een heilzame loutering voor veelal misleide kinderen van de kerk. Velen lieten zich uitschrijven, velen gingen niet meer naar de kerk. Het beschermende sacramentele kader werd vervangen door een duur juridisch en medisch kader. Dus zijn mensen die ontvingen vroeger de sacramenten en het sacrament van de biecht enzovoort, wat helend was. En nu moeten ze naar de psychiater en dat is allemaal hartstikke duur. En ze worden allemaal opgesloten in dingen, want de helft van de maatschappij is gek.
1: Ja,
0: psychisch in de war.
1: De wachtlijnen bij de biechtstoel zijn korter dan bij de psychiater.
0: Ja. Dus als mensen anders leven, dit is het resultaat van al die gekkigheid.
1: Ja.
0: Waar zijn ze gebleven, die slopers? Van het verraad van de klerken, zo is het boek wat geschreven is, het verraad van de klerken. Enzovoorts. In D66 enzovoorts zochten ze hun heil. Je zou toch minstens een excuus verwachten van organisaties die het pauzezoek in Nederland hebben geboycott. Nee, daar wel voor het slavernijverleden, maar niet voor het boycotten van het bezoek van de paus. Ook Emmanuel Macron, destijds als schooljongen door een priester van Pius X gedoopt, wordt hier beweerd, ik weet het niet, zal het niet met alle standpunten eens zijn van de paus, maar gedraagt zich als gastheer beslist oprecht hartelijk. Dus die gaat niet tegen de paus tekeer.
1: Nee.
0: Hij zegt wel iets over de Franse Republiek en zo. En de paus gaat er tegenin en zegt dat het ook die vrijheid van het broederschap, dat het ook niet alles is. Althans niet zoals het... maar ja, fijn. Het is in ieder geval een heel andere manier van verwelkomen. En als je dan het Franse volk ziet, de 800.000 bij die missen, of 80.000 jongeren. Nou, het is ongekend. Heel seculier Frankrijk staat trouwens verbaasd. Die hadden gedacht dat de katholieke kerk op sterven naar dood was. En dat blijkt dus niet.
1: Nee.
0: Volgende vraag. Het bisdom Knoxville in de Verenigde Staten heeft een zekere pater Engo, geschorst. Omdat hij activiteiten ontplooide die verbonden waren met het traditionalistische priesterbroederschap Sint Pius X. Daarom mag Engo geen openbare priesterlijke taken meer uitvoeren en worden katholieken opgeroepen niet deel te nemen aan missen, sacramenten, retraites of bijeenkomsten die hij of de Pius X organiseert. De diepere kwestie is kerkelijke gehoorzaamheid en gemeenschap met Rome. Dit soort maatregelen wordt nooit tegen priesters en gelovigen die op modernistische wijze ongehoorzaam zijn. Of vergis ik mij? Natuurlijk is dat zo. Er worden nooit geen maatregelen genomen tegen mensen die tegen de katholieke kerk zijn. Op een modernistische manier. Denk maar aan de Duitse bisschop.
1: Jawel, want ik denk, het is heel lang geleden bijvoorbeeld, daar was een priester in Opdam die ging voetballen in de kerk. Het was toen de WK.
0: Ja, er wordt afgeschorst. Daar konden ze helemaal niet meer heen. Ja.
1: En ik denk hier, als je bijvoorbeeld als pastoor een activiteit zou organiseren met de, weet ik veel, iets wat antikerk is, weet niet, de vrouwenpriesters of zo. Nou, daar zal je wel iets van horen, denk ik.
0: Nou, er zijn priesters geweest met de Pride meededen enzovoorts allemaal.
1: Ja, maar het is ook priesters die zijn verboden om met de Pride mee te doen.
0: Ja, maar als ze het toch doen, gebeurt er dan iets?
1: Nou, ik denk wel.
0: Ik weet het
1: niet. We moeten wel bij bisschop Hendricks vragen. Wat doet hij met zijn priesters? Ik denk dat ze wel... Nou, denk aan die Pierre Valkering.
0: Ja, maar ik weet niet wie er aan meegedaan. Ja, Pierre Valkering nog
1: wel. Ja, dat is wel toch wel iets gebeurd.
0: Ja, maar die heeft het zo bond gemaakt natuurlijk. Toen hij 15 jaar priester was, is hij uit de kast gekomen en een boek presenteerde. Allemaal van die dingen. Konden ze er ook niet meer omheen. Maar Ik weet het niet. Ik weet niet welke priesters er meegedaan hebben aan de preit dit jaar. Maar er zijn er natuurlijk ook andere bisdommen zijn.
1: Ja, ja. Dat weet ik.
0: Ik weet het niet. Ik weet het helemaal niet.
1: Maar nou ja, als dat... Ja, die priester was onvoorzichtig, denk ik. Als je weet dat de priester van de broederschap zijn wel egoïstisch communiceert. Dat is gewoon zo. Dan kun je niet zeggen, oh, dan doen we gezellig activiteiten.
0: Zijn de priesters geëxcommuniceerd?
1: Dat heeft het Vaticaan gezegd.
0: Het Vaticaan kan zoveel zeggen, maar dat is niet zo. De enige die geëxcommuniceerd zijn, want het is hetzelfde bisschoppen, zijn de bisschoppen.
1: Maar ook de aanhangers.
0: Nee.
1: Staat er wel?
0: Ja, maar dat kunnen ze wel zeggen. Maar daar kan er niet grond voor zijn. En dat is als een soort verklaring is er gegeven. Niet als wettekst of als een ding. Helemaal niks. Canoniek betekent het niets. Nee.
1: Nou, ik kan niets tegen zeggen, maar ik denk dat het
0: weet het wel zeker.
1: Nou, ik zal
0: het Vaticaan. Wie heeft het gezegd? Als de paus het gezegd had, zou ik zeggen ja.
1: Een document. Die hebben een document uitgegeven.
0: Maar die hebben zich beroepen op hetzelfde document als in 1988. Ja. En daar is ook niet gezegd dat ze schismatiek zijn. Dat is nooit gezegd.
1: Ja, maar ze zijn niet vanwege ketterij gecommuniceerd. Dat zegt vanwege zich afsplitsen. Vanwege iets doen wat de paus expres heeft gevraagd om niet te doen.
0: Ja, maar dat is dus het wijden van bisschoppen. Dat is persoonlijk van die mensen.
1: Is waar ongehoorzaam. Nou,
0: als mijn bisschop.
1: Als je opeens besluit om, weet veel, de mis op zondag in de Pius Tienkerk te volgen.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop dat er iets van gezegd wordt. Dat hoort niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar andere dingen horen ook niet. Dat is hier de vraag.
1: Ja, maar dat niet is. Dat is van de eeuwige. Ja, maar die. Maar juist, die. Maar dan laat je zelf kijken. Die andere.
0: Tuurlijk. Nee, maar ik ben helemaal. Ik ben alleen voor die excommunicatie. Dat canoniek. Houdbaar, of te verstandig is de vraag, van de bisschop en voor de rest niks. Niks, niks, niks. Er is geen kanonieke. Dan zou je iedere priester afzonderlijk moeten excommuniceren.
1: Ja, het is een massa. Ik weet niet of dat kan, massa-excommunicatie, maar het kan.
0: Nee,
1: als je...
0: Nou, afijn.
1: Nou ja.
0: Het is in het verleden niet gebeurd en nou is het ook niet gebeurd. Dus kanoniek klopt het niet.
1: Waarom?
0: Omdat het met een document in een document staat wat geen beslissingsbevoegdheid heeft. Het is een duidingsbevoegdheid. Dus ja, het is niet echt.
1: Ze zeggen dat het is automatisch opgelopen.
0: Dat kan al helemaal niet. Ja, dat kan al helemaal niet.
1: Als je priesters wijdt zonder toestemming van Rome, kan dat?
0: Priesters wijden, we hebben nooit geen wijding nodig voor priesters.
1: Er zijn excommunicaties die vanzelf...
0: Ja, die zijn er, maar dat geldt niet voor priesters wijden en weet ik wat allemaal.
1: Voor bisschoppen wijden volgens mij.
0: Bisschoppen wijden wel, maar daar heb ik ook geen... Het maakt ook niet uit. Bisschoppen wel.
1: Ja.
0: Gaat men over de priesters. Goed, we gaan niet door, want daar komen we niet uit. Dank voor uw gewaardeerde duidelijke RK-standpunten. Op woensdag 7 oktober ging een Nederlands ondertitelde film over Luther in première.
1: Ah ja.
0: Luther, een spreekbuis van de duivel of profeet van God? Vraagteken. Zie YouTube van Johan Lindhout. Die al eerder genoemd, hè, Johan Lindhout. Ik heb de hele film gezien. Veel verwijzingen naar Weimar-Ausgabe, de persoonlijke teksten van Luther. Initiatief van de heer Johan Lindhout. Ik denk ook een aanvullende reactie op zijn interview met het Reformatorisch Dagblad. Vindt u het gepast deze film aan onze mede-christenen uit de reformatie aan te bevelen? Ik moet zeggen dat ik het nog niet gezien heb. Ik heb gisteren een klein stukje ervan gezien. En ik moet zeggen dat ik het onthutsend vond. En soms zelfs af en toe moeilijk te geloven, zal ik maar zeggen. Hoe dat het over Luther... Ja, en vanuit zijn eigen dingen allemaal. Ik weet het niet. Er zaten natuurlijk... Kardinaal Müller was erin. Hoe heet die? Italiaanse historicus.
1: De Mattei
0: zit erin. En dan verder Poolse mensen enzovoorts. En Engelse, Amerikaanse. Ja. Dus allemaal wel gezagvolle wetenschappers. En ze hebben dus teksten van van Luther zelf enzovoorts allemaal. Maar ja, ik kan het niet allemaal beoordelen. Ik durf er ook niks van te zeggen. Ik zou zeggen, ga kijken. Het wordt en oordeel zelf. Protestanten worden er wild van, denk ik.
1: Ja, het wordt een heel regenachtig weekend. Dus gewoon televisie aanzetten.
0: Maar er zijn, jij las tijdens de koffie al een reactie voor van protestanten. Die, maar die geloven heilig in Luther, dus dat is... Die beginnen dan te schelden dat de katholieken veel erger zijn met dingen, weet ik wat allemaal. Nou ja, fijn.
1: Nou, en alles is de schuld van de Jezuïeten.
0: De Jezuïeten,
1: die nog steeds de congregatie van geloofsleren in de handen hebben. En dat klopt ook.
0: Dat klopt, maar die hebben ze heel lang niet gehad.
1: Ja, maar dat is...
0: En dat is trouwens niet meer de inquisitie.
1: Ja, maar soms vraag ik me met deze filmen, nou, of ik een kritische noot daarbij kan zetten. Zou het niet zo hetzelfde zijn? Kijk, protestanten maken film, weet ik veel materiaal over de katholieken die totaal niet klopt. Die totaal buiten context gehouden wordt. Nou, zou dit niet
0: kunnen zijn? Nou, dat gevaar zou er natuurlijk in kunnen zitten. En dat is ook het verwijt. Van een heleboel dingen dat men zegt dat dat contra-reformatorische
1: propaganda
0: is van de katholieke kerk. Om Luther zwart te maken.
1: Ja.
0: Nou, ik heb dat ook in mijn achterhoofd. Dus, maar ik denk dat je kardinaal Müller daar toch niet van kunt verdenken dat je dat doet. Het zijn toch serieuze academici die dus...
1: Nou, ik ga naar kijken.
0: Ik weet het, ik weet het gewoon niet.
1: Misschien word ik overtuigd.
0: Ik heb een aanleiding van dat ik van tevoren al gezegd heb... hier, dat er ooit iemand gestuurd had dat Luther zelfmoord had gepleegd.
1: Ja.
0: Toen heb ik al gezegd dat ik dat moeilijk kon geloven, maar dat ik het niet wist.
1: Ja.
0: Nou, ik kreeg daar commentaar op van een protestant... waar de honden geen brood van lusten, zal ik maar zeggen. En dat was allemaal katholieke propaganda en dat leek nergens op. En die film die er kwam, waar ik het al over had, dat was ook één bedrog. En het zou kunnen, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Ik weet wel in ieder geval die reactie die jij had van die protestant. Daar klopt in ieder geval een heleboel dingen niet
1: van. Precies, voor ons is het allemaal bijna...
0: Maar daarom moet het op bronnen gesteund zijn. Als je dus zegt, wat zegt Luther in zijn tischreden, in die tafelgesprekken enzovoorts allemaal. Wat heeft hij allemaal gezegd in zijn brieven naar, daar wordt naar verwezen. En wat hij daarin allemaal zegt, wat hij in zijn rol in de boerenoorlog en noem maar op.
1: En dat hij concubines had en van alles en nog wat.
0: Ja, daar wordt ook gezegd, nou dat weet ik dan niet. Maar ik vind de rest eigenlijk veel belangrijker. Wat hij dus zegt. Aan theologische dingen die radicaal tegen de katholieke kerk ingaan. Ja. Eén voorbeeld geef het dan. Heeft een nieuwe Bijbelvertaling gemaakt. Voor de in het Duits. Die waren er trouwens van tevoren ook al geweest. Staat in die documentaire. Maar hij had grotere verspreiding. Omdat natuurlijk ondertussen de boekdrukkunst was uitgevonden. En hij heeft zelf aan de Bijbel gefrutst. Dus in de Romeinenbrief staat dat wij gered worden door het geloof. En wat zei Luther vanuit zijn eigen overtuiging? Voel je het woordje alleen voor? Dat staat er helemaal niet. Door het geloof alleen. Dus hij vervalste zelfs de Bijbel. Dat is waar. Dat heeft hij gedaan. Tegenwoordig protestantse Bijbels die laten de alleen weer weg.
1: Oh ja?
0: Maar een van de kenmerken van Lutheranisme is natuurlijk sola fide. Alleen door het geloof. En dan beroept hij dit op de Paulus en de Romeinen. Dus het is een beetje raar.
1: Ja, ja.
0: En dat soort dingen vind ik eigenlijk belangrijker dan of je bij je zit had. En dan weet ik wat allemaal. En onechte kinderen, wat er ook gezegd wordt. Zou kunnen. Dat het een echte womanizer was, heel zijn leven lang. Nou, ik weet het niet. Dingen die hij zelf gezegd heeft en die je kunt nalezen, dat vind ik belangrijk.
1: Ja.
0: Goed, maar gaat u het maar kijken. Bij Johan Lindhout kunt u het vinden. Even kijken. Oh, we hebben niet veel meer.
1: Nee, 1 minuut.
0: Met grote interesse luister ik naar de uitzending van de Club van Job. Ik weet dat vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk de Bijbel hebben vertaald vanuit de oorspronkelijke talen waarin die is geschreven. Natuurlijk, die zijn in alle talen heeft de Katholieke Kerk die ook vertaald. Maar weet u dat een protestantse evangelische organisatie, de Wycliffe Global Alliance, sinds zijn oprichting de Bijbel of Nieuwe Testament in minstens 1865 talen heeft vertaald, met delen van de Bijbel in minstens nog 1000 meer talen. De hele Bijbel is door hun werk nu beschikbaar in 812 talen. Nou, die dingen die kloppen niet. Het is in 1865 en dan ja, nou, is dat niet beschikbaar gekomen. Wycliffe is een protestantse organisatie die eraan heeft bijgedragen dat het lezen van de Bijbel mogelijk wordt voor alle mensen van de wereld in hun eigen talen. Vindt u dit niet lovenswaardig? Dat vind ik heel erg lovenswaardig, maar de katholieke kerk doet precies hetzelfde. Of vindt u Wycliffe ook ketters? Wycliffe zijn ketters, maar dat wil niet zeggen dat die Bijbel ketters is. Dat ligt eraan of je netjes vertaald is.
1: Ja, soms vertalen ze bepaalde dingen op een manier dat ja. het tegen...
0: Interpretatief.
1: Ja.
0: En dan als tekst de interpretatie toelaten, dan zullen ze het protestant kleuren. Ja. Maar... En bij moeilijke teksten staat, en dat is verplicht bij katholieke Bijbelvertaling, staan er nota's onder, notities.
1: Ja, ja.
0: Verklaring notities op dat je zegt van de mensen zijn niet op verkeerde been gezet worden.
1: Je hebt nog 5 seconden.
0: Ik ben ook participerend lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, dat is heel fijn. Nou, we scheiden eruit. Ik heb hier nog een vraag.
1: Maar die blijft voor...
0: Die blijft hier zitten.
1: Over een week.
0: Ja.
1: Nou, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. U kunt ons volgen ook op Spotify en op Apple Podcasts.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars.

0: Luisteraars, heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: Welkom, luisteraars van Radio Maria, naar een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek. Met vanavond in de studio Remo, Jos en Bart. Twee teachers in de zaal, Jos en Bart, allebei docent. Als pastoor wil ik graag beginnen met een gebed tot de Moeder Gods Maria, die ook een bijzondere bescherming biedt voor Radio Maria en een bron van inspiratie is. En dan geef ik al vrij gauw het woord aan Remo, want Remo, jij bent pas getrouwd.
3: Ja, dat klopt.
2: Daar gaan we eens dieper op in.
3: Ja, dat is goed.
2: Dat huwelijk, het huwelijk, geen huwelijk, komt allemaal voorbij.
3: Helemaal goed.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
4: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Amen. Zoals ik al zei, hebben we een prachtige huwelijksviering achter de rug van Remo en Sam. Als ik het goed heb, zaterdag 13 september.
3: 12 september.
2: 12 september.
3: Ja, dat was de eerste test.
2: Ja, heel goed, heel goed. Ja, ik ben celibatair, ik onthoud die details niet. Maar wat mij opviel, Remo, om maar gewoon een bruggetje te leggen. Mm-hmm. Wij hadden echt in Bladel een hele volle kerk.
3: We zijn zo terug.
2: Ja, dat zei iemand toen.
3: Dat zei iemand.
4: Shout out Mario.
3: Ja, zeker. Dat klopt. Het was een hele volle kerk. We hadden 200 man, 250 man uitgenodigd. Ik weet niet of we dat aan hebben getikt, maar daar had ik ook totaal geen zicht op en daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar ik heb wel vernomen dat we hadden een andere priester nog erbij gehaald voor het verhoren van de biecht. Voordat ik daarop inga, zal ik eerst even aan de luisteraars laten horen wie er allemaal de mis gecelebreerd hebben. Want we hadden een mis met drie heren. Het was niet officieel een drie heren mis, want anders dan krijgen we weer boze mails van een aantal red threads. We zijn met jullie. Maar het was pastoor Harm Schilder. Pastoor Cor Menne was erbij en de hoofdcelebrant was de enige echte monsieur Mutsaerts. Die was er ook bij.
2: Die
3: was hoofdcelebrant, inderdaad, ja. Dus het was echt een heel vet iets. En we hebben veel trouwerij gehad dit jaar. En ik kreeg van iemand te horen, dit is niet mijn eigen quote, zeg ik even voor de zekerheid. Als het een festivalseizoen was, was dit de lead act. En ik denk, nou, dat vond ik toch wel mooi. Dus,
2: Zeker. En ook voor de luisteraars, pastoor Menne heeft destijds baby Remo gedoopt.
3: Dat klopt, ja.
2: Pastoor Mutsaerts toen nog heeft tiener Remo Messinaar gemaakt.
3: Ja.
2: En bij pastoor Schilder kwam Remo gewoon aanwaaien.
3: Ja.
2: Als geïnteresseerde parochiaan. Dus that makes three. Het was erg mooi.
3: Ja. En Van Dijk in de biechtstoel. Dus,
2: Van Dijk in de biechtstoel heeft er wel 50 gehad, vertelde hij tegen mij.
3: Ja.
2: Absoluties gegeven. Ja. Dat was gewoon een hele goede sfeer ook. En een mooie preek.
3: Absoluut, absoluut. Dat was een hele mooie preek. Echt, Mutsaerts heeft een aantal goede one-liners gegeven. En het was ook een soort catechese over het huwelijk. Dat vond ik heel sterk. Ondanks dat de atheïsten ook al in de minderheid waren in de mis. Maar het was echt een ijzersterke preek. De quotes die de mensen vooral zijn bijgebleven, dat waren één one-liner die ik wel van Mutsaerts al vaker gehoord heb. Namelijk, er zijn twee dingen die rijmen op huwelijk. Dat is gruwelijk en afschuwelijk. En de andere was van Dostoevsky.
4: Chesterton. Chesterton. Dat was mijn speech.
3: Ja, precies, dat klopt. Dat was jouw speech inderdaad. Bart was mijn getuige daar.
2: Straks even dus, iets van Dostoevsky, want daar ben ik ook benieuwd naar.
3: Heel goed,
2: eerst dan Chesterton.
3: Ja, hij zei
2: wel mooi vertellen nou, hè, Remo.
3: Ja, ik doe mijn best, Nee, hij had verteld. Hij zei
2: het was op een dag.
3: Ja, het was op een prachtige 12 september. We kregen ook nog een filmpje binnen van de fotograaf dat het 11 september was. Dus we hebben nu alle dagen gehad.
2: Uh-huh.
3: Maar hij zei in Chesterton werd ooit gevraagd.

0: u na al die jaren van dat huwelijk van u nooit gedacht aan scheiden? En toen zei hij, scheiden nooit. Moord eerder. En voordat de politie gebeld wordt, nee, Sam leeft nog en ik was niks van plan. Hoe heet het? Van tevoren wou ik nog iets zeggen wat mij bij is gebleven. Zei hij nog heel mooi, de mensen tegenwoordig, en daar gaat u denk ik ook zeker op inhaken, de mensen tegenwoordig die willen alles opzegbaar hebben. Het moet allemaal maandelijks opzegbaar, een exitclausule. En dat zei hij allemaal heel erg een beetje harder opsommend. En toen zei hij ineens heel, heel rustig, zei hij, en dan komen Sam en Remo hier. En die willen iets voor altijd. En ook iets heel serieus. En toen dacht ik, ja, dat is zo. En toen zei hij later even nog de mooiste zin van de preek. Dit huwelijk mag gezien worden als een daad van verzet. En zeker ook tegen het leed dat tegenwoordig het huwelijk aan wordt gedaan. Dus dat. Maar u had daar straks een heel mooi iets dat u er ook nog op in wilde haken. Dus,
1: ja, in die zin. En dan gaan we naar Dostojevski. Want daar ben ik ook benieuwd naar. Kijk. Vroeger was trouwen voor de kerk natuurlijk zo normaal. Het hoorde er zo bij. Er waren ook meerdere trouwparen in een week, zal ik maar zeggen. Dus de nadruk lag met name op de objectiviteit van het huwelijk. En er werd niet heel, lang over uitgeweid. Het hoorde er gewoon bij, dat deed je. En dan was je echt man en vrouw voor de kerk, voor God. Daarna zijn decennia gekomen waarin de subjectiviteit meer naar de voorgrond is gekomen. Dat heeft ook te maken met de seksuele revolutie. Hoe voel ik mij ergens bij? Dat is dan de leidende vraag. Waardoor op een gegeven moment ook steeds minder mensen gingen trouwen. Want het ging toch om mijn gevoel. Ja. Ja, en niet om van wat is de objectiviteit van het huwelijk? Als een binding voor het leven van man en vrouw. Gericht ook op het welzijn en het stichten van een gezin. Dus de kerndynamiek van een samenleving, zal ik maar zeggen. Dat objectieve aspect. En dat kwam bij Mutsaerts weer terug. Maar dan niet op een ouderwetse manier. Zo van, je moet gewoon trouwen en daarmee is het klaar. Nee, echt met motivering, met wat diepgang, met wat humor ook. Dus er was zeker wel subjectiviteit, beleving. Maar niet ten koste van de objectiviteit. En dat is de uitdaging waar we nu voor staan in deze tijd, denk ik. En dat is heel spannend voor veel jonge mensen. Want objectiviteit, ze kennen het woord vaak niet eens meer. Maar als je erover spreekt, ja, dan schrikken ze wel even. Vinden het misschien ergens ook wel mooi. Maar om je voor je leven te binden aan één partner, dat is natuurlijk een grote stap die je zet. Mm-hmm. Ik denk dat velen in de kerk wel door die woorden ook van Monsieur Mutsaerts bemoedigd zijn om niet hoogdravend, maar wel idealistisch daar weer eens naar te kijken. En ook voor zich af te vragen, kan ik ook niet zo'n bruid of bruidegom zijn?
0: Ja.
1: Is dat eigenlijk niet veel beter dan altijd maar kringetjes om mezelf blijven lopen? Ja. Zat.
0: En het is ook de scheiding die daarin hoorde van hoe mensen tegenaan kijken. Kijk, tegenwoordig is het heel normaal. De feestlocatie vond het ook vreemd dat we zo jong waren. Want die dachten van, we zijn hier eigenlijk gewend dat mensen hier komen voor ofwel hun 50ste bruiloft en 80 zijn. Ofwel dat mensen rond de 40 zijn en hun eigen kind zeg maar op een kussentje de ring is komen brengen. Want dat is schattig. En vervolgens ik had een heel goed punt waar ik naartoe wilde. Maar dan ben ik het alweer kwijt.
1: De romantiek die ligt dan op de voorgrond. En niet dat je niet eerder al aan je missie kunt beginnen als gehuwde.
0: Precies, dat was het ook. Maar ik weet het weer. Het was dat er zo makkelijk van tevoren werd gezegd. Ah joh, en als niks is, dan kan je toch altijd verschijnen.
1: Oh, ja.
0: Dat is zo dat ik denk van ja, maar dan wat is het huwelijk dan? Dan is het toch gewoon een soort upgrade van je relatie. Dat je denkt, nou weet je, we hebben het zo leuk samen, al een jaar of 10. We gaan, nu gaan we er een feestje van maken. En dan ben je de liefde aan. Oh, de liefde aan het vieren.
1: Nu moeten de kijkers, of de luisteraars eigenlijk kijker zijn. Want Remo schudt met zijn handen alsof hij pastoor Menne is.
2: Ja. Je moet eigenlijk gewoon een keer een soort van bonusuitzending met gewoon alleen maar jij die persiflages doet.
0: Ja, dat is een goeie. Nee. Ja, dus dat, dan is het echt de liefde vieren zogenaamd. En we hadden zoiets van, ja,
1: maar dat deden jullie op het feest.
0: Ja, ja, zeker.
1: Niet in de kerk, zou ik maar zeggen. Nee, dat is wel even wat anders.
2: Ah, ook daar was wel genoeg liefde te zien. Ik stond daar als getuige, stond erachter. En ik kon recht in de ogen van Sam kijken.
1: Ja. Ja.
2: En het was wel inderdaad heel mooi, hoor. Je zag wel, het kwam heel mooi samen. Het was inderdaad niet middelpunt, dat was God. Maar toch...
0: Ja.
2: Ja,
1: ja, en ik zag ook dat het voor Sam ook echt wel een intens moment was... dat ze de hand van haar vader losliet. Dat beleefde ze ook echt wel zo. Hè? En die werd toevertrouwd aan Remo. Dus ja, dat is ook een nieuw begin. Dat heeft Sam volgens mij ook echt sterk ervaren.
0: En de vader had een blackout op dat moment. Dat,
1: ja, nou kijk.
0: Ja, die had, Sam heeft echt, zei ze 30 keer gezegd... Je moet hem een hand geven en mij een knuffel en dan ga je zitten. Of andersom. En ik weet nog dat ik daar stond en dat de vader heel erg ongemakkelijk... even niet wist wat hij moest doen. Ik stak mijn hand zo uit en oh ja, echt zo. Dus dat was wel schattig. Maar ja, goed. Dat is heel lief. Dat is
1: heel mooi.
0: Ja.
3: Ja, het is een dochter, hè?
0: Ja, het is natuurlijk. Ja, zeker weten. Zeker weten. Het is echt,
1: vader-dochter is wel speciaal, hè, Jos?
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
1: Voordat we naar Dostoevsky gaan.
2: Dostoevsky komt.
1: Fyodor Dostoevsky.
0: Jazeker.
1: Bart, is er nog iets anders van die huwelijksviering waarvan jij zegt, ja, dat vond ik echt heel mooi. Dat deel ik graag met de luisteraars van Radio Maria.
2: Nou, ik weet eigenlijk niet. Het is ook een beetje eigenlijk delen met Remo of je dat helemaal door heeft gehad. Ik denk het wel, hoor.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik zat op de tweede bank. Ik zat achter Remo's familie. En wat mij gewoon heel erg opviel van... Je hebt er ook al een beetje voor de uitzending... hadden we het één op één er even over... dat jouw moeder met geloof bezig is.
0: Ja.
2: En wat ik gewoon heel mooi vond in het begin... zag ik, zeg maar, ze was het boekje mee aan het lezen. En ze probeerde wat dingen mee te zeggen. Mm-hmm. Alleen op een gegeven moment, zeg maar, echt... toen het hoogtepunt kwam... toen ging ze ook op de knieën. En
0: ja,
2: toen had ik zoiets,
0: ik
2: weet niet of ze dat normaal doet... maar het voelde echt heel intentioneel... dat ik ineens zoiets had van... ze heeft echt zoiets van, ik moet nu meedoen, dit is het moment. En gewoon dat dan binnenkomt inderdaad door heel die sfeer, door heel dat...
0: Ik heb het niet in de gaten gehad, maar als ik met haar naar de kerk ga, dan doet ze dat wel. Ik weet niet of inderdaad dezelfde beleving er nu bij zat die ze anders, zeg maar. Nee, of die er anders ook is dan dat ze hem er nu bij had. Maar ik ben wel heel blij dit te horen, dat zeker wel, ja. Ja, ik zat de hele tijd gefocust met de ogen naar voren. Het was namelijk een ad orientem mis voor de luisteraars. Maar ik zat de hele tijd een beetje naar voren te kijken. Maar ik voelde wel heel de tijd alles achter mij goed gaan, als het ware. Ik kreeg op een gegeven moment, dat zei ik ook tegen Sam... dat toen wij daar op het bankje eenmaal zaten... op de twee stoeltjes moet ik zeggen, was het... mijn favoriete heilige is Sint Michael en haar favoriete heilige is Sint Theresia van Lisieux. En ik kreeg heel de tijd een soort beeld voor me alsof, zeg maar, de duivel het wel probeerde aan te vallen, het aanstaande huwelijk, maar dat het niet lukte, omdat Michael het beschermde en Theresia wel zo'n beetje conformde. Dat was een heel mooi beeld. Wie weet of het zo gebeurd is. Mijn moeder die heeft zelfs, en dat was het moment dat mijn moeder heel erg brak, zei ze, heeft heel duidelijk de stem van mijn opa, wat een heel vrome katholieke man was, Latijn horen zingen met het koor. Dus dat was ook wel heel erg heel mooi om te horen. Dus dat deed mij ook goed in elk geval. En de eerste keer dat ik echt brak in de mis was ook toen, wat een sentimentele taal heette, in de eerste kwartier. Maar was toen... de jongen die voorlas, Mario, die heeft er ook ooit gezeten, die stond echt even stil bij de namen van mijn en Sams grootouders. Dat was wel echt het moment dat ik even begon te snikken, zeg maar.
1: Natuurlijk.
2: Ja, vele met je, hoor. Vele. Echt, er waren heel veel mensen aan het huilen, naast me, achter me. Ik hoorde het overal.
0: Het was echt goed. Dus,
1: Oeh,
0: de liefde. Nee. En het grappige is, dat zei ik naderhand toen Sam en ik in de auto zaten. Dat is ook een grappig verhaal tussendoor. Maar toen zaten we in de auto en toen zei ik van, en heb jij ook maar iemand zien huilen bij ons burgerlijk huwelijk? Nee, zegt Sam. Ik zeg, ik zeg maar, het is niet dat het niks is. Want je
1: de burgerlijke ambtenaar, want die mag niks.
0: Nee, die mag, dat klopt.
2: Duurde 5 minuten in totaal.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, luisteraars, het zit zo. We werden gebeld in de tuin van de pastoor, die nou helemaal stuk gaat achter de microfoon overigens. Door onze
2: Denk dat we Dostoevsky voor de volgende aflevering...
1: Nee, Dostoevsky kant. Graanfinaal.
0: Onze trouwambtenaar, die belde ons op. En dat was een heel rustige, chille kerel. Die praatte echt zo. Dag Sam en Remo, hoe is het met jullie? En Nou, hij neemt op en hij zegt, zeg eens, hoe zouden jullie het graag willen zien? Dus ik pak de telefoon in Sam's hand en ik zeg, moet je eens goed luisteren, vriend. Geen toeters en bellen, geen gedichten, geen slingers, geen weet ik van wat allemaal. We gaan het gemeentehuis in, we gaan tekenen en we gaan maar naar buiten toe. En that's it. En je gaat niet zeggen, je verkluit tot man en vrouw, want daar ben je wettelijk helemaal niet toe verplicht. En dat is up to God en dan Monsieur Mutsaerts. En toen was het even stil en toen zei hij in alle rust, Remo, ik had er met alle liefde een mooi verhaal voor jullie van gemaakt. Maar dit scheelt mij zoveel. Dus ja, dat was echt heel erg goed.
1: Even, dus, even nog voordat we naar Dostoevsky gaan.
0: De leidraad.
1: Ja, die moet ik er wel bij zetten voor de samenvatting. Dostoevsky. Maar omdat jij vertelde dat jouw moeder de stem van haar vader hoorde zingen. Heel bijzonder.
0: Zeker, zeker.
1: Een paar dagen na jullie huwelijk is in diezelfde kerk een vrouw van 80 jaar gedoopt.
0: Ja.
1: En gevormd en deed ze haar eerste communie. Ze was protestant, is nu rooms, zoals ze zegt.
0: Ja.
1: En zij heeft ook op het moment van het dopen de nabijheid van haar vader ervaren. Ook zoiets, dus wonderlijk. Dat blijkbaar bij die bijzondere vieringen dat de hemelingen, de familieleden daarboven, ook toch betrokken worden op een of andere manier. Je kunt dat natuurlijk rationeel psychisch wegverklaren. Dat kan. Mm-hmm. Heb je niet zoveel aan. Je kunt er je ook door laten stichten. Zoals jij dan, of jouw moeder dat deed ten aanzien van de stem van je opa.
0: Ja.
1: En deze mevrouw, de stem van haar vader. Dat sticht. En zo beleef je ook weer dat we echt een gemeenschap zijn als kerk.
0: Ja.
1: Maar dat is dan, voordat we naar Dostoevsky gaan, ook een samenvatting van jullie huwelijk. Het was niet, zal ik maar zeggen, jullie die centraal stonden te gloriëren. Mm-hmm. Jullie waren deel van een levendige gemeenschap.
0: Zeker,
1: en absoluut. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Jullie deden niet voor de glamour, voor de foto's, maar vanuit een gedeeld geloof met velen. En dan is het echt een prachtige opmaat voor een lang en gelukkig huwelijksleven.
0: Daar gaan we
1: dat voor. Heeft Dostoevsky niet gehad, geloof ik.
0: Nee.
1: We zijn er, mensen. We zijn bij Dostoevsky. Ja.
2: Nee, dat zover ik weet niet. Maar hij heeft er wel prachtige boeken over het geloof geschreven. En dat was inderdaad, daar refereerde Remmel een beetje aan. Dat op het feestje heb ik dan, ik was een van de twee getuigen, heb ik nog speech mogen geven. Mm-hmm. En specifiek waar ik naar refereerde, een van mijn favoriete boeken aller tijden. Als je hem nog niet hebt gelezen, lees hem. Het is 800 pagina's, het is de moeite waard. The Brothers Karamazov, de broeders Karamazov. En daar zat een bepaalde quote in. En daar moest ik gelijk eigenlijk aan denken toen ik dacht van, ik ga die speech schrijven. Wat typeert Remo nou? Mm. Remo, die kan je echt typeren als, ja, het is net of je het goed of slecht verpakt, maar koppig of standvastig. Een beetje twee zijdes van de medaille.
0: Ja.
2: Alleen er zit een quote in. Op een gegeven moment, je hebt dan die drie broers en eentje die wil graag priester worden. En dan komt hij in bij zo'n kluizenaar, komt hij in een cel.
1: Ja.
2: En die kluizenaar die vertelt hem over liefde van, hey, liefde, echte werkelijke liefde, dat vraagt arbeid en standvastigheid.
0: Ja.
2: Dus die had ik een beetje, daar had ik mijn speech omheen gebouwd van, hey, Remo, ik weet dat je heel koppig kan zijn, want ik zie hem en Sam vaak genoeg bekvechten om kleine dingen. Alleen gebruik die. Het gaat verder goed.
0: Exposed.
2: Je hebt hem niet vermoord, hè? Daar hebben we het al over gehad.
0: Nee, dat is waar.
2: Nee, maar gewoon, ze bekvechten vaak, alleen die standvastigheid, dat moet je gebruiken nu als man zijn, als een kracht. Je moet naast je vrouw staan, je moet voor je vrouw staan als het nodig is.
0: Hij had het heel mooi verwoord.
2: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Dus hoe zei je hem ook alweer? Ga voor Sam staan, die.
2: Ja, ik kan hem erbij zoeken, maar het was iets in de zin van, even kijken, ik heb hem volgens mij hier. Ja, sta voor Sam wanneer dat nodig is, sta naast haar wanneer zij je nodig heeft en kies haar iedere dag opnieuw.
0: Ja, absoluut.
2: Daar was ik mee geëindigd.
0: En ik vond het een hele mooie dag, dat specifiek dat laatste er ook in voorkwam, dat hij zei, kies haar elke dag opnieuw, omdat zeg maar, voor ik Sam heb ontmoet, was het zo, toen heb ik. En dat raad ik ook altijd als er katholieke jongens zijn die zeggen, ik wil voor het huwelijk gaan. En dat is gewoon, wat je roeping ook is, je moet er goed over nadenken. Of je nou, praat ik even tegen de mannen. Of je nou het voor het huwelijk wil gaan, voor het priesterschap wil gaan of het kloosterleven of wat dan ook. Je moet er goed over nadenken, want het is niet van het huwelijk is maar de standaard. En je moet ook weten waar je voor tekent. En je moet ook weten hoe je erbij uitkomt. Voordat ik zeg maar met Sam had, had ik eerst dus gebeden. Dan had ik, zei ik, heer, ik denk dat ik wel klaar ben. Dat was voor ik weer diehard geloof ik was. Ik denk dat ik wel klaar ben met gevormd worden in mijn karakter. Dus als u anders van mening bent, dan kunt u bij deze alle gekke wijven ineen sturen. Of de juiste. Nou, ik heb alle gekke wijven ineen gehad. Als je luistert, je weet wie je bent. ik denk het niet, maar... Toen was dat dus achter de rug. En toen dacht ik, ja, maar nou moet de juiste komen, dacht ik toen. Als ik niet voor iets anders, maar ik wist wel zeker dat het huwelijk was. En toen vervolgens heb ik dus gebeden, stuur me dan de juiste. En toen kwam Sam en toen heb ik gebeden, heer, laat u alstublieft elke dag weer opnieuw verliefd op te worden. En dat was heel goed dat Bart dat dus zei. Dan dacht ik van ja, dat is toch ook wel een bevestiging van boven. Die ik al had op dat moment natuurlijk. Maar nog extra erbovenop. Zeker. Dat was echt goed.
3: Heb je hier op de show ooit wel eens eerder verteld hoe jullie elkaar hebben ontmoet? Want dat heb je mij wel eens verteld. En dat vond ik best een interessant verhaal.
2: Volgens mij heb je dat wel eens toch? We hebben ook wel eens een shout-out aan Gerda gedaan.
0: Dat klopt.
2: Maar volgens mij is dat...
0: Ik kan het in vogelvlucht doen inderdaad. Want jij bedoelt met die oude mevrouw.
1: Repetitio, matig studio.
3: Met, wat was het?
0: Met de wat?
3: Ja, je was Roy ergens tegengekomen of zo.
0: Ik ben haar tegengekomen. Ja, nee, het was... goed, ik kan nou, hoe het begonnen is in elk geval, naar mijn mening, of denk ik.
1: Denk er heel even rustig over.
0: Ja, we gaan het ondertussen verder.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Ja.
1: En daar geef ik ook nog luisteraars die ook op zoek zijn naar een geschikte huwelijkspartner. De tip om te doen wat Remo ook gedaan heeft, dat heb ik gemerkt. Hij vroeg op een gegeven moment aan parochianen van mij, wil je voor mij bidden? Dat ik een goede partner mag vinden. Dus dan stel je jezelf wel kwetsbaar op. Maar dat is ook gemeenschap zijn, kerk zijn. En ik denk dat je beter de gemeenschap erbij kunt betrekken dan bijvoorbeeld internet. Internet gaat je nooit, zou ik maar zeggen, iemand van vlees en bloed geven. Maar een model, een abstractie. Maar ben je op zoek? Vraag mensen gewoon ook om voor jou te bidden. In het geval van Remo was dat ene Gerda.
0: Gerda.
1: Ik denk dat ze ook wel luistert naar Radio Maria. Die is gewoon gaan bidden voor Remo. En zie, daar kwam Sam.
0: We waren nog van plan om op de receptie alle jongens op een rij neer te zetten. En dat Gerda zou zeggen van, en bid voor jou voor een leuke vriendin. En voor jou voor een leuke, en jij gaat het klooster in. Dus,
3: Don Bosco zegt 1 op de 3, hè?
0: Dat klopt. Ja, dus we zouden daar heel veel priesters hebben kunnen krijgen, inderdaad. Dus, maar wat Jos bedoelde, en dat was de keer dat de vlam oversprong bij ons. Dat was op de verjaardag van een vriend van mij, 1 dag voor mijn verjaardag dat jaar. En ook weer iets typisch. Ik zei altijd van, ik wil voordat ik 26 ben, wil ik mijn vrouw ontmoet hebben. En de dag voor ik 26 was, was dus de dag dat de vlam oversprong. En toen was er een vriendin van Sam en die was erbij. En die was heel erg van, kom schat, we moeten naar het volgende feestje toe. We zijn hier nu al veel te lang, 10 minuten. En toen had ik dus gezegd van, ik had er daarvoor al een keer gezien. En toen is ze weer 3 maanden geghost. Genegeerd voor de wat oudere kijkers. Maar toen zei ik dus van, hey, ken je me nog? En ze zei, ja, ken je nog wel. Je bent Remo, toch? Ja, zeker. En ik zeg, ik moet eerlijk zeggen, schat, Sam, ik heb heel veel aan je gedacht de laatste tijd. En dat was de zin die het deed. En toen was het zo dat ze naar de auto toe moesten. En toen moesten ze door een donker bos heen lopen voor een klein deel. Zonder lantaarnpaal en alles. En toen was het dus zo dat ik zeg, ik loop wel even met jullie mee. Laat me even mijn schoenen aantrekken. En toen was die vriendin, inmiddels Maxima hoor, maar op dat moment was zo, nee, we moeten nu gaan. Dus daar is echt geen tijd voor, dus je kan niet meelopen. En ik zag Sam zo kijken van, oké, wat gaat hij nu doen? En toen heb ik gezegd, nou, dan breng je de blote voeten die kant op. Dus toen ben ik om blote voeten door het bos gaan lopen. En toen pakte ze mijn armen al wel zo vast. Dus dat was al wel een teken dat ik dacht, oké, we zitten toch nog wel goed. Dus en toen heb ik ze richting de auto gebracht. En daar zijn ze ingestapt en naar het volgende feestje gegaan. En
1: Je hebt je blote voeten terug.
0: En ik heb blote voeten terug, ja.
2: Was het waard.
0: Dorens en kiezels en alles, ja. Het was het zeker
1: heren,
0: waard,
1: heren,
0: ja.
1: Luister. Dus, op zijn tijd, shoot uit.
2: Chivalry is dead.
0: Ja, dat. Dus dat was het hem inderdaad.
1: Dat bedoelde jij ook, Jos?
3: Ja, dat is het wel.
0: Ja. Dus dat is inderdaad degene die ik... dat was de avond dat de vlam echt oversprong, inderdaad. Maar dat is mooi dat je dat onthouden hebt, Jos. Heel goed. Dus
1: Wie van ons heeft eigenlijk gescheiden ouders?
0: Ja, ik.
1: Ja, okay. Denk ik. Jos?
3: Mijn ouders zijn nog altijd bij
1: mijn
3: elkaar.
1: Ook,
3: mijn ook.
1: Okay, ja, precies.
0: Oh, de audio is uit. Wow, hij is weer terug. Ja.
1: Audio is weer terug. Dus ja. Het is ook een realiteit nu in deze tijd dat veel jonge mensen, ook nieuwe katholieken, toch wel ook met een gebroken gezinssituatie te maken hebben. Mm-hmm. Wat mij opvalt aan jullie, is dat jullie niet per se afzetten tegen jullie ouders, maar jullie ontdekken iets nieuws dat ook weer die ouders inspireert. Nou, dat vind ik wel mooi om te zien. Dus de nieuwe generatie katholieken is fanatiek, maar ervaar ik niet als veroordelend. Daar heb ik het niet even over kerkpolitieke kwesties waar ook jonge mensen eindeloos over kunnen zeveren. Maar ik bedoel gewoon meer het christelijke morele leven. Dan zie ik wel dat jullie echt ook van deze tijd zijn. Maar jullie willen dat er iets van de eeuwigheid in jullie leven doorbreekt. Niet door je af te zetten tegen je ouders, maar door je eigen weg te gaan. En dat is ook dapper en volwassen. En dan is het helemaal mooi als je merkt dat je ouders dan op een gegeven moment ook een beetje in beweging komen. Dat is genade, zo werkt de genade. Ja. Dus niet tegen elkaar zijn, maar je eigen weg durven volgen en de contact houden met anderen. En velen daarvan, die willen dan ook wel een eindje op die weg proberen te wandelen. Dat is de hoop die in ons leeft. En als ik jou goed begrepen heb, ook al wel een beetje zichtbaar in jullie geval. Hè? Dat ja. De families ook positief gestemd zijn ten aanzien van het geloof en jullie keuze. Dus prachtig, vele, vele vruchten.
0: Absoluut.
1: Mogen daar uit voortkomen.
0: En mogen er nog vele volgen, hoop ik.
1: Ja, zeker. Er zijn afgelopen week 20 ooievaars neergedaald in Bladel.
0: Okay. Dat is een goed teken.
1: En er staan wat huwelijken op rol, dus ja, ik denk dat de liefde...
0: De liefde, oh.
1: Die gaat wel door. Ik kijk even in het rond of iemand nog ten aanzien van het huwelijk of de actualiteit of iets een puntje heeft waarvan die zegt, ja, dat is voor een luisteraar misschien toch nog wel even van toegevoegde waarde. Hè? Of iets gewoon dat je zelf graag deelt.
0: Ondanks alle jonge, goede katholieke koppels die aan het trouwen zijn, of snel huwen, want ik ken nu ook een koppel die waren na 2,5 weken gehuwd, supergoed. En ik ken een koppel die waren na 3 maanden gehuwd en die waren respectievelijk 18 en 19 toen ze trouwden. En nu zijn ze 20 en 21 en hebben ze hun eerste kind. Dus nogmaals gefeliciteerd vanaf deze plek. Maar ondanks dat je dat om je heen ziet, don't rush it. Want je moet wel echt ja. Gewoon 100% zeker van je zaak en beseffen dat het ook echt inderdaad niet een maandelijks opzegbaar Netflix ding is. Je kan je contract bij de gemeente in tweeën scheuren, maar je kan je contract bij God niet in tweeën scheuren. Ja. En daar moet je je wel bewust van zijn.
1: Goeie dus, toevoeging. Ja. Een oude wijze pastoor die heeft ooit gezegd, eigenlijk moet je nog niet trouwen als je nog verliefd bent. Dat ja. Klinkt een beetje gek, maar kijk, door de verliefdheid zie je elkaar door de roze bril. Maar ga er maar vanuit dat de ander eerder minder aangenaam wordt dan aangenamer. Hè? Ja. Zeker voor 24/7. En als je elkaar zwakke kanten ziet en accepteert en daarmee zo met elkaar wilt verder gaan, dat is wel wijs. We gunnen iedereen de verliefdheid en de romantiek. Maar dat is ook een valkuil, inderdaad. Dus don't rush it, vind ik wel een goede toevoeging, en inderdaad.
0: Een wijze jonge pastoor zei ooit, of iets jongere pastoor in elk geval, die zei ooit, en jongen, na het huwelijk worden ze nog 10 keer irritanter. Dus,
1: oh ja, ja, ja, ja. Ja, dus, ja.
0: We zullen niet zeggen wie dat was.
1: Dostojevski.
2: Nee, ja. Zonder dol inderdaad, ja. Wat je zegt, don't rush it, maar ook praat inderdaad wel over twijfels, zoals er ja. Dingen zijn. Weet je, daarvoor is je pastoor of met wie je erover kan praten, een oudere die je tegenkomt in de kerk. Gewoon, heb het ook over dat soort twijfels, heb het over die dingen. Want dat zorgt wel inderdaad voor dat je het goed doet, je doet het maar 1 keer. Dus,
3: en beter niet trouwen dan slecht.
0: Ja, 100%. Ja. Er gaat ook heel veel scheidingen voorkomen, denk ik. Of heel veel moord, als ik Monsieur Mutsaus mag geloven. Dus
1: Nou, zeker. En kijk, ook zeker in deze tijd. Vroeger gebeurde het wel eens dat bijvoorbeeld als een moeder stierf. En er waren kinderen En de man die moest werken, dan werd er wel eens iemand naar voren geschoven om eigenlijk een nieuwe moeder te worden. Dan trouwden ze vrij snel. Dat was puur idealistisch om het gezin te helpen, te redden eigenlijk. En dat zijn dan geen romantische huwelijken, maar die kunnen toch ook wel weer heel goed geweest zijn. Maar ja, in deze tijd kijken we zo niet meer tegen het gezinsleven aan. Dus ja, maar het is wel denkbaar. En wat is een slecht huwelijk? Slecht huwelijk is als je elkaar van God verwijdert. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, dan is het slecht. Als het moeizaam is, is het nog niet slecht. Je bent geroepen om elkaar dichter bij God te brengen. En ik hoorde vanmorgen ook nog even bij de uitzending van de Club van Job. Als er een echte sprake is van gewelddadigheid in het huwelijk, dat kan ook. Komen we toch weer een beetje in de sfeer van Dostoevsky. mag je dan uit elkaar? Nou, daarvoor kent de kerk de scheiding van tafel en bed. Omwille van de fysieke integriteit mag iemand wel een veilig heen onderkomen zoeken. Dan is hij nog wel sacramenteel getrouwd. Maar de zeldhaftigheid wordt gevraagd in het huwelijk. Maar ja, dat is ook weer niet,
0: opoffering.
1: Per se tot opoffering van je eigen integriteit.
0: Ja.
1: Maar goed, nou, dat is toch goed dat we dit er ook eventjes bij hebben. Hè? Naast alle schoonheid en vreugde en kracht van het huwelijk. Er is ook de kant van het kruis. Maar samen mag je dat dragen. Ja, dat is wel mooi voor jou, Remo. Je hoeft je kruis nooit meer alleen te dragen.
0: Nee, dat is heel goed. Maar, of nu twee dragen.
1: Zo kun je het ook zeggen.
0: Precies. En als God het wil, heel veel kinderen. Dus, maar ik zal op mijn rug trainen. Dus dat komt, goed.
1: Voor twee kruisen.
0: Voor misschien wel meer. Ja, maar in elk geval, we zitten wel over de tijd. Maar dan maakt,
1: ik vond het een rijke uitzending. Heel hartelijk dank. We zullen dit slot, wees gegroet, ook speciaal bidden voor Remo en Sam.
0: Oh.
1: Ja, is wel actueel.
0: Schat, deze keer moet je wel luisteren, hè? Dat is wel belangrijk.
1: Ja, en misschien ook voor hen die worstelen met hun eventuele roeping over het huwelijk. Dat God vele goede mensen bij elkaar mag brengen.
0: Zeker.
1: Op voorspraak van Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Dank u voor het luisteren en Gods rijke zegen.
0: Houdoe.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687

0: 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jezus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de week 28 van het even jaar laat de kerk ons binnengaan in het geheim van de Eucharistie met een gebed. Heer, geef ons toegang tot het paradijs en laat ons binnengaan in het vaderland waar geen dood meer heerst, maar vreugde voor eeuwig. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd, toen het volk samen stroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht en zij zal hen veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Welnu, hier is meer dan Salomo. En de mensen van Ninive zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en ze zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Maar hier is meer dan Jona. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Die koningin kwam van het uiteinde van de aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Welnu, hier is meer dan Salomo. Alles achter ons laten voor hem. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in een gebaar en dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. In die houding dan vragen om de genade van de juiste levenshouding. En dat is dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. In dat woord majesteit zit ook dat woordje meer, dat in dit evangelie met zoveel nadruk voorkomt. Hier is meer dan Salomo, meer dan Jona. Majesteit, hij die altijd meer is, groter is, Jezus en de Vader zijn allebei meer. Dan nu de geschiedenis te binnen brengen. Hier de geschiedenis van het teken. Geen ander teken zal er gegeven worden dan dat van Jona. Een teken van kleinheid dus, een teken van verborgenheid. Van 3 nachten en 3 dagen in de schoot van de aarde. Verborgen. Jezus corrigeert dus de verwachting van het volk. Jezus verbetert onze verwachtingen. Wat doet hij een moeite om ons af te brengen van onze grootheidswaan? Bij ons moet het altijd groot zijn. Jezus presenteert zich als een God van niets, een God met tekenen van kleinheid, een God die zich laat ontmoeten op de punten waarin wij zelf klein zijn, waar wij ons machteloos voelen, punten waar wij denken niet op te kunnen tegen de machten van het kwaad. En dat punt is het punt van de genade, want op dat punt krijg je de kans om je eigen onmacht om te zetten in vertrouwen op God, op Gods macht. Maar om juist op dat punt is het onmogelijk om op jezelf te vertrouwen. Daar nader je Jezus. De plaats zien, het samengestroomde volk, en hoe Jezus de waarheid durft te zeggen, een waarheid die voor de toehoorders helemaal niet aangenaam is,
helemaal niet vleiend, dwars tegen de natuur en het natuurlijke aanvoelen in. En dan vragen wat we verlangen, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, dat wij ons die eigen mogen maken en de eigen ervaring van Hem, de eigen gebedservaring, daarin. Alleen dan kom je ertoe om de genade te vragen, Hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Paulus zet zijn gelaten voor de keuze, een keuze tussen het aardse Jeruzalem, gesymboliseerd door de wet en de onvrijheid, en het hemelse Jeruzalem, de vrije moeder van vrije kinderen, kortom, tussen het oude verbond of en het nieuwe verbond, de wet van Jezus, de wet van de vrijheid, zoals de apostel Jacobus dat tot tweemaal toe, wanneer hij over de nieuwe wet spreekt, wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, die zal zalig zijn door zijn doen, Jacobus 1:25. En nog eens, spreekt en handelt als mensen die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden, Jacobus 2:13. Wij zijn geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Zijn wij christenen dan zo vrij? Als je die vraag aan onze tijdgenoten zou voorleggen, wie is er nu vrij, wij christenen of jullie ongelovigen? Dan zou het antwoord beslist luiden, wij ongelovigen natuurlijk. Wat mogen jullie allemaal niet? En wat jullie wel mogen, dat moeten jullie. Nu draaien ze in de kloosters de zaak wel om. Als er iets moet volgens de regel, dan zeggen ze daar, wij mogen dat. Of, als er een vaste dag op het programma staat, dan zeggen ze, morgen mogen wij vasten. Of vandaag mogen wij in de tuin werken. Maar dan gaan ze ervan uit dat de uitwendige wet die de vrijheid beknot, voor hen een inwendige wet is geworden, de wet van de liefde. Waardoor men graag van binnenuit doet wat van buitenaf wordt opgelegd. Zoals de kleine Theresia ooit een beetje ondeugend opmerkte, ik doe altijd mijn eigen wil, want ik wil altijd alleen wat God wil. En dat is de goddelijke vrijheid. De vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. Vandaag in het evangelie een staaltje nog van die goddelijke vrijheid. Dit geslacht is een verdorven geslacht, het verlangt een teken. De Joden wilden hem op de proef stellen. Ze verlangden van hem een teken uit de hemel. Eigenlijk vragen ze daarmee van hem dat hij zich zou verheffen boven wat eigen is aan het gewone menselijke bestaan. En dat is de dubbelzinnigheid, dat alles voor meerdere interpretaties vatbaar is. En de mensen kunnen je gedrag verschillend uitleggen. En Jezus heeft ervoor gekozen daarin te willen leven. Hij heeft ervoor gekozen te kunnen worden gemeten naar menselijke maatstaven. En hij heeft er dus ook voor gekozen verkeerd beoordeeld te kunnen worden. En door een teken uit de hemel zou hij die dubbelzinnigheid, die meerduidigheid van zijn handelen en zijn woorden, kunnen doorbreken. En dat doet Jezus niet. Hij staat erboven. Vrij. Goddelijk vrij. Hij forceert geen scheiding van de geesten. Hij wil geen teken stellen die de mensen dwingen te geloven. Zo, om maar eens een voorbeeld te noemen, zo hoort het tot de authenticiteit van de lijkwade van Turijn, dat er altijd weer argumenten naar voren worden gebracht die de mensen bevestigen in hun ontkenning van de echtheid van dit doek. En zo kun je stellen dat het goed is dat er steeds weer argumenten worden naar voren gebracht die pleiten tegen de betrouwbaarheid van de getuigenissen voor de oudheid van het doek. En als er dan nieuwe tekenen van de echtheid worden gevonden, dan kun je er zeker van zijn dat er ook weer nieuwe tegenargumenten worden aangedragen. Goed zo, mag je dan denken, dat moeten we daarnet hebben, want zo
blijft de vrije wil er een rol in spelen. We zijn nog steeds in het ondermaanse, dat wil zeggen, voor alles is een meerder dan één uitleg vatbaar. Jezus liet zich dus niet onder druk zetten om zich te verheffen boven zijn roeping tot het gewone mensenbestaan. Hij stelt wel een teken, het teken namelijk van Jona, 3 dagen in de aarde, 3 dagen onder de grond, zodat ze over hem heen konden lopen. Het kruisteken is de doorkruising van alle tekens. En wat een vreugde wanneer wij geconfronteerd worden met de grenzen van het menselijke. Wij kunnen daar absoluut gelukkig mee zijn in vereniging met hem. Meer, meer, meer dan Jona, meer dan Salomo. Er is misschien geen middel denkbaar om beter uit te drukken wie Jezus is dan door te zeggen dat hij meer is. Meer dan de grootsten, meer dan de rijksten, meer dan de wijsten. Door gewoon maar meer te zeggen, niet hoeveel meer, maar onbepaald meer, wordt iets opgeroepen van oneindigheid. Jezus bedoelt er dus mee te zeggen dat hij altijd meer is. Zoals ze al zeiden over God, Deus semper major. God altijd groter. In dat woordje majesteit zit het woord majus, dat betekent groter. Jezus is de grotere. God is in Jezus groter. En hij dient zich aan als kleiner. Als kleiner dan de kleinste. Maar gehoorzamen doe je toch altijd aan iemand die hoger is, die het gezag voert. Hoe is Jezus dan groter? Door kleiner te zijn. En wij moeten daaraan gehoorzamen, want zo heeft hij ons zijn liefde betoond. Door zich van alle grootheid te ontdoen, door definitief beslag te leggen op de laatste en de laagste plaats. Daardoor is hij kleiner dan de kleinste. De kleinste in het Rijk der Hemelen is groter dan hij. Dat zegt Jezus over Johannes de Doper. Hij die groter is dan hij, dan Johannes de Doper, zeggen dan de kerkvaders op hun beurt, is de kleinste. En toch is hij groter dan de grootsten die uit vrouwen zijn geboren. In dit evangelie wordt dat op een aanschouwelijke manier voor ogen gesteld. Meer dan Salomo. En dat was al een sprookjesvorst. Een legendarische figuur. Hij was zozeer een legendarische figuur dat een andere sprookjesfiguur, de vorstin van het Zuidland. En Zuidland, dat is zoiets van, er was eens een proces in het oosten. En dat onbepaalde roept ook iets sprookjesachtigs op. Iets vanuit het uiteinde der aarde, van waar die koning vandaan komt. Om dan van heel dat verre land te gaan zien of het werkelijk waar was wat zij over hem in dat verre land had gehoord. En barambel, het was niet alleen waar, het was nog veel meer. Zijn wijsheid was wijzer, zijn rijkdom was groter, zijn macht was groter, zijn dienaren waren talrijker. Het kon gewoon niet op. Salomo en de koningin van het Zuidland zijn beiden vergrotende trap, groter. Maar Jezus overtreft hen. Je zou kunnen zeggen, hij is de overtreffende trap, want hij is meer. Hij zegt niet hoeveel meer, maar onbepaald meer. Je moet dus niet zozeer steunen op de onderhouding van de wet, op je eigen verdiensten, je prestaties, je goedheid en daarop je verwachtingen stellen. Maar je moet alleen steunen op hem die genade is. Eén en al genade. Niet de gerechtigheid, niet de onderhouding van de wet, niet wat de mensen zelf doen, maakt iemand rechtvaardig voor God, maar wat hij krijgt, en dat is onze Heer Jezus zelf. Aan het eind gesprek, samen met Jona, met Jezus, van hart tot hart, als vrienden onder elkaar,
Een beetje informeel, een beetje losjes, gewoontjes. En dan vragen dat hij ons bij de Vader brengt. Want de Vader is het uiteindelijke geheim. Het laatste geheim van onze eigen oorsprong. En dan sluiten met een Onze Vader.

Ik beleid, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
0: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In het programma De paus aan het woord laten we de paus aan het woord. En dat is onze paus, paus Leo de 14e. Deze keer een korte uitzending. Het is namelijk een gebed. En het is een gebed gericht aan de Heilige Maagd Maria. Dat was tijdens zijn bezoek aan Lourdes bij de grot van de verschijningen van Massabielle bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En dat vond plaats op 26 september 2026. En het is dus inderdaad een gebed. En zo laten we dan ook onze paus al biddend aan het woord. De volledige tekst is terug te vinden op de website van rkdocumenten.nl. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de onbevlekte ontvangenis. Op deze gezegende plaats, waar u met zoveel zachtheid en tederheid tot de heilige Bernadette, een nederige dochter van het Franse volk, hebt gesproken om de wereld een stralende boodschap van gebed, bekering en hoop te brengen, snellen wij vol vertrouwen naar u toe. Want gij bent de moeder die Jezus ons gegeven heeft, en gij hebt oog voor al onze noden. Wij bidden tot u, onze lieve vrouw, voor Frankrijk, waarvan gij de patroonheilige bent, en dat gij al zoveel eeuwen lang met uw bescherming hebt omringd. Verkrijg voor haar volk de gave van broederlijke eendracht. Moge het een harmonieuze samenleving opbouwen, waarin alle geweld en alle haat worden verbannen, en waarin iedereen kan werken, een gezin kan stichten, en zijn leven tot het einde toe in rust en sereniteit kan volbrengen. Mogen de meest ongelukkigen en de allerarmste altijd gesteund worden. Verkrijg voor Frankrijk wijze en edelmoedige leiders, bereid tot zelfopoffering, in staat om de uitdagingen het hoofd te bieden en bereid om het algemeen welzijn te dienen. Mogen zij het land in vrede bewaren binnen de gemeenschap van naties. Mogen zij zijn stem laten horen om de verdediging van de fundamentele mensenrechten en de vrede in de wereld te bevorderen en de logica van de oorlog voorgoed verwerpen. Heilige Maagd Maria, wij brengen het volk van God voor u, dat zijn weg gaat in dit land dat u zo sterk hebt getekend door uw nabijheid. Vernieuw het geloof en de ijver van de christelijke gezinnen die u zo dierbaar zijn, opdat zij dagelijks mogen leven vanuit de aanwezigheid van Jezus, zijn genade en zijn steun in de moeilijkheden die zij doormaken. Mogen zij ruimhartig openstaan voor het leven en mogen God in hen roepingen doen ontwaken, met name tot het priesterschap en het religieuze leven. Schenk aan uw kerk in Frankrijk de kracht om, met name aan de jongeren, de verlichtende weg van het evangelie te wijzen, opdat zij de rechtvaardige en broederlijke samenleving kunnen opbouwen waarnaar zij verlangen. Ten slotte, zeer geliefde, zeer liefdevolle moeder, leggen wij u onze meest dringende persoonlijke intenties voor. In het bijzonder die van de zieken en lijdenden. Evenals van alle die hen begeleiden. En die kracht en genezing zijn komen putten uit de bron van Masabielle. Wij vertrouwen u onze naaste en onze geliefde overledene toe. Neem alstublieft alle hindernissen weg die ons nog scheiden van uw geliefde zoon. En zorg ervoor dat hij in alle harten heerst. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo mogen we met de woorden van de paus die bidt, die zich richt tot Moeder Maria, samen met hem ook bidden. Tot zover deze uitzending van De Paus aan het Woord. Dit gebed is gebeden door Paus Leo XIV op 26 september 2026... bij de grot van de verschijningen van Masabielle, bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dank u wel voor het luisteren.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
1: Goedemiddag luisteraars. Vandaag een door omstandigheden vertraagd programma van 2 weken geleden, waardoor ik helaas niet meer weet waarom ik had gekozen voor het eerste werk dat ik u ga laten horen. En dat is het eerste deel van het vioolconcert opus 53 van Antonín Dvořák. Maar voor mooie dingen hoeven we toch niet al te ingewikkeld te doen en daarom krijgt u het alsnog van mij. In een uitvoering van Isabella Faust en het Praags Philharmonisch Orkest.

Maar nu ga ik toch bewust een verdere terugblik geven op mijn ervaringen bij het festival Oude Muziek, begin september. U hoort het daar al eerder over. Ik was erg gecharmeerd van de oude liederen van Hadewig en Hildegard. En daarom ga ik daar nog maar even mee verder. Deze keer met uitvoeringen van het aloude, want al zo'n 50 jaar bestaande, Utrechtse gezelschap Camerata Traiectina. Maar allereerst een mooie crossover, als ik dat zo mag noemen, naar een moderne componist, Robert Zuidam, die zich liet inspireren door de oude liederen. Op het album dat hij samen met het Asko Schoenberg maakte, Zuster Bertken, vond ik Mi kwam een schoon geluid. Daarna hoort u van het album Paksken van Minnen, middeleeuwse muziek uit de Nederlanden, van Camerata, Ai, in welken zo verbaart die tijd, van Hadewig. Daarna gaan we luisteren naar twee liederen van Constantijn Huygens op muziek van Jan Pieterszoon Swelinck. Onder de Linde Groen en 's nachts rusten meest de dieren'.

Op het laatste album van Huygens, Dutch Music in the 17th Century, trof ik ook twee versies van het Onze Vader aan, die ik u niet wil onthouden. Onze Vader in Hemelrijk.

Ik beloofde u onlangs meer van Yuri Egorov, naar aanleiding van het bericht dat over zijn leven binnenkort een film uitkomt, waaraan Jan Brokken veel van zijn tijd heeft besteed. Een bijproduct daarvan is ook een uitgave van een cd-box, Yuri Egorov, A Portrait. Daarvan ga ik u laten horen van Robert Schumann, Kreisleriana, opus 16, deel 6, zeer langzaam, en deel 8, snel und spielend. Dat wordt gevolgd door Chopin's Nocturne nummer 19 in E-minor, opus 72, nummer 1.

Ik probeer de aflevering doorgaans af te sluiten met een afronding van iets wat eerder in het programma voorkwam. En bij voorkeur een Maria-lied. Dat zou in oktober heel mooi zijn. Maar deze keer ga ik terug naar de oude Nederlandse middeleeuwse liederen. En wel naar mijn absolute lievelingstekst. Egidius waar best u bleven. Milang na die gezellemien. Dus nogmaals... Camerata, volgende keer zeker veel Maria. Ik wens u nog een mooi vervolg van de zondag. Dit was Adelle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

staat er tussen haakjes bij dat het grootste deel is beschreven volgens een oude stafkaart. De werkelijke situatie kan ervan afwijken. Jongens, dit klinkt mij allemaal veel te vaag. Ik heb geen zin in weer zo'n dwaaltocht als die van gisteren. Vraag eens aan de hotelbaas wat hij ervan denkt, stelde Sanne praktisch voor. Toen de man de kaart bekeken had en hoorde welke route was uitgestippeld, schudde hij beslist.

welke route was uitgestippeld, schudde hij beslist zijn hoofd. Onmogelijk, zei hij. Te ingewikkeld voor iemand die de streek niet kent. Bovendien veel te zwaar. Het gaat bergop, bergaf, over een hoogte van 1326 meter. Dat is niks voor jou, pap, zei Sanne vlug. Als je maar in de buurt van de 1000 komt, begin je al te piepen. Ik krijg het daar zelf telkens benauwd van. Rob knikte heftig met volle mond. En Eefje bekende, ik vind het ook telkens hartstikke eng. Doe het alsjeblieft niet. Goed, we doen het niet, besloot pap. Het moet plezierig blijven. Maar wat dan? Ik heb ook nog een andere route. Die heb ik in de tijd met mama gelopen. Ik herken hem vast nog wel. Zullen we die dan maar nemen? Ze knikten alle drie van ja. Alleen Eefje was zo snugger op te merken dat ze hoe dan ook over de bergen heen moesten om in het volgende dal te komen. Nee, dat hoeft niet, zei pap. We kunnen er ook omheen en dat doen we per bus. Eerst naar Terni. Dat is een vrij grote, moderne stad. Daar kunnen we boodschappen doen, bij de bank geld halen, naar huis bellen, eten, slapen en dan morgen per trein naar Narni. Dan zijn we in het Rieti-dal. Eigenlijk hadden we in Poggio Bustone moeten beginnen en in Narni zullen eindigen, maar nu draaien we de route om. Eefje begon ineens te lachen. Ik heb nog nooit zo'n rommelige vakantie meegemaakt. Het lijkt nergens op, zei ze, maar ik vind het heerlijk. Bedankt, Eefje, zei pa. Ik zal het maar opvatten als een compliment. Ja, zei Rob verbaasd. Eigenlijk is het een zootje. Niks voor jou, pap. Anders ben je altijd zo'n muggenzifterige Pietje precies. Jij ook, bedankt, zei pa droog. En toen lachten ze zo hard dat iedereen ervan opkeek. De goede sfeer was er weer. De bus liet op zich wachten. Daarom dwaalden ze wat door het dorp en keken vol ontzag naar de hoge omringende bergen. Rob nam er een paar foto's van. Later zet je er zeker een kruisje op, veronderstelde Sanne. Hier stortte ik in een metersdiepe ravijn. Daar zaten we als vliegen tegen de wand geplakt. Natuurlijk, grinnikte Rob. Al mijn vrienden moeten straks achterover slaan van verbazing en bewondering over de avonturen die wij hebben beleefd. En scheelkijken van jaloezie omdat ze hun eigen vakantie zo verschrikkelijk saai was, zei Eefje met innige voldoening. Ik zou maar niet te veel overdrijven, adviseerde pa. Anders mag Eefje van haar ouders nooit meer op vakantie. Tegen 11 uur kwamen ze in Terni aan. Ze werden bij het station afgezet. We zullen om te beginnen naar een hotel informeren, besloot pa. Dan gaan we er naartoe en laten onze rugzakken daarachter. Het leek zo'n goed idee, maar het pakte anders uit. Ze werden verwezen naar Hotel de Paris, dat precies voldeed aan hun eisen. Het lag dicht bij het station en de prijs was redelijk, maar toen ze er aankwamen bleek het vol te zijn. Er zullen toch wel meer hotels zijn, zei Sanne. Ze leunde tegen de balie en lonkte naar de receptionist. Wat een stuk! De stadsjongens waren duidelijk veel knapper dan wat ze in Polino en Patricio hadden gezien. Dit was het goedkoopste, zei pa. We moesten maar eens naar een VVV gaan. Die hebben hele lijsten van hotels. De receptionist gaf een stadsplattegrond en kruiste aan waar ze het kantoor van de VVV konden vinden. Het lag een eindje uit de buurt en het was warm. Met een diepe zucht hezen ze hun rugzakken weer op hun schouders. Weet je wat, zei pa, we gaan terug naar het station en geven onze bagage zo lang in bewaring. Dan lopen we ook niemand met die dingen overhoop. Kijk uit, Rob, je tackelde bijna dat oude dametje. Bij het station moesten ze lang wachten, eer er eindelijk een man verscheen die hun rugzak in ontvangst nam. Daarna liepen ze opnieuw het centrum in. Bij de VVV zat een meneer die kennelijk met zijn talen

kennis wilde pronken. Maar zo'n eigenaardige uitspraak had dat pa niet goed wist welke taal hij sprak. Maar toen hij eenmaal doorhad dat het Duits was, begreep hij dat de prijzen van de andere hotels 2 keer zo hoog waren. Nou, laten we dan eerst maar zien dat we geld krijgen, zei hij. De eerste bank nam geen eurochecks aan. De tweede bank sloot net voor hun neus zijn deuren, siesta. Heb je nog wel geld voor een lunch? Vroeg Sanne bezorgd toen ze zag dat pa zijn lires stond te tellen. Voor Rob en mij is er net genoeg, zei pa. Eefje en jij moeten wachten tot na de siesta. Eefje keek verbijsterd, maar Sanne zei, grapje, pa heeft soms een beetje vreemd gevoel voor humor. Maar ook verschillende restaurants hadden hun deuren gesloten. In een ongezellige pizzeria konden ze alleen nog maar pizza krijgen die waarschijnlijk 2 dagen oud was en naar karton smaakte. De kelner deed narrig, tot pa opeens aan hem vroeg, zijn er veel Hollandse toeristen? En toen draaide hij om als een blad aan een boom. Hij had gedacht dat ze Duitsers waren, verklaarde hij. Kennelijk mocht hij die niet zo. Toen ze na het eten weggingen, riep hij na, goodbye, en verduidelijkte, this is English. Waarom dacht die man dat wij Duitsers waren? Vroeg Eefje. Misschien komen hier wel veel Duitsers, veronderstelde pa. En horen ze het verschil niet tussen Nederlands en Duits. Wat een stelletje oene, smaalde Rob. Ken jij het verschil tussen Spaans, Italiaans en Portugees? Informeerde Sanne niet erg vriendelijk. Nou dan, kletsmajor. Jongens, zei pa nadrukkelijk, geen naamkaartjes wisselen. De stemming werd wat geprikkeld. Ze wisten niet goed hoe ze hun tijd moesten doorbrengen. De straten zojuist nog overvol van voetgangers en toeterende auto's waren nu uitgestorven. Veel winkels hadden hun rolluiken neergelaten. In een plantsoentje zochten ze de schaduw op van een paar brede bomen en daar lagen ze landerig in het spaarzame gras. Ze waren het hardgrondig met elkaar eens dat Terni een saaie stad was, waar weinig moois te zien viel en al helemaal niets opwindends te beleven was. Dat hadden ze tot nu toe nog niet meegemaakt. Weet je wat, jongens? Zei pa, nadat hij een poos in allerlei foldertjes had zitten bladeren. We gaan door naar Narni. Het heeft geen zin om hier langer te blijven wachten. Als we nu vertrekken, zijn we na de siesta in Narni. We kunnen daar net zo goed onze boodschappen doen. Het is waarschijnlijk ook nog minder duur. En dan gaan we morgen weer op stap. Wat vinden jullie daarvan? Oh, alsjeblieft, zuchtte Sanne. Laten we gauw weggaan. Zo kwamen ze de 3e keer bij het station. De bagagemeneer was er weer niet. Die lag natuurlijk ergens te pitten. Maar het maakte geen verschil, want de trein vertrok toch pas om 3 uur. Wachten, wachten, wachten. De tijd kroop. Zal ik jullie eens wat voorspellen? Zei Rob optimistisch. Als die trein eindelijk komt, hebben we onze bagage nog niet terug. Als die vent er om 3:10 nog niet is, krijs ik alles bij elkaar tot iemand ons helpt, beloofde Sanne. We kunnen net zo goed de deur intrappen en onze rugzakken gewoon meenemen, stelde Eefje voor. Maar 3:11 ging de deur van het bagagedepot open en kregen ze om een of andere duistere reden hun rugzakken zomaar gratis terug. De trein kwam en vertrok precies op tijd. Er kwam niemand de kaartjes controleren en ze zaten helemaal alleen in de coupé. Het is net een droom, lachte Eefje, toch wat verontrust. Ja, net of we in een spooktrein zitten, gaf Sanne toe. Hij stopt nergens, zei Rob, en hij voelde zich ook niet erg op zijn gemak. Het was zo'n rare dag vandaag. En pap trok zich nergens iets van aan.
die zat maar stil naar buiten te kijken. Zo dadelijk word ik wakker, dacht Rob, en dan lig ik thuis in mijn bed. Dan heb ik alles, de hele vakantie, gewoon gedroomd. Even later stopte de trein en bij een klein stationnetje. We zijn er, zei pa, opschrikkend uit zijn gepeins. Dit is het, Narni Skalo. Hé, dat komt mooi uit, want onze tocht begint morgen niet vanuit het stadscentrum, maar hier vandaan.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: van harte welkom in het programma Kerk in Nood. En vandaag, zoals altijd, met Dennis in de studio. Van harte welkom. Ja, zeker. Ja, Dennis, je hebt weer een paar mooie en ook andere berichten meegenomen. Maar je wilde beginnen met in ieder geval een heel mooi, positief nieuws.
1: Ja, Paus Leo heeft met kinderen samen de Rozenkrans gebeden. Op 1 oktober al. Dus vorige week woensdag eigenlijk al. Maar de hele week hebben we natuurlijk gebeden met kinderen. Met als hoogtepunt het feest van onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans afgelopen woensdag. En ja, dat is natuurlijk heel mooi als Paus Leo zelf mee bidt. Mm-hmm. Dat heeft hij gedaan met 700 kinderen en nog allerlei volwassenen in de tuinen van het Vaticaan. En dat is heel mooi als je dan ziet dat zoiets heel klein is begonnen ooit. Hè, in Venezuela met een vader. Ik heb nu het verhaal nog eens een keer nagekeken en gehoord. Een vader uit Venezuela, een moeder uit Duitsland. En die kwamen in Duitsland en die zijn dat daar ook gaan promoten. Van ja, wij bidden echt heel vaak de Rozenkrans voor vrede met onze kinderen. Mm-hmm. En dat is zowel daar als in Duitsland is dat dus opgepakt. En zo zie je dat op een gegeven ogenblik dus heel veel kinderen gewoon mee gaan doen op allerlei plaatsen. En inclusief Paus Leo zelf, die mee heeft gebeden dus nu. Wat hij er echt wel bij zei, dat vond ik heel mooi, van die gebeden moeten altijd samengaan met goede daden, met daden van liefde. Want zo groeit de vrede.
0: Ja.
1: En dat is het ook. Het is het begin. Hè? Het hart moet veranderd worden. Dat is wat het belangrijkste is om vrede te brengen. En daaruit komen dan de rest, de vruchten voort.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Maar daar moet je natuurlijk nog wel een beetje werk voor verzetten.
0: Ja, ja.
1: En dat hij dat zo meegeeft aan de kinderen. Ja, dat vond ik eigenlijk mooi, wel heel mooi.
0: Ja, ja. Ja, dat klopt. Er waren volgens mij iets van 1300 mensen alles bij elkaar. Hè, rondom de Lourdesgrot in de Vaticaanse tuinen.
1: Ja,
0: ja, mooi.
1: Ja, we denken soms dat het moet beginnen met de regeringsleiders. Die moeten beginnen met het brengen van vrede. Daar kunnen we niet altijd evenveel van verwachten, ben ik bang. Maar de kinderen zijn de toekomst natuurlijk.
0: Ja.
1: En als we nu al leren hoe zij hun hart open mogen stellen voor de liefde van God. Ja, dat is wat je wil. Dat is de generatie die in de toekomst dan de vrede kan gaan stichten.
0: Ja, ja. En dat zalig begint inderdaad klein. Met je eigen broertje, zusje of met je vriendjes, vriendinnetjes en zo verder. Die kring wordt dan steeds groter, maar het begint in het klein.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Leuk. Ja, we gaan toch door. Ik bedoel, en het gebed moet zeker blijven. Dus blijf de Rozenkrans bidden. Hè?
1: Ja,
0: natuurlijk. Ja. Jij wilde het graag over Pakistan hebben weer eens.
1: Ja, daar is opnieuw een rapport uitgegeven. Dat laat wel zien dat bidden voor vrede nog steeds heel hard nodig is. Dit gaat met name over de bescherming van minderheden en meisjes. Christelijke minderheden, de hindoe minderheden. In Pakistan, wat natuurlijk merendeels een moslimland is. Waarbij de bisschopconferentie echt voor langere termijn het in kaart heeft gebracht. En heeft gezegd, van ja, we zien toch echt nog steeds grote problemen met blasfemie onder andere.
0: Hmm.
1: We zien op het wettelijke niveau zien we wel wat uitspraken die ook wel weer een beetje hoop bieden. Daar hebben wij het ook wel eens over gehad de afgelopen tijd. Van god, er zijn toch ook wel vrijspraken geweest. Maar het probleem blijft dat en er mensen zijn die nog steeds, ook afgelopen jaar, zijn aangeklaagd voor bezoedeling van de Koran of het beledigen van de profeet Mohammed.
0: Ja, ja.
1: Die mensen die zitten lange tijd vast. Hun families in afwachting, heel gespannen van wat gaat hier gebeuren. En dan ook nog eens het feit dat, mochten ze al vrijgepleit worden, dat het niet zeker is dat ze überhaupt in Pakistan kunnen blijven.
0: Daar
1: hebben we het al heel vaak over gehad. En dat zie je dus nu nog steeds. Dus er zijn wat positieve uitspraken geweest. Maar nog steeds loop je een risico dat je de gevangenis ingaat en je weet niet hoe dat gaat aflopen.
0: Nee, want je hebt natuurlijk ook gewoon de lokale rechters, zeg maar, en zo,
1: die mensen jaren vasthouden
0: helemaal,
1: soms.
0: Ja, die gaan helemaal, zeg maar, hun eigen gang.
1: Ja. Dus het is pas wanneer het dan bij het Hoge Gerechtshof komt, dat we dan vaker zien dat mensen worden vrijgesproken ook in dat geval. Ja.
0: Dat rapport is dus door de bisschoppen van Pakistan uitgebracht.
1: Ja, Justice and Peace, dus de Commissie voor Vrede en Gerechtigheid is van de bisschoppenconferentie.
0: Mm-hmm. En hoe kan of Kerk in Nood of misschien de wereldkerk daar dan toch bijstand bieden, hulp bieden. Ja. Hoe gebeurt dat of hoe kan dat?
1: Ja, ik hoop eigenlijk dat rond Red Wednesday de bisschop, die nu de voorzitter is van de bisschoppenconferentie, Sjukardin, dat hij naar Nederland komt. Hij is dan de dag ervoor tijdens Red Wednesday in Brussel om te praten. En ik heb hem ontmoet 2,5 jaar geleden in Pakistan, toen ik hem heb opgezocht. Hij kan er heel veel over vertellen. Ik verklap maar een klein beetje. Maar een van de dingen die hij begonnen is in zijn eigen bisdom, is een project voor interreligieuze dialoog. En ik heb destijds, dat is alweer 2,5 jaar geleden, dus dat zijn de luisteraars ongetwijfeld vergeten, maar ik niet. Wat heb ik toen destijds namelijk verteld en ook een artikel over geschreven, is dat uit dat project voor interreligieuze dialoog, waar dus moslims, hindoes, christenen bij elkaar komen, door hem opgestart. Een man is voortgekomen die toen zag, een moslim, dat een hindoe-familie vals werd beschuldigd voor iets dat ze met de Koran zouden hebben gedaan. Hele meute die toen optrok naar dat appartement, een paar verdieping hoog. En dat hij eigenhandig die man ladder uit de handen heeft getrokken en een pistool uit handen van iemand heeft getrokken. En dat was dus iemand die bij die meetings voor die interreligieuze dialoog was geweest.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Die kon het niet over zijn hart verkrijgen dat dit gebeurde. Dat hij zei van er is geen enkele aanklacht en jullie hebben geen bewijs dat die mensen iets fout hebben gedaan.
0: Nee, inderdaad.
1: En dat is de vrucht die je ziet van als je dus mensen met elkaar samenbrengt, dat ze elkaar leren kennen.
0: Ja, ja.
1: Dat er vriendschap ontstaat, dat er begrip ontstaat. Dat je ziet dat anderen net zo goed mens zijn als jij. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Kind van God, zouden wij zeggen. Maar dus dat is iets wat hij ziet in de praktijk. En in de praktijk heeft gebracht. En wat kunnen wij met hem in Nederland? Is dat hij bijvoorbeeld onder andere praat met mensen van de Tweede Kamer.
0: Ja.
1: Of onze gezant voor godsdienstvrijheid. Omdat we natuurlijk wel allerlei middelen hebben om de Pakistaanse overheid onder druk te zetten.
0: Ja, ja, ja. Om te zorgen dat die mentaliteit en zo, dat veel meer en meer ook gemeengoed wordt.
1: Ja, maar ook dat de overheid daar onder druk komt te staan om mee te werken aan dingen op een wat lager rechterlijk niveau bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus die hogere rechters, die zijn onafhankelijk, die spreken zich uit. Maar de lagere rechters, soms ook van goede wil, durven ook niet altijd om tegen moslim-extremistische partijen, politieke partijen ook in te gaan.
0: Nee, dat is natuurlijk zo.
1: En die worden ook wel de hand boven het hoofd gehouden.
0: Ja. Ja, ja, ja. En bijvoorbeeld ook zo'n project kan ik me voorstellen. En misschien nog wel naar aanleiding van één project, dat er meerdere plekken komen waar die interreligieuze gesprekken of bijeenkomsten zijn. Daar is ook geld natuurlijk voor nodig,
1: ja.
0: Toch?
1: Nou, niet veel, maar ja, wel wat.
0: Ja. Ja. Ja. Nee, maar goed,
1: je moet een kopje koffie kunnen serveren,
0: ja, precies,
1: en dat soort dingen.
0: Ja,
1: nee,
0: ja,
1: klopt, het
0: ja.
1: kost niet veel, maar het kost wel wat natuurlijk. En
0: ja.
1: Ja, die mensen gaan ook bij elkaar op bezoek. Hè? Dus je krijgt de ene keer krijg je in de hindoe-tempel gaan ze dan kijken, krijgen ze uitleg. Krijgen ze daar natuurlijk een koffie en een koekje, hoop ik. Pakistan kennende. Dus ja, dat hoort er natuurlijk wel gewoon bij.
0: Oké, okay, ja.
1: Waar wij zelf op het ogenblik campagne voor voeren, dat is om die meisjes te helpen die ontvoerd worden, waar ook in het rapport over wordt gesproken. We hebben dus, ik heb daar eerder over verteld, ook een heel netwerk van vrijwilligers wat is opgezet door de katholieke kerk, die zaken in kaart brengen.
0: Mm-hmm.
1: Dus 900 vrijwilligers in Pakistan. Die kijken van, hey, zien we iets met een meisje of zien we iets met een blasfemiezaak waarbij we iets kunnen doen voor die mensen daar.
0: Ja.
1: Dat loopt al een hele poos aan. En wij kunnen helpen om onder andere ook de rechten die de mensen hebben, want dit zijn minderheden die vaak niet zo goed opgeleid zijn, om hen duidelijk te maken welke rechten zij hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus
0: dat is natuurlijk heel belangrijk. Want jij zegt meisjes. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, onder andere ontvoeringen. En dat kan leiden tot gedwongen huwelijken. Verkrachtingen. Laat ik het woord gewoon zo noemen. Men zegt dan van een kindhuwelijk. Nee, het is een verkrachting en een gedwongen huwelijk. Dat is wat anders.
0: Ja,
1: het is niet zomaar dat dat kind wil trouwen. Het klinkt een beetje positief bijna, kindhuwelijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, het is echt dat die meisjes mee worden genomen. Gedwongen worden dan. En hoe kom je dan weer terug bij je eigen ouders? Dat is dan nog weer een heel lastig verhaal in Pakistan, waar we heel vaak hebben gezien dat de ontvoerder gelijk krijgt als die zegt, ja, maar ze is nu moslima geworden en ze heeft ervoor gekozen om de islam te volgen.
0: Zo, want het
1: met name dus die lagere rechters die dan in sommige gevallen ook niet tegen dat woord durven ingaan.
0: Nee, en het zijn meisjes van christelijke gezinnen
1: en hindoe.
0: En hindoe.
1: Dat zijn de twee minderheden die het meest hiermee te maken
0: hebben. Ja. En dan gedwongen ook dus islamitisch moeten worden. En hoe ziet zo'n campagne er dan uit? Wat doen jullie dan?
1: We sturen een brief naar mensen met de vraag of ze mee willen helpen om dit meisje dan bijvoorbeeld voor €34 te helpen met onder andere dus de steun te bieden of een training te geven om beter te weten van hoe je weerbaar kunt zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is om te voorkomen. En aan de andere kant om dus meisjes te helpen wanneer er een rechtszaak is om ze weer bij hun ouders te krijgen.
0: Och, ja.
1: Het is van alles mogelijk wat dat betreft.
0: Ja, en ik neem aan misschien niet nu, maar dat jij daar ook wel een keer een concreet verhaal over kunt vertellen.
1: Ja.
0: Hoe een meisje dan gelukkig weer bij haar gezin, bij haar ouders terugkomt.
1: Ja.
0: Nou, dat,
1: we hebben de verhalen. Ja,
0: ja, daarom. Ja. Een andere keer dan horen we dat graag.
1: Gaan we diep op in.
0: Horen we dat graag. Nou, allemaal te vinden op de website natuurlijk ook om dit te steunen, deze campagne van Kerk in Nood. Gewoon op de website van www.kerkinnood.nl. Maar we zijn er nog niet, want we gaan toch nog even naar Libanon.
1: Ja. Herinner je nog de priester die zijn broer verloor?
0: Ja, zeker.
1: Met een aanval vanuit Israël, een luchtaanval moet ik zeggen. Wat er is gebeurd is dat hij en heel veel van de mensen uit zijn dorpen en andere dorpen in Zuid-Libanon hebben moeten vluchten uit hun dorpen. En nu is er weer wat hoop dat ze toch wel weer terug kunnen komen.
0: Ja.
1: De eerste boeren is het toegestaan om toch hun olijfgaarden weer op te zoeken en daar wat dingen op te ruimen en schoon te maken. In voorbereiding op de oogst.
0: Ja.
1: Want het is nu de tijd van de olijfoogst aan het worden. En dat biedt weer hoop dat mensen zeggen van misschien kunnen we dan toch wel weer terug naar onze huizen.
0: Ja.
1: Op die plekken is het Israëlische leger dus nu de baas.
0: Ja.
1: En Hezbollah daar weg is voor zover we weten. En, we hebben het al ooit een keer over gehad van het is ook heel bijzonder in die zin. Dat christenen bijvoorbeeld in een van de dorpen niet wisten dat Hezbollah tunnels onder het dorp had gegraven. Waardoor het Israëlische leger dacht van ze moeten daar toch van weten.
0: Ja.
1: Maar zij wisten echt van niks. Nee. En ondertussen het Israëlische leger dus ook ging bombarderen om die tunnels dus kapot te krijgen. En dan zie je dat de christenen tussen hamer en naambeeld. En zo zijn zij nu dus weer in de hoop dat ze dan toch naar dat gebied weer terug kunnen komen.
0: Ja,
1: maar er is wel heel veel kapot natuurlijk.
0: Ja. Maar die priester is natuurlijk een van de mensen die meegaat. En ook weer de hoop kan voeden, laat ik het zo zeggen.
1: Hij is zo lang als hij kon gebleven ook. Hè. Dus ook toen zijn broer overleden was, toen is hij gebleven met de mensen daar. Tot ze echt moesten vertrekken. En hij wil nu als een van de eerste ook weer terug.
0: Ja. Nou, en dat is mooi, want jullie ondersteunen hem natuurlijk ook daarin. Ja. Als laatste, Dennis.
1: Ja.
0: We eindigen ook weer met een mooi positief bericht.
1: Ik vond hem toch heel mooi, ja.
0: Ja.
1: Ja. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een kathedraal. Wij zijn de glas- en loodramen natuurlijk helemaal gewend bij ons. Maar hier zijn in de best wel nieuwe kathedraal de schilderingen gemaakt met het tekeningen van het kinderbijbeltje van Kerk en Nood.
0: Ja, het is toch wat.
1: In een kathedraal, dus ook niet zomaar een heel klein kerkje of zo. Het is niet zo'n hele grote kathedraal, maar het is niet een kapelletje, laat ik het dan zo zeggen. En wat legt de bisschop uit? Die zegt van 75% van de mensen, van de gelovigen, kan niet lezen.
0: Mm.
1: Dus het analfabetisme is enorm hoog in zijn gebied.
0: Ja.
1: Hij zegt van, dus het is heel belangrijk dat wij mensen dingen kunnen uitleggen aan de hand van bijvoorbeeld beelden. En daar leent het kinderbijbeltje zich enorm goed voor. Dus hij heeft bedacht van, dan gaan we al die ramen daar, ik geloof 28 stuks uit mijn hoofd. 28 ramen vraag ik aan een lokale kunstenaar om die te beschilderen. En aan de hand daarvan kunnen we allerlei catechesen doen en noem maar op. En donateurs van ons, die hebben dat gefinancierd.
0: Geweldig.
1: Waardoor er dus een heel kleurrijke kathedraal met kinderbijbeltekeningen van Kerk in Nood van de Centraal-Afrikaanse Republiek is.
0: Ik ga het aantal toch nog even noemen, want het is eigenlijk toch ook wel veel betekenend. Het zijn namelijk 33 ramen. Nou, 33 weten we natuurlijk, hè, ons lieve heer.
1: Ja.
0: Dus wel heel, heel mooi. En jullie hebben dat, of de donateurs van Kerk in Nood hebben dat gefinancierd.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zuidwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek, is dat een gebied waar het christendom, waar katholieken gewoon toch wel hun geloof kunnen beleven.
1: Ja, dat is niet het... Nou ja, heel Centraal-Afrikaanse Republiek zit vol met mensen die... bandieten, laat ik het maar gewoon zo noemen. Hè? Dus mensen die vanwege mineralen en dat soort dingen... allemaal gedeelte van het land hebben opgesplitst en in handen hebben.
0: Ja.
1: De spanningen in het algemeen tussen moslims en christenen... dat is niet zo'n probleem op het ogenblik meer. Het is meer dit. Dus echt... mensen die ook geld willen als jij over de waterwegen wil. Dus dat soort dingen. Gewone wegen zijn er een paar. Maar de rivieren bijvoorbeeld zijn heel belangrijk voor vervoer.
0: Okay.
1: Ja, je moet betalen als je ergens langs wil.
0: Ja,
1: een soort van checkpoints, zeg maar. Hè? Wegversperringen, maar dan in het water in dit geval.
0: Ja. Nou, laten we dat meenemen in gebed, lijkt me. Hè? Dat degenen die daar komen in die kathedraal... dat dus echt door worden geïnspireerd. En ook het geloof mogen... dat het mag groeien.
1: Amen.
0: Ja, amen. En dan ga ik jou vragen om deze uitzending ook dan met gebed te eindigen. En ik wil jou weer danken natuurlijk voor jouw komst naar de studio.
1: Graag gedaan. Goede God, overal in onze wereld worden uw daden van liefde en heil verkondigd. U bent een God van levenden. Wij bidden vandaag in het bijzonder voor oudere mensen in Mexico, Pakistan, Libanon en de Centraal-Afrikaanse Republiek, die hun laatste levensfase in eenzaamheid... pijn, angst of armoede doormaken. Wees hun nabij. Schenk hun troost, vrede en mensen die naar hen omzien. Draag hen in uw barmhartigheid en leid hen naar de volheid van uw leven. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Dionysius door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Vertrouw op God alleen. Mijn kind, bemoei u niet met al te veel dingen. Doet gij te veel, dan blijft gij niet vrij van schuld. Wat gij najaagt, bereikt gij niet. En wat gij vlucht, ontloopt gij niet. Er zijn er die zwoegen en werken en rennen en die des te meer achterop komen. Anderen zijn sukkels, om bijstand verlegen, met tekort aan kracht en te veel aan armoe. Maar de ogen van de Heer zien hem goedgunstig aan. En hij richt hen op uit hun armzaligheid. Hij heft hun hoofden op tot verbazing van velen. Wel en wee, leven en dood, armoe en rijkdom, het komt van de Heer. Wat de Heer geeft, is het blijvend deel van de vromen. En zijn gunst werpt altijd goede vrucht af. Sommigen worden rijk door hardnekkige hebzucht. En het loon dat hun toevalt is dat ze zeggen: ik ben binnen, nu ga ik genieten van mijn bezit. Terwijl ze niet weten wanneer hun uur zal komen. Dan moeten zij alles aan anderen laten en gaan zij dood. Houd u aan uw verplichtingen en blijf erbij. En ga voort met uw werk tot gij oud zijt. Vergaap u niet aan wat de zondaar doet. Vertrouw op de Heer en volhard in uw werk. Want voor de Heer is het een kleinigheid een arme eensklaps rijk te maken. De zegen van de Heer is het loon van de vrome. En zijn welslagen bloeit in een oogwenk op. Zeg niet: wat heb ik nog nodig? Wat voor goed kan ik verder nog krijgen? Zeg niet: mijn bezit is groot genoeg. Wat voor kwaad kan mij verder nog treffen? In voorspoed wordt de tegenslag vergeten. In tegenspoed weet men niet meer van de voorspoed. Het is voor de Heer niet moeilijk een mens op de dag van zijn dood naar zijn levenswandel te vergelden. Een uur lijden doet alle weelde vergeten. En het eind van de mens brengt zijn daden aan het licht. Voor zijn dood moet gij niemand gelukkig prijzen. Pas aan zijn einde wordt een mens gekend. Tweede lezing. Uit de grote regel van de heilige Basilius de Grote, bisschop van Caesarea. Wij bezitten van nature de neiging tot liefhebben. De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. Wij hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven. Evenmin als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht lief te hebben. Zo ook, of nog veel meer, is het verlangen naar God iets dat niet van buitenaf wordt aangeleerd. Tegelijk immers met de schepping van het levende wezen dat wij mens noemen, is in ons als een kiemcel het beginsel ingeplant dat van nature de aandrift inhoudt zich het liefhebben eigen te maken. In de leerschool van Gods geboden wordt dit beginsel opgevangen om het met zorg te bewerken, oordeelkundig op te kweken en met Gods genade tot volle ontplooiing te brengen. Daarom, broeders en zusters, willen wij tegemoetkomen aan uw persoonlijke inzet, die trouwens onontbeerlijk is voor het gestelde doel. Met Gods hulp en gesteund door uw gebeden willen wij ons inspannen naar het vermogen dat de Heilige Geest ons schenkt om die vonk van hunker naar God die in u besloten ligt aan te wakkeren. Vooraf willen wij echter dit zeggen. Het vermogen om alle geboden die God ons geeft na te leven hebben wij van Hem bij voorbaat gekregen. Wij mogen dus niet kniezen, alsof er iets ongewoons van ons wordt geëist. Maar evenmin mogen wij ons opblazen, alsof wij iets meer zouden aanbrengen dan wat ons gegeven is. Als wij dat vermogen eerlijk en behoorlijk werkzaam laten zijn in ons, verloopt ons hele leven in deugd en vroomheid. Maar als we zijn werking verstoren ten kwade, vervallen wij in zonde. Daar immers begint de zonde, waar we, tegen het gebod van de Heer in, een verkeerd gebruik maken van de vermogens ten goede, ons door God geschonken. En het deugdzame leven dat God van ons verlangt, begint daar waar we dezelfde vermogens volgens het gebod van de Heer in eer en geweten ten goede aanwenden. Als dit eenmaal is uitgemaakt, kunnen we hetzelfde zeggen van de liefde. Als wij het gebod ontvingen God te beminnen, hebben wij tegelijk vanaf het eerste ogenblik van ons bestaan het vermogen tot beminnen ingeschapen gekregen. Het bewijs daarvoor hoeft niet van buiten af te komen. Dat kan ieder voor zichzelf en in zichzelf ervaren. Van nature immers verlangen wij naar schoonheid. Zelfs al schijnt die schoonheid van de een tot de ander aanzienlijk te verschillen. Ook de liefde voor onze huisgenoten en verwanten hebben wij in ons, zonder dat ze ons wordt aangeleerd. En aan onze weldoeners betonen wij spontaan de volle maat van onze genegenheid. Welnu, wat is er bewonderenswaardiger dan de schoonheid van God? Kan men zich iets aantrekkelijkers voorstellen dan Gods grote majesteit? Welk zielsverlang is zo heftig en onweerstaanbaar als de aantrekking die van God zelf uitgaat op de menselijke ziel, als die, van alle kwaad gezuiverd, in oprechte vervoering uitroept met de bruid van het hooglied: ik ben ziek van liefde. Volkomen onzegbaar en onbeschrijfelijk zijn de helle stralen van Gods schoonheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden.

0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de week 28 van het even jaar laat de kerk ons binnengaan in het geheim van de Eucharistie met een gebed. Heer, geef ons toegang tot het paradijs en laat ons binnengaan in het vaderland waar geen dood meer heerst, maar vreugde voor eeuwig. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd, toen het volk samenstroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met de mensen van dit geslacht en zij zal hen veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. En de mensen van Ninive zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en ze zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Maar hier is meer dan Jona. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Die koningin kwam van het uiteinde van de aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hier is meer dan Salomo. Alles achter ons laten voor hem. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in een gebaar en dan ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. In die houding dan vragen om de genade van de juiste levenshouding. En dat is dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. In dat woord majesteit zit ook dat woordje meer, dat in dit evangelie met zoveel nadruk voorkomt. Hier is meer dan Salomo, meer dan Jona. Majesteit, hij die altijd meer is, groter is. Jezus en de Vader zijn allebei meer. Dan nu de geschiedenis te binnenbrengen. Hier de geschiedenis van het teken. Geen ander teken zal er gegeven worden dan dat van Jona. Een teken van kleinheid dus, een teken van verborgenheid. Van 3 nachten en 3 dagen in de schoot van de aarde. Verborgen. Jezus corrigeert dus de verwachting van het volk. Jezus verbetert onze verwachtingen. Wat doet hij een moeite om ons af te brengen van onze grootheidswaan. Bij ons moet het altijd groot zijn. Jezus presenteert zich als een God van niets, een God met tekenen van kleinheid, een God die zich laat ontmoeten op de punten waarin wij zelf klein zijn, waar wij ons machteloos voelen, punten waar wij denken niet op te kunnen tegen de machten van het kwaad. En dat punt is het punt van de genade. Want op dat punt krijg je de kans om je eigen onmacht om te zetten in vertrouwen op God, op Gods macht. Maar om juist op dat punt is het onmogelijk om op jezelf te vertrouwen. Daar nader je Jezus. De plaats zien, het samengestroomde volk, en hoe Jezus de waarheid durft te zeggen, een waarheid die voor de toehoorders helemaal niet aangenaam is,
helemaal niet vleiend, dwars tegen de natuur en het natuurlijke aanvoelen in. En dan vragen wat we verlangen, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, dat wij ons die eigen mogen maken en de eigen ervaring van Hem, de eigen gebedservaring, daarin. Alleen dan kom je ertoe om de genade te vragen, Hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Paulus zet zijn gelaten voor de keuze, een keuze tussen het aardse Jeruzalem, gesymboliseerd door de wet en de onvrijheid, en het hemelse Jeruzalem, de vrije moeder van vrije kinderen, kortom tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, de wet van Jezus, de wet van de vrijheid, zoals de apostel Jacobus dat tot tweemaal toe, wanneer hij over de nieuwe wet spreekt, wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, die zal zalig zijn door zijn doen, Jacobus 1, 25. En nog eens, spreekt en handelt als mensen die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden, Jacobus 2, 13. Wij zijn geen kinderen van een slavin, onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Zijn wij christenen dan zo vrij? Als je die vraag aan onze tijdgenoten zou voorleggen, wie is er nu vrij, wij christenen of jullie ongelovigen? Dan zou het antwoord beslist luiden, wij ongelovigen natuurlijk. Wat mogen jullie allemaal niet? En wat jullie wel mogen, dat moeten jullie. Nu draaien ze in de kloosters de zaak wel om. Als er iets moet volgens de regel, dan zeggen ze daar, wij mogen dat. Of, als er een vaste dag op het programma staat, dan zeggen ze, morgen mogen wij vasten. Of vandaag mogen wij in de tuin werken. Maar dan gaan ze ervan uit dat de uitwendige wet die de vrijheid beknot, voor hen een inwendige wet is geworden, de wet van de liefde. Waardoor men graag van binnenuit doet wat van buitenaf wordt opgelegd. Zoals de kleine Theresia ooit een beetje ondeugend opmerkte, ik doe altijd mijn eigen wil, want ik wil altijd alleen wat God wil. En dat is de goddelijke vrijheid, de vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. Vandaag in het evangelie een staaltje nog van die goddelijke vrijheid. Dit geslacht is een verdorven geslacht, het verlangt een teken. De Joden wilden hem op de proef stellen. Ze verlangden van hem een teken uit de hemel. Eigenlijk vragen ze daarmee van hem dat hij zich zou verheffen boven wat eigen is aan het gewone menselijke bestaan. En dat is de dubbelzinnigheid, dat alles voor meerdere interpretaties vatbaar is. En de mensen kunnen je gedrag verschillend uitleggen. En Jezus heeft ervoor gekozen daarin te willen leven. Hij heeft ervoor gekozen te kunnen worden gemeten naar menselijke maatstaven. En hij heeft er dus ook voor gekozen verkeerd beoordeeld te kunnen worden. En door een teken uit de hemel zou hij die dubbelzinnigheid, die meerduidigheid van zijn handelen en zijn woorden, kunnen doorbreken. En dat doet Jezus niet. Hij staat erboven. Vrij. Goddelijk vrij. Hij forceert geen scheiding van de geesten. Hij wil geen teken stellen die de mensen dwingen te geloven. Zo, om maar eens een voorbeeld te noemen, zo hoort het tot de authenticiteit van de lijkwaarde van Turijn, dat er altijd weer argumenten naar voren worden gebracht die de mensen bevestigen in hun ontkenning van de echtheid van dit doek. En zo kun je stellen dat het goed is dat er steeds weer argumenten worden naar voren gebracht die pleiten tegen de betrouwbaarheid van de getuigenissen voor de oudheid van het doek. En als er dan nieuwe tekenen van de echtheid worden gevonden, dan kun je er zeker van zijn dat er ook weer nieuwe tegenargumenten worden aangedragen. Goed zo, mag je dan denken, dat moeten we daarnet hebben, want zo
blijft de vrije wil er een rol in spelen. We zijn nog steeds in het ondermaanse, dat wil zeggen, voor alles is een meerder dan één uitleg vatbaar. Jezus liet zich dus niet onder druk zetten om zich te verheffen boven zijn roeping tot het gewone mensenbestaan. Hij stelt wel een teken, het teken namelijk van Jona, 3 dagen in de aarde, 3 dagen onder de grond, zodat ze over hem heen konden lopen. Het kruisteken is de doorkruising van alle tekens. En wat een vreugde wanneer wij geconfronteerd worden met de grenzen van het menselijke. Wij kunnen daar absoluut gelukkig mee zijn in vereniging met hem. Meer dan Jona, meer dan Salomo. Er is misschien geen middel denkbaar om beter uit te drukken wie Jezus is, dan door te zeggen dat hij meer is. Meer dan de grootsten, meer dan de rijksten, meer dan de wijsten. Door gewoon maar meer te zeggen, niet hoeveel meer, maar onbepaald meer, wordt iets opgeroepen van oneindigheid. Jezus bedoelt er dus mee te zeggen dat hij altijd meer is. Zoals ze al zeiden over God, Deus semper major. God altijd groter. In dat woordje majesteit zit het woord majus, dat betekent groter. Jezus is de grotere. God is in Jezus groter. En hij dient zich aan als kleiner. Als kleiner dan de kleinste. Maar gehoorzamen doe je toch altijd aan iemand die hoger is, die het gezag voert. Hoe is Jezus dan groter? Door kleiner te zijn. En wij moeten daaraan gehoorzamen, want zo heeft hij ons zijn liefde betoond. Door zich van alle grootheid te ontdoen, door definitief beslag te leggen op de laatste en de laagste plaats. Daardoor is hij kleiner dan de kleinste. De kleinste in het Rijk der Hemelen is groter dan hij. Dat zegt Jezus over Johannes de Doper. Hij die groter is dan hij, dan Johannes de Doper, zeggen dan de kerkvaders op hun beurt, is de kleinste. En toch is hij groter dan de grootsten die uit vrouwen zijn geboren. In dit evangelie wordt dat op een aanschouwelijke manier voor ogen gesteld. Meer dan Salomo. En dat was al een sprookjesvorst. Een legendarische figuur. Hij was zozeer een legendarische figuur dat een andere sprookjesfiguur, de vorstin van het Zuidland. En Zuidland, dat is zoiets van er was eens een proces in het oosten. En dat onbepaalde roept ook iets sprookjesachtigs op. Iets vanuit het uiteinde der aarde, van waar die koning vandaan komt. Om dan van heel dat verre land te gaan zien of het werkelijk waar was wat zij over hem in dat verre land had gehoord. En Marambel, het was niet alleen waar, het was nog veel meer. Zijn wijsheid was wijzer, zijn rijkdom was groter, zijn macht was groter, zijn dienaren waren talrijker. Het kon gewoon niet op. Salomo en de koningin van het Zuidland zijn beiden vergrotende trap, groter. Maar Jezus overtreft hen. Je zou kunnen zeggen, hij is de overtreffende trap, want hij is meer. Hij zegt niet hoeveel meer, maar onbepaald meer. Je moet dus niet zozeer steunen op de onderhouding van de wet, op je eigen verdiensten, je prestaties, je goedheid, en daarop je verwachtingen stellen, maar je moet alleen steunen op hem die genade is. Eén en al genade. Niet de gerechtigheid, niet de onderhouding van de wet, niet wat de mensen zelf doen, maakt iemand rechtvaardig voor God, maar wat hij krijgt, dat is onze Heer Jezus zelf. Aan het eind gesprek, samen met Jona, met Jezus, van hart tot hart, als vrienden onder elkaar.
Een beetje informeel, een beetje losjes, gewoontjes. En dan vragen dat hij ons bij de Vader brengt. Want de Vader is het uiteindelijke geheim. Het laatste geheim van onze eigen oorsprong. En dan sluiten met een Onze Vader.

0: Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. Ja, welkom beste luisteraars in deze uitzending van Guadalupana. Een hele speciale uitzending met een speciale gast, kardinaal Wim Eijk. Van harte welkom hier in de live studio.
1: Dank u.
0: Fijn dat u er bent. Ja, we hebben dit al ingepland voor juni, geloof ik. Ja. Toen was u niet fit en kon toen niet doorgaan. Fijn dat het nu wel door kan gaan, dat u hier bent. Ik heb u gevraagd, van: wilt u het liefst zelf een lezing geven? Of wilt u liever gewoon een vraaggesprek? Toen hebt u de voorkeur gegeven voor het laatste. Ja. Dus dat vind ik echt hartstikke leuk om dat hier te doen. Ja, u behoeft eigenlijk geen inleiding. We hebben u het laatste keer gehoord bij de Rosary Rally. Dat was in september. Daar was u bij. Toen kwam u hals over kop zo vanaf de luchthaven erbij gerend. Dat was prachtig. Ja, mooi dat u daar ook bij was. Hoe gaat het nu met u?
1: Goed. Ja.
0: Heel erg mooi. Dat is een mooi kort antwoord.
1: Zeker.
0: Ja, nou, u mag weten dat we ook veel voor u bidden. Hè? Dat u ook voor uw gezondheid. Dus,
1: daar ben ik ook heel dankbaar voor.
0: Mooi, dank u wel. Zoals te doen gebruikelijk willen we graag beginnen met gebed. Hè? We willen graag dit gebedsuur beginnen met gebed en afsluiten met gebed. En waardoor alles daartussen is omarmd door gebed. En we hebben een heel mooi openingsgebed. Mag ik u vragen om dan daarin voor te gaan?
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O Maria, dageraad van de nieuwe wereld, moeder van de levende, u vertrouwen wij de zaak van het leven toe. O moeder, zie neer op het grote aantal kinderen dat niet geboren mag worden. Armen die het moeilijk hebben om te leven. Mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld, ouderen en zieken, die gedood worden uit medelijden of uit onverschilligheid. Geef dat allen.